0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het dodental door de bosbranden in de Zuid-Spaanse provincie Almeria is opgelopen tot 13. Een Britse vrouw is in het ziekenhuis overleden aan haar verwondingen. De brand is inmiddels onder controle. Het Zuid-Spaanse dorp Bedar bleef grotendeels gespaard, maar de omliggende heuvels zijn compleet zwart geblakerd door de bosbranden. Daar zijn de huizen verwoest en vielen ook de meeste slachtoffers. De dorpsbewoners keren pas weer terug als er in hun huizen weer water en elektriciteit is. Nederland dreigt binnenkort te maken te krijgen met een regionaal of een landelijk watertekort. Door de aanhoudende droogte, de lage rivierstanden en de groeiende vraag naar water neemt de druk op de watervoorziening toe. Volgens de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling lijkt de situatie steeds meer op het extreem droge jaar 1976. Waterbeheerders bereiden zich voor op strengere keuzes bij de verdeling van water. Er zal in meer regio's een sproeiverbod worden ingesteld, zo is de verwachting. Bij een brand in een kroeg in Bangkok, de hoofdstad van Thailand, zijn zeker 30 mensen om het leven gekomen, dat meldt de Thaise premier. Het vuur brak rond middernacht uit en de oorzaak ervan wordt nog onderzocht. Er zijn ook gewonden naar het ziekenhuis gebracht, maar het is nog niet duidelijk om hoeveel mensen het gaat. Op internet circuleren heftige beelden waarop te zien is dat de vlammen uit het gebouw komen. Er zijn ook foto's met daarop rijen witte lijkzakken die op de grond liggen. En het dodental door de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot 4490, dat zijn er 360 meer dan vrijdag. Er raakten ook bijna 17.000 mensen gewond en zo'n 18.000 mensen zijn dakloos geworden. Het goede nieuws is dat er ook bijna 6500 mensen gered zijn, maar volgens de Verenigde Naties worden er nog altijd tienduizenden mensen vermist. En de kans om 18 dagen na de ramp nog overlevenden te vinden is erg klein. Het weer, het blijft droog bij zo'n 15 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Overdag is het eerst vrij bewolkt, daarna krijgen we volop zon bij 22 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Bij Mart Radio.
3: Multikleurrijke radiostation Mart.
2: Mart.
4: Als onvoorzichtige ondernemer kan je bij iedere willekeurige omroeporganisatie een advertentie plaatsen. Maar bij Mart spelen loyaliteit, kwaliteit en vooral de effectiviteit een zeer belangrijke rol in ons reclame- en sponsorbeleid. Adverteren bij Mart is doel. Bewust kiezen voor meer omzet en bekendheid. Bel met 020-6799-665. Mart, een status apart. Reclame maken is een vak. En bij ons al lang voor 1984. Geen grap. Creatieve en interactieve radio uit het hart. Wees welkom bij Mart.
3: Mart in Amsterdam.

Dit is MART, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

from me. First you're near, then you're gone. Just how long?

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het dodental door de bosbranden in de Zuid-Spaanse provincie Almeria is opgelopen tot 13. Een Britse vrouw is in het ziekenhuis overleden aan haar verwondingen. De brand is inmiddels onder controle. Het Zuid-Spaanse dorp Bedar bleef grotendeels gespaard, maar de omliggende heuvels zijn compleet zwart geblakerd door de bosbranden. Daar zijn de huizen verwoest en vielen ook de meeste slachtoffers. De dorpsbewoners keren pas weer terug als er in hun huizen weer water en elektriciteit is. Nederland dreigt binnenkort te maken te krijgen met een regionaal of een landelijk watertekort. Door de aanhoudende droogte, de lage rivierstanden en de groeiende vraag naar water neemt de druk op de watervoorziening toe. Volgens de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling lijkt de situatie steeds meer op het extreem droge jaar 1976. Waterbeheerders bereiden zich voor op strengere keuzes bij de verdeling van water. Er zal in meer regio's een sproeiverbod worden ingesteld, zo is de verwachting. Bij een brand in een kroeg in Bangkok, de hoofdstad van Thailand, zijn zeker 30 mensen om het leven gekomen. Dat meldt de Thaise premier. Het vuur brak rond middernacht uit en de oorzaak ervan wordt nog onderzocht. Er zijn ook gewonden naar het ziekenhuis gebracht, maar het is nog niet duidelijk om hoeveel mensen het gaat. Op internet circuleren heftige beelden waarop te zien is dat de vlammen uit het gebouw komen. Er zijn ook foto's met daarop rijen witte lijkzakken die op de grond liggen. En het dodental door de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot 4490, dat zijn er 360 meer dan vrijdag. Er raakten ook bijna 17.000 mensen gewond en zo'n 18.000 mensen zijn dakloos geworden. Het goede nieuws is dat er ook bijna 6500 mensen gered zijn, maar volgens de Verenigde Naties worden er nog altijd tienduizenden mensen vermist. En de kans om 18 dagen na de ramp nog overlevenden te vinden is erg klein. Het weer, het blijft droog bij zo'n 15 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Overdag is het eerst vrij bewolkt, daarna krijgen we volop zon bij 22 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws.

Misschien. Heel misschien is het voor u overbodig. Maar voor onze one of diehard marktvertrouwelingen en vooral tegen de eeuwige twijfelaars zeg ik het toch. Bij de weinige reclameinkomsten kunnen wij ons vooralsnog geen topdirecteursalarissen permitteren. Wel de hoognodige onkostenvergoedingen, premies of commissies. Voor de zoveelste keer maken wij bekend dat Mart niet structureel wordt gesubsidieerd. Wij draaien voor 100% en met bijzonder veel trots op eigen kracht. Zelfsupport dus. Met uw dankbare en onbaatzuchtige donatie betalen wij de huur, gas en licht, inkt, printpapier, de schoonmaker, versnaperingen, onderhoud van onze website, verzekeringen, KPN, Vodafone, Ziggo, koffie, water, suiker, melk en thee, vervoer en internetabonnementen. De grootste hap gaat naar de zo belangrijke zendtijd. Want dat is zeer noodzakelijk om wederzijds en voornamelijk informatief in verbinding met u te zijn. Indien u doneert en meer transparantie van ons verwacht, krijgt u op verzoek en op afspraak meer toegang en inzage tot onze administratie. Ons motto is: niet het vele is goed, maar het goede is ons veel. Ook dit is Mart. Interactieve communicatie uit het hart. Creatief, verrassend en spraakmakend. Sinds 1984. En dat allemaal met een enorme dosis aan doorzettingsvermogen. Ope, minanga yusago chibiri. De no tomorrow. Mart. Betrouwbaar, dienst en vooral dankbaarheid. Nu en als het aan ons ligt, voor altijd.

0: Dit is Mart. Al langer dan
1: 40 jaar.
0: De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard. Mart. Een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
2: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd.

Goedemiddag. Het is 14 minuten over de klok van 4. En dit is dan een speciale uitzending in verband met de verjaardag van de heer Max Zordam. U bent nog steeds afgestemd op Mart Radio. En ik ken meneer Max, heb ik maar één keer gezien, maar vanuit deze plaats zeg ik een van harte gefeliciteerd met dit mijlpaal dat u heeft bereikt. En ik wenste wel dat ik ook zo kon denken dat ik de 100 zou halen, maar dat valt nog te bezien. Maar ik heb er nog een hele tijd over te gaan. Maar in ieder geval, de heer Zordam, van harte gefeliciteerd. Namens mij en natuurlijk namens iedere medewerker van deze mooie zender.

0: ga dit nummer even onderbreken, want ik zie dat ik een beller heb. Beller, goedemiddag. U spreekt dat u bent in de uitzending, Mart Radio.
1: Oh, is dat zo? Ben ik live in de uitzending?
0: Dat klopt helemaal.
1: Mart, wereldwijd online, 100 jaar Max Zordam. Dat mag de wereld weten.
0: Ja, tuurlijk.
1: Ik ga een kort verslag doen van wie ik allemaal zie. Dominee Oswald Hart van de Rots.
0: Oké.
1: Okay. Dr. Grep is hier gearriveerd. Zuidoost TV. Namens Mart. TV neemt Alki op voor ons.
0: Oké.
1: Okay. Alki.
0: Ja.
1: Yeah. Er wordt gedanken, er wordt gegeten. Er is op zoek, ze zijn op zoek naar een microfoon. En alles wordt rechtstreeks uitgezonden en opgenomen ook. Jij kan jij opnemen in Full Edit Pro?
0: Ik kan hem even kijken. Nou, in ieder geval, ik, ja.
1: Die rechtercomputer?
0: Ja, klopt.
1: In Cool Edit Pro.
0: Ja.
1: Dus maar ik ga kijken of, want er staan veel al omheen, hè, en de familie heeft voor wijsheid gekozen. Ze hebben gezegd van luister, niet iedereen komt. Ze hebben het gedeeld in tijdsblokken.
0: Oké. Okay. Je valt even weg.
1: Die grote drukte.
0: Oké, okay. Ja.
1: Dus dan, nu zie ik een paar mensen, ik sta hier ongeveer een 70 man.
0: Ja.
1: Dan komt er blok 2, een andere groep. Dr. Grep gearriveerd, ook grote vriend van Max Zordam.
0: Oké.
1: Okay. Gearriveerd, maar Grep mag ik even feliciteren. Ja. Voordat hij naar de jaren gegaan.
2: Ja, ja, ja. Ik
1: ben blij.
2: Oh, zo. Maar nou, joh. Een 100-jarige, wat zegt hij?
3: Een 100-jarige. Nou, ik had voorspeld toen hij 90 werd. En toen gezegd, hij heeft genen die lang leven. Dus hij gaat sowieso 100 worden. Dus vandaar dat ik hier ook aanwezig ben.
1: Geweldig, man.
3: Ja.
1: Geweldig.
3: Top, top, top.
1: Alles.
3: Ja.
1: Mooi,
3: ja.
1: Blij dat je er bent.
0: Ja.
1: Oké.
0: Okay.
1: Heb je hem gehoord?
0: Ik heb hem helemaal luid en duidelijk gehoord.
1: Mooi zo, dat is toch geprobeerd.
0: Ja.
1: Dus wat draai je voor even op de achtergrond.
0: Ja, oké. Okay.
1: En zodra ik iets heb, dan laat je het beter. Ja?
0: Oké. Okay.
1: Maar het is een beetje druk aan het worden, dus ik denk dat het op een gegeven moment onverstaanbaar gaat worden.
0: Oké.
1: Okay. Maar alles zo goed die. Goed geluid.
0: Oké, okay, ja, prima.
1: Heel goed dat je er bent.
0: Oké, okay, ja, graag gedaan. Ja, oké.
1: Okay. Wat kan op die motor of iets, ja. Is gearriveerd. Weer wat helm, heb ik een paar jaar door de zee.
0: Oh jee.
1: Ja, dure gerucht. En dat is wel een motor.
0: Ja, ja, ja.
1: Maar goed, hij is er.
0: Oké. Okay.
1: Ja.
0: Ja, dan...
1: Okay.
0: Dan
1: straks terug.
0: Ja, en, nou, ik neem zometeen contact met je op. Zometeen. Ja, oké. Okay. Ja, oké. Okay. Ja,
1: okay.
0: Ja,
1: okay.
0: Dat was dan onze directeur, de heer Norman van Gom, live vanuit een, zeg maar, het verjaardagsfeest van de heer Max Zordam. Ik moet ook nog de, mijn collega's die hier voor mij waren, Cynthia en Roy, bedanken voor de mooie uitzending. En... ik zal u dan gezellig bezighouden met van alles, althans in de richting van de heer Max Zordam, om u dan bezig te houden tot een uur of 6.

0: Nu maar ga ik even weer onderbreken, want ik zie dat ik weer een beller heb. Beller, goeie...
1: Nee.
0: U bent in de uitzending?
1: Ja, je komt in de... Je wilt zitten, hoor. Ja. Je komt in de uitzending.
0: Oh, daar hebben we weer de directeur. De heer Norman van Gom.
1: Niet neerleggen. Luisteren.
0: Ja.
1: Luisteren.
0: Oké.
2: Mooi. Ik heb een bericht dat is vandaag de 100ste verjaardag. Stond er een tekst op en daar staat er: wat ik ben blij over wat u gedaan. Ik ben blij wat u gedaan. En daarover had ik jeugd. Wat God doet, zijn geweldige dingen. Hij heeft u. We leggen deze samenkomst om de viering van de kerken. Dat is geen dat een bijzondere zegen. Ik ben nog niet.
0: Ik merk dat de verbinding heel slecht is. Ik weet niet of de heer Norman mij kan horen.
2: Ik zal hem niet in de staat hebben. Dat 70 jaar even is een mens en 80 jaar van zij is sterk. En ik dat niet, het enige wat ik kan zeggen, dat is allemaal een bestaande mens.
0: Norman, kan jij me horen toevallig?
2: Als 40 jaar gegeven is in 8. En ik ben 100 jaar. En ik ben in 70. Ik ben hier. We zijn hier vandaag om u te vieren. We zijn hier vandaag om u 100 jaar te vieren. Vieren omdat u het kwaad.
0: Ik zie dat de, althans ik hoor hier zo dat de verbinding heel slecht is. En ik denk niet dat de heer Norman me kan horen. Nee, heer Norman, hoort u mij? Nee, nu is hij er helemaal uit. Ik zal even vervolgen met het nummer.

En luisteraars, natuurlijk is het nog steeds mogelijk om naar Mar te bellen. Om de heer Max Zordam natuurlijk te feliciteren. Het nummer is 020-471-4291. Nog een keer 020-471-4291 om de felicitaties uit te brengen voor de heer Max Zordam. U komt dan live in de uitzending. Want van de heer Norman heb ik begrepen dat de radio daar aan staat. Dus de heer Max Zordam die hoort alle felicitaties die u uitbrengt.

0: was a happy day. Mr. Brooke Benton, oh happy day. En zoals ik eerder had gezegd, u kunt bellen naar de studio om de heer Max Zodam te feliciteren. Het nummer is 020-471-4291. U kunt ook bellen natuurlijk om een verhaal te vertellen ofzo. En ik zie dat de telefoon overgaat, die zal ik dan opnemen. Beller, goedemiddag, Mart Radio, zegt u het maar.
1: Goedemiddag Henk. Ja, het gesprek verbroken, jongen.
0: Ik hoorde niets meer.
1: Nee, je hoorde toch een dominee?
0: Nee. Het was helemaal uitgevallen.
1: Zo.
0: Ja, het was helemaal uitgevallen.
1: Jammer.
0: Ja. En hij kwam ook heel schokkend over.
1: Schokkend? Dus, wat is dat?
0: Ja, dus dat je eventjes wel hoorde wat hij zei, maar daarna viel het weer uit, dan was het stil. Dus het kwam niet goed over, in ieder geval.
1: Oh.
0: Ja.
1: Oké. Okay.
0: Mm-hmm.
1: Ja, maar je begrijpt wel dat wanneer ik er ben, dat je die microfoon, die schijf. Oh nee, wacht even, wat doe je dan? Als ik bel op 471-4291.
0: Ja, klopt.
1: Dan zet je me toch in de uitzending zoals je de andere mensen ook zet.
0: Ja, klopt. Ja.
1: Ja. Oké. Okay. Goed, we gaan het straks weer proberen.
0: Ja, oké, okay, is goed. Ja, oké. Ja, oké. Okay, ja,
1: okay, ja. Doei. Doei.

zie dat ik nog 3 minuten heb tot het nieuws- en reclameblok. Dus vandaar dat ik dit nummer heb ingestart. Maar blijft u afgestemd tot na het nieuws. Dan ben ik er weer. En dan zal ik natuurlijk weer nog meer nummers afdraaien. Dit in verband met 100 jaar verjaardag of geboortedag herdenken van de heer Max Zordam. U mag trouwens nog steeds bellen naar de studio. Het nummer is 020-471-4291. Als u hem wilt feliciteren of een anekdote wilt vertellen over de heer Max Zordam, dan kunt u gerust even bellen naar de studio.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het dodental door de bosbranden in de Zuid-Spaanse provincie Almeria is opgelopen tot 13. Een Britse vrouw is in het ziekenhuis overleden aan haar verwondingen. De brand is inmiddels onder controle. Het Zuid-Spaanse dorp Bedar bleef grotendeels gespaard, maar de omliggende heuvels zijn compleet zwart geblakerd door de bosbranden. Daar zijn de huizen verwoest en vielen ook de meeste slachtoffers. De dorpsbewoners keren pas weer terug als er in hun huizen weer water en elektriciteit is. Nederland dreigt binnenkort te maken te krijgen met een regionaal of een landelijk watertekort. Door de aanhoudende droogte, de lage rivierstanden en de groeiende vraag naar water neemt de druk op de watervoorziening toe. Volgens de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling lijkt de situatie steeds meer op het extreem droge jaar 1976. Waterbeheerders bereiden zich voor op strengere keuzes bij de verdeling van water. Er zal in meer regio's een sproeiverbod worden ingesteld, zo is de verwachting. Bij een brand in een kroeg in Bangkok, de hoofdstad van Thailand, zijn zeker 30 mensen om het leven gekomen, dat meldt de Thaise premier. Het vuur brak rond middernacht uit en de oorzaak ervan wordt nog onderzocht. Er zijn ook gewonden naar het ziekenhuis gebracht, maar het is nog niet duidelijk om hoeveel mensen het gaat. Op internet circuleren heftige beelden waarop te zien is dat de vlammen uit het gebouw komen. Er zijn ook foto's met daarop rijen witte lijkzakken die op de grond liggen. En het dodental door de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot 4490, dat zijn er 360 meer dan vrijdag. Er raakten ook bijna 17.000 mensen gewond en zo'n 18.000 mensen zijn dakloos geworden. Het goede nieuws is dat er ook bijna 6500 mensen gered zijn, maar volgens de Verenigde Naties worden er nog altijd tienduizenden mensen vermist. En de kans om 18 dagen na de ramp nog overlevenden te vinden is erg klein. Het weer, het blijft droog bij zo'n 15 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Overdag is het eerst vrij bewolkt, daarna krijgen we volop zon bij 22 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws.
2: SLM VY 107.9, it's ready to take off. Cabin crew, please take your seats.
3: Ook dit programma is een aanbieding van de Surinaamse luchtvaartmaatschappij, SLM. Flying on Trusted Wings.

0: 1976. Een wereldhit voor de legendarische Stevie Wonder. Uit zijn even legendarische LP toen. Songs in the Key of Life. En luisteraars, tegenover mij zit een muziekspecialist. Hij is mijn gast vandaag, de heer Henk Saruku. Ik ken hem niet anders dan muziek en nog eens een keer muziek. Alhoewel ik heb gehoord dat hij ook heeft gevoetbald en in het binnenland heeft gewerkt. Maar we staan hier morgen voor achter Pocutori, Henk. Vertel ons, discotheek in, discotheek uit, platenwinkels in, platenwinkels uit. Watermolenstraat, sterker nog, je hebt ook pokus voor mijn moeder verkocht. Dus dan gaan we nog niet bezig, maar Henk, man.
1: Mooi,
0: vertel.
1: Wat mooi pc. Mie we pleibal.
0: Ja.
1: Mie vindt dat mie we de redelijk pleibal. Amansan sap dat mie we pleibal na etje rust.
0: Oké.
1: Okay. Dus die mika Holland daarin, dus de apparatuur zijn mie we abi. Dan miser, dan etje tek den
0: over.
1: Tek den over, dan etje begin draai. Na later met lazy dus is in op abassen na nieuws hoe leuk van jij no via social media tak etje schrijf door een nationaal etje play voetbal
0: je tuna voor ons maar we play
1: je tuna minister heb na van daar uit a go in nationaal team voor zijn naam maar dat mis heb tak play want to interland
0: oké
1: okay. Maar minister ben sabe in singe dus die mi chamo is het abo ons is een fors in een maxi single bij Konto.
0: Yeah.
1: En Faboy ben een baga Rotterdam bij pers de single. Als een man. Man bij dat kruiskade, man. Frisse. Frisse.
0: Zo. Luisteraars, hij is even bezig. Ieder bezig.
1: Ai.
0: Maar goed. Kruiskade bij pers, pokoe. Frisse.
1: Frisse bij een label toch? Frisse bij. Frisse bij. Frisse namen zijn eigenlijk. Beginners. Dus ja. Dus regelmatig zijn dan muziek uit, voornamelijk de maxi-single. Apisena Dami Berok, en Raf. Na een bakken Albert Kuip erop, is er dan woeien bij een pokoe, een keer meneer Pengel, ben Abeng. En dus, na frisse bij Waka, den oude maxi-single of Caribbean Combo.
0: Okay.
1: Na een album voor Caribbean Combo, na frisse, op de rechter.
0: Mooi.
1: Weet je.
0: Maar Poco in Jolibi betekent wel heripi, ook toen je meer. Ik vond muziek niet op Trasani, eerlijk gezegd. Trahobis nog, hè?
1: Want je barif me. Maar je, de stem hier is soms iets tegen me, dat de man is abetten van LP. Ik oh, minne sabi. Minne ben sabi, want aan alle Poco bij Doris.
0: Nee.
1: Weet je. Maar je nou een man is op dat je een platenwinkel uit. Dus dat is meer je.
0: Smeer
1: de man, tak luku wan nyua opo drap.
0: Mi bestribe, ami lo poku, mi collecte, no a commander natuurlijk, download, en vinde plaats, internet, en jepu, no. Maar je de altijd op de hoogte, want zo lees me hier, je verteert het in Sumagwe, Sumakonu, wie? De laatste nieuwkomers en heen gegaan, wie?
1: Vorige week, Braziliaan, Jao Gilberto, maar ben de bossa nova man, if you look at me, moest je nog een poco van Jao Gilberto, maar schrijf me lo, zelf na inschrijf me eens Canada of na Desafinado. Maar in elk geval, hij was een van de grote. Dus als het gaat om maar ik wist nooit dat hij uit Bahia kwam, want Bahia, Salvador, dat na bakermat eigenlijk voor Blaka Brazilië. Drap.
2: Ja, goed. Goedemiddag luisteraars, dit is nog steeds Mart Radio op de 107.9 FM en wereldwijd natuurlijk radiomart.nl. Dit is een speciale uitzending in verband met de verjaardag van de heer Max Zordam. Die is 100 jaar geworden. Dat is een hele lange tijd, maar in ieder geval, u kunt nog steeds bellen naar de studio. Om uw felicitaties uit te brengen. Of een anekdote over de heer Max Zordam. Of misschien een ander verhaal. In ieder geval, u kunt bellen naar 020-471-4291. Ik zit er hier tot 6 uur. En ik zie dat mijn guru, de heer Etienne Wicks, is aangeschoven. Dus zometeen gaan we een mooie uitzending maken tot een uur of 6.

Ik ben nog steeds afgestemd op Mart Radio. En dit is natuurlijk een special in verband met de verjaardag van de heer Max Zordam.

0: Ik zie dat we even een beller hebben. Beller, ja. Goedemiddag. Je bent live in de uitzending.
1: Live in de uitzending. Goedemiddag. Ja. Norman vanuit de plek.
0: Okay.
1: Waar een 100-jarige zich bevindt.
0: Okay.
1: En ik kijk rond. De familieleden, vrienden en kennissen. Glenn Kotfried komt straks aan het woord.
0: Okay.
1: In de uitzending. Maar ik heb nu een bijna pedagoog en een dame die haar eigen modebedrijf heeft. Heb ik het goed gezegd?
2: Zeker.
1: Vertel de luisteraars wie je bent en waarom je hier bent vandaag.
2: Dag lieve luisteraars, mijn naam is Amy Wouter. Ik ben hier om mijn opa te vieren die 100 jaar is geworden en vandaag 101 dag. En ik ben bijna pedagoog. Ik heb mijn eigen fashionbedrijf, Amiable Fashion. Maar daarom ben ik niet hier. Maar ik ben hier om hem te vieren. En ik ben dankbaar dat we zo van hem mogen genieten. Hij heeft bij zinnen, hij is scherp, hij heeft zoveel wijsheid. En daar ben ik zo dankbaar voor. En wat ik hem toewens is nog vele jaren in kracht, in goede gezondheid. En ja, omringd met al zijn familieleden. Ik hou van uw opa en ik ben blij met u. En ik zegen u in Jezus' naam. Blessings.
1: Top hoor, heel goed. Heb je er gehoord?
0: Ja, helemaal. Helemaal komt er luid en duidelijk over.
1: Radio. Binnenkort is op de radio live.
0: Oké.
1: Okay. Hallo, goed hoor.
0: En wat was de naam weer, Norman?
1: Wouter.
0: Oké. Okay.
1: Mevrouw Wouter. Ja.
0: Oké.
1: Okay. Oké, okay. Je krijgt Glenn Kotfried en hij gaat even een sfeer geven wat er hier zich allemaal plaatsvindt.
0: Oké.
1: Okay. Hij gaat vertellen, ja. Oké. Gefeliciteerd hoor. Ja. Nee, dat maken we niet vaak mee, niet.
0: Ja, en ik wil even doorgeven dat inmiddels ook de heer Etienne Wicks is aangeschoven.
1: Oh, was hij niet op Borgoe?
0: Nee, hij lag in zijn bed.
1: Oh, dat kan niet. Kan hij ook deze kant op komen, zo wacht op.
0: Oké.
1: Okay. Ik geef je Glenn Kotfried
0: even. Ja, oké, okay. Etienne. Okay. Ja, Glenn,
1: wat
0: zeg het maar.
1: Wat is hier vandaag gebeuren? Ik groet alle luisteraars natuurlijk, ik groet ook. Met wie heb ik het genoegen?
0: Met Henk zit aan de andere kant, hier, achter de knoppen.
1: Henk.
0: Ja.
1: Nou, laat me je ook feliciteren, Henk.
0: Ja, jij ook.
1: Collega Max.
0: Oké.
1: Okay. Ik ben onder de indruk van de manier waarop mensen zich laten zien en laten horen als het gaat om deze Max een 100-jarige viering.
0: Okay.
1: Max is een verbindende factor geweest.
0: Ja,
1: en okay. Max is ook, als je het hebt over educatie en natuurlijk zaken die de gemeenschap aangaan, heeft hij ook als een van de mensen uit de gemeenschap, heeft hij ook een fakkel gehouden, zodat wij ook richting konden ontwikkelen, richting konden bepalen, om die Surinaamse gemeenschap te gidsen naar goede, zeg maar, vraagstukken oplossen. Dus Max heeft het voorwerk voor ons gedaan. Wij moeten nu verder en wij moeten de dingen die we hebben geleerd van Max, die moeten we eerbiedigen. Die moeten we gebruiken, die moeten we inzetten om die gemeenschap verder te brengen. Max is voor mij iemand die een hele, hele goede bijdrage heeft geleverd. En ik ben enorm, enorm trots dat ik hier mag zijn op deze dag.
0: Oké. Okay. Nou, en wat zie je allemaal daar?
1: Nou, de ambassadeur van Suriname, die kwam net aanlopen.
0: Oké.
1: Okay. En ik ben bijna geneigd om naar hem toe te lopen, zodat hij een statement maakt. Ik ga kijken als het lukt.
0: Nou, als je wat dichterbij gaat staan en hij gaat zijn speech houden naar Max toe, dan kunnen we hem misschien hier opnemen natuurlijk.
1: Ja. Oké, ik ga kijken als hij geneigd is om wat te zeggen. We zijn op de radio nu en de ambassadeur komt eraan. Ik wil net iets zeggen over Max even.
0: Oké, okay. Nou, in afwachting.
1: Oké. Okay. Ik ga even kijken als dat gaat lukken.
0: Oké.
1: Okay. Want ik vind het een hele eer. Deze man toch. Max komt opzoeken, net wat ik eerder zei. Max heeft zijn bijdrage geleverd. Ambassadeur, een hele goede middag. Ik ben eigenlijk live in de uitzending. Is goed. Hij gaat eerst naar de jarige. Ja. Dag mevrouw, wie is welkom.
0: Oké. Okay.
1: Ja. Hij gaat eerst naar de jarige. Ik heb hem dus gevraagd als hij iets wil zeggen. Want het is natuurlijk heel leuk dat Max deze eer mag ontvangen op deze dag.
0: Oké. Okay.
1: Weet je? Ja. Nee, maar je hebt dus de ambassadeur. Max die zit er rustig bij. Zit in een hele rustige, comfortabele stoel. En de meeste mensen die zijn naar buiten nu, uit de ruimte waar hij zich bevindt. Omdat Max ja natuurlijk met te veel drugs is, zou het niet goed zijn.
0: Nee, klopt.
1: Dus de ruimte is wel redelijk ruimtelijk. Maar men heeft eigenlijk ervoor gezorgd dat je op zijn minst zeg maar 7 tot 8 mensen in de ruimte hebt. En de rest, die zit gewoon op stoelen buiten.
0: Okay.
1: En Max heeft dus echt de ruimte om... hij wordt nu gefeliciteerd door de ambassadeur. Helaas hebben we geen beeld.
0: Nee, jammer genoeg niet.
1: We hebben geen beeld. Nee. Maar het is mooi om te zien. De ambassadeur is... hoe noem je dat? In een hele mooie camisa. Heeft hij op zijn schouder gebonden.
0: Oké.
1: Okay. Ook een beetje, ja, cultureel. En het is prachtig. Ja. Prachtig om te zien. Toen we hier kwamen, ik heb Max 4 jaar geleden besloten heeft om zich aan te sluiten bij de gemeente De Rots. Dat is een gemeente die Maart Radio ook heeft ondersteund,
0: okay,
1: jaren geleden.
0: Ja.
1: En Max heeft toen ervoor gekozen om zich te laten onderdompelen. En is eigenlijk herboren als christen, omdat hij, hij vond dat hij dat moest gaan doen.
0: Okay.
1: En Max is iemand, hij is nog steeds een... bewust bekwaam van wat jij allemaal voor zichzelf wil en doet. Dus het is een bewuste keuze geweest om daarvoor te kiezen.
0: Mm-hmm. Oké.
1: Okay. Dus een, de pastor is er. Hij heeft ook een preek gehouden.
0: Ja, maar het kwam eventjes wat slecht door. Vandaar dat een... want die computer sprong hier zo terug op een... weet je, het een...
1: Oké, okay,
0: dus,
1: dan moet ik, de man, moet ik je normen geven, want ga je wel een passen. Hey,
0: maar Glenn ja. Heb je ook iets opgevangen als de burgemeester van Amsterdam langskomt? Heb je daar iets van gehoord of gezien?
1: Oh, dat weet ik dus niet zeker. Ik ga het vragen aan Norman. Norman, okay. Weet je als de burgemeester langskomt?
3: Wat is de lijst? Ze was inderdaad op de lijst, maar ik heb haar nog niet gezien. Misschien is ze thuis bij hem geweest.
0: Oké. Okay.
3: Maar niet waar we nu zijn.
0: Oh, oké. Okay.
3: Ja, dus wel de ambassadeur stond ook op de lijst. Die is net gearriveerd. Ambassadeur Suriname, die is hier. De Ricardo Panka en volgens mij minister uit Suriname ook. Hoor. Maar die weet ik niet. Ik ga hem straks proberen voor de microfoon te halen.
0: Oké, okay, Norman, onze collega Etienne Wicks die is ook aangesloten en die heeft een vraagje naar jou toe.
4: Ja, Norman, ik heb twee berichten gekregen vanmorgen van waar moet men het geld storten en wie beheert het?
3: Zo.
4: Nee, voor het cadeau, hè?
3: Op zijn eigen rekeningnummer. We hebben het doorgegeven, ik zal het naar je doorappen. Dan kan je het bekendmaken.
4: Ja.
3: Maar niet op de rekening van Mark. Het gaat rechtstreeks op Max's rekeningnummer.
4: Oké.
0: Okay. Ja, klopt.
3: Oh,
0: ja.
3: Dus. Oké, okay, maar waarom willen ze weten wie het beheert?
4: Ja, het is een vraag en ik denk van, misschien moet ik het jou het laten antwoorden.
0: Nou, jammer genoeg heeft onze collega Roy en Cynthia... die hebben het bankrekeningnummer niet hier achtergelaten voor mij.
3: Oh, maar ze hebben het wel bekendgemaakt een paar keer, hoor.
0: Ja, ze hebben het wel een paar keer bekendgemaakt, maar ik heb het nu...
3: Ik stuur het naar jullie toe.
0: Oké, prima.
3: Dan kunnen we het ook bekendmaken.
0: Ja, graag.
3: Ja, omdat Max niet meer gaat genieten van cadeautjes en zo. De familie heeft het ook gevraagd, hoor.
0: Oké.
3: Bloemen, geen kunstwerken, want hij heeft veel kunst, maar ook geen mooie hemden meer. Hij heeft te veel. En dan ga ik luisteren. Liever geven iets dat hij op zijn. Hij is geen miljonair, hè? Dat moeten jullie ook
4: lezen.
3: Veel mensen denken van, oh, die man heeft zo lang gewerkt. Hij heeft al bijna 80 jaar gewerkt in zijn leven. Hij zou wel miljonair zijn, denken sommige mensen. Maar zo. Maar dat is hij niet. Dus ik kan elke stuiver nog gebruiken.
0: Oké.
3: Ja, hij gaat ook niet meer reizen naar Suriname. Want dat dachten we ook, misschien kunnen we hem verblijden met de laatste trip naar Suriname. Sorry. Maar dat heeft hij ook niet meer nodig. Hij is ook een beetje slechter been geworden.
0: Okay.
3: Zijn hersenen die zijn scherp. Maar je merkt dat 100 jaar Solesi is voor Markie. Yeah. En hij wil niet geloven. Hij zei, ik vind het erg dat ik in een rolstoel moet zitten, joh. Maar ze hebben hem gebracht met een hele rolstoel, zodat hij goed kan zitten.
4: Ja,
3: ook. Ja. Maar hij wil staan, hoor. Gewoon op ook naar moeder. Hij zei, ik vind het erg dat ik in een rolstoel moet zitten, joh. Maar ze hebben hem gebracht met een hele rolstoel, zodat hij goed kan zitten.
4: Ja, ook.
3: Ja. Maar hij wil staan, hoor. Gewoon op ook naar moeder. Maar dat nee, Max. Doe gewoon.
4: Wat een mooi pokok, jou, Dansie.
3: Ja, joh.

0: todo.
1: Faltou.
0: Tava uma senhora telefonando e põe o mundo direto. Tava gira, damas. Para desse grupo, assim, um showman.
2: Ok.
0: E mantendo feixes. Veel. En hij was verliefd bij de vrouw, heb ik begrepen.
1: Ja,
0: hij heeft het door die jaren.
2: Oké.
1: Okay. Dat is een goed uitziende man.
0: Maar dat toen nog voor Terno is. Voor Terno mag het niet.
2: Ja. Oké.
0: Okay. De sfeer is goed.
2: Mm-hmm.
0: Ja, de sfeer is die Helen Burleson hier.
2: Okay.
0: Die is net gearriveerd. Mevrouw Helen Burleson. Ambassadeur, dat is lang aan mij, jongen. Maar look, ambassadeur, lang aan mij.
2: Lang aan mij. Ja,
0: en ik vertel bijna alles wat ik zie.
2: Okay.
0: Ze gaan even praten, niet. Dus dan neem stil even.
2: Volgens
0: mij ambassadeur, dat ik wat moet voor haar man.
2: Oké.
0: Okay. Feliciteer haar, maar dat is er een afvatie.
2: Oké.
0: Want ze doen het in etappes, ja. De eerste groep moet weg. Weer naar buiten bedoel ik. En dan komt er een andere groep binnen. Alles wordt te veel voor hem.
2: Ja.
0: En die zaal is niet zodanig groot.
2: Oké.
0: Okay. Maar het is net genoeg voor hem.
1: Maar kan je herinneren dat we dat in Egeldonk nog hebben meegemaakt, dat het voor hem te veel werd?
0: Wat zei je?
1: In Egeldonk. Dat het voor hem te veel werd en dat hij benauwd kreeg. Kan je nog herinneren?
0: Ja.
1: Dat de ambulance bij hem moest komen.
0: Klopt.
1: Dus ze hebben het goed aangepakt. Even rust.
0: Dit is goed georganiseerd.
1: Ja, absoluut.
0: Heel goed gedaan, hoor.
1: Hebben we 100 jaar over moeten denken.
0: Ja. Ja, leuk.
2: Ga je nou dichter bij de ambassadeur staan?
0: Ik wacht even, omdat ik zie dat ze met een microfoon richting de ambassadeur gaan.
2: Oké.
0: Okay. Dus die toespraak van hem wil ik misschien ook vastleggen.
2: Oké.
0: Okay. Dus wilt hij iets zeggen, tegen
1: Max?
0: Misschien, je weet maar, kijk, Max is ook al geridderd. Okay. Dus dat gaan ze niet doen, nee.
2: Ja.
0: En Suriname ook al.
1: Ja.
0: Heeft die verschillende onderscheidingen gehad.
2: Ja.
0: Dus we denken ook dat hij, maar je weet maar nooit. Dat de man dat luister, we gaan naar school. Naar jouw naam vernoemen.
1: Nou, dat kan. Idee,
0: ik weet het niet, dus bij Wachie.
1: Straatnaam.
0: Ja.
1: Hij heeft toch het eerste Surinaamse woordenboek geschreven.
0: Ja, Max houdt van onderwijs, hè. Trouwens, zijn vader komt ook uit het onderwijs. Ja,
1: wiskundeleraar.
0: Zijn vader was een goede wiskundeleraar.
1: Ja.
0: En die vader heeft ook een kaart, de kaart van Suriname, heeft hij gemaakt. Ja, mooi story.
2: Oké.
0: Dus dat is het.
2: Okay.
0: Dus zijn vader was ook een belangrijke man in Suriname. Streng, zeg maar. Hij wil voor Max op tijd. Omdat Max natuurlijk ook geen liefertje was als klein jongen, lekker eten. Dus toen lekker eten, dan ben je een boy. Dus hij ontduven. Maar ja, unitair, hè? Henk, jij niet, maar eten was ontduven meer.
1: Was de braafste uit de buurt, man.
0: Nu niet meer. Nu is je rustig geworden.
2: Ja.
1: Ik ga jou vragen om straks het plaatje van Sabaku te draaien voor Max.
0: Ja.
2: Okay.
1: God van kracht.
2: Oké. Okay. Gaan we hem meteen opzoeken natuurlijk. Hè?
1: Ja, als je wil graag. Want ik wil Max ook op mijn manier herdenken natuurlijk. Ik heb hem leren kennen vanuit de boeken. Het woordenboek. Ik was daar een paar dingen niet mee eens. Dus ik schreef van Job. Is geen sigarettenvloeitje, maar het is in het Engels een baantje. En dat zeiden de Amerikanen, toch?
0: Doe
1: je niet de job.
0: Ja.
1: Maar ik was heel blij dat er een Surinaams woordenboek toen kwam. En zelfs had ik de man nooit gezien, tot ik een dagje bij Maart kwam. En dan kwam ik in contact met de heer Sordam. Nou, je weet wat dat voor mij betekende. De grootmeester Sordam heb ik ontmoet.
0: Ja,
1: ik was heel trots dat ik die man zijn hand mocht schudden. Dus zo is het verder gegaan dat ik zelf een programma met hem heb mogen maken. Als technicus moest ik hem ondersteunen. En dan zei hij me van, maar dit moet je mij vragen, hè, en dat moet je me vragen. Hij was heel bewust van wat hij zou doen. Dus bij deze wens ik meneer Sordam alle kracht toe.

0: de rijksverzekeringen. Ik heb hem nooit Max kunnen noemen. Ik heb altijd een diepe respect.
1: Meneer Max, gezegd.
0: O Max, ja. Oma Max zeker.
1: O Max, ja.
0: Ja, en, ja, we hebben toch leuke tijden bij Mart gehad. Meneer Zodam, nogmaals. Teri de jari, teri de day, God on you bless you.
1: Mooi zo. Hij heeft het druk hoor.
0: Ja, hè?
1: Ik zie het, ja, de familie. Ik zie dat ze een beetje haast beginnen te maken, omdat ze in tijdnood komen.
2: Okay.
1: De groepen staan buiten, hè, die het daar moeten aflossen.
0: Ja, oké. Okay.
1: Dus die mensen staan in de rij om hem te feliciteren.
0: Ai.
1: Maar het gaat niet snel genoeg.
0: Dan ben je een biggie man.
1: Het zijn ook mensen op leeftijd en dan bam haast. Okay.
0: De rollator niet zo snel, hè?
1: Zo, de afhaal.
0: No.
1: Dus dan zie je dat ik op organisatie heb geen probleem met een jongens en een spreek af.
2: Ja, ja, ja. Okay.
1: Maar goed, ik blijf nog aan de telefoon terwijl jullie misschien iets willen vertellen. Bij Luku, Sanne Shija. Nee, ze staan in de rij, dus in de hostel rij naar rij. Ja.
2: Maar heeft de ambassadeur nog zijn toespraak nog niet gehouden?
1: Of? Nee, hij heeft het niet gehouden.
2: Oké, okay.
1: Maar die,
0: hij moet op zijn beurt wachten.
1: Kleinzoon van hem, zijn kleinzoon Rivanildo,
2: ja.
1: Ripolino heet hij.
2: Ja.
1: Die coördineert alles hier. En ik zie hem op en neer lopen.
2: Oké.
1: Okay. Foto's. Mm-hmm. Allemaal bekende oude vrienden van hem. Hij heeft niet veel vrienden meer, hè? Dat weten jullie toch ook?
0: Nee.
2: Ja, klopt.
1: Een 100-jarige, ja. Alla de Matengue.
0: Maar Norman, herkent hij nog veel mensen, vraag ik maar.
1: Wat zei je?
0: Herkent hij nog al die mensen die daar zijn?
1: Ja, hij noemt iedereen nog bij zijn.
0: Echt waar? Ai, ja. Maar in de kratie.
1: Dus dat maakt een gave komat.
0: Ja.
1: Vanuit, volgens mij, degene. Van zijn vader misschien.
0: Ja.
1: Dat worden allemaal oud, hè. Dat trappen aan zijn oren zo, hè.
0: Ja.
1: Ja, 98 van de leeftijd dat zit door.
0: Ja, er was met eentje bij Maart geweest, toch? Dat, maar die is inmiddels overleden, dat weet ik.
1: Juist. Maar we zijn nu na 21 door 100.
0: 100, hè?
1: Uit de familie.
2: Okay.
1: Ja. Mm-hmm. Klopt.
2: Hey, en zeg maar.
1: Ja, zeg het.
2: Nee, Glenn zou op zoek gaan naar de ambassadeur om dat hij nog iets kon zeggen of zo. Maar volgens mij, Glenn verdween in een staan niet erop, hè?
0: In een koekeroep.
1: Glenn voor dat door, zie je, want de familie Luku toch even aan de druk toen ze in zee. Dus Glenn snapte, is even naar buiten gegaan.
2: Oké.
1: Okay. Dus, maar ik ben nog in de zaal.
2: Ja. Yeah.
1: Om even te doen. Trouwens, Maxi heeft de hele dag geluisterd, hè?
2: Oké.
1: Attackeer, ik wil alles wat terug horen. Zorg dat je opnames bewaard zijn, hè?
2: Ja.
0: Mooi.
1: Ze zei dat we gaan ook de internetuitzendingen voor je bewaren.
2: Ja, klopt, ja.
1: Luisteren.
2: Ja.
1: Dus, maar je hebt geluisterd. Hier hoor, los aan niet.
2: Oké.
1: Ja. Hij was onder de indruk en ook ontroerd.
2: Ontroerd
1: van wat er allemaal is gezegd.
0: Kan ik me voorstellen.
1: Over hem.
2: Ja. Oké. Okay. Nou, Etienne, had jij nog
0: iets? God van kracht. Zou je opzetten
2: van
0: mij?
2: Van Sabaku?
0: Van Sabaku, ja.
1: Maar ik ben erbij, hè.
0: De Heer is mijn herder.
1: Ik hang nog niet op.
2: Oké. Okay.
1: Omdat ik zie dat de ambassadeur in de buurt van hem zit. En die kleinzoon loopt nog met een microfoon rond.
2: Oké.
1: Dus daar wacht ik op.
2: Oké.
1: Hoor je hem op de achtergrond?
0: Nee, niet.
1: De kleinzoon.
2: Nee, nog niet. Nog niet.
1: Oh.
2: Nog niet.
1: Oh, hij zegt wat.
2: Oh.
0: Oh, hij heeft een speech. Nee, we kunnen even staan. Anders gaat de was het overnemen.
2: Nemen, ja, klopt, ja.
1: Ja, dat we kunnen niet stil zijn.
2: Nee.
0: Maar is er ook een buitenkeuken?
1: Nee, ze staan buiten. Dus wanneer je weggaat, krijg je zo'n mooie bagage, een mooie tas. Een mooie gekleurde tassen.
0: Ja.
1: Met inhoud. Alles zit erin.
2: Oké.
1: Okay. Maar...
0: Een mooie bruine boende.
1: Maar zoek ook niet meer een tweede tas. Nou, Luku heeft iemand boren te kijken.
0: Trouwens...
1: iemand misschien te kort doen.
0: Trouwens is een pakket afgeleverd voor jou hier, hè? Van de mevrouw. Ik weet niet...
1: dat is een pakket. Een pakket door mevrouw Helga Boutersen.
0: Oh ja, Boutersen, ja.
1: Die heeft ons getrakteerd op een mooie pakket. inhoudelijk mag ik nog niet zeggen wat het is.
2: Nee.
1: Maar ik weet ongeveer wat ze ons heeft gebracht. Ze heeft het persoonlijk gebracht vandaag.
0: Ja, klopt.
1: Maar het is van belang voor Maand Radio. Oh, sowieso.
0: Mooi.
1: Ja.
0: Okay. Zit er ook envelop in?
1: Ik zie Tyron binnenkomen nu. Tyron is de technicus van
0: Maand. Wat leuk.
1: Ja. Op de zat en hij heeft een groot ding in zijn hand.
0: Hij zou een schilderij maken, geloof ik.
2: Hey, kan je hem niet eventjes aanspreken?
1: Ja, hij kan hem aanspreken.
2: Ja, tuurlijk.
1: Hij gaat het overhandigen, hij staat buiten nog.
2: Oh, ja.
1: Maar hij heeft het in zijn hand.
2: Oké.
1: Dus spreek je maar.
0: Ja, hij zei ons toch, hij gaat iets van een schilderij maken.
1: Ja, zo gaat het. Goed. Nou, Tyron komt deze kant op, dus voor Lupo. Saab je bij Ado.
2: Oké.
1: Ja. Ja. Leuk hoor. Ja. Er is hier ook een zoon van Max, die heet ook Max. Of de zoon Ben.
0: Ja.
1: Gerzijn, Gers Max. Dus ik ga hem die straks proberen aan de microfoon te krijgen.
2: Oké.
1: Ja. Want, ik zie het. Het tempo, ze willen het tempo verhogen. Okay. Ja. En nogmaals, we hebben te maken met langzame mensen. Yes.
0: Je moet wat turbo op de rollator.
1: We hebben te maken met mensen die stap voor stap lopen en af en toe ook een story willen bespreken met anderen.
2: Ja.
1: Maar hé, kom hoor, dan aan. Maar we gaan het moeilijk, man. Leuk.
2: Ja.
1: Ja, dus ik neem mijn kick ook hier af en toe.
2: Oké.
1: Want ik weet dat ik Bagadé ook zo eruit ga zien. Ook zo langzaam gaan worden, want niet op Samax.
2: Oh, oké. Okay.
0: Mooi.
2: Oh, dus dat kunnen we nu al beginnen met de voorbereidingen.
1: Ja.
0: Kan ik spaar.
1: Kan ik spaar. Ja.
2: Oké.
1: Leuk.
2: Etienne.
1: Roy Carter is hier. En ik zie ze staan ook in de rij.
2: Oh, oké. Okay.
1: Roy Carter en... Peggy McDonald.
2: Oh, oké.
1: Wacht even. Ik ga even mijn mond houden.
2: Ja, oké.
1: Er wordt iets gezegd.
2: Oké.
1: Sorry. Ik ga even mijn mond houden. En ik heb ook de grootste bezoek van Zuidoost meegenomen.
2: Oké.
1: En het is voor ons een grote eer. Als bestuurder mogen wij bij verschillende jubilea aanwezig zijn, maar een 100-jarige is wel heel bijzonder. Maar het wordt nog bijzonderer en nog veel grotere eer als ik heb gezien wat u de afgelopen jaren heeft gedaan voor de maatschappij. Met uw kennis over geschiedenis, over cultuur, over taal. En wat u dat mooi heeft gebruikt om maatschappelijk aanwezig te zijn en betrokken te zijn. Respect en verbinding. En dat zijn echt mooie dingen als ik terugkijk in uw cv wat u afgelopen jaren heeft gedaan. Maar ook in de media, in de radio. Maar u bent verder niet stilgestaan, maar ook in de gevangeniswezen. Ook toezicht bij de politiecellen. Heeft u echt bijzonder mooi werk gedaan. En dan vind ik dat wij als stadsdeel dit moeten eren. En ook aanwezig moeten zijn. En ik heb uiteraard mooie bloemen, maar het nog veel belangrijker is, ik heb een oorkonde voor u. Mag ik even de bloem eerst aan u geven? En dit is de oorkonde, meneer, van de gemeente Stadsdeel Nieuw-West, voor u, ter ere van uw 100-jarige jubileum. U ook bedankt. U bent een zeer prof. Jullie mee?
2: Hey Norman, ik hoor je niet zo goed meer.
1: Oh, nou.
2: Ja, nu wel weer. Maar op het moment dat je...
1: Hebben jullie gehoord dat hij een oorkonde heeft gehad?
2: Ja, dat hebben we wel gehoord. Ja.
1: Oké, blijf luisteren.
2: Oké.
1: Gewoon even wachten.
2: Ja.

0: Ya, geliyor aplaus. Evet, ben Orkon ile hemen fansın oğumu fendi stansı yokmuş gibi de fendi yukarı.
1: Okey.
2: Ben güzel, ben güzel. Boy orda, familie, vrienden. Allemaal in de zaal, ik wil jullie vragen om opa lekker te feliciteren. Hou het kort, hou het krachtig. Als je hebt gefeliciteerd, mag je weer lekker naar buiten. We zullen ervoor zorgen dat jullie wat te drinken of wat te eten krijgen buiten. Yes?
0: Strategie, net wat ik eerder zei, ze komen in de problemen. Want natuurlijk willen ze Max ook beschermen. Dat hij straks niet moe, helemaal moe wordt. Hij staat een paar uur hier in het gebouw.
1: Okay.
0: Dus daarom moesten ze die tjens doen. Want in de mamboro van die zo. Ik zie ook een bekende, ja, Simone Spong. Bekende vriend van Max, vriendin van Max. Radio de dame ook. Ze had vaak Max in de uitzending. En nu komt ze ook in de rij staan om hem te feliciteren. Tyron heeft inderdaad een grote schilderij bij zich. Ja. Tyron. Ik zie een Nederlandse man, hij wil in de uitzending. Dat kan. Dat gaan we doen. Dan ga ik even met deze meneer even naar buiten.
1: Okay.
0: Een oude collega van Max, een vriend volgens mij, oude collega. Dus dan gaan we hem even brengen. We gaan even naar buiten.
3: Ja, ondertussen blijven we even babbelen.
0: Ja. Zullen we even naar buiten lopen? Oké, komt u maar. Ja. Ja, dat is leuk. Die meneer heeft zichzelf aangeboden, hè, omdat hij zag dat ik live met de radio bezig ben. En hij zegt, want ik wil ook wat vertellen over Max. Dus we staan nu buiten, want midden is het druk. En die meneer gaat vertellen wie hij is en waarom hij vandaag hier is.
4: Ja.
0: Wie bent u, meneer?
4: Mijn naam is Pim Holierook. Ik ben hier zo omdat ik Max Zordam van heel dichtbij ken. Wij kennen elkaar vanaf het eerste moment dat ik in de gevangenissen ben gaan werken. Max werkte daar langer. Die heeft toen bij de jeugd gewerkt, maar die is begonnen in de Bijlmerbaaiers, waar ik ook begonnen ben de eerste uren van de Bijlmerbaaiers. Kortom, we hebben heel veel meegemaakt. En weet je, in ons werk is het zo, het is een ziel. We hebben bezieling voor ons werk. We zijn één in het hele raad. We zijn een heel rare club mensen onderling. Maar we hebben ook heel veel liefde voor het vak en voor mensen met name. En de menswaardigheid, en dat heeft Max altijd gehad. Dat vond hij altijd voor een grote, sterke man. Echt een man met uitstraling die hij echt serieus nam. Ook van de vakbond, ook voor het druk maken voor de gedetineerden, ook voor ons. Weet je, het was een heel recht door zee. En ik moet zeggen, ik ben bijzonder dankbaar dat ik hem kan feliciteren. Ik heb hem ook inmiddels gefeliciteerd met zijn 100ste verjaardag. Ik heb ook gezegd, ik maak het niet te lang. Ik maak liever een afspraak later een keer. Dan hebben we weer wat tijd voor de herinnering op te halen. Hebben we al vaker gedaan trouwens. Maar ik vind het een eer dat ik hier mag staan en hier over de radio. Dit mag delen met zoveel mensen. Dus wat dat er gaat, wat ik heel bijzonder vind, ook van Max. Er is geen verschil tussen zwart of wit. Ik heb er zelf een enorme hekel aan. We zijn allemaal mensen. En als je gewoon op die manier met elkaar omgaat, dan hebben we een heel andere verbinding met elkaar. Of je nou boef bent, gedetineerd bent, of gewoon hele aardige lieve mensen aan de buitenkant, van binnen hebben we allemaal onze streken. En dat is mijn lesje die ik geleerd heb van gevangeniswezen ook, van dit leven. Ik ben heel dankbaar dat ik even dit woord mag delen op de radio. En ik wil alle luisteraars echt nog eens een keer meegeven, zie elkaar als mensen. En op het moment dat je dat kwijtraakt, gaat het over jezelf. Niet over de ander, het gaat over jezelf. Dank daar nogmaals.
0: Ja, heel hartelijk dank. Heel hartelijk dank voor uw mooie woorden hoor. Collega, oud-collega van Max Zordam. En uw naam nog eens een keer voor de luisteraars?
4: Pim Holierook. En ja, we hebben elkaar vanuit de Bijlmerbaaiers, we hebben altijd contact gehouden met elkaar. Ik kom nog steeds ook bij hem thuis. Ik ook zijn familie ken ik veel ervan. Dus ja, dankbaar.
0: Goed zo. Dank. Hartelijk nogmaals. Ik wil met u op de foto, want dit moet ik hem laten zien. Dus wie gaat voor mij een foto maken hier? Ga je een foto voor me maken met deze? Ik ben een oud collega van Max. Ja.
5: Ja.
0: Jongens, jullie hebben dit gehoord?
1: Ja, helemaal. Hij is luid en duidelijk overgekomen.
4: Ik geloof dat ik met hem op de radio zit.
0: Hij heeft toch steeds uitzendingen, ja.
4: En
0: ja.
4: Dus dat gaat maar goed. En ook nu ben ik er in ieder geval weer bij. En met alle liefde.
0: Mooi. Het is trots. En wij zijn trots op u.
4: Dankjewel.
0: Top. Heel mooi. Ja, dit is waardig wat ik hier zie. oud-collega van Max, die persoonlijk hier is gekomen. En je ziet dat die emotie in die man zijn ogen. Hmm. Ik hoef niet te gaan herhalen wat hij allemaal heeft gezegd, maar dit moeten we bewaren van Max. Ik zie ook een bekende binnenkomen. Haaste kom. Gerda Havertong. Mati Fumax Rustwezijama. Ja, adoro. Adoro, terwijl ik mevrouw Burleson toch ga storen in haar telefoongesprek. Ze is hier en ze is niet zomaar hier. Ze is hier om 100 jaar Max. Mevrouw Burleson, wat vindt u van dit allemaal? En hoe heeft u Max gekend?
6: Nou, ik weet bijna niet. Ik ken Max mijn hele leven. Vanaf ik het begin, toen ik in de besturen zat, van verschillende besturen, Max was er altijd. Dus iedereen kent Max. We hadden hele lange gesprekken en ik vond het zo geweldig, want Max zette zich altijd in voor de Surinaamse, maar ook de Nederlandse gemeenschap. Hij was geen onbekende, hij gaf lezingen, workshops. Hij deed alles, taal en cultuur, dat weet ik. Dat was zijn ding. Maar daarnaast, hij was ook in het gevangeniswezen. Ik kan gewoon schrijven over Max. En ik kreeg een appje van en ik zei, ik ga Max 100 jaar feliciteren. Toen zei een vriendin van me, Irma Brul, feliciteer hem voor me, want ik kan me nog herheugen dat hij in het Marriott Hotel was en ik had een gesprek met hem, lang, geweldig gesprek. Zeg hem, Irma Brul, dat is bij deze. Dus ik vind, 100 jaar, we moeten de eer geven aan bepaalde Surinamers die zich echt onvoorwaardelijk hebben ingezet voor de Surinaamse en Nederlandse gemeenschap. En dat was of is Max een kanjer.
0: Prachtige woorden. Dankjewel voor uw bijdrage, hoor. Ik kan u niet nadoen, hoor. Heel mooi gedaan. Dat is Helen Burleson. U heeft het gehoord. Luid en duidelijk heeft ze verteld wat Max heeft gedaan en wat hij nog steeds doet. Ik ga naar zijn zoon. Michouan zoon vindt Jana Dorothee. Ik ga kijken of hij in staat is om even te vertellen over zijn vader. Hij gaat vertellen hoe hij dit ervaart nu. Ja? Maar hij is nu in gesprek, dus niet brutaal nono. Ik heb ook nog een gesprek. Maar dat nou ook.
3: Dat is de derde generatie, no?
0: Aurocco in mijn deur of. Die is daar een zoon geweest hier. Die is daar een zoon.
1: Oké.
0: Ja, dit is geen kleinzoon.
3: Tweede
0: generatie. Die is een zoon en die zoon heet Max.
1: Mm-hmm.
0: Hoe anders?
1: Ja.
0: Ja.
1: Als ik naar de klok kijk, dan zie ik dat we dus nog iets van 4 minuutjes hebben. Dus dan, ik
0: dan
1: weet
0: moet
1: niet.
0: Je snel doen.
1: Ja, klopt.
3: Nou, maar we komen daarna terug.
1: Ja.
0: Ja,
1: ik weet niet als een. Wie komt erna?
3: Jij?
1: Nee, is er een andere Golden Oldies of zo? Okay. Maar ik weet, er staat geen naam erachter. Nee. Maar in ieder geval, mocht het zijn dat dus de uitzending wordt onderbroken door nieuws- en reclameblok, dan. En de volgende programmamaker is er nog niet. Dan zeg ik dat we gewoon eventjes. Dan gaan we gewoon even door tot 7:00.
3: Hij komt pas om 9:00, dacht ik.
0: Max, ik had je even nodig. Heel even. Max, we zijn live op de radio. En je bent zoon van Max, toch?
7: Ja.
0: En jij heet ook Max.
7: Ja.
0: Vertel even kort, want we hebben nog maar 1,5 minuut. Wat er hier gebeurt en hoe je je vader hebt gekend. Of hoe je je vader hebt ervaren.
7: Goedenavond, iedereen. Het is nu hier heel gezellig. Allemaal mensen die. 107.9 Mark Radio.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. De Verenigde Staten hebben opnieuw aanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Volgens het Amerikaanse leger zijn die bedoeld om Iran verder te verzwakken en aanvallen op de scheepvaart in de straat van Hormuz te voorkomen. Iran bevestigt die aanvallen en noemt ze ook barbaars, maar meldt tot nu toe geen burgerslachtoffers. Het vorige maand gesloten staakt het vuren tussen beide landen is volgens president Trump voorbij. Bij een explosie in een appartement in Woerden is gisteravond brand uitgebroken. Daarbij raakte niemand gewond. Uit voorzorg werden 24 woningen ontruimd omdat delen van de beschadigde gevel los zaten en naar beneden konden vallen. De bewoners zijn in een sporthal in de buurt opgevangen en een aantal van hen kan weer terug naar huis. De oorzaak van de explosie in het appartement in Woerden wordt onderzocht. Tijdens de hittegolf eind vorige maand zijn in Europa ruim 10.000 mensen meer overleden dan normaal. Dat blijkt uit cijfers van Euromomo, een netwerk van Europese gezondheidsorganisaties. De meeste slachtoffers waren 65 jaar of ouder. Volgens onderzoekers is de extreme hitte de meest waarschijnlijke oorzaak van de hoge oversterfte. Er zijn in Spanje, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk tijdens die hittegolf van eind vorige maand temperatuurrecords verbroken. Honderden brandweerlieden bestrijden een grote bosbrand in het bos van Fontainebleau, ten zuiden van de Franse hoofdstad Parijs. Het vuur heeft zo'n 800 hectare natuur verwoest en is nog niet onder controle. 15 woningen zijn uit voorzorg ontruimd. Door de brand zijn ook een deel van de snelweg A6 en het hoge snelheidsspoor naar Zuid-Frankrijk getroffen. Frankrijk gaat al onder de derde hittegolf van dit jaar gebukt. Dan nog het weer. Na een bewolkte start breekt op de meeste plaatsen de zon door. Het wordt 22 graden aan de noordkust en 31 in het zuidoosten. Ook morgen is het zonnig en zeer warm. Tot zover het radionieuws.
2: Vanuit onze eigen à la kleur, alle kleuren, sociaal en multimedia studio is dit een uitzending van Mart. Het staat dus apart. Interactieve, onpartijdige en veelzijdige communicatie. Uit het hart.

Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Goedenavond. Het is 9 minuten over de klok van 6. Als u aan tafel gaat, zeg ik smakelijk eten. Dit is, u bent nog steeds afgestemd op Marta Radio op de 107.9 FM. En dit is een special in verband met de jaardag van de heer Max Zordam. Ik zie dat de telefoon overgaat en ik zal even die opnemen. Marta Radio, goedenavond. Marta Radio, goedenavond.
1: Ja, goedenavond. Norman is terug.
0: Oké. Okay.
1: Mooie liederen gezongen hoor. Steeds meer bekende mensen komen binnen.
0: Oké. Okay.
1: Ik zie de heren van Radio Damsko, hè. Je weet dat Mart ook een sleutelschutter is, hè. Af en toe had hij sleutel ook nog wat naar Radio Station.
0: Oké.
1: <Okay. laughs> Want ik wil naar Damsko aan botsen. Daar heeft hij jarenlang ook programma's gemaakt.
0: Oké.
1: Okay. Op de zondag. Dus ze gaan voor ons mee ook een woordje richten aan Mart. Amax, dus dan gaan we dat live uitzenden.
0: Oké.
1: Okay. Ja, toch om te laten zien dat we geen concurrentie hebben. We gaan dat doen, dat zou ik.
0: Oké.
1: Ongeëvenaard.
0: Ja, ja. Ja.
1: Dus ze gaan zo direct Max feliciteren.
0: Oké.
1: Okay. En dan blijven jullie aan de lijn.
0: Ja.
1: Dan gaan we dat ook opnemen.
0: Oké.
1: Okay. In die tussentijd heb ik ook. Ja, het wordt live uitgezonden, heren. Jullie moeten het wel op de radio doen.
0: Ja.
1: Live. Jullie kunnen het niet live doen ter plekke. Jullie zijn radio mannen, maar hoe het doet. Ja? Nou ja, op de radio hoor ik jullie vaak hoor. Ja, Wesley Amstand en Christa Salikram. Twee programmamakers van de radio Tamara, Damsko. En ze willen ook wat zeggen. Dus ik wacht even terwijl jullie nog mee in de uitzending hebben gekeken vanuit.
0: Ja, je bent nog in de uitzending.
1: Oké, okay, ik ben er. Kan je deze twee heren de microfoon steken? Laat ze iets zeggen tegen Max. Ja. Ja. Ja. Wesley Amstand is zo. De... Ja? Meer Adikba. Ja, meer Adi. De Atang, dat moet kort te gaan. Ja, oké. Nee, ik krijg zoveel eten hier, want in een mastikkomtje voel ik anders. Doe het andere tekort. Jullie horen alles ook, hè? Denken van, ze zien me niet met de tas lopen.
0: Okay.
1: Maar eerlijkheidshalve niet dat nou. Ik heb al 3. Waarom moet ik nog 4 nemen?
0: maar je kan toch ook denken aan je collega hier zo, een agent?
1: Ja, dat zie maar andere mensen gaan misschien lopen met 3 tassen, 4 tassen. Ik moet dat lukken, ja, lukken hem af, man.
2: Dan ben je wel een tikje dat per.
1: Nee, ja, maar op. Moet je eentje alleen, Norman, nog? Nee, dus ik gedraag me,
0: Oké. Okay.
1: Maar dus ik wacht even, de heer Leslie Amstand is bijna aan de beurt.
0: Mm-hmm.
1: Dan ga ik daarna Gert Haverton naar buiten meenemen.
0: Oké.
1: Okay. Om iets te zeggen. Ik zie ook een oud collega van Max hier, ook op de radio bij Mart. Ze deden een christelijke programma, tenminste, zij is pastoor, die dame.
0: Oh, ja.
1: Dus ze gaan het nu doen volgens mij. Even. Ja, is live. Ja, Leslie Amstand. Mijn
3: teken. Ja. Een hele eer om hier te zijn bij jou op je 100ste verjaardag. Je bent een icoon binnen de Surinaamse gemeenschap. Sinds ik in de jaren 80 in de gemeenteraad zat, was lid van de commissie politiezaken. Je hebt een externe klachtencommissie politie optreden. En jij was een van de mensen die regelmatig op de politie grandioos, onaangekondigd gezegd. En je vertelde me ook dat je soms af en toe daar aantrof.
4: Beetje luider, anders kan je uitvallen.
3: Ja, functie en je vangeriswezen, je hoofd, noem maar op. En later ook via Radio Tamara hebben wij ook samengewerkt, ook weer samen met Krishna, Ali Kraam, Owen Ferlo en anderen. En ik vind het buitengewoon verheugend dat we hier zijn om je te mogen feliciteren met je 100ste verjaardag, Max. De Heere, may the Lord bless you. May the Lord bless you, Max. Ik ben heel blij dat je deze mijlpaal hebt mogen bereiken. Het is onvoorstelbaar. Ja, Max, wij bedanken jou ook. Wij bedanken jou ook voor al die jaren. En we weten niet wanneer, maar als je bij de Heere bent, vrees je dat dus niet. Zo is dat. Je hebt me herkend na al die jaren, dat vind ik ook, dat vond ik mooi. Ja, ik geef even nog het woord aan mijn collega Christa van de Kraan.
5: Max, hartelijke feliciteit met je 100ste verjaardag. Je weet, toen je 90 werd, had je mij uitgenodigd. We maakten toen samen radio bij Iwan Botsen, bij Radio Tamara. Maar ik ben toen niet geweest. Ik dacht toen, als Max 100 wordt, dan ga ik komen. Maar Max, we hebben jou ontzettend gewaardeerd tijdens de tijd dat we samenwerkten. Jouw visie op de samenleving en ook jouw visie op de culturele integratie van minderheden, dat is bekend hier in Nederland. Je hebt een boek erover geschreven. Ik weet nog, toen ik verslaggever was van de Weekrand Suriname, was ik geloof ik in Amstelveen gekomen om voor de boekpresentatie. Ik weet of je nog, ja, weet je wel. En ik heb, ik weet of je nog auto rijdt. Ik heb verschillende keren met jou in de auto gezeten. Ja, ik kan nog auto rijden horen, maar ik doe het niet. Oh. Ik wil dat maar je laten zien. He? Ik kon met auto rijden, maar ik doe het niet meer. Nee. Want ik ben niet zo goed ter been.
6: Ja.
5: Maar de hersenen zijn nog even scherp als toen ik 50 jaar was.
6: Goed, Max. Ja. Max, misschien weet je het nog. Ik had de neiging om jouw hasje te roepen in de uitzending. Maar Max, ik wens je nog heel veel gezonde jaren. En dat je vele jaren tussen je familie mag doormaken. En we komen elkaar zeker tegen de komende jaren.
5: En ik ben de komende jaren, zie ik dat ik nog een hele poos met jullie samen mag zijn. Om te genieten van de mooie, prachtige, niet alleen prachtige mensen, maar de mooie, prachtige dingen om ons heen. En dat de Heere mij dat gunt heeft en nog steeds gunt, om dat te kunnen meemaken. En dat vind ik geweldig. Geweldig dat ik met jullie nog mag meegaan in het leven.
6: En Max, je had het over, je had het altijd over die tijd als bewaarder, hè? Dat je hervorming hebt doorgevoerd en dergelijke. Dus je moet je biografie laten schrijven.
5: Wat dan?
6: Je biografie.
5: Ja.
6: Dus alles wat je hebt meegemaakt in het verleden, aftekenen en publiceren.
5: Nou, mijn biografie is algemeen bekend. Ik hoef er niks meer aan toe te voegen. Ja, vandaar dat jullie ook hier zijn, hoor. Want ik zal je vertellen, ik heb het gedaan en ik ben niet in details gegaan. Ik heb alleen maar de dingen verteld die van belang zijn en die leerrijk kunnen zijn voor de gemeenschap en voor de samenleving. Die dingen heb ik gecompileerd. En ik zie dat het resultaat enorm is geweest. En daar ben ik even blij van. En ik vergeet niet. Dat heb ik kunnen voortzetten. En dat heb ik kunnen uitbreiden
7: door niemand en niets minder dan mijn grote vriend Lerman van Vroms. Die heeft mij de gelegenheid gegeven om uit te dragen wat in mij zit. Dank u wel nogmaals, Norman.
8: Max, wat zijn jullie?
9: Ik denk om morgen beginnen.
0: Hé, hey, Norman, hoor jij mij nog?
9: Nou, prachtig. Dit allemaal, ik zit naast mevrouw Helen Bustamante. En dat is en ik denk, oh, dat kwam voor toe, dat is hier. Dus ook radio, radiopersoonlijkheid. Dus hij gaat ook een woordje doen. Mooi. Je staat ook in de rij, hè? Ja, er was een rij, hè? Dus... ja, maar jij moet via de microfoon praten, dan zenden we het luisteren. Zo, u heeft het gehoord, lieve luisteraars en collega's daar in de studio. Mooi dat jullie dat voor Max willen doen, hoor.
0: Ja, natuurlijk.
9: Ik wil jullie alvast hartelijk danken, want normaliter zijn we niet live on air.
0: Nee.
9: Maar jullie hebben het gemaakt. Misschien is dit het nieuwe begin van maart, hè? Ook internetradio op de zondag tussen deze tijden.
0: Ja, klopt.
9: Dat is mooi. Jullie hebben een aanzet gegeven. Prachtig.
0: Oké.
9: Okay. Ja, dus mijn loer Gerda verstaan, Max. Ik wil het zien, Max. Je bent al op. Maar Helen gaat het ook doen. Dus Helen gaat ook op woord richten. Die dame daar is ook van de radio. Misschien moet ze een microfoon hebben. Ja, die dame met dat blauwe ding. Geef haar een microfoon. Hoe gaat het? Ja.
0: U bent nog steeds afgestemd op Mart Radio.
9: Ja, u bent live. Ja.
0: Een live uitzending in verband met de 100 jaar verjaardag van de heer Max Zordam.
9: Hij wordt enorm veel gefeliciteerd. Sommige mensen houden een lang praatje, maar dat is begrijpelijk. En wat leuk is, dat ze inderdaad... en voorlopig zien. Dat is wel een mooie theorie.
0: Oké.
9: Okay. Dat is leuk. Ja, ja, de envelop en lullen. Ja, dus dat is goed. Omdat hij bijna alles alleen, het enige waarmee je een plek kan maken, is dat hij zelf bepaalt wat hij met zijn reserve doet. We noemen het een reserve.
0: Ja, ja, ja, ja. Ja, klopt.
9: Oké.
0: Okay.
9: Ja. Oké. Okay. Ja, Helen Bustamante komt nu. In de uitzending namens Radio Kahani.
0: Ja. Oké. Okay.
9: Of u gaat luisteren.
10: Ik ja. Mag het.
0: Ja. Hallo, Norman, ben je er nog? Norman, okay. Ben je er nog?
10: Zeer goedemiddag en gefeliciteerd allemaal. Ik mag het via de microfoon doen. Vind ik een hele grote eer. Ik vind het sowieso een eer om vandaag hier te zijn bij oma Max. En ik moet tegen oma Max zeggen, 5 jaar geleden... heb ik u deze dag voorspeld. Dat weet u misschien niet meer, maar ik heb gezegd 95 jaar, we gaan op naar de 100. Ik heb niet gezegd we gaan op naar 96 of 97. Achter die heb ik voorbij gelopen. Ik zeg we gaan op naar de 100. En u gaat het ook zien. En vandaag is de dag. U hebt het gezien. Ik voel me blij, ik voel me trots. Helemaal omdat u mijn grote voorbeeld bent en mijn grote vriend. Ik zeg nog 10 jaar tenminste. Wat daarna na die 10 jaren komt, is winst. Maar ik geef u tenminste nog 10 jaar. Oma Max, gefeliciteerd. En ik ga het kort houden, want ik heb het allemaal zo'n beetje in Chimoni gezet op Facebook. Maar ik vond die woorden op Facebook zo mooi. Want iemand heeft me ook erop gewezen van, wat heb je dat mooi gebracht. En dat wil ik u nu ook wel weer brengen. Er staat op Facebook, vandaag is de deur van Golden Blessings opengegaan voor een man met een golden mind. It's a big amen. Vandaag is zijn 100ste oudejaarsdag, dus ik heb hem gisteren gepost. God saw him through. We gave him a mind everyone should. Oké. Positiviteit is zijn ochtendontbijt. Liefde is zijn zijn glaasje gezonde sap. Normen en waarden zijn tussendoortjes. Dankbaarheid is een warme maaltijd. Oma Magsodam is zijn naam. En aangenaam is het om deel te zijn van zijn zijn. Oma Magsodam, ik geef u een buigje. Nog heel vele jaren na deze in goede gezondheid. Eigenlijk had ik nog een korte, speciaal voor Marvel Morrison. Ze kan er niet bij zijn. Was ze hier, dan stond ze hier ook. En dan had ze het zelf gedaan. Ik ga kijken of ik heel snel erbij kan. Even een moment. Ze heeft een hele lange, maar ik ga kort maken. Kijken of ik erbij kan.
11: Ja, ik kom wel langer.
10: Even kijken. De man die vele deuren voor ons opende. Goede tijden, slechte tijden. Hij is altijd onderweg naar morgen geweest. Hij is altijd onderweg naar andermans zaken geweest. Hij is altijd onderweg naar zijn zaken geweest. Hij is altijd onderweg naar kracht, liefde, hulp, wijsheid, eenheid, advies en positiviteit. Alles wat hier stond.
0: Ik zie dat ik nog een ander telefoontje heb.
10: Geef een moment dat ze naar onze pad. Maar door zijn positieve kracht was het geven altijd in zijn optie.
0: Jawel, ja, we zijn er weer.
11: Ja.
10: Waardoor,
11: okay, blijf luisteren.
10: Waardoor overleven op 10 stond. En vandaar staat zijn leeftijd op 100. Margot Morrison, oh, het is verdwenen. Even kijken. Margot Morrison en ik, Helen Bustamante, of het zijn Helen Bustamante, delen zoveel mooie momenten met hem. En hij stond bij ons als een grote vader, een dikke vriend. 100 waardige jaren, eerlijk en oprecht. Eén uit zijn soort, dat eens in de zoveel tijden geboren wordt. Wat een ere, wat een voorrecht. Lobby Oma Masodan, dank u wel. Namens Marco Morrison en Helene Bustamante. En ik moet nog één ding zeggen, want ik bewonder u. Nou, ik ben vaak weg, maar jaren heb ik u bewonderd met Radio Maart. Ook de laatste tijden. Dus op uw 99ste jaar was u nog bezig ons te onderwijzen via Radio Maart. Daar waar u begon. Een eer om te normen van God. Geef hem een warm applaus ook. Dat heb ik zeker mis. Ik hoor net van Norman, afgelopen donderdag was hij er weer. Maar er zullen nog meer dagen volgen na afgelopen donderdag. Maar in rust. Oma Max, Sotolobby, dank u wel.
0: Ja. U bent nog steeds afgestemd op Mart Radio. En ik weet niet als de heer Norman mij nog kan horen. Norman, hoor je mij? Dit is een speciale uitzending in verband met de jaardag van de heer Max Sordam. En er is een bankrekeningnummer. Waarbij u iets kan storten. En het nummer van het bankrekeningnummer is NL 81 ABNA 04 09 98 66 74. Ik ga het nog een keertje herhalen. Dat is NL 81 ABNA 04 09 98 0800-6674. Daar kunt u iets te, een kleine bijdrage of een cadeautje voor de heer, de heer Max Ordam storten. Is vrijwillig.
12: Max Ordam, van harte gefeliciteerd. En een vele, vele gezonde jaren toegewend. Grand time, amigo.
13: Dank u wel. Oh ja.
14: Zo bleef ik zingen. Ja, oh vandaag, ja. Ja.
0: Dit is een live uitzending vanaf de locatie. Waarbij de directeur, de heer Norman van Gom, aanwezig is en die wat flitsen doorbelt.
15: Oh, we kunnen geen stilte hebben, hè? Dus bij deze heeft u net van de Marieuzel gehoord.
0: Ja, klopt.
15: Ze heeft het mooi verteld en gezongen, een beetje ook voor Max.
0: Ja.
15: Dat is mooi. Maar de Siri, dat Norman, die je weer hier ook. Norman, wat power voor Max. Vooral van de vier noten, ik heb eerst Angerikon. En bij Angerikon dan weer long.
0: Okay.
15: Ik moet Gerda Haverton nog vragen.
16: Die ambassadeur gaat het proberen.
15: Maar ze zit daarnaast Max.
0: Okay.
15: Dus ik moet proberen te kijken naar wat door
0: Oké, okay, en de ambassadeur Norman?
15: Ja.
16: Ambassadeur Gwekba.
15: Hoe gaat het? Alles goed. We zijn live in de uitzending. Mag ik even, wat vertellen buiten? Kan dat? Buiten. Ja. Dag Max, gaat het goed? Ja, we hebben haar te pakken. Leuk, graag.
0: Oké.
15: Gerda Haverton. Ze heeft nog net gezongen voor hem. Net een nachtegaal. Hoe je er nou ook in is, we hebben er live in de uitzending gehad. Zo'n gezongen. Maar nu is ze buiten en ze gaat iets vertellen over Max. Hoe kent ze Max? Ik weet dat Max er jaren geleden ook voor het eerst had gebracht bij Mart. Als het klopt, in Sloterdijk, weet ik nog. Dag Gerda.
17: Dag, hoe gaat het met je? Mooi, mooi vlaag. Ik ben de beste voor net, ik ben de beste voor compliment. En als je een compliment krijgt, dan vaak.
15: Ja, dat is wat. Ik zie wat zeggen. Ja, ik heb wat zeggen, zo direct. Maar laten we eerst.
17: Laten we deze afmaken.
15: Ja, laten we
17: het maar kort zeggen.
15: Ja.
17: Kort te zeggen.
15: Ja.
17: Nou, Max is bijzonder. Het is een mens bovennatuurlijk. En dat zonder dat je hem kent. Als je hem ziet, maakt hij dat. Speelt hij dat. Doet hij dat. Want dat is hij. Hij is puur mens en wat heel sterk is zijn geloof, dat vind ik ook heel waardevol. Maar wat bijzonder was tussen hem en mij, was wat hij steeds aan mij vertelde. Kom, te taxerenanto, in taxerenanto, je moet het takwalo verdwaal. Nou, dat was echt. En dan kwam dus de discussie, want hij kent het Serenantong, de Serenantong kent hij dus echt bijzonder goed. En heeft mij daarin ook gestuurd. Als ik iets vertelde, we hebben nu Katie Colty, hè? En dan was ik weer druk bezig een verhaal te verzinnen. En dan kon hij dat zo goed de juiste richting inbrengen waarop je dan iets zegt in het Serenantong. Ik ben hem heel erg dankbaar. Het is een bijzonder iemand, ja.
15: U heeft dat gehoord. Gerda van Vertong heeft dat gezegd en het is niet zomaar iemand. Dus dit gaan we bewaren.
0: Ja, natuurlijk.
15: Ja, ja. Oké. Okay. Gerda van Vertong.
0: Dat van de ambassadeur gaat niet door, Norman? Hallo? Oh, die is... even kijken. Oh. Ja, ben je er, Norman? Nee. Oh, die is even weer eruit. Wacht even, even kijken hoor. Hij gaat hier wel over, maar hier niet.
18: Ik ga ook om hier draaien.
0: Oh, oké.
18: Een beetje rustig, kan je
0: denken. Maar zijn...

0: Norman, goedemiddag.
1: Hi. Ja. Hebben jullie Gert de Havertong gehoord?
0: Ja, we hebben er gehoord. Maar heel duidelijk. Maar daarna onderbrak je weer even en toen was je er weer even uit, maar je bent er weer.
1: Ja, oké. Hij heeft expliciet gevraagd dat ik iets moet zeggen. Dus okay. Ik sta gewoon tumor voor op de commissie. Dat ga ik even doen.
0: Ja, want van jou hadden we nog niets gehoord, hè?
1: Ik heb al zoveel gezegd op de radio over, maar toch moeten we eten.
0: Ja, oké. Okay. We luisteren.
1: Ja, dan ga ik het alsnog doen.
0: Oké. Okay.
1: Even jullie even luisteren.
0: Ja.
1: Kort een toespraak doen. Korte.
0: Oké.
1: Okay.
0: Oké, okay. Ja.
2: Een Surinaamse kort.
0: Ik denk dat hij nu op het ogenblik naar Max toe loopt.
3: Loopt er naartoe.
0: En dat duurt eventjes, maar we kunnen geen onderbreking hebben, want anders neemt het systeem het over.
1: Blijven jullie even zingen tussendoor, hoor, want er zijn toch een paar mensen die voor mij gaan.
0: Oké.
1: Dus het moet niet stil blijven, anders zender het ik over, toch?
0: Ja. Nee, ja, maar dan...
1: Jammer.
0: Ja,
1: ik heb even gewacht, maar ik...

0: Het is druk, hij moet ook naar Kwaku. Hij zat mooi in zijn mooie pak.
1: Oh, oké. Okay.
2: Ja, hij heeft me gevraagd, ik geef hem van deze kant.
0: Goedemiddag
2: luisteraars, het is al voor de appelsik, ja. Maar goed, dat is ons fijn. Hier met Doreet en Eslo. Ja, ik ken meneer Maxivo vandaag. Al van heel veel lang, van heel veel jaren geleden. En ik ben blij vandaag om op zijn jaardag te zijn, zijn 100ste verjaardag. Puur omdat ik veel van hem geleerd heb. Een man die zaken overdraagt, normen, waarden, ook de ontwikkelingen van het leven in de maatschappij, maar ook in ons geloofsleven. Dus ik geniet nog steeds van hem.
0: Hoi.
2: Ja.
0: Hoi. En wat gaat u nu doen?
2: Op dit moment wil ik een kort en krachtig gebed uitzenden naar de Heer toe, of oprichten naar de Heer, speciaal voor meneer Max en al zijn geliefden.
0: Prachtig, dan gaan we dat live uitzenden.
2: Nou, spoelen we dat?
0: Dan gaat u nog een microfoon aan. Is
1: hij
0: aan?
1: Is hij
0: aan?
3: Ik ken
0: het.
1: Ja, zeg het maar.
3: Ja, hij is luid en duidelijk te horen.
1: Oh. Ja, je bent luid en duidelijk te horen, Norman.
0: Even wachten.
1: Ja, oké. Okay. Ja.
0: Mevrouw Neslo gaat even wat zeggen. Ze is ook jaren verbonden geweest aan Maartorp. En Londrie nog? Is hij Londrie? De batterij. Want mevrouw Neslo gaat hem kort gebedje doen. We lopen langzaam maar zeker richting de afronding.
1: Oké.
0: Heb je twee of één? Hij doet het. Ja. Dan gaan we daarna luisteren. En dan door Ronakaba Alanga Bakalinari.
1: Oké.
0: Mevrouw Dorita Neslo gaat haar gebedje doen. Ja. U gaat meeluisteren?
1: Ja, zeker.
0: Oké.
4: Okay. We gaan een kort en krachtig gebed richten tot de Heer, speciaal voor meneer Max. Amen. Zullen we dat even doen? Met respect voor onze lieve Heer. Ja. Trouw Vader in de hemel. Ik wil u van harte danken voor deze dag. Een dag van meneer Max hier, ook een zoon van u, ook een dienstknecht van u. We zijn niet zo actief in de kerk, maar wel in de maatschappij. En ik wil u danken voor zijn leven. Eerste leven is kostbaar. Maar papa, en we danken u wel voor dit leven. We dragen het aan u op dat u dit. Kennis aan normen en in dit leven van integriteit papa, die hij hoog heeft gehouden. We danken u wel voor zo'n kostbare ziel die in ons midden is en waarvan wij veel van hem hebben mogen leren. We danken u wel, Vader, dat dit leven aan u op dit moment opgedragen wordt. En ik wil u vragen om dit leven te schrijven, te dragen, Abba, papa, tot het laatste snik. Zoals de psalmist het zegt in Psalm 23, dat ik zal mij verblijven in het huis des Heren tot lengte vandaag. Dat proclameer ik en verklaar ik in het leven van meneer Max tot in alle eeuwigheden. Amen en amen.
0: Ik ben net zo gesproken.
1: Ja.
0: En klopt. Ja, we kennen elkaar, ze waren vaak op de radio bij Maarten en zo. Ik had dat betoeld. Leuk. Ja, dan ga je ook wat zeggen. Ja. Oh, dan moet ik gewoon kiezen. Toen gaan die goed uitstraat. We zijn nu live verbonden in de uitzending. Pas heeft gevraagd om dat normen goed te zetten. Wat moet ik nog meer zeggen? Zo, Pas die kerk inderdaad al langer dan 25 jaar.

0: We hebben die gezet. Hij is daar gekomen een keer als gast. We hebben hem vastgehouden naar aanleiding van de zaak die hij betrok. Hij ging met pensioen volgens mij doen. En hij was een mensenmens. En we dachten van, hé, deze man is goed om open te dragen, jongen, de manier hoe hij sprak. En zodoende is hij gebleven. En wij zijn bijzonder trots, vooral ik. Want Max heeft niet alleen mij geadviseerd, maar ook de luisteraar. Hij nam ze mee. Soms wanneer ze problemen hadden voor het gerecht. Max heeft gezegd van, luister, we gaan samen met jou naar de rechter. Als jullie bang zijn voor zo'n mooie pak. Die rechters dragen zo'n soort dingen en sommige mensen zijn bang daarvoor. Dus het is van die pas dan kom bij Caribo. Ik doe het woord voor namens jou. Dat is durven naar de paard meer en het paard ook verdienen. Zware tegen man. Toen op de reis in de tweede straat. Je hebt het ook gevestigd te gaan. Wel, zo wordt de man heeft geen idee. Hij was die man. Durf. Mooie.
1: Norman, hoor je mij? Norman, hoor je mij nu? Hallo, Norman. Norman, hoor je mij? Volgens mij hoort de directeur ons niet. Dus...
2: Ik zou het zeggen. Je vindt het geweldig en het geeft een prettig gevoel. Vooral als ik nu om me heen kijk. En dan zie ik dat wat ik alle jaren nastreef gerealiseerd is geworden. Wij zijn allemaal mensen met de menselijke eigenschappen en hoedanigheden. En dat, lieve mensen, moet het uitgangspunt zijn van het leven. Het uitgangspunt moet nooit en nimmer zijn. Mag nooit en te nimmer zijn vanuit de soort of uit etnische overwegingen. Want wij mensen zijn en blijven mensen met de eigenschappen en hoedanigheden en de mogelijkheden die wij mensen hebben, daar wordt er enig aandacht besteed. Dat wordt niet altijd en op een juiste manier benuttigd. Want wij krijgen allemaal de mogelijkheden om onszelf te ontwikkelen. Vanwege het feit dat we gelijkwaardig zijn. Let wel, gelijkwaardig. Onze normen en waarden die kunnen verschillen. Omdat we uniek zijn als mens. We zijn uniek. Wat u beleeft, kan die mevrouw niet beleven. Omdat uw normen en waarden anders liggen. De kijk op zaken kan nooit gelijkwaardig zijn. Gelijk aan elkaar zijn, maar wel gelijkwaardig. En dat, die gelijkwaardigheid wordt onvoldoende benut. Waarom? Omdat wij elkaar niet in de gelegenheid stellen om zichzelf te kunnen zijn. Om bewust te worden van jezelf, van wie je bent en wat je bent en wat je mogelijkheden zijn. En als je dat weet, bewust zijn van jezelf, dan kan je jezelf ook ontwikkelen en ontplooien. Alle invloeden die negatief zijn, die op je af kunnen, kun je afweren. Vandaar dat ik zeg, nee, we moeten alle mensen in de waarde laten. Iedereen heeft een eigen mening en het inzichtelijk maken van je mening... Dat is vrij. Mensen hebben vrije meningsuiting. Maar moet je oppassen dat je met die vrije meningsuiten anderen niet beschadigt. Binnen de perken van welvoegelijkheid blijven. Zodra je die grenzen overschrijdt, betekent het dat jij weinig waardering hebt voor die ander. Het uitgangspunt moet dus zijn, zelfbewust. Als je zelfbewust bent, dan weet je wie je bent en wat je mogelijkheden zijn. En wat je kunt doen. En dat hoeft niet door een ander gezegd te worden. Wat de ander denkt en hoe die ander over je denkt, dat is zijn probleem. Als je denkt dat als je denkt dat ik een ezel ben in uw mind, nou dan ben ik een ezel in uw mind. Maar ik weet dat ik een ezel ben. Ik weet wie ik ben. En als je dat zegt, dat betekent het dat je dat je beperkt bent om de dingen in een juist perspectief te plaatsen. Om de dingen juist te zien zoals ze werkelijk zijn. Dat wil zeggen, je hebt de mogelijkheid niet. En als je de mogelijkheid niet hebt, een kind dat niet kan lopen, kan je dat kind niet dwingen om te lopen. Die moet groeien. Die moet zich ontwikkelen om te lopen. Als je klein bent, dan ga je ook, je actieradius gaat groter worden. Door de omgeving dat op je inspeelt. Dingen die je beleeft, dingen die je meemaakt. En dan ga je niet alleen wat je meemaakt, maar dan ga je ook realiseren. Laat me het anders zeggen, kort. Er is de beste leermeester. Alle ervaringen die je opdoet, is een les van wat je kunt doen en nalaten de volgende keer. Zo zit het in elkaar. En dat wil ik u ook vanavond meegeven. Dat is mijn leven geweest, mijn streven. En het resultaat heb ik vandaag gezien. Als ik terugblik en kijk met de mensen om me heen. Kijk naar mijn gezin. Mijn gezin. Is het zo variabel dat ik heb al voldoening als ik kijk naar mijn gezin. Dat zie ik van alles. Maar het zijn allemaal mensen. Ik zie mensen met Hindustaanse afkomst. Ik zie mensen met Japanse afkomst. Zelfs Chinezen, Joodse in mijn gezin. Omdat ze de ruimte hebben gekregen om vrij te zijn naar anderen. En dan krijg je natuurlijk, als je een andere bekijkt zoals je zelf bent, dan ben je al goed op weg. En als er iets gebeurt, een onderwerp, noem maar op, dat maakt niet uit. En wij hebben de neiging, neem me niet kwalijk dat ik door blijf plaatsen, nee, wij hebben de neiging wij hebben de neiging, alle mensen hebben dat, u doet dat, iedereen doet dat, om een oordeel te vellen op alles wat je ziet, alles wat je hoort. Of alles wat er gezegd wordt of gedaan wordt. Dan hebben wij de neiging om direct daarop een oordeel te vellen. We gunnen elkaar de tijd niet om na te denken. Maar waarom doet hij dat? Waarom zegt hij dat? Waarom heeft hij dat gedaan? Als je dat kan doen, dan ben je 50% op weg al om positief antwoord te krijgen op je vraag. Het zij door de persoon in kwestie zelf. Het zij door realistische gebeurtenissen om je heen. Dus, ik heb het ook gehad. Maar ik doe dat nog steeds, afstand van te nemen. Om niet direct te luisteren. Om niet direct te oordelen, maar om veel meer te luisteren. Luister wat die ander wil zeggen. Want soms zegt die ander iets. En je denkt dat je al weet wat je verder gaat zeggen. Terwijl niet zo is. Dat is helemaal niet zo. Soms is het wel raak, maar meestal is het anders. Die ervaring heb ik ook gehad hoor. Dat ik denk dat het zo is, En dan ga ik een oordeel vellen en zelfs handelen daarnaast. En dan krijg ik het lip op mijn neus. Want dat is niet zo. En daarom zeg ik, en wil ik u meegeven, ervaring is de beste leermeester. Doe dat ook. En ik... Ja, ik wil hiermee eindigen. Dat is een menselijke een citaat van mij. Elk mens is onderhevig aan de menselijke eigenschappen en de hoedanigheden. Errare humanum est. Bedankt voor al hetgeen ik van jullie. Want ik heb ook van jullie geleerd. Hoor. Ik ben niet degene die lesgeeft. Ik leer ook van wat jullie doen. Maar. En daar trek ik ook mijn conclusies uit. Daarom zeg ik ook aan jullie allemaal bedankt dat ik met jullie het leven, dit leven, 100 jaar heb mogen delen.

0: Voor mijn dame is al bij de heren.
1: Ja,
0: jullie krijgen een stof van me, hoor. Een
1: stof.
0: Mooi rotto, man. Mooi rotto.
1: Oké.
0: Ik word vast gelegd.
2: Ja, was een hele mooie speech van meneer Sordam zelf.
1: Hoor je ons nog? Norman, ben je er nog? Norman, ben je er nog? Nee, volgens mij hoort hij ons niet meer.
0: Ja.
1: Hoor je ons nog, Norman?
0: Hi, heren.
1: Ben je er nog?
0: Ja.
1: Oké. Okay.
0: Ik loop naar buiten.
1: Oké.
0: Terwijl ze in de Gloria voor hem zingen nu nog.
1: Oké. Okay.
0: Was een mooie dag.
1: Mm-hmm.
0: Hij mag zeggen dat hij geliefd is. Ja, heel veel mensen waren er. Ze hebben hem gewaardeerd voor het mooie werk. En jullie nogmaals hartelijk dank. Ik heb geen woorden voor. Dus ik moet niet te veel zeggen, want meneer Viertak met Koweri toe.
1: Oké.
0: Okay.
1: Yes.
0: Dank je nogmaals.
2: Mm-hmm. At your service.
0: En ook bedankt.
2: Graag gedaan door Norman.
0: Deze dagen mee naar Kwaku, want vandaag ben ik ook mee naar Kwaku. We gaan mee naar Mango. Om Max, met dat nou liet Kwaku dat je man.
2: Ja, maar die ambassadeur wacht op je daar.
0: Ja, nee.
1: Ja, maar,
0: gaat niet lukken.
1: Maar Kwaku is er nog een aantal dagen, maar een...
0: Ja, Kwaku is nog een paar weken.
1: Ja, klopt. Maar die 100 jaar, is eenmalig.
0: Nee, dit is eenmalig. Ja,
1: ja klopt.
0: 100 jaar.
1: Ja, klopt.
0: Nee, maar goed. Op naar de volgende jaren, maar we hopen dat daar zo lang mogelijk nog minder is.
1: Okay.
0: Maar natuurlijk moet ik toegeven dat met mijn eigen ogen kan ik ook zien dat is iemand ook verandert.
1: Ja, ja.
0: Maar het is iemand die niet ziek gaat worden, hè, in het enkel ziek is. Maar ik lag gewoon ook een schrijven. Klaar.
1: Ja, ja, ja.
0: Dat gaat gebeuren, dat zie je gewoon.
2: Dat is de krachtiteren.
0: Dat is de krachtiteren. En nog steeds jullie onderwijzen.
1: Ja, ja, ja. Ja.
0: Nog steeds allemaal die lezingen staan hier nog steeds. Maar ik vind het leuk om te doen. En zo is hij nou eenmaal.
1: Ja.
0: De straf was nog dit.
2: We kennen hem niet anders.
0: Ja?
1: Oké.
0: Okay. Ja, we kennen hem niet anders.
1: Nee.
0: Prima.
2: Oké. Okay. Rust jou goed uit. Heren. En
1: ja.
2: We spreken elkaar.
1: Rust goed uit en smakelijk eten zou ik zeggen.
0: Nee, ik ga niet eten. Ja, ik ben bang.
1: Oké. Ja, oké. Fijne dag verder.
2: Ja, dat was een prachtige uitzending, hè? Je hebt er ook van genoten, Henk.
1: Ja, ja, ja. Helemaal.
2: Hoe heb jij Max leren kennen dan?
1: Ik heb hem maar één keer... Ik heb hem maar één keer gezien.
2: Ja?
1: Ja, ik heb hem maar één keer gezien.
2: Maar je weet dat het een boekenschrijver was.
1: Ja, dat weet ik wel, ja.
2: Dat hij het eerste Surinaams woordenboek
1: boek. Ja, klopt. Nee, maar ik heb hem maar één keer mogen meemaken... met die viering hier zo toen hij een keertje hier was. En voor de rest heb ik hem nooit... nooit gesproken.
2: Een vaste uitzending.
1: Ja, klopt.
2: Op donderdag kwam je altijd. En soms naar bij zijn broer mee.
1: Ja, ja.
2: En ik heb één zoon kwam ook.
1: Eén keer heb ik ook de techniek voor hem gedaan. Eén keertje maar. Ja, één keertje. Snap je? Maar,
2: had hij je niet onderwezen van dat, dat moet je maar vragen?
1: Nee. Hij had een gewone lezing. En iemand zou inbellen. Dus een. Ja, dus ik moest alleen maar schuiven met de knopjes.
2: Ja. Inmiddels is het 5 minuten voor de klok van 7. Dat wil ik ook toe abonneren voor naar Biggie Bari.
1: Ja, natuurlijk.
2: dat hoort er ook bij natuurlijk. We moeten ook voor een inwendige mens gaan zorgen.
1: Ja, klopt. Anders worden we niet zo oud als Max natuurlijk. Hè?
2: Dat denk ik niet, nee. Ik heb nog wat op te ruimen hier achter me. Dat ga ik nu doen. Want hiernaast was een lezing van Maureen.
1: Okay. Ja,
2: zeer geslaagd, heel druk. En ja, dus hetgeen wat ik haar uitgeleend heb, die moet natuurlijk weer terug in de kamer.
1: Yes.
2: Ik groet hierbij iedereen die heeft geluisterd. En ik dank u voor de medewerking die we van u mogen hebben gekregen.
1: Ja, en nog een...
2: Ja, is bakken. Oh, ja.
1: En nog eventjes, ik heb nog een paar minuten. Als u natuurlijk iets wilt storten op naam van de heer Sordam. Dat is de heer M. Gewoon M. Sordam. En het rekeningnummer zal ik nog één keertje herhalen. Voor het nieuws- en reclameblok. NL 81 ABNA 04 09 98 66 74. Nog een keer. NL 81 ABNA 04 09 98 6674. Dat was het rekeningnummer waar u natuurlijk een klein cadeautje of zo. Het is niet verplicht, maar u kunt dan iets voor de heer Max Zordam storten. Mijn naam is Henk en ik vond het weer aangenaam om hier bij u te zijn. En de tijd zit er weer op. Het is nu 2 minuten voor de klok van 7. Ik ga nu lekker naar huis om even een hapje te eten. Ik spreek u dinsdag weer. Bye bye, zwaai zwaai.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Ostarstra met het Radio Nieuws. Ondernemers in het midden- en kleinbedrijf stellen investeringen steeds vaker uit. Volgens accountantskoepel SRA komt dat vooral door hogere personeels- en inkoopkosten, tegenvallende winsten en onzekerheid over regels en subsidies. Vooral in de bouw, horeca en detailhandel is minder geld beschikbaar voor bijvoorbeeld nieuwe bedrijfswagens, opleidingen of verbouwingen. Ongeveer de helft van de MKB-bedrijven maakte vorig jaar minder winst. Het Verenigd Koninkrijk trekt ruim 250 miljoen pond uit om Joodse gemeenschappen beter te beschermen. Met het geld worden de komende 3 jaar meer dan 500 extra politieagenten ingezet in Engeland en Wales, vooral rond synagogen, scholen en buurten met veel Joodse inwoners. Londen krijgt 300 extra agenten en Manchester 80. De maatregel volgt op een reeks antisemitische geweldsincidenten en brandstichtingen. Premier Starmer zegt dat Joodse Britten zonder angst hun geloof moeten kunnen belijden. Iran zegt Amerikaanse militaire doelen in Jordanië, Bahrein en Kuwait te hebben aangevallen. Volgens de revolutionaire garde waren een luchtmachtbasis en een Amerikaans dronecommandocentrum het doelwit. De acties volgen op Amerikaanse luchtaanvallen op tientallen locaties in Iran. Over slachtoffers of schade is nog niets bekend. De claims van Teheran zijn nog niet onafhankelijk bevestigd en ook Washington heeft nog niet gereageerd. Honderden brandweerlieden bestrijden een grote bosbrand in het bos van Fontainebleau, ten zuiden van de Franse hoofdstad Parijs. Het vuur heeft zo'n 800 hectare natuur verwoest en is nog niet onder controle. 15 woningen zijn uit voorzorg ontruimd. Door de brand zijn ook een deel van de snelweg A6 en het hoge snelheidsspoor naar Zuid-Frankrijk getroffen. Frankrijk gaat al onder de derde hittegolf van dit jaar gebukt. Dan nog het weer. Na een bewolkte start breekt op de meeste plaatsen de zon door. Het wordt 22 graden aan de noordkust en 31 in het zuidoosten. Ook morgen is het zonnig en zeer warm. Tot zover het radionieuws.
2: U bent nog steeds afgestemd op uw favoriete omroep. Uw beste vriend in blije, maar vooral ook in bange dagen, Maart Radio. Te beluisteren via de ether, de kabel en langs de elektronische snelweg, het internet over geheel de wereld.

0: Dit is Mart. Al langer dan
1: 40 jaar.
0: De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
2: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd.
3: Welkom bij Hoop en Leven. Een programma dat licht brengt in donkere dagen. Hoop in moeilijke tijden. En geloof dat werkt. Elke week hoor je hier woorden van kracht, praktische lessen uit de Bijbel en verhalen die je hart raken. Blijf luisteren. Want waar hoop leeft, daar begint nieuw leven.
4: Een hele goede morgen, mijn vrienden en vriendinnen. Welkom bij een nieuwe aflevering hier op radiomart.nl en via Caribbean FM Salto, Ether 107.9 FM. Mijn naam is Pastor Eddie van de Universele Kerk en dit is het programma Hoop en Leven. En tot 7:30 zal ik hier samen met u zijn om nogmaals het woord te geven van geloof, een woord van bemoediging en natuurlijk een levensverhaal van een persoon die door het geloof werd ondersteund. Maar voordat wij verder zullen gaan, we gaan u deze hele mooie lied laten horen. En dan komen wij zometeen terug in dit programma Hoop en Leven.

0: Je luistert naar Hoop en Leven. Weet je, soms lijkt het donker, maar juist dan schijnt het licht van God het helderst. Houd vast aan je geloof, want er is altijd hoop. Blijf luisteren, hier bij Hoop en Leven.
1: We gaan zo luisteren naar een verhaal, een levensverhaal van een persoon die werd ondersteund door het geloof. En misschien bent u aan het luisteren en heeft u ook deze ondersteuning nodig van het geloof. Nou, wilt u uw naam of een gebed ontvangen of die wij zometeen zullen opzeggen, dan kunt u de naam of de situatie dat u nu zich bevindt, kunt u doorgeven. Misschien bent u aan het luisteren en u bent opgestaan met zoveel bezorgdheid en u denkt zelfs van, Heer, hoe ga ik dit oplossen? En dan wij willen graag voor u bidden, zodat God u daarin komt ondersteunen, komt helpen en zijn rust komt geven over uw leven. Of misschien zegt die persoon, ik ben aan het luisteren, maar ik ben moe. Weet u, ik ben moe. Niet omdat ik heb de hele weekend of deze dagen lopen werken, maar moe van het strijden, moe van de moeilijkheden. Ik ben het zat dat ik elke keer blijf in deze een soort van loop van problemen. En ik wil hersteld worden. Ik wil dat God mij aanraakt. Ik wil dat God mij ondersteunt. Ik heb het geloof of ik geloof niet echt. Maar simpelweg wat ik nodig heb is zijn hulp. Dan, mijn vriend en vriendin, dan wil ik u laten weten dat alles is mogelijk voor diegene die gelooft. Alleen zometeen ga ik ook eventjes een Bijbelvers ook op zeggen, omdat dit geloof vereist iets, waardoor door dat geloof de transformatie dat deze persoon nodig heeft zichtbaar zal zijn. En misschien heeft u iets zichtbaars nodig in uw leven voor alles wat u mee aan het meemaken. En God zal daar u heel graag willen ondersteunen. En meer, beter dan mijn woorden, de verhalen die wij hier laten horen, hier op Radio Mart, met de zekerheid die u kan helpen. Ja, die ga ik nu zo laten horen. Maar bent u aan het luisteren? Heeft u een gebed nodig? Heeft u misschien iets anders nodig, dan horen we het heel graag om te kijken waar wij u kunnen ondersteunen. De telefoonnummer is 06-8290-6638. Ik herhaal 06-8290-6638. Dan kunt u ons een bericht sturen en u kunt ook uw fles water voorbereiden, want zometeen tijdens het gebed zullen wij bidden en God vragen om het water te zegenen en te heiligen. Goed, luister naar dit levensverhaal en we komen zo terug.
2: Hoe lang bent u al in de kerk?
3: November 15 jaar.
2: 15 jaar?
3: Ja, november.
2: Ja. Hoe was eigenlijk uw leven voordat u eigenlijk naar de kerk kwam?
3: Nou, gebroken. Ik had heel veel strijden met mijn dochter. Ik voelde me niet begrepen. Ik zat met gebrokenheid, boosheid, woede. Ik was eigenlijk jarenlang eigenlijk op zoek naar God. En ja, zo ben ik eigenlijk naar de kerk gekomen.
2: Oké. Okay. Ja. En wat had u vanuit uzelf geprobeerd om die leegte weg te halen? Of wat u was aan het voelen?
3: Nou ja, uitgaan, met vrienden zoeken, verkeerde relaties, verkeerde vriendschappen. Want ik denk, ja goed, als je... je moet geliefd zijn. Ja, je doet dingen waarvan je denkt, dit gaat het vullen. Een beetje uitgaan. Ja. Dus ik zocht het eigenlijk bij de mens. Dus niet bij God, bij de mens zocht ik het.
2: Ja, ja. En hielp dat?
3: Nee, het heeft helemaal niet geholpen. Het werd alleen maar erger. Ja. Ik zei vroeger altijd van, ik had geen depressie. Maar als je eigenlijk kijkt wat depressie was het dus wel. Ik voelde me alleen, ik voelde me niet gehoord. En dat bracht ook heel veel boosheid en frustratie ook. Ja, mijn familie kende me echt als een hele driftige persoon. Soms zei ik altijd, als ik naar mijn dochter kijk, denk ik van, ik weet niet van wie je het hebt. Maar dan denk ik, oh ja, achteraf denk ik, ja, je had het echt. Dat was echt, zo was ik.
2: Ja.
3: Weet je, dus altijd willen vechten, altijd, ja, zo was ik dus.
2: Ja. Ja. En u begon naar de kerk te komen. Ja. Wat voor invloed had dat, dat u naar de kerk begon te komen?
3: Nou, omdat ik ook als allereerste sliep ik heel slecht. En dat was het eerste wat God in mijn weg had gehaald. Het goed laten slapen. Dat ik geen nachtmerries meer had, want dat was best wel erg. Ik had best wel heftige nachtmerries aan deed. Die nachtmerries waren zodanig dat ik het eigenlijk niet met mensen durfde te delen. Dus dat is als eerste wat God in mijn weg heeft gehaald. En ik moest mezelf vergeven. Weer van mezelf leren houden. Mijn relatie met mijn dochter was jarenlang. Het is niet zo waar het nu is, waar het moet zijn. Maar God heeft mij. Ik moest alles aan God geven. Zoals u dat net vertelde, ik deed alles in de kerk. Maar ik hield zelf dingen vast. Ik wilde het zelf op mijn eigen houtje doen. Ik hoorde het woord, maar soms dacht ik, oh ja, dan ga ik ervoor. Maar ik luisterde niet naar God. Ik deed alles op mijn eigen manier. En God heeft me alles, ik moest alles aan Hem geven. De confrontaties waren best wel heftig. Vooral naar mijn dochter toe. Om van te leren om met haar om te gaan. Ja. Te leren om te praten. Ik hield van om alles bij me te houden. Ik wilde niks loslaten. Ik vond het moeilijk om me open te stellen naar God. Ik moest mijn hart geven. Mijn gedachtenbeheersing. Dat moest ik aan God geven. Het was als iemand me iets deed, was het heel snel. Oh, ik ga dat oplossen. Of ik doe het op mijn eigen manier. Ik moest het allemaal aan God geven. Mm-hmm. God, op het moment dat ik het aan God gaf, toen heb ik de transformatie gezien. Ik zeg, God, geef het aan u. U bent de enige die dat voor me kan oplossen, de situaties. Ja. En ik merk, het geduld komt weer terug. De manier van praten, de manier van denken is veranderd. Weet je, ja. En dat heeft God allemaal bij mij gedaan. Ik ben nu een andere persoon. Ik kan nu beter luisteren. Ook met, ja, ik zeg altijd ook geduld voor mijn dochter, maar ook voor mijn kleindochter. Waar ik ook heel veel geduld voor moet hebben. Dat vooral geduld en vertrouwen dat God eigenlijk alles kan doen. En voor mij echt de rust in mijn binnenste. Dat is in één woord, kan ik het eigenlijk beschrijven. De rust in de stormen. Mm-hmm. Ja, de rust in de stormen.
1: Precies, een rust in de stormen. U hoort hier een verhaal van een persoon die veel heeft meegemaakt, hè, vooral in de familie. Maar zelfs zo, hè, ondanks de oude omstandigheden, ondanks al de moeilijkheden, heeft zij toch een uitweg kunnen vinden voor haar situatie en werd zij ondersteund en hersteld. En zo geloven wij ook dat ook met u kan gebeuren. Er was een moment dat Jezus, hij tegen een groep van zijn discipelen was aan het zeggen. Want ze kwamen een dag van tevoren en Jezus sprak tot een vijgenboom. En hij zei dat hij nooit meer zou hij vruchten dragen. Ja, omdat hij kwam daar en hij werd teleurgesteld. Omdat het was geen vruchten, had geen vruchten. En soms bent u met iets bezig en het geeft niet datgene van wat u verwacht. En soms begrijpt u het niet en het alles gaat verder, maar u blijft nog steeds zonder niks. Maar Jezus, ze waren verbaasd, diegenen die daar bij hem waren, de discipelen, dat dit gebeurde. En Jezus antwoordde, en dat is eigenlijk waar ik naartoe wil gaan, zodat u kunt begrijpen. In Matteüs 21:21. En Jezus antwoordde en zeide tegen hen: voorwaar, ik zeg u, als u geloof had en niet twijfelde, zou u niet alleen doen wat er met de vijgenboom is gedaan, maar zelfs als u tegen deze berg zal zeggen: word opgeheven en in de zee geworpen, dan zou het gebeuren. Hier is hij aan het praten over een geloof. Dat werkt. En een geloof, maar deze geloof, laat me het zo zeggen, maar deze geloof is niet gepaard met twijfel. En wat Jezus hier probeert uit te leggen is als volgt. Als het is een boom, of het is een berg, maakt niet uit hoe groot het probleem is. Als je tegen hem zal zeggen, met geloof, met die zekerheid, dan zal het niet alleen maar gebeuren met die vijgenboom, maar ook tegen het probleem. En zo, hier ziet u dat Jezus ons leert om het geloof te gebruiken tegen de moeilijkheden, tegen de problemen, tegen de tegenslagen. En in de universele kerk willen wij dit annuleren, in hoe u het geloof kan gebruiken tegen de situaties, tegen de moeilijkheden. En dat is wat wij ook zagen of net hoorden bij het levensverhaal van mevrouw Kathleen, waar zij was aan het uitleggen over haar situatie, maar dat ze daarna op de vrijdag kwam, op de zondag kwam, om vrij te worden. Ja, zij leerde deze geloof te hebben met zekerheid, dat te gebruiken tegen de moeilijkheden, tegen de problemen, en dat te kunnen overwinnen. En zo willen wij ook, mijn vriend en vriendin, u met dezezelfde het idee, het woord van God, ook u hierbij uitnodigen. Zodat God u zal kunnen aanraken en u zal kunnen helpen, omdat u diegene bent die gelooft. Niet alleen maar het geloof hebben in God, want misschien heeft u die al. Misschien zou je zeggen, maar ik ben al geloven. Nee, daar ben je niet aan het praten. Dat heeft u al. Ik praat over het geloof dat u heeft tegen een bepaalde probleem. En u wilt het probleem overwinnen. Misschien het probleem dat u wilt overwinnen is slapeloosheid. U weet niet wat u moet doen om goed te slapen. Nou, u kunt het geloof gebruiken met deze zekerheid. Om te strijden tegen datgene wat veroorzaakt de slapeloosheid. En God vragen om u daarin te helpen, te ondersteunen. Hè? En dit is wat Jezus hier zegt. Dat als wij tegen het probleem die we hebben, zullen zeggen, wordt opgegeven en in de zee geworpen, dan zou het gebeuren. Dus als wij het geloof zullen gebruiken tegen het probleem, tegen die situatie, dan zullen wij ondersteund worden. En zometeen, wanneer we gaan bidden voor het water, en wij gaan God vragen voor zijn vrede, dan zijn we ook aan het vaststellen door het geloof, zodat wij zijn macht zullen zien en zijn macht persoonlijk zullen ervaren. Goed, en dat is ook wat wij over enkele ogenblikken gaan doen. We gaan ons zelfs voorbereiden voor het gebed. Waar gelooft u in? Waar gelooft u dat God u in zal ondersteunen? En nogmaals, niet over dat u gelooft in God, maar het geloof dat u heeft om het probleem te kunnen overwinnen. Welk probleem wilt u overwinnen? En gelooft u dat hij u daarin zal helpen? Ja, bereid uw fles water voor of uw glas water, waar u ook bent. Wij gaan nu met God praten, want dit is het moment van gebed.
4: Hij weet wat u meemaakt en wat zich in uw binnenste afspeelt. En hij staat ook klaar om u te helpen. Als u zijn reikende hand wil aannemen, is dit uw kans. Wij zullen praten met diegene die de kracht heeft om ons te zegenen en voor wie niets te moeilijk is. Want Hij is God. Dit is het moment van gebed.

En onze Vader. Heer, ik wil u vragen voor uw sterke hand. Uw sterke hand om te komen verlossen, te komen helpen, bevrijden, rust te komen brengen. Omdat, mijn Heer, hoe velen zijn niet de mensen die misschien de hele nacht zo slecht hebben geslapen. Mensen die zich misschien angstig voelen, depressief, geen zin in het leven. De persoon kijkt en denkt, hoe ga ik dit oplossen? Heer, soms zijn wij beperkt en ondanks wij willen, kunnen wij niet de situatie oplossen of herstellen. Maar wij kunnen wel onze situatie tot u brengen en u vragen om ons te helpen. Dan, Heer, ik wil u vragen, doe het. Doe datgene wat wij niet kunnen doen. Breng herstelling. Raak het hart. Raak het binnenste. Haal weg die pijn. Die onverdraaglijke pijn. En maak deze persoon vrij. Maak deze persoon vrij. En laat uw zegen en herstelling over het leven komen van ieder. Zegen het water. Zodat wanneer deze persoon zal drinken van het water, mijn Heer, uw vrede en kracht over hun zal heen komen. Uw licht en versterking die het leven zal oprichten. In Jezus Christus naam, zegen deze dag. Zegen, mijn Heer, deze werkweek. Mijn Vader, of zelfs als deze persoon gaat op vakantie of moet iets speciaals doen, Heer, begeleid. Begeleid alles en herstel. Ontvang de rust en de kracht van God. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En als u daarin gelooft dat God u heeft aangeraakt, ontvang nu rust en versterking en zeg amen en drink met geloof. Heel goed, mijn vrienden en vriendin. Ik geloof dat God u heeft gezegend. Wilt u meer informatie in wat wij u, met u, voor u kunnen betekenen of daarin kunnen ondersteunen met het geloof? Dan kunt u een bericht sturen naar 0682906638. 0682906638. Zodat wij u kunnen helpen of kunnen ondersteunen. Wilt u meer informatie opzoeken zelf, dan kunt u op ukgr.nl. U kunt dat dan een bericht sturen of kijken wat of langskomen. We zijn aan de Borneelstraat nummer 40 bij de Javaplein tegenover de STOK. Het gebouw is de voormalige Babelhuis. Of bij de, u kunt met de tram ook uitstappen bij de Zeeburgerdijk. Dus daar zijn wij dagelijks. Maar met de speciale diensten op vrijdag voor de bevrijding om 10:30, 7:30. En zondag voor die innerlijke herstelling, voor die innerlijke kracht. Goed, nou zoals wij ook zeiden, wij zullen ook een nieuwe vestiging openen in Amsterdam-West. We hebben daar al een vestiging, maar we gaan naar een hele mooie nieuwe locatie bij de Porscheskade nummer 23. Daar de opening zal zijn op 26 juli om 4:00 middags bij de Porscheskade. Woont u in Amsterdam-West in de omgeving van Kinkerstraat, Porschesweg, dan nodig ik u. U bent van harte welkom of u die woont in het gebied daar misschien 5 of 10 minuten vandaan, een kwartiertje vandaan. U bent van harte welkom. Het zal dan zondag 26 juli om 4:00 middags zal het zijn bij de Porscheskade 23. Wilt u erbij zijn, dan bent u mijn speciale gast om die dag erbij te zijn. Goed, nou we zijn aan het eind gekomen van onze
van onze uitzending. Onze grote vriend meneer Julio zal ook zometeen hier zijn op Radio Mart. Blijf zeker luisteren en maak uzelf klaar voor deze nieuwe week. Deze nieuwe week om volle kracht te gaan. Ik wens iedereen een hele fijne en gezegende dag. Mijn naam is Pas Eddy van de Universele Kerk. En wij horen van elkaar morgen. Goed, tot morgen na het nieuws van 7 uur 's morgens.

Easy Start. Iedere ochtend start met Mart. Mr. Morning, DJ Julio. Brengt die vibe met kracht. Radio Mart verbindt van ochtend vroeg tot laat de nacht. Mr. Morning, DJ Julio. Start met Mart. Radio Mart verbindt.

Hallo, hallo, hallo. Goedemorgen. Ik hoop dat u goed geslapen heeft. Het is mooi weer buiten. Zonnetje schijnt. En ik ben bij de radio. Samen met u. Heel leuk op deze maandagmorgen weer. Yes.

Lieve luisteraars, heel fijn dat u luistert. Er zijn vaste mensen, er zijn stille luisteraars. En er zijn ook mensen die berichtjes sturen. Dat ze luisteren. Hallo Nathalie Klassie. Monique Zwedo, Lisette Zwedo. Carmen Donghoor, Edie Donghoor, Agnes Donghoor. Agnes, gefeliciteerd met Kelly. 47 jaar alweer. Zo blessing. Guno, Kenneth. Allemaal die luisteren. Zuster Annemarie, je bent ook altijd afgestemd, hè? Af en toe mek is dempingi dan mijn jeres zoma e arki. Mami nebel, mami arki. Dat is heel fijn. We maken samen radio. We gaan kijken wat is in het nieuws, wat is ons opgevallen. En om 8 uur gaan we de lijnen openzetten. Dan mag u bellen, u mag feliciteren. En u mag ook deelnemen. En u mag ook vertellen wat uw nieuws is. Goedemorgen, dit is Julio Start met Mart op deze maandag. 13 juli.

Ik kijk even met u op nos.nl. Een pick-up met bruiloftgasten op Java, Indonesië. Aangereden, 13 doden en 5 gewonden. De bever, een probleembever. Een bedreigde diersoort, maar die sloopt alle dijken en wegen op het platteland. Honderden brandweerlieden bestrijden grote brand in het zuidoosten van Parijs. En we hebben weer begrepen opnieuw aanvallen tussen Verenigde Staten en Iran. Verenigde Staten vindt dat ze gaan blijven aanvallen om Iran klein te krijgen. Gaan we zo kijken wat is er in Suriname, hoor. Want dit is alleen maar ellende, boy. Een explosie in appartement in Woerden. 24 woningen ontruimd. Zelensky wijzigt kabinet opnieuw en vervangt vorig jaar aangestelde premier. Oh ja, 27 doden en tientallen gewonden bij brand in een café in Bangkok.

zometeen ga kijken wat er in Suriname voor nieuws is. Het is geworden 11:58. Draai lekker een keertje om, maar zet vooral de radio aan. Start met Mart. Kogwe. Opo.

En dan moest ik hier uit dat bij die rij met deze. Ja toch. Soms, af en toe. Maakt je ook vrolijk hoor, deze ochtend. Luister maar.

This not can country. Foste. Deze maandag vrolijk wakker worden. Start met Maart. Mina Julio.

Armand luistert ook naar Poes. De Egypte, je Arke. Goedemorgen, veel plezier daar. Naar je vakantie, naar je familie. Met je gezin.

Zometeen deel 2. Na 8 uur, na het nieuws van 8 uur. Dan mag u bellen. Dan zetten wij de lijnen open.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Jos Duinstra met het Radio Nieuws. 5 jaar na de overstromingen in Limburg is de schadeafhandeling bij nieuwe rampen nog altijd onvoldoende geregeld. Het Verbond van Verzekeraars waarschuwt voor een nieuwe ramp na de ramp. Niet alle schade is verzekerbaar en bij grote overstromingen moet de overheid bijspringen. Volgens de brancheorganisatie ontbreken nog duidelijke afspraken over vergoedingen en verantwoordelijkheden. Ook pleit ze voor meer preventie, zoals waterbestendige bouwmaterialen. Hittegolven in mei en juni hebben in Engeland en Wales naar schatting minstens 2700 levens geëist. Dat blijkt uit onderzoek van Imperial College London en de Britse weerdienst Met Office. Vooral ouderen en mensen met bestaande gezondheidsproblemen liepen volgens de onderzoekers extra risico. De studie onderstreept dat langdurige hitte steeds grotere gevolgen heeft voor de volksgezondheid. Het kabinet stopt met de poging om schade van de coronarellen op veroordeelde daders te verhalen. De overheid keerde ruim €228.000 uit aan getroffen ondernemers, maar het koppelen van afzonderlijke schadeposten aan daders blijkt volgens justitieminister David van Beel te ingewikkeld. Handmatig onderzoek zou minstens €50.000 kosten en veel capaciteit vragen van het OM en de toch al overbelaste strafrechtketen. Een proef met 2 dossiers leverde 1 succesvolle koppeling op. Daarom wordt de terugvordering gestaakt. Ondernemers in het midden- en kleinbedrijf stellen investeringen steeds vaker uit. Volgens accountantskoepel SRA komt dat vooral door hogere personeels- en inkoopkosten, tegenvallende winsten en onzekerheid over regels en subsidies. Vooral in de bouw, horeca en detailhandel is minder geld beschikbaar voor bijvoorbeeld nieuwe bedrijfswagens, opleidingen of verbouwingen. Ongeveer de helft van de MKB-bedrijven maakte vorig jaar minder winst. Dan nog het weer. Na een bewolkte start breekt op de meeste plaatsen de zon door. Het wordt 22 graden aan de noordkust en 31 in het zuidoosten. Ook morgen is het zonnig en zeer warm. Tot zover het radionieuws.
2: SLM VY 107.9, it's ready to take off. Cabin crew, please take your seats.
3: Ook dit programma is een aanbieding van de Surinaamse luchtvaartmaatschappij SLM. Flying on trusted wings.
4: De Heus bij Mayet Woonzorg. Wilt u genieten van uw oude dag in land van herkomst? Of heeft u een dierbare die hulpbehoevend is? Of gaat u met vakantie en hebt u zorg nodig? Dan bent u welkom bij Thuis bij Mayet Woonzorg. Mayet is een kleinschalige woonvorm voor ouderen die liefdevolle zorg, persoonlijke aandacht en een warm thuisgevoel nodig hebben. Verder bieden ze begeleiding en een veilige en comfortabele woonomgeving met veel groen en natuur in het district Para aan de Indira Gandhiweg 760. Wilt u uw dierbare ouderen nog een mooie, rustige tijd gunnen? Neem dan contact op met Mayet Woonzorg. Voor meer informatie kunt u bellen met 821-4103 of 06-83-80-74-19. Mail thuis bij Mayet @outlook.com voor een fijn en veilig thuisgevoel. Thuis bij Mayet Woonzorg is de plek.
5: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

0: Denkt u eraan om uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Prezen BV staat voor u klaar. Met ons uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 020-66-926-70. Prezen BV aan de Binderij 7G in Amstelveen. Uw partner in vastgoed.
1: Bent u geïnteresseerd in de verborgen geschiedenis van Suriname? En dat bent u, dan mag u dit niet missen. Kom op zondag 12 juli naar een boeiende themamiddag over het herinneringserfgoed bij Radio Mart van 2 tot 4 uur. Erik Kastelein neemt u mee in een fascinerende reis langs bijzondere verhalen, historische gedenktekens en verloren gewaande gebeurtenissen die opnieuw tot leven komen. Ontdek de indrukwekkende geschiedenis achter onder andere de gedenktekens van Suriname en laat u verrassen door nieuwe inzichten, onthullingen en bijzondere feiten uit het verleden. Daarnaast worden prachtige historische beelden getoond. En is er een uniek boek verkrijgbaar. Borden vol historische informatie en schitterende afbeeldingen. Mis deze inspirerende middag niet. Zondag 12 juli van 2 tot 4 uur bij Radio Mart, Woudrichemstraat 7. Wij vragen €5 aan de poort. U krijgt van ons een snack en een drankje. We zien u graag. Tot ziens op zondag 12 juli om 2 uur sharp. Zorg dat u erbij bent.

Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

Van het laatste nieuws tot een warme groet met hart. Iedere ochtend start met Mart. Mr. Morning, DJ Julio, brengt de mensen samen aan de lijn. Radio Mart verbindt, dus bel in en laat je horen live on air.

Set your mindset smart. Begin je dag met Start met Mart. Mr. Morning DJ Julio. Breng die sound met pit. Radio Mart verbindt, zodat het iedereen zint. Voel de energie, voel het hart. Iedere ochtend Start met Mart. Met Mr. Morning DJ Julio. Wie wil jij vandaag feliciteren? Of gewoon jouw stem laten horen met hart? Start je ochtend met Mr. Morning DJ Julio. Bij Start met Mart. Radio Mart verbindt, dus radio maken doen we samen.

Kelly Donghor dan naman. Hiep. Kelly Donghor, van harte gefeliciteerd met je 47ste. En Agnes Donghor, gefeliciteerd met je dochter. Familie Donghor allemaal. Gefeliciteerd met ons nichtje. Dan.

0: Goedemorgen, Marta Radio. U bent in de uitzending.
1: Goedemorgen, Louis Brada. Goedemorgen.
0: Goedemorgen,
1: wat fijn dat je er weer bent. Ik heb je gemist vorige week.
0: Oké, wat fijn.
1: Fijn dat je er weer bent. Welkom weer.
0: Dank je wel, Nico.
1: Ik ben vanmorgen weer.
0: Ja, Gadolukomi, goed wakker geworden, heerlijk. Zonnetje schijnt, op de fiets een stukje gefietst, heerlijk.
1: Oh, heerlijk, goed voor onze conditie natuurlijk.
0: Ja, ja. Zeker.
1: En met Radio Mars die weer verbindt natuurlijk.
0: Natuurlijk, ja. Fantastisch.
1: Dat kan niet meer stuk.
0: Nee, heel goed.
1: Om te beginnen wil ik zeggen eerst met dat we allemaal onze belijdenis moeten vasthouden. Dat is een boodschap van gisteren die ik heb meegekregen.
0: Mm-hmm.
1: Dat geef ik weer door aan iedereen.
0: Mm-hmm.
1: En dan wil ik beginnen met, inderdaad, om alle jarigen te feliciteren. In het bijzonder natuurlijk onze nicht Kelly Donker.
0: Mm-hmm.
1: Kelly, dan gaan we niet.
0: Hoeree. Ja, man.
1: Dus ook gefeliciteerd met Kelly. En ons alle broer en zussen, allemaal ook gefeliciteerd. Met Kelly. En ik wil ook alvast mijn broer Richel, die morgen jarig is.
0: Oh ja.
1: Ook van harte feliciteren alvast.
0: Ja.
1: En ook zijn oude jaarsdag natuurlijk vandaag.
0: Wie zijn er Arki, no? Want hij is Ribette, Suriname.
1: Klopt, wie zijn er Arki? Ja, en Sandra ook. Sandra McIntosh.
0: Oh ja, Sandra McIntosh. Ja, ja, ja, ja. En gisteren. Gisteren was
1: mijn kleindochter.
0: Nia was jaren.
1: Ja, was gisteren jaren.
0: Samen met Jane van Brussel, hè?
1: Ja, samen met Jane van Brussel. Ik ga ook alsnog feliciteren. En verder alle andere jarigen ook.
0: Mm-hmm.
1: Ook alle die een dierbare verloren hebben, wens ik weer heel veel godstroost toe.
0: Ja.
1: Alle die een dierbare verloren hebben.
0: Mm-hmm.
1: En ja, en je weet mijn motto, hè? En ook voor Kelly speciaal, die vandaag jarig is, ook speciaal.
0: Ja.
1: Kelly, dit is ook speciaal voor jou en voor iedereen.
0: Ja.
1: Blijf vooral scherp, sterk, jong en gezond.
0: Mooi. Geweldig.
1: Dat is waarmee ik wil eindigen. Ja,
0: dank je wel, lieve zus.
1: En, ja, en we blijven luisteren.
0: Grand tangi.
1: Ja, doei.
0: Love you. Doei. Yes. En oom Jules en tante Marianne in Zaandam. Goedemorgen. Fijn dat u ook luistert. Vaste mensen. Vaste prik. Aman Sweetie. Alleen maar liefde toch. Oom Jules naamgenoot. Ai, want mijn moeder heeft mij naar haar broer vernoemd. Agulio na nickname.

0: Goedemorgen, Mart Radio, u bent in de uitzending.
1: Goedemorgen, Lobby Brada Guljo.
0: Hey, goedemorgen, Miskat. Fightang, hortang.
1: Ego. Ups and downs. Isabi toch, mam nege, fop. Mina wan fighter.
0: I talk.
1: Jawel. Tot te met kele.
0: I talk.
1: Tot te met prisiri. Te met draai poko so jere mi tenas gepol. Mambo.
0: Oké, dan.
1: Hobby as ondo dong.
0: Weno.
1: Dam tayare ready duku.
0: Ai.
1: Da weare ready pani.
0: Ai.
1: Da shmuru de inamo fo.
0: Ai.
1: Kanya tak mi ja.
0: Hey,
1: semua kan ko.
0: Dai bumba. Dai bumba. Dai bumba.
1: Yes. Yes. Odi ordinary say play step to rugudo.
0: Mo.
1: Opo anyu wiki gado meku opa day.
0: Mhm.
1: Ya?
0: Mhm.
1: Nanga libi smani, nanga gado anu open.
0: Mhm.
1: I day day so kill you.
0: Mhm.
1: De today di si askin be down, askin be fuka. Friaro so carmi. Tetes aebe so sonyo di tesane ka konde.
0: Mhm.
1: Met taigi.
0: Mhm.
1: Mi be ding tous ma sterk.
0: Mhm.
1: E la sor mi taka nga wang.
0: Mhm.
1: Hein? Met mi na na. Ya, even na. Ya, la met mi osane.
0: Mm-hmm.
1: Yes. Da me taka nga Jeff.
0: Mhm.
1: Mi chimrada.
0: Mm-hmm.
1: Jeff pokorni.
0: Mhm.
1: Met taka nga mangi taki, mi tak sobra di sosmara.
0: Ay ma lat kongwe na.
1: Yes.
0: Mhm.
1: Me condolera her famiri. Felicite bagate feel you.
0: Mhm.
1: Jeff kiss was start begrafenis le kwam begrafenis kondre teki.
0: Oh, mooi.
1: En zo vindt dat op hem voor zo.
0: Mhm.
1: Op jouw barai tapo ateka Jeff. Nog tijd is het niet.
0: Mhm.
1: Me taigi Moses del magado de.
0: Ja zeker.
1: Jeff tego lukuf me. Jeff ene mit kimra na tembe gade fish so. Me gato ale Jeff de in de buurt. Waar je dat kan mi. Jeff ese ede. Me go na catering, Jeff Nambaka. Ala say ten bedos ego why maka gimme.
0: Mm-hmm.
1: Mi chimbrada Jeff na mi chimbrada Bootsy. Ya? Eno, Weli Bunu. Mi be deka kampari. Mi tak ay mo dilwa shot up on a Bootsy e on a manga Bootsy resonate. Mm-hmm. Ah, surely. Mi tweet on us.
0: Mm-hmm.
1: Mano abata no opo. Mi tak ulo mi kumbaya kampari ya mo me contact.
0: Mm-hmm.
1: As domin to wadi mere Bootsy e se yakan. Bena obya baram tapu.
0: Mm-hmm.
1: Dat die boetse ik ben etak hoe odila etak zijn ook gewoon vakantie. Dat ik draai op een risico mee, ik heb een tuintje in mijn hart.
0: Mm.
1: Alleen voor jou, dit is speciaal voor secretaris. Niet weten dat boetse ik als kijk.
0: Yo
1: yo, wat is het down? Dus alleen de day, dat is dan niet. Dat voor deel, was niet grap, je zou ons kopen voor Jeff.
0: Mm-hmm.
1: Hey, we draai poko voor Jeff voor Amma.
0: Maar
1: bij mijn kwantie niet voor Amma, toch pa, no bebe, voor die Amma wat rafadringen.
0: Ja.
1: En jullie, we draai ACD voor Jeff.
0: Mm.
1: 2 juli, Jeffy Dede Guilu.
0: Guilu,
1: aki suan peri, lekwa peri.
0: Oké.
1: Guilu, lekwa staat begraven, is kondre seji absurda ki begraven. Apistene suda ti ora agwa, mitak u suto. Mitak suto, da de suta skot bim. Da wat dus mij maar, ito mitak ay etendri, boy. Guilu, ay tori furu.
0: Ay boy.
1: Mame Jeff rest in peace, Jeff.
0: Ay.
1: Bigudu, wai maka Jimmy, wai maka Jimmy. Krim pasti Jimmy hor baka jundi da baka.
0: Mm-hmm.
1: Yara one day usamiti baka and Bootsy oak.
0: Mm-hmm.
1: Yeah, rest in peace and thanks for all. Me kondole ale de misikato oak to Jeff Be. Jeff Be the one legend. Jeff Be singi kondole singi. Jeff Be singi ana reality. Is that it all?
0: Yeah, toch.
1: Jeff da let me. Teleshi kroep to the WCT. Altijd mij hebben tegen dat Jeff je bent goed bezig. Niemand snoert jou de mond.
0: Mm-hmm.
1: Apisten des ma de bis hangen des ma de da baka e bar tak de ana fatas ni pe mere de ana de ana de bongo bita de yo abes pang
0: mhm
1: ana khuli o gen dor gaan
0: nee
1: ai kondre se ki me kare se pis
0: ik heb nog iemand ai war on the afrika heb nog iemand onder de kono
1: ai ja ja alas ma di la swalo bi wang direct allen in deze donkere dagen ja en de jarige Nana Brewa die was een even kijken. Eerder gisteren jarig. Ik vind niet Nana Brewa alsnog. Nana Enteren, Nana Libismawani. Nana Gadawani. Dus jullie ook toe. Hyperapiep.
0: Hoeree. Fantastisch.
1: En Oma Max, die is ook 100 geworden. 100 jaar aan de 100 date.
0: Ja.
1: Oma Max, Oma Max, Papa Max, Gato, Gato, Mikisi Day. Hopen dat u een fijne dag. Meester Ayerke zit thee bakat thee. Ja?
0: Oké.
1: En verder met de signore Odi en Julio TKD en bedankt.
0: Grand tangi, fijn weekend. Fijne week.
1: Salami.
0: Hai, doei.
1: Yes.
0: Doei. Goedemorgen, Mart Radio. U bent in de uitzending.
2: Goedemorgen, mijn lieve broer. Zus, ik heb je verleden week gemist.
0: Dank je wel voor het wachten en je geduld. Ai.
2: Ja.
0: Ja, goedemorgen, va.
2: Het gaat. Hoe gaat het met jou?
0: Ik mag
2: niet
0: klagen.
2: Want we hebben je gemist 2 dagen op de radio en we hebben je zaterdag gemist.
0: Ai, dat klopt. Ai, nu weer bel me, ja, SD.
2: Ja. Het was gezellig, Q. Oh, het was gezellig. Maar hoe anders gaat alles goed met Gods genade?
0: Ja, gade lukumi.
2: Oké, nee, gade lukumi allemaal, toch?
0: En lukumi toe. Hij zal het druk hebben.
2: Ja, hij zal het druk hebben. Maar ik groet alle broers en zussen.
0: Ja.
2: En vooral in het bijzonder Agnes met haar dochter die vandaag jaar is.
0: Ja.
2: Van harte gefeliciteerd.
0: Ja.
2: En voor de rest, ja, we hadden een drukke week, Jules, want voor jaren hadden we, gisteren was ik nog bij Mees, want die was ook jaren, 7 juli.
0: Oh, oké.
2: Ja, we hadden een drukke week.
0: En morgen is je broer jaren.
2: Ja, morgen is mijn broer met Sandra.
0: Ja.
2: Maar ja, het komt er als je onder je familie groot is.
0: Ja, zeker.
2: Dus dan heb je het elke ochtend. Ja. Je het elke man, bedoel ik.
0: Ja.
2: Maar eens goed, groeten aan oom Jules en tante Marianne, die ook luisteren.
0: Mm-hmm.
2: En de familie, hoe heet ze weer? Die van de boot. Hoe heet ze weer?
0: Oh, Lucia Dessels. Lucia en Ruel Dessels. Ja,
2: En ik zou zeggen, werf ze mijn lobbybrader. Want oom lobby is tot zee.
0: Grand tangie, zus. Doei. Okay.
2: Doei. Werf ze.
0: Goedemorgen, bent u er nog?
3: Ja, ik ben er nog hoor, met Gleone.
0: Gleone, goedemorgen. Dankjewel voor je geduld.
3: Ik heb een bakadee-versterie, meneer Sordam, van jullie is jarig geweest. Ik feliciteer hem.
0: Die is 100 geworden.
3: En, ja, die is 100 geworden. Maar ik heb vandaag mevrouw Violet Limes, is een vriendin van me al jaren. Die is vandaag 98 jaar oud geworden.
0: Oh.
3: Ik doe dit om mensen door te geven dat ze niet meer in het Roland Holshuis is, maar in het Flevohuis. Afro Fadonda Broca. Maar het gaat nu iets beter met haar.
0: Okay.
3: Dus Royne de Eitaga ete, dus Miwa Oparwa.
0: Hoeré.
3: Dankjewel.
0: Oké, graag gedaan. En ik heb gisteren naar de dienst gekeken, mijn Arki Roybakka.
3: Oké. Ja, oké. Leuk. Dag.
0: Doeg.

0: Radio. Goedemorgen, u bent in de uitzending.
1: Goedemorgen, heer Julio.
0: Hey, goedemorgen, bekende stem.
1: Je cariño.
0: Bueno.
1: Magimo, je.
0: Ai.
1: Ik ben het niet aan het heren.
0: Oh, oké dan, soms af en toe.
1: Nou, ik heb je 2 weken gemist.
0: Eén week.
1: Of ben ik een afwezig geweest?
0: Één week heb je me gemist, vorige week. Ja.
1: Nou, en welkom terug.
0: Dankjewel.
1: Ik zou zeggen, ik groet alle vaste bellers, Ellie. Mm-hmm. Ik hoor de Hortans net, iedereen.
0: Ja.
1: En ik wens iedereen een gezegend nieuwe, gezonde week.
0: Mm-hmm.
1: En alle jarigen wil ik feliciteren, zoals meneer Zoldam,
0: mm-hmm,
1: die gisteren 100 is geworden.
0: Ja, bij ja.
1: Nou, oma Max,
0: mm-hmm,
1: gefeliciteerd, een goede gezondheid.
0: Mm-hmm.
1: Op naar 105.
0: Jazeker.
1: Je kan het in een Merlin slaverweide. Het was een leuk feestje gisteren.
0: Mm-hmm.
1: Met danser, hè, conscientie naar het tabakko.
0: Oh!
1: En, ja, dat is spits, die spits. Dus, André Sabumama is afgelopen week, was ook jarig, we zijn nu 7 jaren jong.
0: Mm-hmm.
1: En we gaan op naar de 25 jaar. En we zijn niet beter, maar wel anders.
0: Oké. Okay.
1: Dus alle leden en van bestuur en leden, gefeliciteerd met André Sabumama.
0: Okay.
1: En de zieken wordt heel gauw weer de oude en bedroefde. Gecondoleerd familie van Boetsie Inge.
0: Mm-hmm.
1: Adolf Engel, die heb ik gezien.
0: Mm-hmm.
1: En ook van de Jeff Pokorny, wat een geweldige uitvaart.
0: Mm-hmm.
1: Ik zag zo'n jongen, ik kreeg kippenvel. Die jongen zingt die stem van die vader.
0: Dat heb ik begrepen.
1: Ja, heel mooi. Hij is nog een beetje verlegen, maar misschien ook bedroefd. Maar
0: ja.
1: Jongen, wat een stem is die jongen, man.
0: Okay.
1: En alle anderen die in rouw gedompeld zijn.
0: Mm-hmm.
1: Ik zou zeggen sterkte. En ik zou zeggen Julio.
0: Ja.
1: Een gezond nieuwe week.
0: Dankjewel.
1: En blij dat je dat bent. Ik groet iedereen, vaste bellen. Niet vaste bellen, stille luisteren.
0: Ja.
1: Ik groet jullie allemaal en
0: wat
1: ik hoop bijna van iedereen.
0: Oké, en wij van jou.
1: Ja, doei.

0: Marta Leon, goedemorgen. U bent in de uitzending.
1: Ja, goedemorgen. Ik spreek met Elfriede hier. Goedemorgen.
0: Elfriede, goedemorgen.
1: Goedemorgen, ja. Ik wil iedereen de groetjes doen.
0: Ja.
1: Ik wil iedereen weer melden dat ik weer terug op post ben.
0: Oké, okay. Je bent terug op post.
1: Ik ben 4 maanden weg geweest.
0: Oeh.
1: Lekker naar Suriname.
0: Lekker.
1: Mijn broer is overleden.
0: Oh, gecondoleerd nog.
1: Ja, ik heb nog een oude moeder daar. Dus dat is dat jouw mapje waarop
0: ze jazeker, jazeker.
1: Dus ik wil iedereen bedanken. Ik hoorde Marta net.
0: Ja.
1: Mevrouw L.I.R. Ze hebben gevraagd naar mij. Al de gasten die gevraagd hebben naar mij. Dan weten jullie dat ik terug ben.
0: Wat fijn. Welkom terug.
1: Vandaan.
0: Ja.
1: Ik wil iedereen de groeten doen. Alles maar die laatst wel op jou willen condoleren. Mensen die jarig zijn wil ik feliciteren. En ik wil jou ook een mooie week toewensen.
0: Dank je wel.
1: Dan we ervan genieten. En dat was het dan.
0: Fantastisch.
1: Voorlopig.
0: Oké. Heel fijn dat je hebt gebeld. Thank you.
1: Ja, tuurlijk. Dan weten ze in elk geval dat je er weer bent.
0: Yes, welkom.
1: Hoi. Doei.

0: Wat viel jou deze week op? Wie wil jij vandaag feliciteren? Of gewoon jouw stem laten horen met hart? Start je ochtend met Mr. Morning DJ Julio. Bij Start met Mart. Radio Mart verbindt, dus radio maken doen we samen.
1: Mart, bent u er nog? Goedemorgen.

0: langa minnere use thing.
1: Oké,
0: God de bless.
1: Dat gaat de mooie, de goede kant op.
0: Oh, godzijdank.
1: Ik wou mensen even groeten en feliciteren.
0: Mm-hmm.
1: Alvast wil ik om Max van de 100 jaar feliciteren.
0: Ja.
1: En ik wil ook mevrouw Elfriede.
0: Mm-hmm.
1: Ook Odi.
0: Mm-hmm.
1: Welkom back.
0: Mm-hmm.
1: En mevrouw Marta Koenders.
0: Mm-hmm.
1: En een paar anderen ook die ik namen ben vergeten, maar iedereen wil ik groeten. En mensen die jarig is,
0: mm-hmm.
1: wil ik ook feliciteren.
0: Mm-hmm.
1: En Banasi Mire, Banasi Siki.
0: Oh, langam no jere.
1: Ja, Mire Siki, dus meer wint aan familie.
0: Ja.
1: Voor Banasi, beterschap dan Banasi. Dat die nami Sani. Oké.
0: Brada Kriton Grantangi.
1: Ja, ja.
0: Oké. Okay. So.

0: Mart Radio, goedemorgen. U bent in de uitzending.
1: Goedemorgen, Julio. Lion.
0: Hé, Lion van Wakka. Fijn dat je belt. Miwiki is weer in, hè?
1: Hai, man.
0: Oké. Mooi. Grand Tangi. Arke. Ja, man. Leuk.

Oké, dat was Zwarte Parel van Sabaku. En we gaan ter ere aan onze vriend Jeff Pokorny, die heen gegaan is. Abotelong.

0: luister, wat is er dan?
1: Kan je voorstellen?
0: Ja, man.
1: Ik ben toch het huis aan het verhoren.
0: Wat?
1: Laten we allemaal weggaan.
0: Mira, baby. Mijn brief is je visioen, pa.
1: Laten we allemaal weggaan.
0: Waar naartoe?
1: Naar Holland.
0: Holland? Zeg ze dan, pa. Dus nu, pa, ons eraan, jaren, pa. Maar ik ken ziek, pa. Alleen tijd is hij. En nog wat aan, pa.

En hiermee ga ik afscheid van u nemen. Dank u wel dat u was afgestemd. Heel fijn dat we samen radio hebben gemaakt. Op deze maandag 13 juli. Start met Mart. Dit was Julio. Tot de volgende week. Bye bye. Zwaai zwaai. Mwa.

0: GP. No Libe.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Het is onduidelijk wat de oorzaak is van de brand in een café in Bangkok in Thailand. Daarbij zijn zeker 27 mensen omgekomen. 63 anderen raakten gewond. De brand in de Thaise hoofdstad ontstond iets voor middernacht, zegt correspondent Mustafa Margadi.
2: Het gebeurde bij een populaire eettent / bar in Noord-Bangkok. Die zat niet eens ramvol voor wat het gewoonlijk is, 300 mensen. Maar er kunnen vaak 700 mensen op een drukke avond in.
1: Veel slachtoffers zijn aangetroffen in de toiletten. Daar waren ze vermoedelijk naartoe gevlucht. De schade aan wegen, bruggen en spoorlijnen in Nederland, veroorzaakt door graafwerk van de Bever, begint een probleem te worden. Het schadebedrag is fors opgelopen. De waterschappen waren in 2019 nog 5 ton kwijt aan herstelwerk. Vorig jaar was dat 4,5 miljoen euro. Langs de A50 bij Heteren is een auto de winkel van een tankstation binnengereden. Volgens Omroep Gelderland was een klant binnen koffie aan het halen toen het misging. Zij is ongedeerd. Ook de twee inzittenden van de auto zijn niet ernstig gewond. Volgens de bestuurder ging er technisch wat mis, waardoor remmen niet op tijd lukte. De Nieuw-Zeelandse acteur Sam Neill is overleden. Hij begon in de jaren 70 met acteren, werd internationaal bekend als spion Riley in de gelijknamige Britse tv-serie. Zijn grote doorbraak volgde in 1993 als Dr. Alan Grant in de dinofilm Jurassic Park. En ook speelde hij een hoofdrol in The Piano als kolonist.
3: Perhaps with time you might come to like me.
4: I'm sorry. Look, everyone, if you look out the left of the plane, you can see a whole herd of brachiosaurus. In fact, you can see in the front of the group the alpha male grazing there.
1: Sam Neill was al geruime tijd ziek. Hij was 78 jaar. Het weer in het zuiden is het al zonnig. In de noordelijke helft kan het de komende uren nog wat bewolkt of mistig zijn. Maar de meeste bewolking lost snel op. Vanmiddag overal zon, wordt het 23 graden op de Wadden. Mogelijk 31 in Limburg. Dit was het NOS-journaal.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Viel op de A1 Amsterdam-Amersfoort tussen na de vesting in Hilversum-Noord 5 kilometer door de werkzaamheden. Op de A2 Utrecht-Amsterdam tussen Vinkeveen en Amsterdam-Zuidoost 5 minuten vertraging in 7 kilometer file. Op de A27 Utrecht richting Almere door de werkzaamheden tussen Hilversum en Afrit Almere Haven 11 kilometer langzaam rijdend verkeer. En op de N201 Hilversum-Uithoorn bij Loenersloot 2 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Zuidoost TV. Door de buurt, voor de buurt. De reporters van Zuidoost TV volgen de actualiteit en vertellen de verhalen van de bewoners van Gaasperdam, Gein, Driemond en de Bijlmermeer. Maar ook aandacht voor de buurtdokter met adviezen voor een gezonder leven. Zuidoost TV. Iedere dag, de hele dag, op Salto TV en altijd via salto.nl.
7: Disco zonder drempels radio, hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
8: Je luistert naar Caribbean FM. De stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

Luister op maandag, woensdag, vrijdag en zaterdag van 9 uur tot 7 uur 's avonds. Informatief, actueel, cultureel, verbindend en innovatief.

0: Renate Kok met het NOS Journaal. Opnieuw is een geroofd schilderij uit de collectie van de Joodse kunsthandelaar Jacques Goudsticker teruggevonden. Het gaat om een werk van de 17e-eeuwse schilder Hendrik van den Burg. Een man uit Amsterdam nam het tweeluik zo'n 30 jaar geleden mee van het grof vuil. Bij hem thuis belandde het jarenlang in de kelder. Na een verhaal in de Telegraaf onlangs over een ander werk door de nazi's, geroofd werk uit de collectie Goudsticker, kwam hij erachter dat ook hij vermoedelijk een paneel van de verzamelaar in bezit had. Hij nam contact op met de krant en geeft het werk nu terug aan de erven. Het is onduidelijk wat de oorzaak is van de brand in een café in Bangkok in Thailand. Daarbij zijn zeker 27 mensen omgekomen en 63 anderen raakten gewond. Veel slachtoffers werden gevonden in de toiletten. Daar waren ze vermoedelijk naartoe gevlucht. Op beelden is te zien hoe er grote vlammen uit het café slaan. Het vuur in Bangkok begon vlak voor middernacht. Na ruim een half uur was het vuur onder controle. De Verenigde Staten hebben Iran opnieuw aangevallen. De VS zegt de aanvallen uit te voeren om het land verder te verzwakken en zo het aantal aanvallen van Iran op commerciële schepen in de staat van Hormuz terug te dringen. Iraanse staatsmedia bevestigen de aanvallen en melden 1 dode en 4 gewonden. Iran zegt Amerikaanse doelen in Bahrein onder vuur te nemen. Op de A6 bij Almere is een automobilist betrapt die 2 keer harder reed dan toegestaan. De bestuurder reed 212 km per uur, terwijl je er maximaal 100 mag rijden. De automobilist moest het rijbewijs direct inleveren. Er wordt nog gekeken naar andere straffen, zoals een boete of een cursus bij het CBR. Het weer in het zuiden is al zonnig. In de noordelijke helft van het land kan het de komende uren nog wat bewolkt of mistig zijn. Maar die meeste bewolking lost snel op. Vanmiddag overal zon, dan wordt het 23 graden op de Wadden en 31 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de N230 Maarsen richting Utrecht tussen Maarsenveen en de A27 2 kilometer file, 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit was Onder Drempels Radio, hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
3: Op woensdagmiddag spelen Erwin en Louis tussen 2 en 4 het kofferspel. Probeer zoveel mogelijk groene koffers te verzamelen en als je rood pakt, ben je af. Heb je 4 groene koffers, ga je door naar de tweede ronde en dan moet je zoveel mogelijk punten zien te verzamelen om de dag of jaar winnaar te worden. Het kofferspel, elke woensdag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.
4: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

Luister op maandag, woensdag, vrijdag en zaterdag van 9 uur tot 7 uur 's avonds. Informatief, actueel, cultureel, verbindend en innovatief.

0: Renate Kok met het NOS Journaal. In het centrum van Meppel is een grote brand uitgebroken. Het vuur is volgens de veiligheidsregio begonnen in een meterkast en overgeslagen naar een aantal woningen erboven. De melding kwam vanuit een slagerij. Het is nog niet duidelijk of de brand ook daar is ontstaan. Over slachtoffers is nog niets bekend. Bij die brand in Meppel komt ook veel rook vrij. In de omgeving is een NL-alert verstuurd met de oproep om ramen en deuren dicht te houden. Opnieuw is een geroofd schilderij uit de collectie van de Joodse kunsthandelaar Jacques Goudsticker teruggevonden. Het gaat om een werk van de 17e-eeuwse schilder Hendrik van den Burg. Een man uit Amsterdam nam het tweeluik zo'n 30 jaar geleden mee. Het stond toen bij het grof vuil. Bij hem thuis belandde jarenlang in de kelder. Na een verhaal in de Telegraaf over een ander door de nazi's geroofd werk uit de collectie Goudsticker kwam hierachter dat ook hij vermoedelijk een paneel van de Joodse verzamelaar in bezit had. De man geeft het werk terug aan de erven van Goudsticker. Het duurt mogelijk nog dagen voordat de grote bosbrand bij Parijs is geblust. Gistermiddag brak die brand uit ten zuidoosten van Parijs. Al 800 hectare is in vlammen opgegaan en die brand die breidt zich nog altijd uit. Met onder meer blusvliegtuigen en blushelikopters proberen de hulpdiensten grip te krijgen op het vuur. De Nieuw-Zeelandse acteur Sam Neill is overleden. Hij begon in de jaren 70 met acteren en werd internationaal bekend als de spion Riley in de gelijknamige Britse tv-serie. Zijn grote doorbraak volgde in 1993 als dokter Alan Grant in de dinofilm Jurassic Park. Ook speelde Neill een hoofdrol in The Piano. Waaraan hij is overleden is niet bekendgemaakt. Neill had eerder bloedkanker, maar daar was hij van genezen. Sam Neill was 78 jaar. Het weer in het zuiden zonnig. In de noordelijke helft kan het nog wat bewolkt of mistig zijn. Maar dat lost nu snel op. Vanmiddag overal zon. 23 graden op de Wadden. 31 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de N230 Maarsen richting Utrecht tussen Maarsenveen en de A27. 2 kilometer file, 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Iedere maandag tussen 2 en 4 het spel met Kale Harry. Erwin en Jani spelen dan met jou het leukste gokspelletje van Nederland, waarbij je zoveel mogelijk munten moet verdienen en dan een zo hoog mogelijke score neerzetten om de dagwinnaar te worden. Je kunt ook leuke geldprijzen winnen aan het einde van het jaar door de hoogste jaarscore neer te zetten. Kale Harry, elke maandag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.
3: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
4: Je luistert naar Caribbean FM. De stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Renate Kok met het NOS Journaal. De natuurbrand bij Fontainebleau in de buurt van Parijs is mogelijk aangestoken. Dat heeft de Franse minister van Binnenlandse Zaken gezegd, die vanochtend het gebied bezocht. Volgens de minister zijn er zo'n 10 brandhaarden binnen een straal van 1 kilometer. Het vuur brak gistermiddag uit en honderden brandweerlieden zijn bezig om te blussen. Inmiddels is al zo'n 800 hectare verwoest. Het pluswerk gaat vermoedelijk nog dagen of mogelijk zelfs weken duren. Uit voorzorg zijn ongeveer 900 mensen geëvacueerd. In het centrum van Meppel is ook een grote brand uitgebroken. Het vuur is volgens de veiligheidsregio begonnen in een meterkast in een slagerij en overgeslagen naar een aantal woningen erboven. Er zijn nog geen slachtoffers gemeld. Een kinderdagverblijf in de omgeving is uit voorzorg ontruimd. Bij die brand in Meppel komt ook veel rook vrij. Naar mensen in de omgeving is een NL-alert verstuurd met de oproep om ramen en deuren dicht te houden. Spanje is van alle Europese landen het goedkoopste land om te tanken. Jarenlang was Luxemburg dat, maar dat land is nu ingehaald door Spanje. Benzine kost daar gemiddeld 1,64 euro per liter en diesel 1,62 euro. Buiten de snelwegen om kunnen de prijzen nog lager uitvallen. Automobilisten in Nederland en Zwitserland zijn het meeste kwijt. In Nederland kost een liter benzine nu gemiddeld 2,43 euro. En het WK is voorbij voor scheidsrechter Danny Makkely en zijn assistenten. De FIFA kiest voor andere scheidsrechters in de halve finales en in de finale. Makkely floot dit WK 3 wedstrijden. Er is nog 1 Nederlander actief op het toernooi. Dat is de videoscheidsrechter Dennis Higler. Het is nog niet duidelijk welke van de 4 resterende wedstrijden hij toegewezen krijgt. Het weer volop zon en droog. Op de Wadden wordt het een graad of 22. In het zuidoosten kan het 31 graden worden. Morgen weinig verandering, dan ook weer veel zon en nog wat warmer met 26 tot misschien wel 33 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de N230 Maarsen richting Utrecht tussen Maarseveen en de A27 2 kilometer file, 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Op woensdagmiddag spelen Erwin en Louis tussen 2 en 4 het kofferspel. Probeer zoveel mogelijk groene koffers te verzamelen en als je rood pakt, ben je af. Heb je 4 groene koffers, ga je door naar de tweede ronde en dan moet je zoveel mogelijk punten zien te verzamelen om de dag- of jaarwinnaar te worden. Het kofferspel. Elke woensdag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.
3: Dit was Zonder Drempels Radio, hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
4: Je luistert naar Caribbean FM. De stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Renate Kok met het NOS Journaal. In het centrum van Meppel probeert de brandweer met man en macht een grote brand te bestrijden. Het vuur is volgens de veiligheidsregio begonnen in een meterkast in een slagerij en overgeslagen naar een aantal woningen erboven. De vlammen slaan uit het dak en een deel van het pand is ingestort, meldt RTV Drenthe. Een straat erachter wordt nu ook ontruimd en eerder werden ook al een kinderdagverblijf en een bibliotheek in de omgeving uit voorzorg ontruimd. Over slachtoffers is nog niets bekend. Er komt ook veel rook vrij. Er is een NL-alert verstuurd met de oproep om ramen en deuren dicht te houden. Een Marokkaanse journalist is gisteren aangehouden bij aankomst op de luchthaven van Tanger. Justitie in Marokko heeft nog geen reden aangegeven voor die aanhouding van Ali Lemrabet. Maar volgens een vrouw wordt hij beschuldigd van het verspreiden van valse informatie. De journalist, die al enkele jaren in Barcelona woont, staat bekend als een felle criticus van de Marokkaanse staat. Hij is al eens veroordeeld tot een celstraf en kreeg jarenlang ook een beroepsverbod. In het centrum van Rotterdam zit een man vast in een vuilniswagen. Hij heeft vermoedelijk in een container geslapen en belandde tijdens het legen ervan in die vuilniswagen. Hij kwam met zijn been klem te zitten tussen de klep die het afval in de wagen aanduwt en zit nu al uren vast. Hulpdiensten proberen die man te bevrijden. En Spanje is van alle Europese landen het goedkoopste land om te tanken. Jarenlang was dat Luxemburg, maar dat land is dus nu ingehaald door Spanje. Benzine kost daar gemiddeld 1,64 euro per liter en diesel 1,62 euro. Buiten de snelwegen kunnen de prijzen nog lager uitvallen in Spanje. Automobilisten in Nederland en Zwitserland zijn het meest kwijt. In Nederland kost een liter benzine nu gemiddeld 2,43 euro. Het weer volop zon, droog ook. Op de Wallen wordt het een graad of 22. In het zuidoosten kan het 31 graden worden. Morgen weinig verandering. Ook weer veel zon dan. En nog wat warmer met 26 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de N230 Maarsen richting Utrecht tussen Maarsenveen en de A27. 2 kilometer file, 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Luister iedere woensdag.
3: Ja, oké. Okay, ja. Oh, oké. Zijn we nu vrienden of zo?
4: Wat een introductie. Ja, Remy Sambo.
5: Waren jullie dus bezig met deze uitzending?
4: Ja, dat was leuk.
5: Het was in ieder geval een lekker muziekje.
6: Je kan hier altijd gratis naar binnen te lopen trouwens, wist je dat?
2: Halleluja. Iedere woensdag van 5 tot 8.
7: Red Light Jazz Radio.
8: Discos onder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
9: Je luistert naar Caribbean FM. De stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De bosbrand bij Fontainebleau ten zuiden van Parijs is nog altijd niet onder controle. De Franse autoriteiten denken dat het vuur is aangestoken omdat op meerdere plekken tegelijk brand uitbrak. Door de brand is de A6, de Route du Soleil, in beide richtingen afgesloten. Bijna 400 brandweerlieden proberen op dit moment met behulp van blusvliegtuigen te voorkomen dat de brand zich verder uitbreidt. Inmiddels is al ongeveer 800 hectare natuurgebied in vlammen opgegaan. Voor hulp aan de bevolking van Gaza is inmiddels bijna 884 miljoen euro toegezegd. Dat maakte de Europese Commissie bekend voorafgaand aan een donorconferentie in Brussel. Ook Nederland draagt bij met 5 miljoen euro. Het geld is bedoeld voor het herstel van onder meer de gezondheidszorg, de watervoorziening en andere basisvoorzieningen in Gaza. Volgens de Verenigde Naties heeft Hamas zaterdag hulpverleners in de Gazastrook geïntimideerd bij het binnenvallen van een distributiepunt. De EU-landen gaan boeren financieel ondersteunen vanwege de sterk gestegen kunstmestprijzen. De maatregelen moeten voorkomen dat boeren minder gaan zaaien of planten voor het oogstseizoen van volgend jaar. De EU-lidstaten mogen onder meer landbouwsubsidies eerder uitbetalen en krijgen meer ruimte om extra steun te geven. Ook wil de Europese Commissie de kunstmestproductie binnen de EU vergroten. De prijs ervan is nu hoog, vooral door afsluiting van de Straat van Hormuz. En luchthaven Schiphol gaat reizigers met een verminderde mobiliteit vanaf 2028 zelf begeleiden. Die taak ligt nu nog bij een extern ingehuurd bedrijf waar bijna 1000 mensen werken. Zij begeleiden per jaar zo'n 750.000 reizigers van en naar hun vlucht. Volgens Schiphol is de dienstverlening steeds belangrijker en daarom wil de luchthaven meer grip op de kwaliteit ervan houden. Alle medewerkers kunnen mee over naar Schiphol en behouden hun baan. Over de precieze overdracht wordt nu overlegd. Het weer droog en volop zon met in het Waddengebied meer bewolking. De temperatuur varieert van 22 graden in het noordelijk kustgebied tot 31 in het zuidoosten. En er staat een matige, op het IJsselmeer vrij krachtige noordoostenwind. Tot zover het radionieuws.

0: thuis bij Mayet Woonzorg. Wilt u genieten van uw oude dag in land van herkomst? Of heeft u een dierbare die hulpbehoevend is? Of gaat u met vakantie en hebt u zorg nodig? Dan bent u welkom bij Thuis bij Mayet Woonzorg. Mayet is een kleinschalige woonvorm voor ouderen die liefdevolle zorg, persoonlijke aandacht en een warm thuisgevoel nodig hebben. Verder bieden ze begeleiding en een veilige en comfortabele woonomgeving met veel groen en natuur in het district Para aan de Indira Gandhiweg 760. Wilt u uw dierbare ouderen nog een mooie, rustige tijd gunnen? Neem dan contact op met Mayet Woonzorg. Voor meer informatie kunt u bellen met 821-4103 of 06-83-80-74-19. Mail thuis bij Mayet @outlook.com voor een fijn en veilig thuisgevoel. Thuis bij Mayet Woonzorg is de plek.
1: Dames en heren, welkom op de vlucht van Suriname Airways. Ready for take-off? Fasten your seatbelt.

Surinaamse Uitvaart is een uitvaartorganisatie onder leiding van Dennis Frieperson, waarbij traditie, persoonlijke aandacht voor de overledenen en nabestaanden hoog in het vaandel staan. Een ervaren team zorgt ervoor dat u op eigen wijze en naar eigen ideeën afscheid kan nemen van uw dierbaren. Voor, tijdens en na deze emotionele periode is onze gespecialiseerde team 24 uur per dag bereikbaar om u bij te staan. Bel met 088 880 1200. Of kijk voor meer informatie op Surinaamse-uitvaart.nl. U bent altijd welkom voor een informatief en vrijblijvend gesprek.

0: Dit is Mart. Al langer dan
1: 40 jaar.
0: De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
2: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd?
3: Shaquille the big goal, ey, made it in town.

0: Schatje, schatje, doe het rustig aan. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Doe het rustig aan, want het is buiten zo'n beetje 30 graden. Een lekker zonnig weertje met een briesje erbij. Dus dan merk je niet dat het zo warm is. Maar doet u voorzichtig, smeren in en neem genoeg drinken mee. Dit is Radio Maarten op de 107.9. Via de digitale weg te beluisteren op www.radiomaarten.nl. Het telefoonnummer 020-471-429, het welbekende nummer waarop je mag reageren in het programma Tori et Chatori, verzorgd door Lucia Vandenburg. En bij deze groet ik Lucia Vandenburg, maar ze mag nog niet zeggen, ze moet de mond houden. Lucia, faigo.
1: Ego, fafiu.
0: Heb ik gezegd dat je mag praten?
1: Je hebt gezegd, ik mag nu praten. Dus ik praat. Oké. Ik heb dat niet pano de dete, niet panagro tapet. Dat wist ik niet. Dus dat ik weer een ander vader. Had je ziet zo, je vindt het pa.
0: Maar alles aan een geboen toch, Lucia?
1: Ja.
0: Je bent weer vrolijk en fris.
1: Ja, denk je, want er is in plaats van prettig. Dus die maten die bij mij vloeken, want die weet ik broeder vloeken van hier aan leveren. Ik ga om de 2 weken. En dan doe ik voor hoge tabletten van 1500 milligram. 3 keer per 5. Die maten die bij mij. Dus over 2 weken, dan doe ik prik mijn bakken. Want adressie die zie, dan schrijf niet prettig zo'n. Maar dan in hier aan lever kan beschadigen. Ik kan kiezen dat die braak, neigingen, suiker kan gooien, de war, alles wat zijn niet. Maar ja, mijn sap moro, met ik den dressie apotheek. Mijn apotheek, de sumawan kot ik dressie. Dan kan kot ik een recept naar eten. Dat eten is geen van recept, dat kot ik den dressie. Aan mij zo voer dressie maken.
0: Ja, ja, volgens mij met recept. Naar Lysol, ken je nog? Lysol?
1: Zo.
0: Lysol met suiker.
1: Ja. Ja, zo voer dressie.
0: Nee,
1: in elk geval.
0: Ik heb daar helemaal geen verstand van, dus kom er vanaf. Oh, wacht, Harry, maar je microfoon stond nog niet
1: maar open. Luisteraars, ja. Wie speelt Udef Grontapu, Lucia Itaku Odi, we want bedanken alles maar zij doneer. De was aan het doneren, Arki, mijn breedte dat we Arki. Ons af en toe een programma voor elkaar rommelig thuis. We want bedanken alle mensen maar zijn bekend. 4 weken geleden, Amoni bij de 995 en Atramoni bij de 44.000, dus nu een kort op 45.000, zijn aanweerbedrag. En we willen nu excuses dat 2 weken geleden aan de installatie nog bij Dwing, de panelen nog bij Dwing, hoe vergeven we, hoe bedenen naar studio, Mihari, mevrouw Eet. Mevrouw D. en mevrouw Anga Perotti, hoe ben je allemaal ja? Ons dank gewoon door Tactori.
0: En dat is aan de bedoeling, dus we de onderhoud.
1: Ja, maar
0: af en toe moet je aan de software werken.
1: Het moest voor onderhoud.
0: Nee, je moet van de software werken. De software heeft ook onderhoud nodig, is niet alleen hardware.
1: Oké,
0: in elk geval. Het paneel deed het goed, maar de software deed het niet. En dat moet een beetje opgeschoond worden.
1: Oké, okay, maar dan moest je het van tevoren doen. Dan moest je bij wat dit in bekom. Dus dan met beren nodig, joh. Okay. Toch, Harry? Want ja. En dan een bij moest lukken en sani. Voor ze bekom, als ze dat bekom. Maar joh, dan vind dat ze 7 uur maat. Die moest bij ja. Voor lukken en sani. Harry, maar let die of niet? Want if you...
0: Daar ben je komen.
2: Eet je niet, kon 7 uur maat.
1: Nee, maar if
0: als... Is dat samen doen, Harry? Daar ben je komen. Ik knap je zo'n potmiddag. Meneer is al weg. Ja. En man heeft erop gehaald.
2: Ja.
0: We mekaar thuis doet dit allemaal, ja.
1: Arie, ja. Want we bedoelen als Asabi dat Asan niet doet, ja. Dan vind ik vanaf 7 euro, omdat Asabi dat mij komt 1 euro.
2: Ja.
1: Dat, maar ook, volgens mij, bij Asabi dat nog bedoelt, maar bij want ik ook contact doorhangen, terwijl Asabi er bezig. Maar ja. We vergeven die slechts.
2: Ja, ja, ja, ja.
1: Omdat ik ondersteun wil en mijn lobby,
2: ja.
1: Dus we vergeven die slechts.
2: Dank je wel,
1: dank je.
2: Ja, ja, ja.
1: We vergeven
2: die slechts.
1: Ja, die slechts is hier, Arie. Vergeef
0: je toen
1: mevrouw
0: D. Nee, nee. Vergeef me. Mevrouw D, nou vergeef me, want dan
1: wacht u elkaar. Maar luisteraars, we bedanken u allemaal voor de donatie. Ook voor die 44.000, ook voor die 995. Dus we zitten nu op 45.000. Maar de bedoeling is dat... alsjeblieft, alsjeblieft, alsjeblieft. Oh, doneer morgen. Met ammonicom. Minosabi... Luisteraars, want dit dag dromen zijn bedrog. Maar is er net niet dring dat in een of andere stond, dan kies mezelf dat ik me op money. Dat die go, dan zie dat ik alleen pakketten voor de, dus met 50 euro's 1000 wat. Maar 10 stuks. Maar de allerprinspe me waka, lolo de nanga elastiek nanga money. Tapagron. Dat we gooien aan camera van mijn dochter, bij mijn dochter betaal, met veel money daarbij. Me gooien aan die kamer met veel money, allemaal lolo in elastiek. Dus mijn hoop, dat iedereen die zat er werkelijkheid.
0: Nee, maar dus dat iedereen is een verklaring, hè?
2: Ja, ik kan weer zo elastiek toe.
0: Nee, no, meestal iedereen is aan die zin. Waar maar ben je niet, of zijn ze komen niet?
2: Ik kan.
1: In elk geval, ik hoop dat iedereen komt uit, dat omkant moppen uit. Alleen is maar zo doneer, zo'n tand doneer, godoor, of zo'n ondersteun, of liever moet niet die normen. Ik hoop dat iedereen zo'n kies is. Maar luisteraars, ik ben niet makkelijk. Mijn schoondochter, hij zei me, ik ben dit donderdag, nee, ik ben 50 jaar. Hij zei me, Lucia, droom jij wel met Winston? Ik zei, nee. Ataki één iedereen aan Winston. Maar min nooit iedereen aan Winston. Met tegen toekade, Winston van met mij op rust. Winston in rust in vrede. Mm. Yeah. Maar donderdag heb ik een heel gesprek over mijn zoon. Dat we taktori. En dan ben ik 4 jaar, dat heb 50 jaar. De stand erop. Dat mijn ma en ouders en zijn en brada, mijn dochter, dan de kleinke, dan Erwin, om Godapé, de barbecue hadden een hele leuke dag. En vrijdagavond, donderdag was de jaren 9, de 10e, dat alle de vriendinnen van Sabé Kona, Krimatie, Vincent, de buren zijn Jip en die Winston deden, allemaal aan nodig uit. Dus dan hebben we feest, barbecue naar het ding, vrijdag.
2: Ja,
1: dus meteen Helene. Die kinderen hebben gelijk. Ik had je ook gezegd, je moet die dag niet wat. Als Winston er was, zo Winston ook wat wisten. Wordt op 60 en 50 en zo'n 25. Dus de bedoeling ben je dat we was er dan. Maar we gaan strooien als je. Maar door dat de ticket, mijn bel januari actie om een one ticket. Die minnaar Erwin 4400, die geef je dan de toepje 66, die Helena. En dat we gaan gaan toesmaken. Dat we een paar ossen Mino go naar binnenland eten, uno nia eten, uno doet not eten.
0: Maar dat dus moet
1: dat,
0: niet.
1: Dat hele intak, nee Lucia, dat gaan we niet doen. We gaan, we houden graag het AC Suriname gaan stroom. Dat wisten we bereid en voor Gwena, een heergroep in de zomer, dus dit jaar. Maar op 23 juli, maar doe je er een ticket. Dus nu bijvoorbeeld, even op Bogwe, dat de ticket bij morgen dieren, dus om beslist dat we nog weer. Dus Euren dena Helene Lucas zou doen, dan heb je over James.
0: Dus ja, zijn vader is toch ook overleden, of niet?
1: Hè?
0: Die vader van hem.
1: Ah, wie?
0: Van.
1: Winston, zijn vader is overleden.
0: Ja, toch?
1: Twee weken na hem.
0: Twee weken na
1: Winston. Terwijl Winston bij Dede, papa is ziek van tevoren, papa bij longkanker, en hij eten want aan kanker.
0: Mijn vader heb ik gekend.
1: En we hebben ook een zuuralko, toch heel lang bij Blakka.
0: Bij DJ toen, toch?
1: Hij was ziek. Voor Winston ben Dede, hij ben ziek, maar 2 weken bak Winston naar Dede. Die meer dat Winston Dede, meer begin poepen en zien ze zo schrik, want doordat hij is ziek natuurlijk, dan hij dat aboy Dede. Maar in elk geval, dus, alle dingen zijn niet, samen doet dat ik kon direct in een studio, dat ik go direct naar club. Mis op dat mijn boy tegen me, mama je moet het doen, je houdt ervan, je moet het doen. Maar dan begin je met een boy van mij, mijn naam bij dit op mijn leen, alles aan mijn man takken. En daarom ben ik zo vreselijk, maar mijn taki heeft zijn taki verbracht, dat ik ben van oude bakken, dat ik go verder naar hem. Dus dat is het punt dat me steun, dat me steun in tapu. Maar luisteraars, uno vergeti, voor stort die Tori et Tori, die trapprogramma makers voor maart, en die, vooral die achtbouw. U mag stort aan 50 euro te no, dat Tori et Tori alleen om sport gebouw.
2: Bakasier.
1: Ja, gebouw. En Frodeno de et ecoso, Perotino de ecoso, want de beapontra presi Foucault. En dat ben belangrijk, dus dat kon wel, maar dat kon iets later. En hoogwaarschijnlijk om straks wat verrassing te doen. Mijn hoop aan meneer hoor in een afspraak dat aan meneer komt. Dus hoogwaarschijnlijk om straks wat verrassing te doen. Maar meneer Harry, hoe is het met jou?
0: Ja, maar even voor zich gaan, Harry. want die takwa sans onder die mag gado obegeleina. Maar ja. Ik actie gado tuf tampje maar lang aja zo. Want mijn oog weet er.
1: Nee.
0: Men zou wie waren.
1: Nee.
2: Nee, maar gado takalam mate apart hem in de pano.
1: Hier no hari.
0: Dat zei je takalam.
1: Ik ben hier. Wat heb je was aan?
0: Ai.
1: Fos je kon aan grond tapu. Gado pot in een boek ba ote yo go.
0: Zo'n boek.
1: Une ba pal ote be gwe.
0: Maar zo'n boek.
1: Ine buku da pepe ade. Gado e
0: buku da tsa bigi na.
1: Gado di a un jum alibi, gado e te kalibi baka. Ano un e bepaal, soos ma e bepaal is ma de kierding, de vergiftiging, de duas dosani. Ma un e bepaal, alles aan skrif van tevoren, o te yo gwe, o soor dee, o me yari.
2: Lucia.
0: Buku gwa hari yari.
2: Ereno, te wa ma vergiftig you, you dede, dat schrijf je dat beschrijf je na boeken.
1: Nee, dat weet ik toch.
2: Nee.
0: En dan kwam een chaplati.
2: Dat beschrijf je na boeken. Dat schrijf je na boeken ba. Dat na kwam haro na ki wan chaplati da yodele.
1: Als het je kan de lo.
2: Nee, maar na sama de luguna. Kota ki wakastati oto naki. Soles ine dede i yurno dorete.
1: Nee.
2: Maar soles je dede i yuru doro.
0: Da madru.
2: Dat nape twee i dede. Je deed of in het deed. Alles aan is snap maar voor gue. Noa manos af van eigue. Noa manos abasanati. Van ik kon het tot je eiden. Noa manos abasanati. Dat na afaras in nalibi.
1: Hier even a baby. A baby fado in water. Des ma deka deed. Den alles aan is. Den denk abtien deed. En het abtien bing in blobaka.
2: Ja, dat de ma de. Oya ome ara baby.
1: O baby.
2: Ome mu want to moon so.
1: Ya want to moon?
2: Ya no, that amata negi mu in emma bere, in watra amande. In watra ide in emma bere. De stama kador, im luku bun, smike is ipching in watra.
1: Ya, it klop.
2: Ya, tak tapcheg wa ondra tapcheg. Ma ane dede, odati, agwenta sanat fol ete, ano, moto ete fasan dati, ano, kot fas na fol streng ete. Maar te kort in na on tijdje te beginnen ja zo stel ik daar je dede.
1: Maar is ik ben si last to na on presi van aardbeving bij de dat a vrouw bevallen onder a osso.
2: Dat finis wel lang.
1: Dat zien bij de na versterking van man.
0: Ja, ja,
1: ja. Ja, ik vond het geweldig.
0: Oké, we gaan door aan het programma nu.
1: Oké, luisteraars.
2: Mi de no ado bird luisteraars met taku alamala odi brother ana Eddie me bari odi safety me bari odi de tomati mi da pef ken ka strat me baru odi a program wa bigi dalak Lilian ana bundle e krucho ook ana smami mustak odi mora ma frofa uit os dorp me taki odi wat ik heb je tijdje niet gehoord
0: ne from Monique
2: me tak Monique ook toe odi.
0: En die loopt nog niet.
1: Als daar bieven nog een trouw aan bakken.
2: Nee, maar afroes, afroes, sap me een paar jaren al. En dan op contact, hij bel me. Dan weet je, tjitori. Monique is mijn buurvrouw daar. Mami, de ship, Murray en Monique zo. En ik moet takkie ook toe mevrouw, een trabuurvrouw of me, ook toe mijn baren, of die
3: peugotik. Salaam alaikum.
0: Hé, rustig, rustig.
2: Peugotik de... De orchard en hij staat. Mevrouw,
1: mevrouw
2: Does.
1: Mevrouw Does.
2: Mevrouw
1: Does, nee, voor wij nu. Maar mevrouw Does, betekent mijn laatste lees dat hij sukkelt.
2: Ja, Uno, nee, doe next na. Mie eten me, bestel santen, weet je niet.
1: Maar dat deed je niet aan nooit doen. Is hij veel greedy?
2: Na strop, Uno, drink strop toch?
1: Uno, drink strop.
2: Suma.
1: Maar we drinken maar bier.
2: Ik ga wel, maar dan afroon toe.
1: Nee, maar je kan bij je diep toe toch? En je kan bij Ossade diep toe toch?
2: Je nee drinken strop, Lucia.
1: Mij nee drinken strop, maar trots aan dit afroon en Mickey.
2: Ossade.
1: Ossade dan geen maar bier, want allemaal drinken Ossade dan geen maar. Maar je greedy.
2: Oh, no, me greedy. Abou moet ik aan afroon, moet ik aan helemaal goed.
0: Pero niet zo door elkaar praten, maar je hebt ook al
1: problemen. Kom hier voor zitten.
2: Dere no mokade nomor fu sani wat desma de ti desa me firi pero doro desta pero chomp chil for lekte koma e pero no konda li show verme de ti de hede desta me beit pero doro desta me kara bank de bank rike ne junu na rabu bank a nomor na NL 48 rabu a nomor na 0 1 0 2 8 1 7 2 5 1 ten name van Stichting MCC Maart. Het randnummer PK stort ook de money die de programmamakers naar NL 54 INGB. Een nummer na je pot 3-0. De bakken in 3-0, de pot 6-0, 3, 7, 8, 8, 0. Ten name van Stichting Multiculturele Communicatie Maart. Een nummer is aan elkaar, no, brada. Dus, uno te kassa de me grap me begunu. Dag mevrouw. Dag mevrouw.
0: Je bent bezig met een belangrijke zaak, man. Dit is de nummer gemoren varen. Want...
2: Ik kon niet zeggen dat ik die naar iemand alleen in mijn neer.
0: Dat is een lobby, dat is een lobby.
2: Ah, kijk, Lucia is hier staan nou. De manier, de manier, mijn manier, ze hebben de chaka Nederland. De alle manier in de Libasenang. Maar ja.
4: Tega vrouw, dat kan wel een nummer.
2: Een nummer, een laatste nummer, dat naar van bank. Uno arki, uno.
1: Gebouw, een gebouw.
2: Ja, naar van gebouw. A nummer na NL tumim abina tulusha gimi lusha ne giwang okay fustanja dey kona fa dey kona sofu de okay furja na pression
5: mag ik even storen
2: ik luister
5: fa vrouw koi bruya sam sorry una
0: vrouw na lobby tans lobby
2: nee op dat nee adama si etanit bay mal mer adama kona tapar mark adama aksi mi same du jani ni tapar mark tell me na ina foto mi de you na be mal meri motok da da mo temi e doctor of me dalek what a dange doctor jay doctor of me dalek
0: de hari go doro na nga sang ni me ku go start a program
2: abu okay
0: want di bereti i bereti si wan vrou
2: i bigi ba i bigi ba ka
0: na je wan bosi da ya sang
2: abu okay kom ya
4: in een rekening voor die van boosreven.
2: Arekene nummer, de orio mofo dei. Faiko je verstoor alles aan je stoor.
1: Volgens mij jullie de hoofd van elkaar.
2: Aan nummer na 04, Rabo. Dit is nafak aan na akobouw, hè. Aan nummer na 0, 3, 7, 0, 1, 8, 4, 8, 6, 6. De naam van MCC Maart. Dat ben je voor die kenmerk. Dat ik heb die tori en tori developen. Achter je voor die gebouw. Dat de man sabi dat ammoni die zie. Na van gebouw. Maar na 50 euro, je moet voor die. Ik heb voor 15 of 20, je moet voor 50 euro. En brada, brada, saluko de umas maluko. Dat ben ik me loop de umas matakwa. Dat je ziet dat de sma is twee na zaak. Omdat deze man het denkje de nageslacht, de pje in zijn contact, en dan had de moeder de pje moest aan, maar precies voor go. Maar de maas mij om, ik ga hem, je zegt maas mij om, onaf dringen haar money in de barbara, hoe denk de pje in?
0: Ik hoor een piep van hun telefoon.
2: Hoe denk de pje, brada? Moet je atle, moet je een, zomaar, moet je perroti? Nee, perroti, tegen hun, zomaar, pa,
1: zomaar. Perroti, en dan perroti.
2: Abona, moet je, mevrouw Dey, mevrouw Dey.
4: Me bar, give me a telephone number, man. Frobe, ask me a telephone number, man. Vergeet dat hier zijn. Goedemiddag, luisteraars. De dag is voltallig. Ik kan rekenen zo'n piertief. Alles mij kador. Me bar, alles maar odi. De one die arti, de one die no one arti. De one die vindt dat programma met een klachten. Dat is een onbenullig programma. Maar we doen ons best. Jullie moeten het gezellig maken. Jullie komen met onderwerpen. Kunnen wij daarop breien. En dan groet ik iedereen. Siskori, ga je het nummer geven van Radio Maat. Heb je een pen bij de hand? 020 47 14 291. Siskori, ik heb je het nummer gegeven. Je kan hem bellen, want hij zit hier. En is op zes doen in een Anulisa Sangei Koko. Dus,
2: je
4: kunt bellen. We zijn paraat. Meneer Perot, ik geef... Hey, meneer, zang. Meneer Perot, ik geef u een...
5: Het woord. Goedendag, dames en heren.
1: Sexist.
5: Prettige luistermiddag.
6: En wij gaan ons best doen en ik hoop dat jullie ook bellen. Dan kunnen wij weer woord geven en dingen wat we weten. Zo kan dat beroepen. Maar mevrouw D, u leert het. Dank je wel. Je leert het toch, meneer Perutti.
4: Omdat dat zo is geen en ik moet dat roze, dus dit spoit me edipje her, het kring. Dus dan met tak, meneer, bij deze. Maar alleen vandaag, hè? Of alleen de eerste
2: keer? Was dat daar iedereen perkie?
4: Nee, dat was goed. Dat is niet voor bij, dus vandaar met meneer Perotti, want hij is heel trots op zijn meneer.
1: Ja.
4: Broeder Etienne, hoe is het? Ik heb je niet gegroet, schat, Normandier.
0: Alles aan de geluk van ons, goeie.
4: Alles aan, ja?
0: We doen ons best en God doet de rest.
4: En je moet positief in het leven staan.
0: En met jou, hoe gaat het met jou?
4: Alles gaat goed. Ja. Alles gaat goed.
0: Je hebt alleen maar lekkers meegenomen.
4: Heb ik meegenomen? Oh,
0: ik zie je lekkere kadaris aan die krokantjes.
2: Brada gaat samen op toestand voor Aksuno. Wang, u moest go arki. En a trouwang, a eerste wang, u geen antwoord op aan man. Dan met tevreden. A eerste zijn samen wat Aksuno, dat ik doe. Onafhankelijkheid. Ja, dat. Toevallig gewoon in onafhankelijkheid. Dat naar de Ingi, naar de blakke man, maar dat bij de nationaal toch? De trouwen bij Koite toch?
3: Onafhankelijk?
2: Ja toch? Doe die Senaki.
4: November.
2: Nee, die Senaki is de eerste lees
4: onafhankelijkheid.
2: Die hebt dat je onafhankelijk slaap
3: op de stam. Slaven.
2: Ja, en de stammer is een schaaf af. Ja toch?
3: Ja.
2: Om mijn volk bij dat punt.
3: Bijna allemaal hebben
2: we. Nee, toevallig nog maar bij dat
3: straat. Nee.
2: Ja.
3: Nee, dat heb je.
2: Bakken als slapen naar de tram komen.
3: Nee.
2: Ik ben God om Jezus.
3: Sneezy ben ik ba.
2: Hè?
3: Sneezy ben ik zijn lang ba.
1: Perotti.
3: Wat zegt u?
1: Bakken als slapen, nee. De. Hulli staan in de Japanese coins. En bakken als slapen, nee. Tijdens als slapen.
3: Oké.
2: Na het afschaffen van de slapen, nee. Jawel.
1: Tijdens.
3: Wie het weet.
1: Ik heb een lakker man op landbouw roko. Dat is een ding.
2: Nee. Je hebt wel verkeerd.
1: Nee, is waar.
4: Is waar.
2: Nee. Een landbouw roko. Na blakke man begin aan man. De wet maar pot de blakke man aan de ingi be moest doen man.
1: Maar
2: de
1: me man de be zwakkie.
2: Nee, tjuma.
1: Stort in
2: Lucia, Lucia.
3: De Indianen waren zwak, daarvoor zijn ze de donkere mensen. Daarvoor zijn ze de donkere mensen in Afrika gehaald om het werk te doen. En ze hadden ziekte voor onze Indianen gebracht. Met dit man be man doen ook.
2: En het wel is.
4: Eetje en beamen dan.
0: Wat moet ik beamen?
2: De Indianen.
4: Wat ze hier zeggen, hij zegt van de Indianen waren er nog niet, de Hindustanen. Wat
1: De
4: slaven,
0: wat ik op school heb geleerd, is dat de Indianen zich niet lieten onderdrukken.
1: Ja.
0: Die zijn het bos in gevlucht, hebben hun eigen leven geleden.
2: Nee, aan dat we actie doen.
0: En daarna hebben de blanken de Afrikanen geïmporteerd in Suriname.
2: Zo, en na tijdens het slavernij of na de slavernij, de schaffen van de slavernij, de tramanko, of voor de afschaffing?
0: Zijn in de staan gekomen als eerst.
2: Na de slavernij, na afschaffing van
0: na
2: de
0: afschaffing, ja.
2: Zo, oké, mooi.
0: En ze waren betaalde arbeiders.
1: Zo. Ja, dat klopt.
0: De slaven hebben nooit geld gehad.
1: Ja, zo. Dat klopt.
2: Maar dan hebben we een groot punt. Arki boos aan mijn actie.
1: Ja.
2: De Ingi. Ben je de eerste slaaf in Senang?
3: Ja.
1: De inheemse.
4: Oorsprong.
2: Ingi, maar ik had maar inheemse, maar ik had maar Ingi.
0: Ingi zijn nooit slaaf geweest, nietwaar?
2: Jawel.
0: Nee, echt niet.
2: Samen zijn dat
0: nooit slaaf geweest.
1: Ja,
0: ze hebben zich nooit laten onderdrukken.
2: Ingi, ben de slaaf in Senang.
4: Waarom
0: schreeuw
4: je zo dan?
0: Oké, misschien heeft hij gelijk, hoor, maar dan moet hij een boek gaan schrijven.
2: Ja, look, Ingi, ben de slaaf. Dat de man, als je dat de wet man is, maar ik de wouw roko. Dat Ingi nog bij mannen gaan dat ik koroko giew. Dat de man begint keer de strep zomaar, maar de Ingi bij de eerste slaven in slaap is zijn naam.
0: Dat maakt de Afrikanen tegen de tak. You bij de one slaaf, no me.
2: Tot Afrika.
0: Omdat toen hij begrijpt een sambo. Dat de Afrikaanse wakker ja de man gaan. Die tijd de man tak over slaven, de man tak, maar you bij de one slaaf.
2: Ja.
0: Me niet.
2: Ja, uno bij de slaaf op tja.
0: Ja, de man niet, de man bij de gewoon.
2: De man niet, omdat de man poer uit uno konde tjago in wahe trakonde. De man poer, de man tjago trakonde. De man ta in den konde.
0: En ze hebben meegewerkt, want de knevel is maar vastding.
2: Ook.
0: Kies den tap den dorp.
2: Ook toe.
1: Ja.
0: Maar dus zo schoon zijn ze ook niet.
2: Zo, maar een punt voor mij, ego no. Ap is de slaven, nee, schaf af. Uno e actie transatlantische slavernij moet niet weer actie maken.
0: Ja.
2: Maar als ze ingi moest actie, is dat altijd als aan voor de ingi dat er komt.
0: Ze zijn mee bezig.
1: En Suriname zijn ze en overal hier ook. Zijn ook bezig met die inheemse. Jawel. Want mijn actie heeft die radio.
2: Ja, maar dat is wat deed naar de man.
0: Ik heb het idee dat je...
1: Ik heb een speciale inheemse dag. 9 augustus. 9 augustus.
2: Nee, en unam taka, we gaan hem onverstaan zijn met dat. Look at the marons. Abi ook toe de Marondi.
1: Ja.
2: Ja, dat? De industrie had ook toe de
1: Marondi. Maar de Indië toe.
2: Uno, de Maitak transatlantische slavernij. Ja, dat?
1: De Eemse dag, de Abi 9 augustus.
2: Dat na de Marondi.
0: Inheemse dag.
6: Inheemse dag.
2: Ja, zo, maar afschaffing. De man kon ze komen niet naar de wet, maar toen naar de man kon de wet.
1: Maar Nono, die de bezig.
2: Per naast man.
1: Nono, toevallig. Die zat ook in de bezig. Nu Simons de keer over. Simons de bezig naar de
2: Eeuw. Naar
1: de Eeuw is in het binnenland. Maar
4: je
1: ey,
4: niet voor de
0: weet, je, weet je, Harry, nee, je moest begrijpen nee, geschiedenis.
1: Maar jij nog maar no, no. Vrouw D, nou mijn grap, de Inge kon nu op de inheemse. Ja, ja, ja. Maar, ik kon op die zijn van de abscorus, maar zij kon op die de nou, ja.
0: Maar Rodisha, mag ik Harry even wat uitleggen?
1: Ja. Ja.
0: Vergis je niet dat de hele Amerikaans was van Indianen.
1: Ja. Ja.
0: Weet je hoe groot Indianen waren?
1: Ja, ik weet het, ik weet het.
0: Ze zijn door de blanken vermoord. Ja. Op een beestachtige wijze.
1: Manier,
0: maar als je bijvoorbeeld in een land als Peru loopt, dan zie je alleen maar Indianen.
1: Ja, maar Colin, Amerika bij de inheemse.
0: Ja, zeker weten.
1: Maar het verleden moment, tegen van Trump, dat hij, you are no Amerikaan. You are no Amerikaan.
2: Trump is een Europeaan.
0: Ierland.
2: Trump, alle weet maar een Europeaan.
1: Zijn
0: voorouders kwamen uit Ierland, geloof ik.
2: Maar dat me was, dat slavernij schaf af. Uno blak aan mijn actie transatlantische slavernij money. Zal ik ingeen moest actie?
1: Je moest actie money toe.
2: Fusang.
1: Fusang, zal ik met mee? Want die drijft de uitser naar Gopotina Bussi. Dus er moest actie money toe. Dan was een soort slavernij toe. Want die drijft de uit naar Bussi.
2: Dus ja. Heel Europa. Bouw naar money voor ingi naar Blakaman. Goedoe voor de toevallig disi. Bouw Europa. De toevallig dis money bouw Europa. En nog steeds, look in Amerika, de Mabi reservaat. Gide ingi. Is dat zo'n tak waar reservaat? Waar reservaat nou een gevangenis, gide man?
0: Ja. Nee, beschermgebied.
2: Is een gevangenis? Nee. Ah, ik ga er mee, Jezus, jongen.
0: Ik ben zelf in de.
2: Weet je, in Blokhoef aan een historisch channel.
0: Ja, kijk, je kan alles omschrijven hoe je wil, maar men zag op een gegeven moment dat de Indianen in Amerika uitgroeid. En toen hebben we gezegd van luister, dan moeten we wat voor deze mensen gaan betekenen. En daar is bijvoorbeeld, waar die casino's staan, even in het opkomen. Dat is een reservaat van Indianen. Las Vegas. Dankjewel Lucia. En dus, dat is een reservaat van Indianen bijvoorbeeld, die hebben daar te vertellen.
2: Ja, luister,
0: en zo heb je nog meer reservaat.
2: Weet je, luister, een reservaat is alleen pot, de man. Ze mochten niet zomaar eruit gaan.
0: Maar eigenlijk,
2: je moet toestemming hebben, je moet tegen de man kunnen gaan.
0: Dat weet ik zeker dat het niet waar is. Maar,
2: wat is niet waar?
0: Mijn actie was aan die, even mevrouw D. Weet je wat we gaan doen? We gaan een reservaat voor die Mongolese daar bouwen.
4: Oh ja.
0: We pot wat Biji-hek.
2: Nou, maar allemaal pot Mastra voor nooit eens.
6: Wacht even, maar eet jij...
0: Je para, jij weet...
6: Nee, we moeten niet de dingen in de wal brengen, maar... Nu neem je het als een geintje.
0: Ik neem het niet als een geintje, omdat ik het zeker weet.
6: Nee, maar kijk.
0: Ik ben daar geweest.
6: Maar ik even wat... Ja, je bent daar geweest, maar kijk. Heel Amerika was van de Indianen. Europa.
0: Amerika's, niet alleen
6: Amerika. Luister, stop even als ik Amerika.
0: Heel Zuid-Amerika.
6: Nee, luister, u zegt Zuid-Amerika, Noord-Amerika, Amerika, wat je wil zeggen. Was van de Indianen. Europa.
0: Amerika's, niet alleen.

0: Asia.
1: Indonesia.
0: Asia. Beda de so tipo smart
2: data. Ini saya beri nak merah show.
0: Nee, mak, nee, kau bukan ni boleh dah kau malaysia. It is so. Die blanken zijn gekomen, ze hebben het overgenomen. Suriname is hetzelfde gebeurd. In Amerika hebben ze reservaten gemaakt, net als hoe deze man het zegt.
3: Ter bescherming
0: van die Indianen. Die mensen hebben ons daar ook vermoord. Ze hebben ons naar bepaalde stukken gedrukt. Weet je hoeveel Indianen gevochten hebben voor ons? Maar die keerdes, hebben ze reservaten gemaakt. Dat afvolk voelen roeien uit. Je zegt dat het geen gevangenis is. Het is gewoon een gevangenis. En toch nemen ze het.
2: We gaan er niet uitkomen.
0: Oké, wacht even. Mag ik dit zeggen? Maar dan nu is het zo gebeurd dat die blanken onze land hebben genomen. En dan spelen ze hun nu de baas erover.
2: Okay.
0: Dan zeg je, we zitten niet in de gevangenis. Onze Indianen zitten nog steeds in de gevangenis.
4: Ja, we zitten
0: in de gevangenis. Ja. Punt uit.
2: Ook Johan Tratori.
4: Oké.
2: Ik wil even, als het mag van Lisha, wil ik even bedanken van meneer Sodam zijn zoon voorlezen.
1: Oké.
2: Aan jullie allemaal.
1: Okay,
2: want jullie hebben allemaal je steuntje bijgedragen. En dan moet ik even wel een bril opzetten, maar gisteren hebben we een volledige uitzending besteed aan meneer.
5: Oh ja.
2: Saddam, ook de andere groepen die dus morgens waren. En zijn zoon, beste meneer Van Gom, beste meneer Norman Roy en alle medewerkers van Radio Maat. Namens mijn vader en de gehele familie Saddam wil ik jullie uit de grond van ons hart bedanken voor de bijzondere aandacht die jullie hebben besteed aan de 100 jaar verjaardag van mijn vader. Jullie prachtige radio special was veel meer dan een uitzending. Het was een liefdevolle reis door zijn leven, zijn herinneringen, zijn muziek, zijn werk en zijn betekenis voor zoveel mensen. Hij heeft ons diep geraakt om te zien hoeveel tijd, energie en toewijding jullie hieraan hebben gestoken. Dat zowel medewerkers, waaronder u zelf, Roy, Glenn, Sinch en Rufus, Peggy en alle anderen zich hiervoor hebben ingezet, zegt veel over de warmte en betrokkenheid van Radio Maat. Mijn vader, een groot deel van zijn leven verbonden aan Radio Maat. Juist daarom was het zo bijzonder dat zijn 100ste verjaardag op deze manier werd gemarkeerd door mensen met wie hij jarenlang heeft samengewerkt en die hem zouden waarderen. Dank voor alle voorbereidingen, de mooie woorden, de muziek, interviews en de liefde waarmee jullie dit hebben gedaan. Wij voelen ons gezegend en vereerd. Met bijzondere dank aan u en Roy voor jullie initiatief, betrokkenheid en de liefde waarmee jullie vorm hebben gegeven aan het geheel. Mogen God jullie allen rijkelijk zegenen voor alles wat jullie hebben betekend voor mijn vader en onze familie. Met veel waardering en dankbaarheid. Jullie hebben mijn vader niet alleen geëerd, maar ook een blijvende herinnering gecreëerd voor onze familie. Daar zullen wij altijd, altijd dankbaar voor zijn. Namens senior BR, was dat BR voor? Max Saddam en de familie Saddam, Gerda Saddam. Nou, prachtig.
1: Heel mooi.
2: We hebben het verdiend.
5: Ja, zeker weten dat jullie zo...
2: iedereen heeft er heel leuk aan deze 100-jarige meneer Saddam gisteren
1: besteed.
5: Saddam
1: is lang.
5: En de trouwe dienstjaren die hij had bij Radio Maat.
2: Hij was altijd betrokken, hè?
5: 25 jaar heeft hij...
1: Meer?
5: Nee, dat zei hij
2: nog steeds.
5: 25 jaar is hij bezig geweest met Maat.
2: Ik voel me ook vereerd, hoor.
5: U heeft uw rust ook verdiend.
2: Ja.
5: Bij deze namens ons allemaal hier. U heeft uw rust verdiend. En ik hoop dat u een mooie en een mooie dag, een plezierige dag heeft gehad met uw familie.
1: Nee, want Norman bij belt is opinion de Norman. Hier is Norman de kok dit jaar. Het is normaal dat ik dadelijk ook niet.
5: Oh.
1: Okay. Normaal ben je dat dan normaal dat ik gewoon kook de noem.
2: Ja, we hebben zelf internet. Henk en ik zijn doorgaan op internet tot geloof ik.
5: Oh, oké, hij heeft een mooie dag. Het is een onvergetelijke dag.
2: Ja, hij heeft ook gespeeched nog.
5: Ook dat nog?
2: Ja, ja.
5: Maar zijn stem wordt een beetje vaag.
2: Nou, hij was gisteren krachtig, hoor. Okay. Ja, ja, ja.
4: Maar ik heb een item ook bij elkaar, mijn tweede item.
1: Ik vertel nu eens, Kat.
4: Mijn tweede item na...
1: Dat hij wat trouw.
4: Nee, mijn af trouw. Facebook, we gaan Facebook.
1: Ja.
4: Look wat hun die staan, die vrouw, dat bij de karing.

0: Dama, Lolita Sudama. Arkisai tak over the Hindustani. Arkisai tak.
1: Berapa bayar buku dati?
0: Ada buku na
2: televisi. Saya sete pesel of Facebook.
0: Na Facebook taki kalau
2: buku. Mahari. Mahari. Onderwerp gaat, mag ik even. Even meneer, we waren bezig met meneer Sorda.
3: Ja.
2: Ik ben meneer, hoe heet hij nou? Meneer Creton ben ik tegengekomen. Hij ziet er hartstikke goed uit. En meneer Creton, blijf zo positief denken. Ook aan je gezondheid. Dat zien we, dat je dan helemaal positief daarmee omgaat. Dus vandaar dat wij van Tori Etjatori, we tegen tak. Blijf zo zoals je bent, ligt van mijn dochter. Want mijn dochter zei altijd, waar is die man? Waar? Ik zie hem niet, waar is hij? Maar uiteindelijk heeft ze hem zaterdag toch gezien.
3: Okay.
2: En ze vond het heel fijn om hem tegen te komen, meneer Sordam. Je ziet er hartstikke goed uit.
3: Okay.
2: Ja?
3: Bij deze. De
2: hij was ook in de uitzending. Ja, ja. Oké, dan gaat het echt aan de betere hand.
1: We hebben een beller.
2: Bij deze.
1: Lucia?
3: Huh?
1: We hebben een beller.
3: Welkom in de uitzending.
4: Ja, goedemiddag, met meneer Fonseca. Iedereen daar.
3: Goedemiddag.
2: Even wat harder praten.
4: Ja, goedemiddag. Ik groet iedereen in de studio met meneer Fonseca. Iedereen de groeten.
0: Ja, dank u Barry Odi, brada.
4: Ja, met Barry Walamala Odi, dat ben ik aan de luisteraars.
3: Ja.
4: Ja, maar mijn Arki, wat belangrijk onderwerp voor Harry.
2: Ja.
4: Maar we hebben over de eerste sma in zijn
2: ja.
4: Sabeng pada ina katibo.
1: Katibo.
4: Dat na de arwaka fusernang.
2: Ya.
4: Yeah. Nade, we pada eklek esto sma ina katibo to. In sernang.
2: Mhm.
4: La mine takis set Amerika. Ube kadeng de reservat. El ube kare wa sos ono hofanganis jide ingisma. Ma ilu kode European de mamik deng reservoir ano Amerika war mi dawa lo kondre in South America de ma me depresi gire ingisma is presi fu kontrolier desma en bepaalde reservoir de ma gides ma de moro slechte ano presi des de ma tek ala de fruk baro kron des de Europese koloniste de ma sa persis sa de ma dunanga desma dape de ingisma ook tu tegwa bepaalde presi in South America tenangan ho de Europese ano heser de man etek de moro bung presi in South America dari may put de English ma in bepaalde presi dari may kare ware so fat ma na na control ye des ma en asa hacha apiap ukti in Argentina Chile bepaalde presi in South America sewer Colombia Mexico nang ho tu kondre en dat na asa sa de ma do nang de English ma isabito a eski no siro sa de ma pliga na de ma eigen belangen nelik sa de taxonet di de man tatibo de ingis ma isra vooral de arwaka na des ma kuin forset en meneer eetjan takasang falo boom di de ingis ma isra na kuin forset na de ma trekke de serf gomoro in na binalan want eigenlijk des ma de kusbewoner fuser nang dat de belai vanaf Nikeri komikwata Marwina, Komoweina, dat de depressie voor de Arawakas, maar dan de kribisi, zo waren kustbewoners. Dus die man vindt de desma voor de Caribische eilanden, alle de Ingisma, naar Zuid-Amerika, Midden-Amerika. Dat zijn allemaal doen, het eigen belang, en onomeni kwalijk, desma zijn bribina geloof, a christelijk geloof, alles aan de naam van de pauselijke wet in Rome. De man die de man licentie. De man zijn soldaat die gaat Zuid-Amerika. Ook in Spanje. Koningin Elisabeth. Voor Rui alle de Ingisma. De sada man doet. De man kan een dynamiet kanu. Naar een vuurwapen. De man kirkie de Ingisma. De sada man doet. De man vergiftigt de man watra.
2: Ja, yeah, ja. Yeah.
4: Alle de water, de drinkwater voor de man de Liba, de man vergiftigt de water express naar de landbouwgronden. Meneer Pero,
1: ja.
4: Pero die betekent zo net, de European Chassiki Kong, maar dat nou een camouflage. De man, want de Engelsman, normaal, de mij beter de service, de mij kennis voor de
5: ja.
4: Alle de viri naga de oh no, de liya naga de udu, naga de kennis de ingi abi in Amazonia was sebi logische Indiana, de mij kennis voor de dressi. Alle de dressi naga de gewassen, de European tekchakona Europa. Dus asan sana mataki de matasiki is na camouflera a tori.
5: Dat is
4: al dat de ma doe ik aan de ma skier de ma na kanon na gif na de ma dynamiet alle de paleizen voor de ma in Peru na Colombia na Mexico Guatemala de ma dynamiet alle de piramiden asan sana de ma doe na Congo na Benin dat sana de ma doe na de Engels ma dape. De man vergeeft het de man, dat de man die je tak de man tjaski komt, dat als dat nou een camouflage.
2: Ja,
4: dat na voor ono, sociaal toren tak de man dat doet. Maar de Engels man, de man bebet, dat is een refi.
5: Ja,
4: nu kon ik akkoven heersen. In een heer Amazonia, de man bekend wat dressie voor demper akkoven. De man bekend siki wel, maar de man demper de man veel dressie. Want alle de PA in de Amazonia, de mij vinden er
1: ja, maar meneer Fonseca, ik wil even onderbreken als u toestaat. Je moet ook zo eerlijk zijn om te zeggen van, vroeger werden mensen zelden 50 jaar.
4: Nee, ja, natuurlijk. Look, Mexico.
1: We hebben het niet over huidige, we hebben over die tijd.
4: Ja, maar
1: kijk
4: nou, wat heb je van zijn jaar zo, je hebt 50 jaar. Tego luku de misi ya. Ya ingis masa sa libit sa
1: 120
4: na 130 kwari. Klop. Isa bitan umus go for deep pusam na history. Ente me gwa de kontra me gufu me for deep me me go accident out head ke dako. Me gwa de anthropolog me mi ne go shumara de kontra lek moi moi. Me go luku me pa mi moni go luku de sani. Eso ook tu de sasa de mai taki de leisa de mai foteri. Usa bribele de mai charugu in forwarding dual sport. Nou, ik zou samen met Peru die taxen en tax, ziek die de maat zou komen. Terwijl de maat kennis voor voetbal is.
5: Maar mag ik wat zeggen?
4: Camouflera heerst, hij heeft tot de maat camouflera.
1: Maar je hoeft niet boos te worden.
5: Mag ik even, mag ik even?
4: Nee, meneer boos, nee, meneer boos. Mag ik even interpreteren? Meneer boos, luk me op hoe hij me heeft gekozen. Maar mag ik boos, meneer boos.
5: Mag ik ook?
4: Met de kwaasani, met de kwaas realiteit, luk. Als hij de maat doet, de maat
5: vergeet,
4: de maat kiert, de maat openen, de maat kiert, de maat.
1: Laten we uitpraten, want we gaan zo weer uit. We hebben nog 7 minuten, dus meneer Fonseca,
5: nou?
1: We gaan u voorlopig bedanken. Peru wil nog een vraag stellen.
5: Ja, maar meneer Fonseca, u zegt dat
4: het
5: een...
4: U
5: zegt dat het een... Dat aan het roer dat de man beetje... Griep o no ben sabeng. De ingi no ben sab griep. De wit man tja griep kon als er naam. Dat keer de ingi. Dus man no ben weer krosie. Katagat nou een dwaalspoor. Het is geen dwaalspoor. We waren niet gewend met de Europese ziektes. Die de manchara griep kon als een hang, met kwalo ingi dede. Dus je kunt zeggen wat je wil, maar dat is ook precies hoe je zegt. Isaba pis dat hij, maar isaba pis
4: dat hij. Umak discussie dan aan mij lopen.
1: Maar ja, dat kunnen we hele dag gaan discussiëren.
2: Maar ja, kijk, je zit op de radio, ik kan niet alles gaan zeggen.
1: Nee, dat gaat veel
4: te veel.
1: Oké, meneer Fonseca. Bedankt voor het bellen en bijzonder.
2: Dank je wel.
1: Kijk, ik weet van Suriname dat een vriend van mij, een hele goede vriend van mij, echt tot aan de grens van Brazilië gaat als tandarts om Indianen te helpen met hun tanden. En misschien had je vroeger wel dingen waar je op kon kouwen, zoals kaswe, ja, ja, ja. En dan ging die kiespijn weg. Maar het werd niet genezen.
2: Mm.
1: Dus we moeten gewoon de realiteit maar onder ogen zien.
2: Dus, maar bij Abdin Koning...
1: Nou, ik werd zelf een beetje boos, had ik de indruk.
2: Vroeger, te wat vrouw ben ik bevallen. Nou, in wat er aan ben ik bevallen.
1: Ja, dat kan nog steeds.
2: Het gaat nog steeds, maar nu in een moderne versie. Ja, maar vroeger hadden die mensen die kennis zelf.
3: Ja.
2: Want ik heb dingen gezien waar een vrouw moest bevallen. Na zei watra. Ja. Afro ego na afro.
1: Ja, er zijn zoveel manieren.
2: Maar Abdin kon gezond geboren. Ja?
1: Kijk,
2: ze hebben hun eigen kennis.
1: Kijk, de Hollandse of de blanke mensen wisten ook niet wat een slendang is wanneer je die baby zo op je hart.
2: Ja.
1: Maar de men is gaan leren van elkaar van die baby krijgt rust, ja. Omdat dit moederhart hoort, wordt het kind stil.
2: Ja.
1: En in de buik hoort ze ook alleen het moederhart natuurlijk.
2: Ja.
1: Dus dat ritme op je tanteren en in de hering.
2: Maar we kunnen weddenschappen,
1: overgaan. Ja, maar mevrouw D, als ik het mag afronden, we kunnen weddenschappen hierover gaan houden.
2: Mm-hmm.
1: Maar we moeten altijd van elkaar blijven leren.
2: Jazeker, en dat doen we ook.
1: En het
2: we
1: is
2: blijven.
1: Niet anders. Het
2: leren
1: enige wat we moeten doen, is dat we zorgen dat daar zo in Mungo Reservaat, dat die Harry terug kan.
0: Ik ook nog.
1: We zitten ook weer van.
0: Even een tak over de Sani. Dat we normaal lossen,
3: maar ja, dat is waar.
0: We moeten strak over de Sani.
1: Maar kijk, we blijven leren van elkaar. Elke dag. Elke dag.
3: Dat wel.
0: Ja. Maar.
2: Ja, maar schreef Konifunu, trouwa et teken Guedoro.
0: Ja, en zo
2: de moderniseer alle Santé.
0: Ja, maar we te konif de toe.
3: Want jij nog? Fukrara, na een bepaalde Sani, die weet man bij Guade in Himse. Dat
5: heb
3: ik
5: denk koning van
3: Himse.
5: Ja,
3: klopt.
5: Alle medicijnen.
3: En dan weer dat hij, dat ben ik denk dreersen.
5: Ja, alle medicijnen die we gebruiken, komt uit
0: het oerwoud.
5: Uit het oerwoud van Zuid-Amerika, van Amerika. En van de landen van India en die plakken. Daar hebben ze de grootste bossen.
1: Je wil zeggen, niets kwam uit Europa.
5: Heel weinig.
0: Zij moet uit de
1: plaats. We hebben 3 minuten tijd. We hebben een telefoontje.
2: Maar dan de modernisering.
1: Doen we het? Ik ga telefoon. Heel kort.
3: Ja, welkom.
1: Heel kort.
3: Welkom.
2: Hallo.
6: Heel kort.
2: Oh, meneer Bellison.
6: Mensen in de studio.
3: Dag, meneer Bellison. Hoe is het met u?
6: I go. Maar hier en hier, Etienne. Dat is mijn
3: handie.
6: Maar Etienne.
1: Ja.
6: De baby's zijn de in haar baarmoeder.
1: Mm-hmm.
6: De heren net voor de Rosijnen.
1: Dat denk ik niet, nee. Ik ben geen... Geen gynaecoloog, dus ik ben niet helemaal zekerheid, ja.
6: Nee,
0: maar ben je maar...
1: Ik heb gezegd, ze horen de ritme van de moedershart. Dat is het vaste wat ze de hele dag horen.
6: Horen ze niet anders?
1: Dat kan niet, de heren in een taxi.
0: Ik hoor luid ook daar.
1: De heren, meneer Beuren, zijn in een taxi.
0: Maar Belly,
1: we horen je straks, want we gaan eruit.
0: Belly, mijn actie, Johan Sani.
1: Pokoe, maar we gaan eruit.
0: Ja, maar Tim, kom maar actie, Johan Sani.
2: Oké. Ik heb hier 4 van die broodjes. Eet je, moet je er eten?

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De waterschappen nemen extra maatregelen vanwege de aanhoudende droogte in Nederland. Zo wordt er nu meer zoet water aangevoerd om verzilting tegen te gaan en worden sloten en dijken extra onderhouden. Door de droogte staat het waterpeil in rivieren en kanalen nu lager dan normaal en de Rijn en de Maas voeren ook minder water aan. Maar volgens de drinkwaterbedrijven is er voorlopig geen sprake van een tekort aan kraanwater, omdat een neerslagtekort niet hetzelfde als een drinkwatertekort is. Het onderzoek naar de dood van de Britse oud-politica Anne Widdecombe wordt geleid door de antiterrorismepolitie. De 78-jarige Widdecombe werd vorige week met ernstige verwondingen gevonden in haar woning onder verdachte omstandigheden. De politie zegt dat nieuwe informatie aanleiding is om de zaak over te dragen. Een 28-jarige man is inmiddels aangehouden op verdenking van betrokkenheid. De uiterst conservatieve Widdecombe was onder meer onderminister van het gevangeniswezen. De bosbrand bij Fontainebleau ten zuiden van Parijs is nog altijd niet onder controle. De Franse autoriteiten denken dat het vuur is aangestoken omdat op meerdere plekken tegelijk brand uitbrak. Door de brand is de A6, de Route du Soleil, in beide richtingen afgesloten. Bijna 400 brandweerlieden proberen op dit moment met behulp van blusvliegtuigen te voorkomen dat de brand zich verder uitbreidt. Inmiddels is al ongeveer 800 hectare natuurgebied in vlammen opgegaan. En omdat Oekraïne de afgelopen 8 dagen 105 Russische schepen heeft aangevallen met drones, blijft de scheepvaart in de zee van Azov voorlopig beperkt. Onder de meer dan 100 schepen die in ruim een week tijd zijn getroffen, zouden ook tankers van de Russische schaduwvloot zijn. Commerciële schepen kunnen nog wel varen, maar de toegang via de straat van Kerch en een belangrijk kanaal blijft geblokkeerd. Oekraïne zegt dat de Russische schaduwvloot, die stiekem olieproducten wereldwijd verkoopt, flink krimpt. Het weer droog en volop zon met in het Waddengebied meer bewolking. De temperatuur varieert van 22 graden in het noordelijk kustgebied tot 31 in het zuidoosten. En er staat een matige, op het IJsselmeer vrij krachtige noordoostenwind. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Radio Mart. Als jij denkt dat je het informatief of muzikaal veel beter kan, meld je aan.
3: Thuis bij Mayet Woonzorg. Wilt u genieten van uw oude dag in land van herkomst? Of heeft u een dierbare die hulpbehoevend is? Of gaat u met vakantie en hebt u zorg nodig? Dan bent u welkom bij Thuis bij Mayet Woonzorg. Mayet is een kleinschalige woonvorm voor ouderen die liefdevolle zorg, persoonlijke aandacht en een warm thuisgevoel nodig hebben. Verder bieden ze begeleiding en een veilige en comfortabele woonomgeving met veel groen en natuur in het district Para aan de Indira Gandhiweg 760. Wilt u uw dierbare ouderen nog een mooie, rustige tijd gunnen? Neem dan contact op met Mayet Woonzorg. Voor meer informatie kunt u bellen met 821-4103 of 06-83-80-74-19. Mail thuis bij Mayet @outlook.com voor een fijn en veilig thuisgevoel. Thuis bij Mayet Woonzorg is de plek.
2: Denkt u eraan om uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Prison BV staat voor u klaar. Met ons uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 020-66-926-70. Prison BV aan de Binderij 7G in Amstelveen. Uw partner in vastgoed.

Dit is MART, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Lieve mensen, even een vertraging geweest, want er is een sportdag hier op het veld, waar de kinderen dus een beetje lawaai maken, maar door de warmte moeten we de deur opengooien. Dus ik heb maar gevraagd of ze ergens anders willen gaan sporten, want anders komen ze heel hard in de uitzending. Dus vandaar dat ik eventjes vertraagd was, mijn excuses. Inmiddels heeft Harry en Pero het zaakje goed onder controle. Ze gaan praten over ditjes en datjes. Ik hoop niet dat ze alleen maar over Indianen praten, want anders moeten ze ook naar een reservaat. Vooral Peron, die gaan we van Para gaan we een reservaat maken. Met zwembad en alles, dat Peron daar kan gaan blijven.
1: Meneer, ik stam van de Indianen.
0: Ja, maar je zegt altijd, je bent van Para. Peron ja. Is Para.
1: Ja, daar kan mijn vader staan.
0: Maar ik heb een telefoontje even, Peron.
2: Ja.
0: Wil je dat?
2: Ja, kom maar. Dat doen? Ja, maar kom maar.
0: Goed, welkom in de uitzending.
3: Ja. Ik kan het hoeft te bellen.
2: Ja, Billy met actie was aan niet.
3: Lokie, Mogov, actie.
2: Mijn actie, look nou. Wat is het verleden aan het dag van verleden? Ik beleg je uit dat Rusland bevalt Oekraïne aan. Je bent tijd dat Europa boy hebt de man, toch? De man bevalt aan. Maar dat is zij tak nu, nou na oorlog, de mij bombardeer de man, maar dat is zij tak, de man bovenal de man.
3: Nee, jongens, jere. Je bent een arkeboos aan mij tak.
2: Oké, nee, dat moet arke
3: doen. De man voor na toe, na voor taki. Biden, als je kok, allemaal taki. In een oorlogreglement, de regels zijn er. Regelingen dat jere, if je. Ik woon om per ongeluk. Mijn biggie pardon, mijn praxori is per ongeluk. Maar Oekraïne is geen NAVO-lid.
2: Maar dat,
3: dus dat kan niet.
2: Maar dat me leg u uit, toch? Me zou precies te maken, maar betak dat de man overvalt de man.
3: Nee, me
2: sabi.
3: Dat Oekraïne is geen NAVO-lid. Dus vijf regels voor NAVO van. Als je één aanvalt, vallen we je aan. En ik kan gelden, want Oekraïne is niet lid van ja, een NAVO.
2: Ja, maar dat, als dat me beleggen vanaf het begin uit.
3: Oké, man, ben ik me uit het gebouw. Dus
2: ja, oké, okay, maar dat helaas niet.
3: Maar, ik
2: helaas, ja.
3: Ja. Het wordt een portfolio van een klauwer ouders. Kook het aan, man, ja. Het hoort voor de baby's, hè?
2: Ja.
3: College een laatste experiment voor de gynaecologen wereldwijd. Zat de man komt tot de conclusie.
0: Vertel.
3: Wat ze hebben gedaan, de man heeft 100 baby's. All over the world. En de man draait klassiek muziek die je want to.
0: Mm-hmm.
3: De man draait trappokoekie dat aan. Nou, wat bleek bakken die de baby geboren? De baby herkennen aan klassiek.
2: Ja, okay,
0: mooi.
3: De zansen hoeveel ik altijd dat baby neer. Nee, klopt. Die zijn nu achtergekomen. En wat ze hebben gedaan? Een trappelkoe zang de andere bij Arki, de radio. En dat konden ze niet herkennen. Okay, dat alles niet eerder gehoord. Dus als dat baby neer, nee, klopt hè?
2: Nee, mis heb dat de jaren wel. Mis heb dat wel de jaren.
3: De maai jaren alles naar ze werd.
0: Dat is zo leren van elkaar, toch?
2: Ja.
0: Dit is de nieuwste uitvinding.
2: Ja, ja nee, maar...
3: De laatste 5 jaar hebben ze experiment uitgevoerd.
0: Ja, dat gaat ons leven dan zo door. Elke keer leer je weer iets nieuws. Ja. Bedankt, Billy.
2: Dankjewel, Anna. Dankjewel, soldaat.
0: Oké, Janne Wakti. We gaan even naar de volgende beller. Goeiedag, welkom in de uitzending.
4: Goedemiddag, dames en heren. Daar.
2: Goedemiddag.
4: Meneer Harry.
2: Ja.
4: Noem ik Billy Harrier. Anna passagiers, dus hij moest veel in Juru in.
2: Meneer Bobo, tussen jullie en Billy is aan mijn leg. Meneer Bobo, dat is ook een zin.
4: Sinds ik zuur aan de Leidseplein dat
2: Oh, dat is het nu?
4: ja.
2: Oh, oké.
4: Okay. Ik ben een retentie.
2: Oh.
4: Maar Ereno.
2: Mhm.
4: Ere werd taki. Misab wan precipes libismak moto.
2: Mhm.
4: En daar libismak panyangona ala safe ground tapu.
5: Ja.
4: Dat na Afrika.
5: Dat is niet waar. Is niet waar.
4: Afrika.
5: Papua.
4: Nee.
5: Nee, serieus, het is Papua. Nee, ik heb het.
4: Serieus.
2: Jan was maar dit, de Roma's master.
5: Ja, er is iemand nog die wachten staat. Dus Jan moet afronden. Ja.
4: Wetenschappers, Suku Asani. En tijdens die onderzoek, dan kom ik haar oermoeder. En toevallig de bedrijf was zingen Lucy in the Sky. Na de ja, oermoeder van nu aan een dat die.
5: Okay.
4: Ethiopië.
5: Ja, wat ik wel eens met je ben, Jan, kijk, de oudste botten die mensen hebben gevonden tot heden, komt uit Afrika, dat is waar.
4: Ja.
5: Marokko.
4: Ethiopië.
5: In Marokko, ik heb de laatste wat ik heb gelezen, dat mensen was Marokko.
4: Moto, Sernang, en Noama no kantai mitaki. Mina Sernama, Miano Sernama.
5: Hoe moet je een reservaat doen? Jan, ik heb nog een beller aan de lijn, dus we gaan afronden.
4: Nee, maar tot slot, hier zijn isape ingikmoto naar de Azië.
5: Okay.
4: De Wakagona via Beringzee naar de Amerika's. De ano de oorspronkelijk, de na de eerste bewoners.
5: Harry, je redt op een micro.
4: Voor Amerika, maar de ano de oorspronkelijke bewoners.
5: Atanso.
4: Om een scholera geschiedenis boom.
5: Ja. Gaan we doen.
4: Wat
5: kan je?
4: Oké.
5: Ja, oké, we gaan naar de volgende bellen. Dus ja, een moment. Je microfoon stond nog niet open. Ja.
2: Hallo.
6: Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
6: Ja, ik wil alleen maar even groeten. En ik luister, ik geniet van het programma. En het in bijzonder wil ik Harry groeten.
2: Dag mevrouw.
6: Ik wil Harry vragen wanneer ik kom eten, want hij heeft nieuwe pannen gekocht.
5: Ik ben er kan door.
2: Wacht, ze mag je
6: niet. Want daar kom ik wel eten, kom ik op bezoek.
2: Ze mag je niet bij.
5: Als je er kan door.
6: Ik ben een stille luisteraar.
2: Nee, hoe was je me na pan?
5: Mevrouw, hoort u de vraag van Harry?
2: Na de dochter van ons.
6: Wat zegt u?
2: Bent u een dochter van D of zo?
6: Van Harry?
2: Van D. Wat? Die is de enigste die me gezien heeft met die potten in.
6: Nee, ik zag Harry op de markt lopen. En ik liep achter Harry, maar hij kent me niet.
7: Uh-huh. Harry is een manier speaking, hoor.
8: Harry heeft rond de kogel.
7: Wat hij bij Patu, wat hij bij Patu.
5: Harry was een man.
2: Mevrouw, te oesje me naar straat. Stel me goed naar Carmi.
6: Nee, ik dacht me liever rustig. Dat hij me belt, dat ik ook niet kan komen, maar dat hij me meldde, maar hij meldde me wel.
2: Is dit klappelijk, was maar Sam Sabi?
6: Het kan wel, het kan. Eet
2: je Sonja?
6: Nee.
2: Nee, het was nee.
8: Ik ga naar vrouw de na telefoon.
2: Ja, mevrouw, dus de Theusje met Carmi, dat ik met kennis.
8: Maar
7: weet
8: je
7: wat het is, heb je niet dat te horen wanneer je afspraak met een man?
2: Ja, maar tenminste, Borie, ik ben een zassum naar mevrouw, van mijn woord, mevrouw.
7: Maar dan geef die mevrouw je telefoonnummer, dan kan ze je bellen.
6: Dat je mijn nummer, dan met.
7: Ja, want dan kan ze me eten.
5: Die wordt populair.
6: In een melden mevrouw D, wat doet Jarusso?
2: Dat nog kan ze van me voor de Free Fire wat er aan het tapen.
7: Dat is een vrouw D.
5: Nee, pak maar.
7: Harry, ga nummer dan.
2: Luister. Moet ik aan mijn telefoon dan moet ik de kippen.
6: Abu
2: schat,
6: ja.
2: Abu dan
8: mee, heren, maar let je misdoen.
2: Abu, hoe je redt, dus allemaal u tekpen, u arki samotegun, u doe samotegun.
6: Abu, bedoel. Ja, dankjewel, ik luister.
8: Abu,
2: is goed.
8: Oké.
2: Luister.
8: Prima.
2: A telefoon nummer van mij, if you want app me, of you want give one Twitter, you want takwantori, op website, de bel 06 19 29 84, 86. Dat je app me.
7: Ik heb wel
2: lezen. Het nummer voor app. Voor app me. Tim van Nono, als het telefoon dat ook zo. Dus je voor app me, dat je draait 06 19 29 84, 86.
7: Je mag app
2: je toen, hè? Ja, laat maar app me. So I want to go to the Rambi while someone says, you help me.
8: Ma help me one call for me then.
2: He mag help me today, he will regret that out for me, if free for me. But if you want to bell me Rex Trees, like for me, you want to bell me Rex Trees, you want to call me Sondra of app, then he must draai 06 13 12
5: 47
2: 55.
5: Dus dat was
2: uit het hoofd. Natuurlijk. Dat is het. Dus men hoop dat we allemaal een script hebben nummer. U kan bel me gewoon, u kan actie me zo, want u kan actie me.
7: Maar de dame van Konyang, zei je, zo'n goede boord wat los zo doen, ja, vrouw. Vrouw, kom kies ook op de druk.
2: Mevrouw, if me nog zou boren dat je je boord samen. Dat je het snap aan zei, dat je temi hari in een potas na ta solo los aan je poti. Dat je leg me ooit aan mijn poti, dan mijn poti.
7: Oh,
2: dat we boor samen. Dat we boor samen, dat we samen. Je bent altijd welkom, mevrouw.
7: Vrouw, nee, je
8: hebt het al niet. Maar je hebt het niet, dat
2: je het. Nee, maar luister naar Ubo, dat is het tweede item.
7: Maar
5: Harry Jaruzef had hem.
2: Pe Jaruzef, na dee.
8: Let Jamis dom.
2: Dee, give one bossie, make this.
8: Go take an item, too. Go door aan een item.
5: Harry, telefoon.
2: Telefoon, welkom.
3: Harry.
2: Pauwaka. Oh, papa.
3: Hari na biji me biji yo.
2: Sang.
3: No boy popcorn ya bro.
8: No boy popcorn.
3: Na popcorn ya kadi bego pa baga popcorn.
2: Belly, belly. Mangayam mati. Mangayam mati. Her grotapu ere sanse ategi mi yo. Her grotapu ere de sanse ategi mi do amati. Wamati here is a set me here grow tap tie up on
7: that nasa so popcorn in my back.
2: But I want no mati talk in a macbroco mati sakatap what tap telephone.
7: I'm a frog for your people.
3: There is humor.
2: Humor. That's if a frog on your frog became a tag no harino sabora popcorn arrow.
8: Now Mordor's hurt. Mordor's hurt.
2: Very. Malaya mati, I'm doing a sense of me, I'm going to do the sense of me.
8: Oh, don't
2: dat schuld. Hier is hij met deze tak, Jasso. Don't dat schuld.
8: Don't dat schuld. Afrodo komt op Boranja daarbij. Bij jou. Nou, met Harry Bori.
3: Harry, ik zeg het aan mij ook. Maar ik zei dat je een beetje Bori moet. Afhankelijk van je hoef, ik ben een popcorn. Ja, nu
7: is popcorn, ja, maar ook zo.
2: Maar mijn maat, het is mijn design. Mijn maat, het is mijn design. Stap aan radio.
3: Harry.
2: Mijn
3: Arki. Misschien nog maar popcorn, ja of nee?
2: Aan de bord, ik heb een popcorn en ik doe het met jou, man. Safety en Arki. Mek safety bel dat safety o lekkie position uit. Mek safety bel dat safety
5: uit. Nee, die paal van de taxi. Ja, hij is weg.
8: Oké. Okay. Ah, Facebook, Samsung of Facebook.
2: Dat Facebook waar je staat die vrouw komt. Als je hier de straat van vrouw dat over de hun staat. De man van krachten.
5: So.
2: De manna.
8: Maar hun die staan niet vrouw.
2: Ja. Ik kan lukken, ik ga lukken. Afrouw, je wilt 31 wap, je meisje voor Aitiaria. Aitane, dus, aboe is aan het troon hangen, Aitane is aan het panangen, ma. Dat je aboe aan het dokter voor Aitiari. Dat aan, voor Amase, wap de, je actie wap de brada voor Amma, tak effa ka masera Amas bakajen. Dat ik me mag maar je tolie ook toe. Dat masker ik hier, maar ik heb het zo'n takasani. Dat ik ja, ik doe ook toe naar de kade.
7: Nee, ook naar Harry.
2: Nee, de doe naar de kade, de taart, de kade, grand pastor van Adano of
7: Baba.
2: De kade was of dat ik
5: ja,
2: dat ik doe ook toe naar ik doe naar Agi en ik doe naar de Omofeng. Dat masker ik dat mag we, dat mag ga also dat mag aan de vragen, dat vertellen maar dat mag bel school toe. Dat school toe kon de aan de vragen op je ma, afamerif ku abboise, abpase, en onken alasani. Dat mag brengen is afsang, mochar op je ga dat ra, golko sane mandoang op je nisi. Op je no ma hore ontlaste moro, op je no ma hore plasje moro.
7: Hé?
2: Ja, ala de ma van nitek op je helemaal.
5: Maar het gebeurt vaak de laatste
2: tijd. Dus als matak, dus in Arki, daar staat in mijn tak. En de heun staat niet vrouw, omdat ik dat blijf vallen door de straat niet. Want afvond voor zijn de kiezen ook zo samen met de vrouw.
7: Heun staat niet vrouw, man. Ik ben naar de les van straat. Maar hun is daar niet voor wang in man. Tep tegen, allemaal bij voor mijn vrouw.
2: Ja.
7: Dat zo lees wie maar bij jong voor jouw vrouw.
2: Ja,
5: maar waarom moet je toeschrijven aan een bepaalde bevolkingsgroep?
2: Nee, maar dat,
7: dat is waar.
5: Maar dat vrouw is toch niet. Alle bevolkingsgroep, nee, allemaal.
2: Nee, maar dat vrouw is lekker. Maar hun is daar niet vrouw in takkie. En dan met takkie naar hun is daar niet vrouw.
7: Nee, maar
5: dat is waar. Die mensen kunnen het ook lezen als Facebook. Samsa Naparatreis, vorige week.
2: Sapara, ja.
5: Nee, nee, lees krant niet.
2: Weg die water die voet uit die stad ben je ook aan
5: het paren. Ja, maar
2: luister. Samsa Napara. Leg hoe uit Samsa Napara.
5: Oh, nee, hier hebben verkrachting.
2: Nee, wat verkrachting?
5: Wat voor paren, in het lezen.
2: Nee, leg hoe uit met koe Arki.
5: Nee, maar Arki nieuws.
2: Nee, want mij leg je samen hier toch nooit.
7: Nee.
5: Ja, maar je schrijft het aan een bevolkingsgroep.
7: Nee, maar
5: daar heb ik een beetje moeite mee.
2: Maar vrouwen,
5: het gebeurt onder alle bevolkingsgroepen.
8: Kunnen de mensen het zelf lezen?
2: Jelle, hoe gaan naar Facebook dan? Oké, okay.
8: Dan
2: met
8: des mago lezen. Als de lezen naar Facebook kan
2: zien. Dan lezen, afrouw, even ter over aan man.
8: Dan met des mago artje.
2: Dan
8: des massa kompel.
5: Hier bo artje van Sanyari.
8: Nu wat je doet, is generaliseren wat je doet.
2: Het gaat niet generaliseren,
5: ja. Ja, dat vind ik ook.
8: Op de radio mag
5: je hebt helemaal gelijk.
8: Nee.
2: Harry, is dat samen
7: lukofoon?
8: Maar niet alleen hun die staan.
2: Nee, maar is dat samen lukofoon? Is dat samen lukofoon? Tijd voor blakke man.
9: Ja, goeiedag. Ik spreek met Anne.
2: Ja. Ja, ik wil luisteren.
9: Ik ben het eens met meneer en...
8: Harry?
9: Het komt overal voor, onder alle bevolkingsgroepen. Ja.
8: Ja.
2: Oké, ik kom voor toch?
8: Ja, het komt voor.
2: Dan mag ik me voor.
8: Die vrouw is nog aan de telefoon.
9: Die mensen zijn ziek, begrijp je?
5: Ja, ja. Pedofielen,
9: hè? Het komt niet alleen bij één bevolkingsgroep voor.
5: Nee, hoor, absoluut niet.
9: Dat is helemaal
5: blank,
9: niet
5: zwart, waar. Geel, oranje.
2: Ja, me mag me niet vooruit.
8: Die vrouw, laat die vrouw thuis aan bellen, laat er de verhaal
9: even... Ja, ik heb hier een Nederlandse jeugdinstituut meld... dat misbruik komt voor in alle lagen van de bevolking... en in alle etnische groepen. Zowel meisjes als een jongen kunnen slachtoffers zijn van seksuele misbruik.
5: Absoluut.
9: Ja? Dus het komt niet voor mij één bepaalde bevolkingsgroep.
2: Nee. Zo.
9: Dat wil ik even zeggen.
8: Ja, ja, dank je wel.
9: Die mevrouw der ervaring, ze kent meerdere mensen in de etnische groep waarschijnlijk die daar ook slachtoffer van zijn. Maar dat wil niet zeggen dat dat beperkt is tot één etnische groep.
8: Nee.
9: Dat wil ik even zeggen.
2: Nee. Oké, mooi, zo is goed. We hebben het gehoord.
9: Dan moet je even op internet kijken. Het komt voor seksuele misbruik.
2: Mag dat niet.
8: Ja, is wel vrouw. Vandaag aan de dag komt het heel vaak voor.
5: Mevrouw, waar ben je aan de beurt?
9: Ik weet niet vandaag de dag volgens mij bestaan. Nu zijn komen die dingen naar buiten. Dat is een ander verhaal.
8: Nu is het naast je.
9: Ja. Dus het komt overal voor.
5: Ja, we gaan afronden. Bedankt.
9: Alsjeblieft.
5: Want Harry wil...
8: Harry, ga door met je verhaal.
5: Harry wil nog even doorgaan. Dankjewel voor het meedoen.
2: Mevrouw, leg je uit dat een probleem tussen in de hut, in hun staan hier aan. Na alcohol.
7: Ja.
5: Kan.
8: Alcohol, dat klopt, zelfs met grokken.
2: Een vrouw, de mijn mishandel, de mijn schop, een vrouw, een dokter heeft dat een paar schop, maar dat broer ik moet in een mama van een man of zo. Dat dokter heeft gezegd, mama, zei ik in een gwele van man.
5: Nee.
2: Dat mij tegen, maar heb ik dat als hij die schrift zijn, ook een beetje ook toe.
5: Zo.
2: Als een vrouw nog mag lopen, of een vrouw lopen, dat een familie van een vrouw heeft zich vader.
5: Dat is een vrouw voor zich?
2: Hij moest ten uite.
8: Dat jouw antraf, volgens die
5: maar dat is een goed punt wat je nu zegt, hè? Harry, mag ik je wat vragen dan? Als je in een dorp inheemse of van de Marons ergens hebt,
0: Dan mij 50 man, 60 man.
2: Ja.
0: Plotseling gaat dan 200. Vertel me, hoe kan het zich zo uit?
7: De vermenigvuldigen.
0: Hoe kan het zich zo vermenigvuldigen?
2: Maar stel een vraag, maar kan je nog een vraag?
0: Dus jouw aan de 50 man.
2: Ja.
0: En ineens amant er 100.
2: Ja.
0: Vertel me dan, vader mij vermenigvuldigen.
2: Vader mij vermenigvuldigen.
7: Dat ik aan elkaar naar binnen.
2: Oh my god, ben je naar elkaar toch?
0: Oké.
8: Maar dat...
2: Maar dat deed ik ook, maar zei ik me naar elkaar tak deed ik ook naar binnen.
0: Maar luister, ik kan dat
2: gezegd.
0: Ik heb je gezegd dat je dat niet mag zeggen.
2: Wat blijft mijn verkracht, wat je aan de maron zei dat ze. Maar ik ga de maar voor mama in een cel.
0: Ja, no?
2: Ja, dat is pas
8: gebeurd, ja.
2: De maar deel af foto, toch? Allemaal zit toch?
8: Ja.
2: Allemaal tak over als er hier. Zijn er maar mag tak over dit deel?
0: Maar waarom niet?
2: Ja, als ik of zijn er maar mag.
0: Maar je mag tak over.
2: Omdat altijd weer, toen hij me begint, altijd weer jongen tak. Ja, maar dat, we potent op wama, je potent op wama.
0: Nee, is niet waar. We hebben gezegd, die vrouw die het gezegd heeft of geschreven heeft op TikTok, generaliseert.
2: Morgen ik kom, alle dingen ik kan ontrasten.
0: Je kan schrijven over smart.
2: En hij schrijft, hij tak naar hem over, dit is mijn schrijven, dit is mijn bellen, leggen uit, want dit is mijn vrede voor contact. Radio, want de master kan je registreren dat de schrijver vrouw, dat vrouw en brengen kan overtappen.
7: Harry, hier die man naar radio.
2: Ik nee, sang,
7: de man taki de in Nederland de hoor aitisma. De gwen naar Duitsland, naar België.
0: Oh, yeah.
7: Maar morgen voer naar Nederlandse man en de vrouw zijn 10 jaar lang een drogera vrouw. De mega vrouw met seks en alle soort man.
2: Ja.
7: Dus koud toe en actie heeft moros maar de. Na de man de eigen vrouw weer.
2: Ja, maar de man vrouw nog sap om mijn man go atikken.
7: Ja, en nog sap.
2: Nee, omdat de drogera dat aan elkaar samen nooit om mijn man kiezen. En dat betekent dat
7: vrouw. Maar de eigen man, dat vrouw heb ik tjaga. Ja, dekat
2: die.
7: Ja. Met verschillende man kon rappen naar je vrouw.
2: De man, de man, de
7: man. De grootste boosdoeners zijn de Nederlanders.
2: Ja, maar de man, doordat, hoe moet je ja, bepaalde groepen, de man, gevoel die om maar. De man, nou, wat drop gevoel die om
8: ons maar. Klopt.
2: Lugus, als een nacht, unu na zijn nacht, de wapen en dat je, dat je repate vreemd of bari. Maar. Bepaalde mannen hebben bari, de tek den slag gewoon, de tek den voor te rekasten te vieren, maar voor vader in jerry. Maar de renga als een soort van voor de mij van de vrouw, de mij van de chi, de mij verkracht al het
0: maar. Maar met lafo?
2: Ik mag lafo.
0: Met lafo, omdat... Die was daar een keer, die hadden hier omgebouwd, en toen hadden we een stand die man. Dat is een trottoir, hè?
2: Ja, ja.
0: Maar bij die man had toe vrouw. Het was normaal die tijd, hè?
2: Ja.
0: Plotseling, akkele tjarat wat op het rapo gie mee. Meere, tssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss Waarom de vrouw? Ze hebben eigenlijk met pre-dienst meisje gehad trouwen. Afrika, hier pang, faya olie, ze hebben bakabara. Tapakil.
2: Ja. Maar dat ben lekker uit.
0: Alle vrouwen tikken dus aan.
2: Maar dat ben lekker uit. Ten aanzien van dat de man op was aan die zee.
0: Maar
2: ja, maar goed, was een afroep free fire, wil het free fire wat hij tapet via via naar je mensen de tijd mensen. You know, go straight to
8: man. Ben maar laatst ben de tap radio ook to die afroep. School to wang go sorota man of de sorota man want to day of jari weet ik niet. Maar dat is de vrouw die zich go make de bevrij aan man.
2: Ja.
8: A vrouw taki, want aan de roko ze heeft geen inkomen. Alle. Dat is abief te kaf omvang.
7: Het
8: is afhankelijk van die man.
2: Maar als goot het tegen ook toe.
8: Dat is jouw risico.
2: Ja, dat is jouw risico. Dat in een kokaru moro ta mij voor je. In een kokaru moro.
8: Het is wel gebeurd hoor.
2: De mij heeft gezegd dat betekent dat mij bevindt aan mijn vriend. Mij bevindt wel eens dat voor hun stel ik heb gedaan. Maar mij bevindt aan mijn vriend dat voor hun stel die vrouw. En voor alle de man berekenen, en dan de sasa meteen in de lolo sani. Arkis afroetaki.
8: Ja, en zo, maar de ab de vrouwenkliniek.
2: Arkis afroetaki.
8: De vrouwen jan boef.
0: Vroeger werden de vrouwen onder druk, dat is zo.
8: Maar wat lees me wat
0: aan
8: wat
0: dat
8: boeien? Want man nak wan vrouwen klap. Dan wie presenta, als aan dat stam je bij.
2: Ja,
8: van je kan nak wan vrouw in menigte. En denk je wat behoorlijke klap
2: van
8: man ging.
2: Ja.
8: Dat vrouw niet teken.
2: Dat
8: vrouw niet teken dat poesa wagi dat man naking.
2: Ja.
8: Want baby deen wat wagi.
2: Telefoon.
8: Telefoon.
7: Welkom in de uitzending.
10: Ja, nanga Jan.
7: Ja, Jan, kom wel.
10: Ah, tori die harietaki, meneer harietaku, vera vrouw. Mide eens nanga meneer hari, maar was anu moesabi. Haar vrouw heeft dat over alleen Hindoestaanse gezinnen per
5: Hassanet. Dat is generaliseren.
2: Dat is generaliseren. Dat is generaliseren.
5: Ja, maar dat noem me generaliseren.
8: Ja, maar zijn de klachten die mensen naar haar toe brengen.
2: Oké, ja, met Jan Taki, met Jan Taki.
10: Dus kijk, vooral die het dat is aan die potap op Facebook of wat. Vooral je een kiesbericht of hij verzending of wel of niet. Hij concentreert op Hindoestaanse gezinnen. Maar de terra-groep, hij concentreert dus. Bij mij is het niet meer. Dat is aan extra. Alles maar op
5: grootapu.
10: Man of vrouw worden verkracht, meisjes worden, jongens worden verkracht. Zomaar etak ja, zodra op 10 jaar, 11 jaar na zijn lang, wat minister in der tijd begon naar binnenland, op seks, na een 11 jaar, wat meisje, etak ja na traditie voor. A binnenland dat je mag hebben, zegt dan rechtertijd dat ook. Zo je denkt, alleen is er poeien.
2: Ja, ja,
5: dat je het dan voorlopig ja.
2: Nee, als dat zei aan het tak, je aan het blijft, je hebt vast aan dat. Want als je mij denkt dat je hebt 10 door 11, 12 jaar, ik kan gewoon naar je naar beneden. Maar dat is in een busje. Maar in een foto, dat is een trawet en tak dat. Trawet en tak dat in een foto.
10: Ja, maar ook in foto.
8: Maar laatste onderwerp,
10: bijvoorbeeld. Mongo Paranama la DC.
2: Dat is een EFSA.
10: Meisjes, jongens worden verkracht.
2: Ja, dat is een EFSA.
8: Dat is ook gebeurd.
5: Ja, Paramaribo.
10: A vrouw die zegt, meneer Areta, ketja de Sani. A vrouw is specialiseren in Srevi. Zo zit op de seksuele misdaden onder hun bestaan. En dat is normaal.
2: Ja. Als maar van hem ook toe ver maar van de om maar bekijkt van vorm.
5: Ja, maar dat was dat is niet. Dat is niet nieuw voor mij.
10: Ja, denk je maar. Vrouw na je zegt, kan deze zo Hindustani vrouw of
8: mij. Ik had een klacht ook al.
10: Ik had een klacht.
7: Ja, je hebt ook donkere mensen, Surinaamse mensen, dus donkere mensen, zei dat over zijn nama wang.
2: Ja.
7: Dus de vrouw die zei dat over hun staan.
2: Ja.
10: Ja.
7: Dat is normaal.
10: Maar Asandi zei, nou, hoe moest accepteren dat je hebt dus aan dat heb staan,
7: een
10: vrouw het tekent in voor Charenko
8: naar
10: Doro, dat is belangrijk.
5: Jan, in het verleden, ik weet niet of je dat weet van de Hindoes, dan ging de vrouw aan het hoofd van die kist zitten als de man was overleden. En dan kreeg ze een schot door het hoofd. Was
10: Nee, geen schot. Kijk, in India was het zo. Niet in Suriname.
5: In India, ik heb het over.
10: Wanneer een vrouw, een man overleden was, dan werden de vrouwen verstoten. De vrouw nogal een recht moral. En voorkom Hassan dat hij. De probeert dan te pa brandstapel te lijkt bekker meer. Maar in de tijd van de Engelsen, de man schaf als aan dat af. Maar ten hoe heeft ze soms naar India. Kijk, in de
5: allemaal met geloof ook te maken.
10: De kleine chimbushin in India in de zaak. Dat is maar dat alibi.
2: Ja.
10: Maar in de moestree en gotak ja, omdat de vrouw het ook zo van Hindustan heeft staat, et cetera. De vrouw recht is recht op Hindustan.
5: Dat vind ik waardeloos.
10: Die dat doen.
2: Ja.
10: En wat bent er als er nou is, maar nee, takken, maar vrouwen takken.
2: Nee, dat is naar mij takken voor zijn namaasrefie, van dat is naar mij go-on.
10: Nee, dat is naar alles, maar die ene staan in zijn namaan toe.
2: Ja, maar met takken zijn dat, maar bedoel, de blakke man, de blakke man, de blakke
10: man.
2: Dat is tak over blakke man.
10: Ja.
2: Ja.
10: Maar
5: heb
10: je lees aladee?
5: Over de discussie.
10: Heb je lees aladee? De shiitake teno ete. Door armoede, door verkeerd beleid, jonge geboorte, minderjarige meisjes die nu kinderen verwekken en jongens die voor kinderen verwekken, minderjarige moeders, agron en senang.
5: We gaan afronden, Jan.
8: De laatste man, Sami
10: de man heeft dat zo etnische afkomst, maar de sanatum luku.
8: Okay.
10: En
8: onop
10: contact, ook anderen. Die vrouw heeft gelijk om het te wijzen wat er gebeurt, wat ze hoort.
2: Ja.
10: Afgelopen.
5: Ja, oké. Okay. Jan, we gaan het hiermee...
8: Een man verkracht om tief om een jaar. Maar dan nou die een man verkracht op tien. Een man pot op tien in een taxi. Op tien gwena ozo. Tak ei gwena ozo.
5: Jan, we gaan naar de volgende beller, hoor.
8: Maar mannen gwena ozo.
5: We gaan naar de volgende beller. Maak af.
8: Nee, want mijn verhaal is even iets langer. Geef er.
5: Nee, ga je gang. Oké.
8: Dan ma potapchi in wan taxi fugona oso. Maar dat ting, dan ma sita kaptinere yakir, amma bel taka. In a doro oso ete. Maar dit is a taxi chauffeur pot apchi atapa uku, wan buurman te kaptin tjagwe. Da verkracht apchi. 43 jaar was hij. Ja, tegen een kind van 13 of 12 jaar. Maar dan nou, dat man e haal aan, want dat is koutu lusamang. Na strafo oso. Maar dan nou een man, want die afrouw money, en die afrouw omen dala takiet, volgens de Fabrika den Bosch, de Marons. En die afrouw, want grand go to. Dan mannen kan gaan weer, en machara torigador, dat volk aan lusso een man, dat man doet, op kind is nog minder jaren, vast want ze niet.
5: Strafbare zaak.
8: Het is een strafbare feit. Maar, ze heeft, glant ik ervan uit, van je stemt eens, want ik denk aan go to. Maar zij vindt...
5: Maar dat maakt niet uit, het gaat om het kind.
8: Ja, maar luister, zij vindt van, ik denk aan go to, want ik onteer heb die, ik onteer ting. Dus volgens de...
5: De beller is weg.
8: Volgens de Marons, gewoonte in Bijwan go to zijn ik heb ting. Dus aan mijn teka 5 gram go to daar go, ik kwam ketty naar een linga heb ting. Maar nou, aan mijn etakie... Zij de je teka go to, zij de je teka. Dat bent dat je stem eens.
5: Nee, ik ben het niet eens.
8: Maar die man die voor de journalist die zegt, nee, mijn stem eens. Het zegt, die moeder heeft niet eens gestemd. Maar een moeder, journalist taki, maar dat kind is minder jaren.
5: Ja, dat is een strafbaar feit. Die case kan je niet ontlopen. Hoe maar je draait of keert.
8: Maar hij probeert die moeder te onderdrukken om te zeggen, trouwt hij met dat kind. Dan trouwt hij met dat kind.
5: 13 jaar, mag dat.
8: Nee, mag niet.
5: Je mag niet eens trouwen met een kind van 13 jaar.
8: Ja, en daar probeert hij dat kind, die mensen nou te chanteren. Dus die moeder is bezig met de zaak.
5: Weet je, kijk, pedofilie is er over de hele wereld.
8: Overal.
5: Maar als ik haar die vraag, wat is een negrofiel?
2: Minosapsa negro.
5: Negrofiel.
2: Minosapsa negro. Minosapsa negro.
5: Dat zou een trakees bakken, dat nam.
2: Nee, maar dat is een negro.
5: Dat misschien negrofiel.
2: Ja, maar dat is een negro.
5: Dat nou een libisma, kies omgaan naar lijken.
2: Dat
5: dan negro
2: viel.
5: Ja.
2: Negro viel aan
5: dat heb je ook over de hele wereld. Ja, maar daar praat men amper.
2: Lugo nou maar eet jij, lugo je met gewoon fout. Lugo nou, if me, hier een wansant voor wansant, voor misa wansant voor blakasma. Dan me etak over blakasma. Ja?
5: Oh, dat hoeft toch niet?
2: Het hoeft niet, maar dat...
5: Dat Jantag is er net, dus zijn allemaal Surinamers.
2: Dat weet ik, maar het gaat op dit moment... heb ik over een blakke man, dan met ik over een blakke man samsa.
5: Kan.
2: Een vrouw heeft het over Hindustani, zijn Hindustani het doet in Den Haag. Dat je wat meer moet zeggen naar na blakke man doet.
5: Nee, dat heeft niemand
2: gezegd. Maar dat me wel lekker uit.
8: Zijn de klachten die ze binnenkrijgen van de Hindustanse
2: vrouwen? Ja, dat zegt ze ook.
5: Maar look, oh, we weten dat sinds mijn heb je mooi misafdesand is. En dat je dit hoort.
2: Ja, maar dat ten opzichte in Nederland.
5: Dus als die vrouwen naar voren brengt, doet ze iets goeds volgens mij.
2: Ik ben dat de Hindustan heeft gegeven naar de neef, dat bij de mekipje naar de neef. Ik ben dat ze dat.
11: Ja.
5: Maar ook.
2: Nou, een rationaal in de
5: nacht. Telefoon.
2: Welkom in
11: de
2: uitzending.
11: Ja, met Anne.
5: Anne.
11: Ja. Ik ben het even zeggen, wat
5: een
11: cultuur. Ja, meneer Harry praat nog, hè?
5: Nee hoor, hij is heel braaf stil.
11: Ik hoor hem.
5: Hij vindt je zo lief.
11: Wat in culturen gebeurt,
5: ja,
11: wil
5: vertel.
11: Niet zeggen dat toegestaan is, hè?
5: Nee,
11: want ik
5: absoluut.
11: Hoor in het binnenland bij Marons gebeurt dit en dat met minderjarige meisjes, bijvoorbeeld. Maar het is bij de wet verboden. En de wet staat boven de culturen gedragingen.
5: Ja.
11: Is, hè?
5: Nee,
11: want ik hoor in het binnenland bij Marons.

0: Maar bij de wet is het verboden, ook in Turkije. Dus het feit dat Marons bepaalde dingen doen met minderjarige meiden, zij handelen tegen de wet.
1: Dat maar weet u ook in welk land het niet verboden is?
0: In welk land?
1: Ja.
0: Nou, ik dacht, het ligt mij voor de hand liggend. Nou, bij de Taliban natuurlijk.
1: Ja, ja dat klopt.
0: Dan
1: mogen ze met een meisje van 13 jaar gewoon
0: trouwen. Omdat het zoveel voorkomt bij Turken, hè, bijvoorbeeld.
1: Ja, bij de Taliban is het gewoon normaal.
0: Ja,
1: ik
0: natuurlijk.
1: Heb een documentaire
0: maar,
1: over.
0: Maar ik bedoel, daarom ben ik gaan googelen of het wel volgens het recht toegestaan is in Turkije. En dat is dus niet zo.
1: Nee, dat denk ik
0: maar
1: niet.
0: Maar dat het verboden is.
1: Anders worden ze nooit Europa.
0: Ja, in tweede... Ja. Het gebeurt nog in 2000... Ja, dat is een tijd geleden 4% op seksueel misbruik. Eerwraak.
1: Nee.
0: Maar ja, het is gewoon verboden in Turkije. Ja.
1: Oké. Okay. Nou, we gaan verder met het programma. Bedankt voor het meedoen.
0: Maar ja, Harry had het wel generaliserend gebracht, hè? Naar een etnische...
1: Ik zeg niets meer, hoor. We gaan het afsluiten.
2: Als het aan hun staan gaat, is het altijd generaliseren. Maar tijgo van trafolk dat unen niet generaliseren.
1: Herena. Harry, zij op boord gaan, vrouw. Ik nodig een vrouw uit.
2: Tafro bel me.
1: Wat mag ik niet?
2: Arki,
1: sommigen lees me zo'n jabaka paneel.
2: Ja, mijn Arki. Tafro bel me, dat mijn vrouw met mijn deal. Dat mijn vrouw go bij de sali, dat we ga osso, we tapadoro, dat mijn vrouw de na osso, dat we bori.
1: Geen popcorn.
2: Dat je met de kari, als hij doet naar popcorn, dan moet ik aboe dan mineo body, dat je nog met popcorn, dat ik kunja
1: schuif. Dat je een trika crossie van vrouw.
2: Dat met trika crossie peng. Ja, maar we was al aan de crossie met trika.
3: Maar had ik ook een aantal ripapatu.
1: Ja.
3: Apatu die bij de bed, dat zijn je boor in napatu.
2: Ik ben mooi bakker.
1: Nee, ik heb het heel goed gezien, toch?
3: Maar ja, nou, aluminium patine wordt tegenwoordig in aluminium patine.
1: Nee.
4: Supertaxio.
3: Nee, hij hara isri.
1: Ja, klopt.
2: Dat zijn bori, insam bori.
3: Eh?
2: Dat insam in bori.
3: Die hebben die van die abi al soort laag.
1: Dat is niet goed.
2: Maar ik heb een baan aan de video's.
3: Maar voorzien gebruiken.
1: Je draait door die constant.
2: Nee.
3: Voorzien gebruiken patu. Potwater in na patu met kakuku. Boom.
2: Met asijn. Patu's donono in asijwater.
3: Met kakuku dan, nee bro.
1: Dit is nou pas. Voorzien gebruiken patu.
2: Ja, dat met de tijd. Dat gewoon deze. Met mijn zaterdag wat ik over patu. Asjimi.
1: Nee, grabator in talen.
3: Asjimi. Dat noti anasma die beknapai bakadie.
5: Afrobio kan hij bakken van ik in heb hij niet bakken toch?
2: Minabi.
5: In heb hij dus nou asma. Dat is mij lukkig zo.
2: Maar dat maakt me taki. A enigste sma sa mi tak patu tori nage. Na dee. Mino tak patu tori nage no asma.
5: Maar bro, wakken hij bakken.
2: Asje die me bij. Asje
3: die bij a patu.
2: Oké.
3: Ja, dat maakt.
1: Harry, vergeet je niet, jara. Tek, tak a winkel hier. Wat los maar hier. Nou, namaas na Harry.
2: Ja, maar los maar herkent me precies. Maar alleen me wans hier. Is dat ze de tijd me vaak? Toen hij me ga op tappermarkt. Zij kon doen jij in het tandje zo.
1: Ja,
2: dat is de tijd me. Harry, zij kon doen jij in het tandje. Ta west je dan toch dat. Deze tang moet dan bij me met de kotij me samen doen dat.
1: Maar dat is niet met Amarokkaan voor de dokter.
2: Suma.
1: Amarokkaan boy zei is donata voor de jas.
5: Nee, man,
1: Mikane.
5: Alles maar zo, ja, dat is niet Afrikaan proosten. Ik ben in Suriname geboren, maar ik heb Indiaans bloed en ik heb Afrikaans bloed.
1: Hij was

0: Just that this be mare
1: cheese. No, no, no, enough army. Square,
2: Ay, Ari, I'm up for Lisa, sweet in Napam.
3: I'm
2: dead of.
4: Goedemiddag, dames en
2: heren. Goedemiddag, mevrouw Deetman.
4: Baya Wekim. Wekim. Harry.
5: Ja, ja.
4: Ik heb een boodschap aan jou. Mobel, dat is abi suma, mobel, futaki tak, ibor, bai patu. En dat wat vroeger de concert dat ik ben aan dat trouwen kon. No one is niet de schrift dat ik. Je wat kan af is door je guena bakadoro. Je wat kan af port door ze aan straat.
0: Ario Kongi.
2: Am ne sabi wat patu no bigi wa hier die pierre.
5: Lilian.
4: Mami abi ma bigi patu. Eh hari abi bigi patu na oto yara. Abai bigi patu.
5: Lilian, dat is ook een probleem, Jimmy. Dat is ook een probleem.
0: Lilian, je weet wat we Surinaam zeggen, toch?
4: Mina krim taki, krileti.
5: Ja, maar Lilian...
4: Ik no, nou, vrouw Lucia, nee, tak next. Want vrouw Lucia berekent taki ai. Want, mi. Oké, kom nou taki. Ik wou niet dat ik mijn schat bij go.
3: Ik wou mijn schat, maar Eren, hoe is met jou, amigo, zo?
4: Ja, het gaat de goede kant op. Ik mag niet joggen. Ik loop met rollator. Mm. En het gaat goed. Nu kan ik stappen maken, gelukkig. Dus het gaat de goede kant op.
3: Mama Harry, ben ik wel afspraak dat de boek was hier.
5: Ja, maar Lilian, ik actie was aan niet.
4: Ja.
5: Je bent wel steef vrouw. Fijn, ik wil belanden in Asani zien.
4: Nee, ik ben nog steeds stevig. Mijn essieke, mijn voet is essieke. Eén op de andere dag. Mijn ben maar wakker, maar mijn ben vier wel want to krampen naar mijn rechtervoet. Dat ik geen was poëtie, dat mijn ben maar wakker gewoon. Dus als aan ben kom beter. Maar dan wiki naar bakken, opeens mijn wanga toilet, mijn voet is stevig, mijn ma opo. Mijn da, ato zo toeto.
5: Jezus.
3: Maar dat even een boel dat mijn haar ik was hier.
4: Ja, zeker, want mijn opa voet toe jaren.
3: Maar
4: we was niet zo stil. En om en een ton deze van mijn dagkapper. No, misref, no man doen dus mijn Ik moet van eerst een keer aan, ik moet van
2: eerst. Dat begrijp je aan.
1: Heb ik hem er.
5: Nu is dat je een probleem hebt.
4: Meester, dat bent u.
2: Ja, meester, hè.
1: Als het een goede karakter dus alles
4: aan de kogel. Meneer, de derde been.
1: Maar nog wat de steen niet, hè. Nou, mijn breed, van mij die steen.
4: Ja, we kiezen. Mi fentak hari eigenlijk mag dat zo tori uwani. En dan moet het niet zo zijn dat omdat nou een tori voor wat weet man, of een tori voor wat jullie staan, of wat blakke man, dat amus jou een probleem. We moeten allemaal luisteren. Het is alleen maar om te leren. En hari tak ik moet op Facebook en op Instagram, want ik lees die dingen ook. Soms me leest dan dat mijn proces dat is nou fake is, heb je toch?
5: Ja.
4: Maar goed, als je het leert, als je het leest, is het ook goed. Hoe nou moet je, mijn vrienden geen realiseert, die vindt dat het is iets wat er gebeurt.
5: Ja,
4: weet je, het gebeurt overal. Lekker als aan een meisje voor 13 jaar ook toe. Ik vind dit soort van dat je verveert.
2: Ja,
4: maar alle bevolkingsgroep eigen gebeurt.
0: Tuurlijk, als je er niet over praat.
4: Ik denk dat hij, als je deed een foto, dan gaan 90 sma. 90 maasma. Dat 40 en een oemasma deed. Ik ben niet kan gorazen.
5: Ja.
4: Want dit is oemasma schrijft weer vier.
3: Ja, dat is waar.
4: Dan ben ik kan go. Want na in een dorp, maar dat ik een paramaribo deed dat je ook wat corona, omdat zo mijn coronfraude dat je ook verkracht deed. Want het is verkrachting.
5: Ja.
4: We zoeken wel vrouwen, want er lopen genoeg vrouwen. Ja.
0: Maar Lilian, je bent het toch met me eens. Als je er niet over praat, dan gebeurt er ook niets.
4: Ja. Maar dat zeg ik, laten we erover praten, zodat mensen weten.
2: Ja, dus mensen weten.
4: Je filmpjes dat ik kom. Je filmpjes dat ik kom. Tragemische van film. Want man is voor man tien voor tot verstand op tien abi. Hij koopt op tien.
2: Oh my god.
4: Gelukkig dat iemand er is die een filmpje van maakt dat hij kan verspreiden voor foto kon graven.
2: Dat was vreselijk.
4: Anders weten we niet.
0: Je moet maar, wie is van zwak in boeteke opgapje?
3: Maar toch
0: ben je niet.
5: Even zien, maar even nog zien dan.
0: Dat moet ik hier, wie is van mij zwak?
4: Je
0: nou, dat gaat je.
5: En de man...
4: Hier gebeurt het toch ook?
5: Ja,
4: toen de laatste tijd, denk ik. Maar dat heb je een verwarming. En dat ik daar op tien ga scoren. En de juffrouw actie, hoe is het gisteren geweest? Denk je, Taki? Ik was bij de verwarming. Nee. Mijn moeder heeft me buiten gezet in de kou. Dit verhaal is ik kon en zo doen. Dat is maar op.
2: Ja,
4: je
2: ja.
4: Ja.
0: Dat is het voordeel van Facebook en social media.
4: Ja, precies.
0: Dat we nou weten wat er gebeurt.
4: Zoetjes voor na ons toe. Maar oma, nou ben je aan tante en moeder. Nou ben je voor me zodanig. Je long, je is aan kerstwipie. Want ik is kerstwipie toe. Maar omdat mijn mama voor me staat, dat mij kreeg. Dus dat mij wipi was, hé, piri me voor me. Nuna kito, weet je dat zo?
2: Arime hanga let na bakadoro.
5: Ja.
4: Of mij ga ondrozo. Ondrozo gochi.
2: Dus mij ben potwaar lerik, maar let na bakadoro hanga. Zij is die duwans aan die kasodro. Ah, de mij heeft die arime.
4: Mijn man op bed doet dat. Mijn man bij wacht die tego was hij. Die kon ik niet.
1: Die skin na tete. Blats, blats met de jimbo.
4: Helemaal leuk, leuk, leuk. Veel plezier.
2: Dank je, jij ook.
4: Jullie zien me wel bij de banknummer.
5: Dat is goed.
2: Bij de banknummer.
3: Je gaat bij de biggies, buddy.
4: Ja, 100%.
3: We gaan je daar ontmoeten.
4: Zeker weten, zeker.
2: Oké,
4: schat. Oké. Ik heb me moest wakker. Dus me wakker naar haar voet toe en het gaat. Ik mag niet klagen.
2: En dan wakker toen ze.
3: Harry, dan af. Kom maar, ook was hij, want dat ego.
4: Nee, ook was niet.
3: Harry, dan moet ik als aan de go was niet. De vrouw die ook als die sterren.
2: Mij dat ook aan de meter blad.
4: Nee, nee, mijn mama was hij wel vallig, dus ook naar gronden.
2: Dag Lilian.
0: Okay, nog aan de benen.
2: Ja, dag Lilian.
0: Ja, Harry. Je hebt vervelende onderwerpen. Nou, niet vervelend in die zin. Wel belangrijke onderwerpen aangesneden. Wat ons allemaal overkomt.
2: Ja.
5: Ja.
0: En als het een familielid is. Doe maar zo aan staan, die Harry. Kom er eens.
3: Even, voordat jullie verder gaan. Luisteraars, mijn excuses. Ik had jullie beloofd, die a programma begin, dat we meneer Bokonja.
2: Oh ja.
3: En aan meneer nog kon, aan meneer nog horen een afspraak. Hij zou om drie, tegen 2 en 3 hier zijn, maar aan meneer nog kon. Dus alsjeblieft, u vergeet me, mij maak een afspraak aan mijn heer. A Bokon, volgens mij begin aan die programma, mij beloven dat we meneer ik kon, gezelligheid, ja. Maar die meneer is niet geweest. Mee is
2: hij heeft zich niet aan zijn afspraak gehouden, want nee, nee, hij is met vakantie.
5: Is dat zijn met tak de sani?
0: Ga je gaan.
5: Omdat met taak met actie mezelf af, zijn de mek weer met sandel om ons maar zo. Naar zo de EDW-e.
0: Ja, maar kijk, daar is emancipatie voor gekomen.
2: Emancipatie, kom aan dat nou, want dat komt in. Dat komt
0: in. Gobos.
2: Nee,
5: look,
0: ik heb geen naam genoemd.
5: Zoals Sanders zei, dat je dat je vader heeft zijn potentie, maar dat heeft zijn
0: potentie. Maar ze geëmancipeerd is hier.
2: Geëmancipeerd, maar dat nog, want dat komt hier al de oema's.
0: Nee, maar wat ik wil zeggen.
2: Want we zijn lieve mensen, hè? Wij vrouwen.
5: Ja, wat ik wil vrouwen met kip change. Hij was hier cross, hij boren in de kanaal.
2: Man, toch je nakke.
5: Toch je voor mij,
0: maar je ziet het blijft nog steeds doorgaan. Maar, wat ik wilde zeggen is dat ik nog een knap hoe dat misschien voor een bigema en voor een team toe jaar.
2: Nog een, misschien nog
0: een keer over me toe.
5: Is je van de mij voor depje? Na koffie de mij
0: naar depje versie. Maar dat met dat je voor me toe. Van mijn haar op team poeroe.
3: Amezen samen op een team dat ik kan baby troon en ik ga me op team kroon.
2: Is dat zijn zang als oma? Somma tede atibro na nga pada de pure napchi.
3: Atakapchi, ja.
2: Dat vind ik heel erg.
0: Kindmishandelen vind ik het.
2: Ja, de mada de pure napchi. Mimma belobe takade adios de mada te apmik futu.
0: Maar van jou sluit af. want we gaan eruit.
3: Luisteraars, mi wat taku odi, uno vergiet voor doneer die tori et a tori na die aangebouw. Alsjeblieft, un doneer me a gebouw kom. Vrouw die mi drink dat mi, om me money mi be abi, mi fin money, herstapel na a money. Money lolein elastiek, midre is de net. Dus mijn hoofd.
2: Maar dat jij zien of een money na boom.
5: Money na boom.
2: Money na koloku.
0: Pero, ga je even groeten ook?
1: Dames en heren, prettige middag verder. En ik hoop dat jullie genoten hebben van deze uitzending. Toch of wel een vreemde soort discussie kom. Of gesprek.
0: Ja, dat is wel belangrijker.
3: Ja.
1: Ja, maar ik vond het iets te diep gaan.
0: Okay.
1: Ja, maar zo'n zo lobby.
0: Maar
1: voor de volgende
0: van Harry moet je Surinaams praten, hè? Je hoeft geen
1: nee, dat is nee, Harry.
5: Amanaf tak ja, maar katak samawani.
1: Ja.
0: Ja, maar ik ben er altijd
5: terug. Los maar ik laag.
0: Nee.
2: Maar dat is maar ik laag.
5: Dat die senang. Alla kon verder goede mij tak de digital. Ten eerste na maar e vergader de mij tak Hollands. Dan wel don don san de mij tak solisi.
0: Tak die nou want we gaan eruit.
5: Met aku alamala odi u
2: alam.
5: Hindustani yang panesi u alamala sang moto na insena uno arki wanda sana sami afro taki mitaki mineteko no waf unu milobu alamala Hindustani yang panesi ingi.
0: So mooi.
5: Alamala milobi.
0: Mooi afsluiten.
2: Met kotako dio Dorothy minayere yu kliyone alamala minayere.
6: You're sitting there and you're wondering, does he really love me as much as he says he did? Does he really need me and want me as much as he says he did? Maybe I can't sit around you 24 hours a day telling you, baby, I love you and I need you and I want you. But I feel like right now, right at this moment, I should try to clear and make you feel reassured about me. Women are sensitive, very sensitive. Baby, let me tell you something, you know. This is hard as a woman can love a man. A man can love his woman. And baby, believe me, I do love you.
7: Hello, 7.9.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Amerikaanse president Trump zegt dat de VS mogelijk de straat van Hormuz willen gaan beheren. Volgens hem moeten andere landen daar dan voor betalen omdat de Verenigde Staten de zeestraat beschermen. De spanningen rond de belangrijke scheepvaartroute lopen verder op na nieuwe explosies op Iraanse doelen en Iraanse waarschuwingsschoten. Het Verenigd Koninkrijk neemt extra maatregelen tegen de Iraanse revolutionaire garde die als een gevaar voor de nationale veiligheid gaat gelden. Israël maakt zich grote zorgen over de mogelijke herstelwerkzaamheden aan Iraanse nucleaire locaties. Volgens satellietbeelden werkt Iran nu aan zeker 2 faciliteiten, terwijl de aandacht nu vooral uitgaat naar de spanningen rond de straat van Hormuz. Experts zijn bang dat Iran na de recente conflicten sneller zou kunnen inzetten op een kernwapen. Maar Iran blijft ontkennen dat het land een dergelijk programma nastreeft. Wel rijden er auto's af en aan naar tunnels bij een ondergronds nucleair complex. De waterschappen nemen extra maatregelen vanwege de aanhoudende droogte in Nederland. Zo wordt er nu meer zoet water aangevoerd om verzilting tegen te gaan en worden sloten en dijken extra onderhouden. Door de droogte staat het waterpeil in rivieren en kanalen nu lager dan normaal en de Rijn en de Maas voeren ook minder water aan. Maar volgens de drinkwaterbedrijven is er voorlopig geen sprake van een tekort aan kraanwater, omdat een neerslagtekort niet hetzelfde als een drinkwatertekort is. En de Europese Unie roept Rusland en bondgenoot Belarus op om alle Oekraïense gevangenen en gedeporteerde burgers, waaronder kinderen, onmiddellijk terug te laten keren. EU-buitenlandchef Kallas zegt dat het vasthouden en overbrengen van Oekraïners in strijd is met het internationaal recht. De EU wil dat de lidstaten de druk op Rusland verder opvoeren. Vandaag wordt er in Brussel overlegd over het 21ste EU-sanctiepakket tegen Rusland, alleen is daar nog altijd geen overeenstemming over. Het weer droog en volop zon met in het Waddengebied meer bewolking. De temperatuur varieert van 22 graden in het noordelijk kustgebied tot 31 in het zuidoosten. En er staat een matige, op het IJsselmeer vrij krachtige noordoostenwind. Tot zover het radionieuws.
2: Vanuit onze eigen Alakloor, alle kleuren, sociaal en multimedia studio is dit een uitzending van Mart. Het staat dus apart. Interactieve, onpartijdige en veelzijdige communicatie. Uit het hart.
3: Ontdek je plek. En vind je kracht.
4: Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Star heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw tiki-tiki of baby batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars. Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
5: Dames en heren, welkom op de vlucht van Suriname Airways. Ready for take-off? Fasten your seatbelt.

Goedemiddag. Het is 14 minuten over de klok van 4. En dit is dan een speciale uitzending in verband met de verjaardag van de heer Max Zordam. U bent nog steeds afgestemd op Mart Radio. En ik ken meneer Max, heb ik maar één keer gezien, maar vanuit deze plaats zeg ik een van harte gefeliciteerd met dit mijlpaal dat u heeft bereikt. En ik wenste wel dat ik ook zo kon denken dat ik de 100 zou halen, maar dat valt nog te bezien. Maar ik heb er nog een hele tijd over te gaan. Maar in ieder geval, de heer Zordam, van harte gefeliciteerd. Namens mij en natuurlijk namens iedere medewerker van deze mooie zender.

0: ga dit nummer even onderbreken, want ik zie dat ik een beller heb. Beller, goedemiddag. U spreekt dat u bent in de uitzending, Mart Radio.
1: Oh, is dat zo? Ben ik live in de uitzending?
0: Dat klopt helemaal.
1: Mart, wereldwijd online, 100 jaar Max Zordam. Dat mag de wereld weten.
0: Ja, tuurlijk.
1: Ik ga een kort verslag doen van wie ik allemaal zie. Dominee Oswald Hart van de Rots.
0: Oké.
1: Okay. Dr. Grep is hier gearriveerd, Zuidoost TV. Namens Mart TV neemt Alkie op voor ons.
0: Oké.
1: Alkie.
0: Ja.
1: Er wordt gedronken, er wordt gegeten. Er is op zoek, ze zijn op zoek naar een microfoon. En alles wordt rechtstreeks uitgezonden en opgenomen ook. Jij kan jij opnemen in Full Edit Pro?
0: Ja.
1: Die rechtercomputer?
0: Ja, klopt.
1: In Full Edit Pro?
0: Ja.
1: Dus maar ik ga kijken of, want er staan veel om hem heen, hè, en de familie heeft voor wijsheid gekozen. Ze hebben gezegd van luister, niet iedereen komt. Ze hebben het gedeeld in tijdsblokken.
0: Oké. Okay. Je valt even weg.
1: Die grote drukte.
0: Oké, okay, ja.
1: Dus dan nu zie ik een paar mensen. Ik schat hier ongeveer een 60, 70 man.
0: Ja.
1: Dan komt er blok 2, een andere groep. Dr. Grep gearriveerd, ook grote vriend van Max Zordam.
0: Oké.
1: Okay. Gearriveerd, maar Grep mag ik u even feliciteren. Ja. Voordat hij naar de jaren gegaan.
2: Ja, ja, ja. Ik
1: ben blij.
2: Oh, zo. Nou, joh.
1: Een 100-jarige. Wat zegt u
2: tegen een 100-jarige?
3: Ik had voorspeld toen hij 90 werd. En toen gezegd, hij heeft genen die lang leven. Dus hij gaat sowieso 100 worden. Dus vandaar dat ik hier ook alweer ben.
1: Geweldig, man.
2: Ja.
1: Geweldig. Top, top, top. Alles.
2: Ja.
1: Mooi,
0: ja.
1: Blij dat je er bent.
0: Ja.
1: Oké.
0: Okay.
1: Ja,
0: Josef,
1: heb je hem gehoord?
0: Ik heb hem helemaal luid en duidelijk gehoord.
1: Mooi zo, dat is wel van de weer.
0: Ja.
1: Dus wat draai je voor je eventjes op de achtergrond.
0: Ja, oké. Okay.
1: En zodra ik iets heb, dan laat ik je het weten. Ja?
0: Oké. Okay.
1: Maar het is een beetje druk aan het worden, dus ik denk dat het op een gegeven moment onverstaanbaar gaat worden.
0: Oké.
1: Okay. Maar alles voor goed die. Goed geluid.
0: Oké, okay, ja, prima.
1: Heel goed dat je er bent.
0: Oké, okay, ja, graag gedaan. Ja, oké.
1: Okay. Sport Friskan, op die motor, Friskan. Het is gearriveerd. Weer een helle, we hebben een paar jaar door de zee.
0: Oh jee.
1: Ja, dure gerucht. En dat is wel een motor.
0: Ja, ja, ja.
1: Maar goed, hij is er.
0: Oké. Okay.
1: Ja.
0: Ja, dan... Okay. Dan
1: straks terug.
0: Ja, en, nou, ik neem zometeen contact met je op. Zometeen. Ja, oké. Okay. Ja, ja, oké. Okay. Ja,
1: okay. Doei.
0: Dat was dan onze directeur, de heer Norman van Gom, live vanuit een, zeg maar, het verjaardagsfeest van de heer Max Zordam. Ik moet ook nog mijn collega's die hier voor mij waren, Cynthia en Roy, bedanken voor de mooie uitzending. En... ik zal u dan gezellig bezighouden met van alles, althans in de richting van de heer Max Zordam, om u dan bezig te houden tot een uur of 6.

0: nummer ga ik even weer onderbreken, want ik zie dat ik weer een beller heb. Beller, goeie...
1: Nee.
0: U bent in de uitzending?
1: Ja, je komt in de... U hebt dit, hoor. Ja. Je komt in de uitzending.
0: Oh, daar hebben we weer de directeur. De heer Norman van Gom.
2: Ik heb een bericht, dat is vandaag gewonnen, de verjaardag. Er komt een tekst op en daar staat er: wat ik ben blij over wat u gedaan. Ik ben blij dat wat u gedaan. En daarover had ik hier. Wat God doet, zijn geweldige dingen. Hij heeft u. Deze samenkomst om te vieren en te dragen. Dat is geen dat een bijzondere zin van die zijn op de
0: Ik merk dat de verbinding heel slecht is. Ik weet niet of de heer Norman mee kan horen.
2: Ik zal hem niet in de staat hebben. Dat 24 jaar Peter is een mens en 80 jaar aan zee is sterven. En als ik dat lees, het enige wat ik kan zeggen, dat is allemaal een bestaander mens.
0: Norman, kan jij me horen toevallig?
2: Als 24 jaar gegeven is in 8 en ik ben 100 jaar dan ben ik enigszins in de wereld. We zijn hier vandaag om u te vieren. We zijn hier vandaag om u te verjaardag.
0: Ik zie dat de, althans ik hoor hier zo dat de verbinding heel slecht is. En ik denk niet dat de heer Norman me kan horen. Nee, heer Norman, hoort u mij? Nee, nu is hij er helemaal uit. Ik zal even vervolgen met het nummer.

Dit is Mart Radio op de 107.9 FM. En dit is een speciale uitzending in verband met de 100-jarig bestaan van de heer Max Zordam. Of de geboortedag herdenken van de heer Max Zordam.

En luisteraars, natuurlijk is het nog steeds mogelijk om naar Mart te bellen. Om de heer Max Zordam natuurlijk te feliciteren. Het nummer is 020-471-4291. Nog een keer 020-471-4291 om de felicitaties uit te brengen voor de heer Max Zordam. U komt dan live in de uitzending. Want van de heer Norman heb ik begrepen dat de radio daar aan staat. Dus de heer Max Zordam die hoort alle felicitaties die u uitbrengt.

0: was a happy day. Mr. Brooke Benton, oh happy day. En zoals ik eerder had gezegd, dan, u kunt bellen naar de studio om de heer Max Wadam te feliciteren. Het nummer is 020-471-4291. U kunt ook bellen natuurlijk om een verhaal te vertellen ofzo. En ik zie dat de telefoon overgaat. Die zal ik, die zal ik dan opnemen. Beller, goedemiddag, Mart Radio, Henk. Zegt u het maar.
1: Goedemiddag, Henk. Ja, het gesprek is verbroken, jongen.
0: Ik hoorde niets meer.
1: Nee, je hoorde toch een dominee?
0: Nee. Het was helemaal uitgevallen.
1: Zo.
0: Ja, het was helemaal uitgevallen.
1: Jammer.
0: Ja. En hij kwam ook heel schokkend over.
1: Schokkend? Dus, wat is dat?
0: Ja, dus dat je eventjes wel hoorde wat hij zei, maar daarna viel het weer uit, dan was het stil. Dus het kwam niet goed over, in ieder geval.
1: Oh.
0: Ja.
1: Oké.
0: Mm-hmm.
1: Ja, maar je begrijpt wel dat wanneer ik er ben, dat je die microfoon, die schijf. Oh nee, wacht even, wat doe je dan? Als ik bel op 471-4291.
0: Ja, klopt.
1: Dan zet je me toch in de uitzending zoals je de andere mensen ook zet.
0: Ja, klopt. Ja.
1: Ja. Oké. Goed, we gaan het straks weer proberen.
0: Ja, oké, is goed. Ja, oké. Ja, oké.
1: Doei.

zie dat ik nog 3 minuten heb tot het nieuws- en reclameblok. Dus vandaar dat ik dit nummer heb ingestart. Maar blijft u afgestemd tot na het nieuws. Dan ben ik er weer. En dan zal ik natuurlijk weer nog meer nummers afdraaien. Dit in verband met 100 jaar verjaardag of geboortedag herdenken van de heer Max Zordam. U mag trouwens nog steeds bellen naar de studio. Het nummer is 020-471-4291. Als u hem wilt feliciteren of een anekdote wilt vertellen over de heer Max Zordam, dan kunt u gerust even bellen naar de studio.

Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij een incident waarbij de Amerikaanse immigratiedienst ICE betrokken was, is in Biddeford in de staat Maine iemand om het leven gekomen, volgens nieuwszender CNN. De toedracht van het incident is nog niet bekend. Vorige week schoot een federale immigratieagent in Houston een Mexicaanse immigrant dood tijdens een verkeerscontrole. Dat leidde in de VS tot veel protesten, omdat het niet de eerste keer was. Later bleek het slachtoffer helemaal niet het doelwit van de federale operatie te zijn. De Amerikaanse president Trump zegt dat de VS mogelijk de straat van Hormuz willen gaan beheren. Volgens hem moeten andere landen daar dan voor betalen omdat de Verenigde Staten de zeestraat beschermen. De spanningen rond de belangrijke scheepvaartroute lopen verder op na nieuwe explosies op Iraanse doelen en Iraanse waarschuwingsschoten. Het Verenigd Koninkrijk neemt extra maatregelen tegen de Iraanse revolutionaire garde die als een gevaar voor de nationale veiligheid gaat gelden. Israël maakt zich grote zorgen over de mogelijke herstelwerkzaamheden aan Iraanse nucleaire locaties. Volgens satellietbeelden werkt Iran nu aan zeker twee faciliteiten, terwijl de aandacht nu vooral uitgaat naar de spanningen rond de straat van Hormuz. Experts zijn bang dat Iran na de recente conflicten sneller zou kunnen inzetten op een kernwapen. Maar Iran blijft ontkennen dat het land een dergelijk programma nastreeft. Wel rijden er auto's af en aan naar tunnels bij een ondergronds nucleair complex. En de Europese Unie roept Rusland en bondgenoot Belarus op om alle Oekraïense gevangenen en gedeporteerde burgers, waaronder kinderen, onmiddellijk terug te laten keren. EU-buitenlandchef Kallas zegt dat het vasthouden en overbrengen van Oekraïners in strijd is met het internationaal recht. De EU wil dat de lidstaten de druk op Rusland verder opvoeren. Vandaag wordt er in Brussel overlegd over het 21ste EU-sanctiepakket tegen Rusland. Alleen is daar nog altijd geen overeenstemming over. Het weer vanavond en vannacht is het helder en droog. Het kwik daalt 's nachts naar een graad of 17 bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Morgen blijft het opnieuw droog met volop zon bij 23 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws.
2: City. Andris Caribbean Tours. Ire tek opalani gwaser nang ano notete. Alas if grontapu Andris Tour na yujaja opalani apirtimam er grontapa lundu. Andris Tours gevestigd aan de Nassaukade 334 te Amsterdam. Kijk voor meer informatie op www.andristours.nl of bel snel 020-68-33840. Arki Arki. Epa som poya teng sobun souma no so December. Esi nanga go bipoyula sapakara nanga lancer Andres Tours 020-68-33840. De opo van maandag tot vrijdag van 9 uur morgens tot 5 uur middags en zaterdag van 10 tot 1 uur middags. Andres Tours around the world.
3: Op zaterdag 5 september vieren we 20 jaar Big Time met alleen de lusten, niet de lasten, 21 plus party. Imperial Venue is the place. Floraweg 198, Amsterdam Noord. Van 8 uur 's avonds tot 5 uur in de ochtend is het feesten met Big Time. Featuring Carlos Aron, Ravenna, Lando en Jamal van Black Harmony.
4: De vrouw doet het beter dan de man.
3: Verder in de feest line-up, Corona Band. Sabaku, Young Koshy, Sankofa, DJ Facebase, MC Zitlet en een verrassing. Dress to impress, want de mooiste outfit wint €500. Haal de tickets online of koop ze in de voorverkoop. Onder andere bij Ricardo's Eethuis, Nieuw Dravers en alle leden van de band.
5: VIP available.
3: Imperial Venue is the place for the big time. 20 jaar alleen de lusten, niet de lasten party. Voor VIP en info 06410-529-46. Zaterdag 5 september.
6: Dat die leasing.
7: This is your captain speaking.
8: Fuck!

0: www.fly.com. Odi, odi.
1: Is Mart. Langer 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard. Mart. Een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
2: kunst en cultuur,
1: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd?

Ja, goedemiddag luisteraars. Dit is nog steeds Mart Radio op de 107.9 FM. En wereldwijd natuurlijk radiomart.nl. Dit is een speciale uitzending in verband met de verjaardag van de heer Max Zordam. Die is 100 jaar geworden. Dat is een hele lange tijd. Maar in ieder geval, u kunt nog steeds bellen naar de studio. Om uw felicitaties uit te brengen. Of een anekdote over de heer Max Zordam. Of misschien een ander verhaal. In ieder geval, u kunt bellen naar 020-471-4291. Ik zit er hier tot 6 uur. En ik zie dat mijn guru, de heer Etienne Wicks, is aangeschoven. Dus zo meteen gaan we een mooie uitzending maken tot een uur of 6.

Ik ben nog steeds afgestemd op Mart Radio. En dit is natuurlijk een special in verband met de verjaardag van de heer Max Zordam.

0: Ik zie dat we even een beller hebben. Beller,
1: ja.
0: Goedemiddag. Je bent live in de uitzending.
1: Live in de uitzending. Goedemiddag. Ja. Norman vanuit de plek.
0: Okay.
1: Waar een 100-jarige zich bevindt.
0: Okay.
1: En ik keek rond. De familieleden, vrienden en kennissen. Glenn Kotfried komt straks aan het woord.
0: Okay.
1: In de uitzending. Maar ik heb nu een bijna pedagoog en een dame die haar eigen modebedrijf heeft. Heb ik het goed gezegd? Vertel de luisteraars wie je bent en waarom je hier bent vandaag.
2: Dag lieve luisteraars, mijn naam is Amy Wouter. Ik ben hier om mijn opa te vieren die 100 jaar is geworden en vandaag 101 dag. En ik ben bijna pedagoog. Ik heb mijn eigen fashionbedrijf, Amiable Fashion. Maar daarom ben ik niet hier. Maar ik ben hier om hem te vieren. En ik ben dankbaar dat we zo van hem mogen genieten. Hij heeft bij zinnen, hij is scherp, hij heeft zoveel wijsheid en daar ben ik zo dankbaar voor. En wat ik hem toewens is nog vele jaren in kracht, in goede gezondheid en ja, omringd met al zijn familieleden. Ik hou van u opa en ik ben blij met u en ik zegen u in Jezus' naam. Blessings!
1: Top hoor, heel goed. Heb je er gehoord?
0: Ja, helemaal. Helemaal komt er luid en duidelijk over.
1: Binnenkort is op de radio live.
0: Oké.
1: Okay. Hallo, goed hoor.
0: En wat was de naam weer, Norman?
1: Walter.
0: Oké.
1: Okay. Mevrouw Walter. Ja.
0: Oké.
1: Okay. Oké, okay. Je krijgt Glenn Kotfried en hij gaat even een sfeer geven wat er hier zich allemaal plaatsvindt.
0: Oké. Okay.
1: Hij gaat vertellen, ja. Oké. Okay. Ja. Nee, dat maken we niet vaak mee, niet.
0: Ja, en ik wil even doorgeven dat inmiddels ook de heer H.N. Wicks is aangeschoven.
1: Oh, was hij niet op Kwaku?
0: Nee, hij lag in zijn bed.
1: Oh, dat kan niet. Kan hij ook deze kant op komen, zo wacht op. Oké, ik geef je Glenn Kotfried
0: eens. Ja, oké, H.N. Ja, Glenn,
1: wat
0: zeg het maar.
1: Wat is hier vandaag gebeuren? Wat is hier? Ik groet alle luisteraars natuurlijk, ik groet ook. Met wie heb ik het genoegen?
0: Met Henk, zit aan de andere kant, hier, achter de knoppen.
1: Henk.
0: Ja.
1: Nou, laat me je ook feliciteren, Henk.
0: Ja, jij ook.
1: Collega Max.
0: Oké.
1: Okay. Ik ben onder de indruk van de manier waarop mensen zich laten zien en laten horen als het gaat om deze Max een 100-jarige viering.
0: Okay.
1: Max is een verbindende factor geweest.
0: Ja,
1: en Max is ook, als je het hebt over educatie en natuurlijk zaken die de gemeenschap aangaan, heeft hij ook als een van de mensen uit de gemeenschap, heeft hij ook een fakkel gehouden zodat wij ook richting konden ontwikkelen, richting konden bepalen om die Surinaamse gemeenschap te gidsen naar goede, zeg maar, vraagstukken oplossen. Dus Max heeft het voorwerk voor ons gedaan. Wij moeten nu verder en wij moeten de dingen die we hebben geleerd van Max, die moeten we eerbiedigen. Die moeten we gebruiken, die moeten we inzetten om die gemeenschap verder te brengen. Max is voor mij iemand die een hele, hele goede bijdrage heeft geleverd. En ik ben enorm, enorm trots dat ik hier mag zijn op deze dag.
0: Oké. Okay. Nou, en wat zie je allemaal daar?
1: Ambassadeur van Suriname, die kwam net aanlopen.
0: Oké.
1: Okay. En ik ben bijna geneigd om naar hem toe te lopen, zodat hij een statement maakt. Ik ga kijken als het lukt.
0: Nou, als je wat dichterbij gaat staan en hij gaat zijn speech houden naar Max toe, dan kunnen we hem misschien hier opnemen natuurlijk.
1: Ja. Oké, ik ga kijken als hij geneigd is om wat te zeggen. We zijn op de radio nu en de ambassadeur komt eraan. Ik wil dat ik iets zeg over Max even.
0: Oké, nou, in afwachting.
1: Oké. Ik ga even kijken als dat gaat lukken.
0: Oké.
1: Okay. Want ik vind het een hele eer deze man toch Max komt opzoeken. Net wat ik eerder zei, Max heeft zijn bijdrage geleverd. Ambassadeur, een hele goede middag. Ik ben eigenlijk live in de uitzending. Is goed. Hij gaat eerst naar de jarige. Ja. Dag mevrouw, wie is welkom.
0: Oké. Okay.
1: Ja. Hij gaat eerst naar de jarige. Ik hem dus vragen als hij iets wil zeggen. Want het is natuurlijk heel leuk dat Max deze eer mag ontvangen op deze dag.
0: Oké. Okay.
1: Weet je? Ja. Nee, maar je hebt dus de ambassadeur. Max die zit er rustig bij. Zit in een hele, hele rustige, comfortabele stoel. En de meeste mensen die zijn naar buiten nu, uit de ruimte waar hij zich bevindt. Omdat Max ja natuurlijk met te veel drugs en zou het niet goed zijn.
0: Nee, klopt.
1: Dus de ruimte is wel redelijk ruimtelijk. Maar men heeft eigenlijk ervoor gezorgd dat je op zijn minst zeg maar 7 tot 8 mensen in de ruimte hebt. En de rest, die zit gewoon op stoelen buiten.
0: Okay.
1: En Max heeft dus echt de ruimte om... hij wordt nu gefeliciteerd door de ambassadeur. Helaas hebben we geen beeld.
0: Nee, jammer genoeg niet.
1: Geen beeld. Nee. Maar het is mooi om te zien. De ambassadeur is, hoe noem je dat, in een hele mooie camisa. Heeft hij op zijn schouder gebonden.
0: Oké.
1: Okay. Ook een beetje, ja, cultureel. En het is prachtig. Ja. Prachtig om te zien. Toen we hier kwamen, ik ben hem. Max. 4 jaar geleden besloten heeft om zich aan te sluiten bij de gemeente De Rots. Dat is een gemeente die Maart Radio ook heeft ondersteund, jaren geleden.
0: Ja.
1: En Max heeft toen ervoor gekozen om zich te laten onderdompelen. En is eigenlijk herboren als christen. Omdat hij, hij vond dat hij dat moest gaan doen.
0: Oké.
1: Maar Max is iemand, hij is nog steeds een bewust bekwaam van wat hij allemaal voor zichzelf wil en doet. Dus het is een bewuste keuze geweest om daarvoor te kiezen.
0: Mm-hmm. Oké.
1: Okay. Dus een, de pastor is er. Hij heeft ook een preek gehouden.
0: Ja, maar dat kwam eventjes wat slecht door. Vandaar dat een... want die computer sprong hier zo terug op een... weet je, het een...
1: Oké, dus, dan vandaar. Moet ik je normen geven, want... ga je wel een passen? Hey,
0: maar Glenn. Ja. Heb je ook iets opgevangen als de burgemeester van Amsterdam langskomt? Heb je daar iets van gehoord of gezien?
1: Oh, dat weet ik dus niet zeker. Ik ga het vragen aan Norman. Norman, weet je als de burgemeester langskomt?
3: Was op de lijst. Ze was inderdaad op de lijst, maar ik heb haar nog niet gezien. Misschien is ze thuis bij hem geweest.
0: Oké. Okay.
3: Maar niet waar we nu zijn.
0: Oh, oké.
3: Ja, dus wel de ambassadeur stond ook op de lijst, die is net Paripeel. Ambassadeur Suriname, die is hier, de Ricardo Panka en volgens mij minister uit Suriname ook. Hoor. Maar die weet ik niet, ik kan straks proberen voor de microfoon te halen.
0: Oké, Norman, onze collega Etienne Wicks, die is ook aangesloten en die heeft een vraagje naar jou toe.
4: Ja, Norman, ik heb twee berichten gekregen vanmorgen. Van waar moet men het geld storten en wie beheert het?
3: Zo.
4: Voor het cadeau, hè?
3: Op zijn eigen rekeningnummer. We hebben het doorgegeven, ik zal het naar je doorappen. Dan kan je het bekendmaken.
4: Ja.
3: Maar niet op de rekening van Mark. Het gaat rechtstreeks op Mark's rekeningnummer.
4: Oké.
0: Ja, klopt. Oh,
3: ja. Oké, maar waarom willen ze weten wie het beheert?
4: Ja, het is een vraag en ik denk van, misschien moet ik het jou te belaten antwoorden.
0: Nou, jammer genoeg heeft onze collega Roy en Cynthia, die hebben het bankrekeningnummer niet hier achtergelaten voor mij.
3: Oh, maar ze hebben het wel bekendgemaakt een paar keer, hoor.
0: Ja, ze hebben het wel een paar keer bekendgemaakt, maar ik heb het nu...
3: Ik stuur het naar jullie toe.
0: Oké, prima.
3: Dan kunnen we het ook bekendmaken.
0: Ja, graag.
3: Ja. Mm-hmm. Ja, omdat Max niet meer gaat genieten van cadeautjes en zo. De familie heeft het ook gevraagd, hoor.
0: Okay.
3: Geen bloemen, geen kunstwerken, want hij heeft veel kunst, maar ook geen mooie hemden meer. Hij heeft te veel. En dan denk ik, luister, liever geven we iets dat hij observeert. Hij is geen miljonair, hè? Dat moeten jullie ook
4: weten.
3: Veel mensen denken van, oh, die man heeft zo lang gewerkt. Hij heeft al bijna 80 jaar gewerkt in zijn leven. Hij zou wel miljonair zijn, denken sommige mensen. Maar zo. Maar dat is hij niet. Dus ik kan elke stuiver nog gebruiken.
0: Oké.
3: Ja, hij gaat ook niet meer reizen naar Suriname. Want dat dachten we ook, misschien kunnen we hem verblijden met de laatste trip naar Suriname. Sorry. Maar dat heeft hij ook niet meer nodig. Hij is ook een beetje slechter been geworden.
0: Okay.
3: Zijn hersenen die zijn scherp. Maar je merkt dat 100 jaar Solesie is voor Markie.
4: Yeah.
3: En hij wil het niet geloven. Hij zei, ik vind het erg dat ik in een rolstoel moet zitten, joh. Maar ze hebben hem gebracht met hem in een rolstoel, zodat hij goed kan zitten.
4: Ja,
3: ja. Maar hij wil staan, hoor. Gewoon op ook naar woorden. Maar ik neem Max. Doe gewoon.
4: Wat een mooi pokkogel, dansie.
3: Ja, joh, dat is de vrede. Dan gaan we ook allemaal op een andere dansen. Ik was een show, ja.
4: Ik ken hem, ja.
3: Maar dat is niet de bedoeling. Hij is een showman. Hij is ijdel ook, hè?
4: Absoluut.
3: Ijdelheid. Dat is Max, typisch Max. Vooral wanneer je een paar lieve vrouwen in de buurt ziet.
4: Foto.
3: Maar als je het van mij voor jongen direct. Dames en heren, dames. Maar dat is, vroeger was hij een showman.
0: Okay.
3: Iemand in de. Hij ging op feestjes. Veel. En hij was geliefd bij de vrouwen, heb ik begrepen.
4: Ja.
3: De heren, door die jaren.
0: Oké.
4: Dat was een goed uitziende man.
3: Maar dat toen nog wat terno is. Over terno mag het niet.
0: Ja. Okay.
3: De sfeer is goed.
0: Mm-hmm.
3: Ja, dus weer het zie Helen Burleson hier. Die is net gearriveerd. Mevrouw Helen Burleson, ambassadeur. Tak lang aan mijn jongen, maar look even ambassadeur. Lang aan mijn
0: volle.
3: Maar look hoe? Lang aan mijn? Maar voor ons nu werkelijk. Ik ben lang aan mijn. Ja,
4: dat
3: ben ik voor hier, hè. Bij Lucas Masandia toe.
0: Nee, maar als je bij Mart werkt, moet je nieuwsgierig blijven, toch?
4: Ja, een beetje lobbyen is ook goed.
3: Dat is ons werk, ja.
0: Ja, toch.
3: Ik doe verslag.
0: Ja,
3: en
0: toch.
3: Ik vertel bijna alles wat ik zie.
0: Oké.
3: Ze gaan even praten, Willy. Dus dan neem stil even.
0: Mm-hmm.
3: Volgens mij ambassadeur, dat komt me voor aan man.
0: Oké.
3: Feliciteren aan mijn tapeer en afvatie.
0: Oké.
3: Want ze doen het in etappes, ja, de ene groep moet weg, weer naar buiten bedoel ik. En dan komt er een andere groep binnen, alles wordt te veel voor hem.
0: Ja.
3: En die zaal is niet zodanig groot.
0: Oké.
3: Maar het is net genoeg voor hem.
4: Maar kan je herinneren dat we dat in Egeldonk nog hebben meegemaakt, dat het voor hem te veel werd?
3: Wat zei je?
4: In Egeldonk, dat het voor hem te veel werd en dat hij benauwd kreeg. Kan je nog herinneren dat de ambulance bij hem moest komen?
3: Klopt.
4: Dus ze hebben het goed aangepakt. Even rust.
3: Dit is goed georganiseerd.
4: Ja, absoluut.
3: Heel goed gedaan, hoor.
4: Hebben we 100 jaar over moeten denken.
3: Ja. Ja, leuk.
0: Mm. Hey, ga je nou dichter bij de ambassadeur staan?
3: Ik wacht even, omdat ik zie dat ze met een microfoon richting de ambassadeur gaan.
0: Oké.
3: Dus die toespraak van hem wil ik misschien ook vastleggen.
0: Oké.
3: Misschien wilt hij iets zeggen, die Max.
4: Ja.
3: Misschien, je weet maar, kijk, Max is ook al geridderd. Okay. Dus dat gaan ze niet doen, nee.
4: Ja.
3: En Suriname ook al.
4: Heeft die
3: verschillende onderscheidingen gehad.
4: Ja.
3: Dus we denken wel doen dat niet, maar je weet maar nooit. Dat de maand dat luister, we gaan een school naar jouw naam vernoemen. Dat
4: een gek idee,
3: ik weet het niet, dus bij Wachie.
4: Straatnaam?
3: Ja.
4: Hij heeft toch het eerste Surinaams woordenboek geschreven.
3: Ja, Max houdt van onderwijs, hè. Trouwens, zijn vader. Zijn vader komt ook uit het onderwijs. Ja,
4: wiskundeleraar.
3: Zijn vader was een goede wiskundeleraar.
4: Ja.
3: En die vader heeft ook een kaart. De kaart van Suriname. Die heeft hij gemaakt. Ja, mooi sorry.
0: Oké.
3: Dus dat is het.
0: Oké.
3: Dus zijn vader was ook een belangrijke man.
0: Mm-hmm.
3: In Suriname. Streng, zeg maar. Hij wil voor Max op tijd, omdat Max natuurlijk ook geen liefertje was als klein jongen, lekker eten. Dus toen lekker eten, dan ben je een boy. Dus hij ontduurt hem. Maar ja, Unitair, hè? Henk, jij niet, maar Eten was aan deze meer.
4: Ja. Was de braafste uit de buurt, man.
3: Nu niet meer. Nu is je rustig te worden.
0: Ja.
4: Ik ga jou vragen om straks het plaatje van Sabaku te draaien voor Max.
3: Ja.
4: Okay. God van kracht.
0: Oké. Dan gaan we hem meteen opzoeken natuurlijk. Hè?
4: Ja, als je wil graag, want ik wil Max ook op mijn manier herdenken natuurlijk. Ik heb hem leren kennen vanuit de boeken, het woordenboek. Ik was daar een paar dingen niet mee eens. Dus ik schreef van Job is geen sigarettenvloeitje, maar het is in het Engels een baantje. En dat zijn de Amerikanen, toch? Doe je niet de job.
3: Ja.
4: Maar ik was heel blij dat er een Surinaams woordenboek toen kwam. En zelfs had ik de man nooit gezien, tot ik een dagje bij Maart kwam. En dan kwam ik in contact met de heer Sordam. Nou, je weet wat dat voor mij betekende. De grootmeester Sordam heb ik ontmoet.
3: Ja.
4: Ja, en ik was heel trots dat ik die man zijn hand mocht schudden. Dus, zo is het verder gegaan dat ik zelf een programma met hem heb mogen maken. Als technicus moest ik hem ondersteunen. En dan zei hij me van, ja, maar dit moet je mij vragen, hè, en dat moet je me vragen. Hij was heel bewust van wat hij zou doen. Dus bij deze wens ik meneer Sordam alle kracht toe. De rijkste zegeningen. Ik heb hem nooit Max kunnen noemen. Ik heb altijd een diepe respect.
3: Meneer Max gezegd.
4: Oma Max.
3: Ja.
4: We hebben toch leuke tijden bij Mart gehad. Meneer Sordam, nogmaals. Teri de jari, teri de day, God on you bless you.
3: Mooi zo. Hij is druk hoor.
4: Ja, hè?
3: Ik zie het, ja, de familie. Ik zie dat ze een beetje haast beginnen te maken, omdat ze in tijdnood komen.
0: Okay.
3: De groepen staan buiten, hè, die het daar moeten aflossen.
0: Ja,
4: oké. Okay.
3: Dus die mensen staan in de rij om hem te feliciteren. Maar het gaat niet snel genoeg.
4: Dan ben je een bigeman.
3: Het zijn ook mensen op leeftijd en dat kan hard.
4: De rollator niet zo snel, hè?
3: Zo, dat kan hard. Dus dan ben je dat op organisatie geen probleem. Dan ga je horen, dan spreek af.
0: Ja. Okay.
3: Maar goed, ik blijf nog aan de telefoon terwijl jullie misschien iets willen vertellen. Bij Lupo, Sabe Shija. Nee, ze staan in de rij, dus in de hostel rijdt in de rij. Ja.
0: Maar heeft de ambassadeur nog zijn toespraak nog niet gehouden?
3: Of? Nee, hij heeft het niet gehouden.
0: Oké,
4: okay. Hij moet op zijn beurt wachten.
3: Zijn kleinzoon van hem, zijn kleinzoon Rivanildo,
0: ja.
3: Rivolino heet hij.
0: Ja.
3: Die coördineert alles hier. En ik zie hem op en neer lopen.
0: Oké.
3: Okay. Foto's. Allemaal bekende oude vrienden van hem. Hij heeft niet veel vrienden meer, hè? Dat weten jullie toch ook?
4: Nee.
0: Ja, klopt.
3: 100-jarige, ja. Dat maakt ik weer.
4: Maar Norman, herkent hij nog veel mensen, vraag ik maar.
3: Wat zei je?
4: Herkent hij nog al die mensen die daar zijn?
3: Ja, hij noemt iedereen nog bij zijn.
4: Echt waar? Allemaal educatie.
3: Dat is het. Dus dat een gave combat.
4: Ja.
3: Vanuit, volgens mij, degene van zijn vader misschien. Dat worden allemaal oud, hè? Dat trappen aan zijn oren toe, hè?
4: Ja.
3: Ja, 98 van de leeftijd, dat zit door.
4: Ja, er was met eentje bij Mart geweest, toch? Maar die is inmiddels overleden, dat weet ik.
3: Juist. Maar volgens mij, Max, na 1 komen ze door 100.
4: 100, hè?
3: Uit haar familie. Okay. Ja. Mm-hmm. Klopt.
0: Hey, en dan. Oh, ja, zeg maar.
3: Ja, zeg
0: het. Nee, Glenn zou op zoek gaan naar de ambassadeur om dat hij nog iets kon zeggen of zo. Maar volgens mij, Glenn verdween in een stand niet erop.
4: In een koekeroep.
3: Glenn voor dat ook, want de familie loopt toch even aan het druk toen ze in de Glenn snapte. Ik ben even naar buiten gegaan.
0: Oké. Okay.
3: Dus, maar ik ben nog in de zaal.
0: Ja. Yeah.
3: Trouwens, Max heeft de hele geluisterd, hè.
0: Oké.
3: Attackeren, ik wil alles wat terug horen. Zorg dat je de opnames bewaard zijn, hè.
0: Ja.
4: Mooi.
3: Ik zei dat we gaan ook de internetuitzendingen voor je bewaren.
0: Ja, klopt.
3: Dus
0: ja.
3: Dus maar ik heb geluisterd. Ayero en Lasani.
0: Oké.
3: Ja. Hij was onder de indruk en ook ontroerd.
0: Ja, ja.
3: Ontroerd van wat er allemaal is gezegd.
5: Kan ik me voorstellen.
0: Okay. Ja, ja. Ja. Oké. Okay. Nou, Etienne, had jij nog
4: God
0: een...
4: God van iets? Kracht, zou je opzetten
0: van
4: mij.
0: Van Sabaku?
4: Van Sabaku, ja.
3: Maar ik ben erbij, hè.
4: De Heer is mijn herder.
3: Ik hang nog niet op.
0: Oké. Okay.
3: Omdat ik zie dat de ambassadeur in de buurt van hem zit. En okay. Die kleinzoon loopt dan met een microfoon rond.
0: Oké.
3: Okay. Dus daar wacht ik op.
0: Oké.
3: Okay. Hoor je hem op de achtergrond?
4: Nee,
3: de zoon, de kleinzoon.
0: Nee, nog niet. Nog niet.
3: Oh.
0: Nog niet.
3: Oh, hij zegt wat.
0: Oh.
4: Oh, hij heeft een speech. Nee, oh, we kunnen even staan. Anders gaat de was het overnemen.
0: Nemen, ja, klopt, ja.
3: Maar, ja, dat we kunnen niet stil zijn.
0: Nee.
4: Maar is er ook een buitenkeuken?
3: Deze staat buiten. Dus wanneer je weggaat, krijg je zo'n mooie bagage, een mooie tas. Een mooie gekleurde tassen.
4: Ja.
3: Met inhoud. Alles zit erin.
0: Oké.
3: Okay. Ja, maar...
4: Een mooie bruine boven.
3: Maar zoek ook niet wat in een tweede tas. Nou, look where ze maar boren te kijken.
4: Trouwens...
3: iemand misschien te kort doet.
4: Trouwens is een pakket afgeleverd voor jou hier, hè? Van de mevrouw. Ik weet niet...
3: Ja, dat is een pakket. Een pakket door mevrouw Helga Boutersen.
4: Oh ja, Boutersen, ja. Dit,
3: ja. Ja, die heeft ons getrakteerd op een mooie pakket. Inhoudelijk mag ik nog niet zeggen wat het is.
4: Nee.
3: Maar ik weet ongeveer wat ze ons heeft toegestuurd, gebracht. Ze heeft het persoonlijk gebracht vandaag.
4: Ja, klopt.
3: Maar binnen taxaling, maar het is van belang voor Maand Radio. Oh, sowieso.
4: Mooi.
3: Ja.
4: Okay. Zit er ook envelop in?
3: Ik zie Tyron binnenkomen nu. Tyron is de technicus van
4: so,
3: de technicus van
4: Maand. Leuk.
0: Ja.
3: Opgezet en hij heeft een grote. Groot dingen staan.
4: Hij zou een schilderij maken, geloof ik.
0: Hey, kan je hem niet eventjes aanspreken?
3: Ja, ik kan hem aanspreken.
0: Ja, tuurlijk.
3: Hij gaat het overhandigen, hij staat buiten nog.
0: Oh, ja.
3: Maar hij heeft het in zijn hand.
0: Oké. Okay.
3: Dus spreek je maar.
4: Ja, hij zei ons toch, hij gaat iets van de schilderij maken.
3: Ja, zo gaat het. Goed. Nou, Tyron komt deze kant op, dus voor Lupo.
0: Oké. Okay.
3: Ja. Leuk hoor. Ja. Er is hier ook een zoon van Max, die heet ook Max. Of de zoon Pijn.
4: Ja.
3: Geert Max. Dus ik kan die straks proberen aan de microfoon te krijgen.
0: Oké.
3: Okay. Ja. Want, ik zie het. Het tempo, ze willen de tempo verhogen. Okay. Ja. En nogmaals, we hebben te maken met langzame mensen. Yes.
4: Je moet wat turbo op de rollator.
3: We hebben te maken met mensen die stap voor stap lopen en af en toe ook een tory willen bespreken met anderen.
0: Ja.
3: Maar hè, kom hoor, lang aan. Maar we hebben moeilijk van. Leuk.
0: Ja.
3: Ja, dus ik neem mijn kiek ook hier af en toe.
0: Oké. Okay.
3: Want ik weet dat ik Bagadé ook zo eruit ga zien. Ook zo langzaam gaan worden, want niet op Samad.
0: Oh, oké. Okay.
4: Okay. Mooi.
0: Oh, dus dan kunnen we nu al beginnen met de voorbereidingen.
3: Ja.
4: Kan ik niet spaar.
0: Dat kan ik niet spaar.
3: Kan ik niet spaar. Ja.
0: Oké.
3: Leuk.
0: Etienne.
3: Roy Carter is hier. En ik zie ze staan ook in de rij.
0: Oh, oké. Okay.
3: Roy Carter en... Peggy McDonald.
0: Oh, oké.
3: Wacht even, ik ga even mijn mond houden.
0: Ja, oké.
3: Er wordt iets gezegd.
0: Oké.
3: Sorry.
6: En ik heb ook de consultant van Zuidoost meegenomen.
3: Oké.
6: En het is voor ons een grote eer. Als bestuurder mogen wij bij verschillende jubilea aanwezig zijn, maar een 100-jarige is wel heel bijzonder. En het wordt nog bijzonderder en nog veel grotere eer als ik heb gezien zo'n bezoek van Zuidoost meegenomen. En het is voor ons een grote eer. Als bestuurder mogen wij...

0: verandering. En dat zijn echt mooie dingen als ik terugkijk in uw cv wat u afgelopen jaren heeft gedaan. Maar ook in de media, in de radio. Maar u bent verder niet stilgestaan, maar ook in de gevangeniswezen. Ook toezicht bij de politiecellen. Heeft u echt bijzonder mooi werk gedaan. En dan vind ik dat wij als stadsdeel dit moeten eren. En ook aanwezig moeten zijn. En ik heb uiteraard mooie bloemen, maar het nog veel belangrijker is, ik heb een oorkonde voor u. Mag ik even de bloem eerst aan u geven? En dit is de oorkonde, meneer, van de gemeente Stadsdeel Nieuw-West, voor u, ter ere van uw 100-jarige jubileum. U ook bedankt.
1: Jullie mee?
2: Hey Norman, ik hoor je niet zo goed meer.
1: Oh, nou.
2: Ja, nu wel weer. Maar op het moment dat je...
1: Hebben jullie gehoord dat hij een oorkonde heeft gehad?
2: Ja, dat hebben we wel gehoord. Ja.
1: Oké, blijf luisteren.
2: Oké.
1: Gewoon even wachten.
2: Ja.

0: Ja, jullie horen applaus. Hij heeft een oorkonde in ontvangst genomen van de stadsbestuurder van Nieuw-West.
1: Oké.
2: Okay. Ah, dank u wel, dank u wel. Mooie woorden, familie, vrienden. Allemaal in de zaal, ik wil jullie vragen om opa lekker te feliciteren. Hou het kort, hou het krachtig. Als je hebt gefeliciteerd, mag je weer lekker naar buiten. We zullen ervoor zorgen dat jullie wat te drinken of wat te eten krijgen buiten. Yes?
0: Strakke regie, net wat ik eerder zei, we komen in de problemen. Want natuurlijk willen ze Max ook beschermen. Dat hij straks niet moe, helemaal moe wordt. Hij is al een paar uur hier in het gebouw.
1: Okay.
0: Dus daar moeten ze die ritje in zijn doen. Want in de mammer of niet zo. Ik zie ook een bekende, ja, Simone Spong. Bekende vriend van Max, vriendin van Max. Radio doet dame ook. Ze had vaak Max in de uitzending. En nu komt ze ook in de rij staan om hem te feliciteren. Tyron heeft inderdaad een grote schilderij bij zich. Ja.
3: Ja,
0: Tyron, ik zie een Nederlandse man, hij wil in de uitzending. Dat kan, dat gaan we doen. Dan ga ik even met deze meneer even naar buiten.
1: Okay.
0: Een oude collega van Max, een vriend volgens mij, oude collega. Dus dan gaan we hem even brengen. We gaan even naar buiten.
3: Ja, ondertussen blijven we even babbelen.
0: Ja. Zullen we even naar buiten lopen? Oké, okay. Komt u maar. Ja. Ja. Dat is leuk. Die meneer heeft zichzelf aangeboden, hè, omdat hij zag dat ik live in de radio bezig ben. En hij heeft gezegd, ik wil ook wat vertellen over Max. Dus we staan nu buiten, want midden is het druk. En die meneer gaat vertellen wie hij is en waarom hij vandaag hier is.
4: Ja.
0: Wie bent u, meneer?
4: Mijn naam is Pim Olierook. Ik ben hier zo omdat ik Max Zordam van heel dichtbij ken. We kennen elkaar vanaf het eerste moment dat ik in de gevangenissen ben gaan werken. Max werkte daar langer. Die heeft toen bij de jeugd gewerkt. Maar die is begonnen in de Bijlmerbaaiers. Waar ik ook begonnen ben de eerste uren van de Bijlmerbaaiers. Kortom, we hebben heel veel meegemaakt. En weet je, in ons werk is het zo. Het is een ziel. We hebben bezieling voor ons werk. We zijn één in het hele raad. We zijn een heel rare club mensen onderling. Maar we hebben ook heel veel liefde voor het vak. En voor mensen met name. En de menswaardigheid. En dat heeft Max altijd gehad. Dat vond hij altijd voor een grote, sterke man. Echt een man met uitstraling die hij echt serieus nam. Ook van de vakbond, ook voor het druk maken voor de gedetineerden, ook voor ons. Weet je, dat was een heel recht door zee. En ik moet zeggen, ik ben bijzonder dankbaar dat ik hem kan feliciteren. Ik heb hem ook inmiddels gefeliciteerd met zijn 100ste verjaardag. Ik heb ook gezegd, ik maak het niet te lang. Ik maak liever een afspraak later een keer. Dan hebben we weer wat tijd voor de herinnering op te halen. Dat hebben we al vaker gedaan trouwens. Maar ik vind het een eer dat ik hier mag staan en hier over de radio dit mag delen met zoveel mensen. Dus wat dat er gaat, wat ik heel bijzonder vind, ook van Max, er is geen verschil tussen zwart of wit. Ik heb er zelf een enorme hekel aan. We zijn allemaal mensen. En als je gewoon op die manier met elkaar

0: omgaat, dan hebben we een heel andere verbinding met elkaar. Of je nou boef bent, gedetineerd bent, of gewoon een hele aardige, lieve mensen aan de buitenkant. Van binnen hebben we allemaal onze streken. En dat is mijn lessen die ik geleerd heb van gevangeniswezen ook, van dit leven. Ik ben heel dankbaar dat ik even dit woord mag delen op de radio. En ik alle luisteraars echt nog eens een keer meegeven, zie elkaar als mensen. En op het moment dat je dat kwijtraakt, gaat het over jezelf. Niet over de ander, het gaat over jezelf. Dankbaar nogmaals.
1: Ja, heel hartelijk dank. Heel hartelijk dank voor uw mooie woorden hoor. Collega, oud-collega van Max Zorn. En uw naam nog eens een keer voor de laatste?
0: Tim Holy Rope. En ja, we hebben elkaar vanuit de bouwgemaai. We hebben altijd contact gehouden met elkaar. Ik kom nog steeds ook bij hem thuis. Ik heb zijn familie, ken ik veel ervan. Dus ja, dankbaar.
1: Goed zo. Dank. Hartelijk nogmaals. Ik wil met u op de foto, want dit moet ik hem laten zien. Dus wie gaat voor mij een foto maken hier? Ga je een foto voor me maken met deze? Dit is een oud collega van Max. Ja. De jongens, jullie hebben dit gehoord?
2: Ja, helemaal. Hij is luid en duidelijk overgekomen.
0: Ik geloof dat ik met hem op de radio
1: Hij heeft nog steeds uitzendingen, ja.
0: En
1: ja.
0: Als het dat gaat, maar goed, en ook nu ben ik er in ieder geval weer bij. En met alle liefde.
1: Mooi.
0: Het
1: is goed. En wij zijn trots op u.
0: Dankjewel.
1: Top. Heel mooi. Ja, dit is waardig wat ik hier zie. Oud collega van die persoonlijk hier is gekomen en je ziet dat die emotie in die man zijn ogen. Ik hoef niet te gaan herhalen wat hij allemaal heeft gezegd, maar dit moeten we bewaren van Max. Ik zie ook een bekende binnenkomen. Haast hij kon. Gerda Haverton. Mati Poemak, ja, adoro, terwijl ik mevrouw Burleson toch ga storen in haar telefoongesprek. Ze is hier en ze is niet zomaar hier. Ze is hier om 100 jaar Max. Mevrouw Burleson, wat vindt u van dit allemaal? En hoe heeft u Max gekend?
3: Nou, ik weet bijna niet. Ik ken Max mijn hele leven. Vanaf ik het begin, toen ik in de besturen zat, van verschillende besturen, Max was er altijd. Dus iedereen kent Max. We hadden hele lange gesprekken en ik vond het zo geweldig, want Max zette zich altijd in voor de Surinaamse, maar ook de Nederlandse gemeenschap. Hij was geen onbekende. Hij gaf lezingen, workshops. Hij deed alles. Taal en cultuur, dat weet ik. Dat was zijn ding. Maar daarnaast, hij was ook in het gevangeniswezen. Ik kan gewoon schrijven over Max. En ik kreeg een appje van. En ik zei, ik ga Max 100 jaar feliciteren. Toen zei een vriendin van me, Irma Brul, feliciteer hem voor me. Want ik kan me nog herheugen dat hij in het Marriott Hotel was. En ik had een gesprek met hem, lang, geweldig gesprek. Zeg hem, Irma Brul, dat is bij deze. Dus ik vind, 100 jaar, we moeten de eer geven aan bepaalde Surinamers die zich echt onvoorwaardelijk hebben ingezet voor de Surinaamse en Nederlandse gemeenschap. En dat was of is Max een kanjer.
1: Prachtige woorden. Dank u wel voor uw bijdrage hoor. Ik kan u niet nadoen hoor. Heel mooi gedaan. Dat is Helen Burleson. U heeft het gehoord. Luid en duidelijk heeft ze verteld wat Max heeft gedaan en wat hij nog steeds doet. Ik ga naar zijn zoon. Michouan zoon vindt Jana Dorothee. Ik ga kijken of hij in staat is om even te vertellen over zijn vader. Hij gaat vertellen hoe hij dit ervaart nu. Ja? Maar hij is nu in gesprek, dus niet brutaal nono. Hij heeft Rocco ook nog een gesprek.
4: Hey, maar dat nou Rocco. Is de derde generatie, no?
1: Rocco, je moest durven. Die is daar een zoon geweest hier. Die is daar een zoon.
2: Okay.
1: Ja, dit is geen klein zoon.
4: Tweede
1: generatie. Die is daar een zoon en die zoon heeft Max.
2: Mm-hmm.
1: Hoe anders?
2: Ja.
1: Ja.
2: Als ik naar de klok kijk, dan zie ik dat we dus nog iets van 4 minuutjes hebben. Dus dan,
1: ik weet niet. Dat moet je snel doen.
2: Ja, klopt.
4: Nou, we komen daarna terug.
2: Ja.
1: Ja.
2: Ja, ik weet niet als een... Wie komt erna?
4: Jij?
2: Nee, is er een andere Golden Oldies of zo, maar ik weet, er staat geen naam erachter. Nee. Maar in ieder geval, als, mocht het zijn dat dus, de uitzending wordt onderbroken door nieuws- en reclameblok, dan en de volgende programmamaker is er nog niet, dan zeg ik dat we gewoon eventjes, dan gaan we gewoon even door tot een uur of zeven.
4: Ja. Hij komt pas om 9:00, dacht ik.
1: Bas, ik had je even nodig, heel even. Bas, we zijn live op de radio. En je bent zoon van Max, toch? En jij heet ook Max.
5: Ja.
1: Vertel de luisteraars even kort, want we hebben nog maar 1,5 minuut, wat er hier gebeurt en hoe je je vader hebt gekend. Of hoe je je vader hebt ervaren.
5: Goedenavond iedereen. Het is nu hier heel gezellig. Allemaal mensen die mijn vader kennen en over het algemeen familieleden. Ik heb mijn vader als een echt een gentleman. Een man van aanzien, een wijze man, heeft ons heel veel geleerd, meegegeven ook in het leven. Cultureel is hij, weet hij heel veel van culturen. Hij is zo lang in het gevangenis geweest gewerkt dat je heel veel culturen ook zo tegenkomt. Hij heeft heel veel bijgedragen aan de samenleving. Dat waardeer ik heel erg. En dat heb ik ook aan mijn kinderen door te geven. Dat iedereen is hetzelfde. En hou van elkaar. Dat is het.
1: Maar ik moet je een vraag stellen, want ik zie je al met de wandelstok lopen. Dat kan toch niet waar zijn?
5: Nee. Deze type zit hier voor.
1: Deze is van je vader?
5: Nee, dit is van mijn oom.
1: Oh.
5: Dit is van mijn oom.
1: Oké, dankjewel, man. Tot ziens dan. En gefeliciteerd nogmaals. Ja, dat was het. Heren, ik laat het hierbij. Dan heb ik mijn werk gedaan. Willy Benjatide. Abu? Heren?
2: Oké. Ik denk dat we zo worden onderbroken door het nieuws.
1: Ai, dan gaan we het hierbij laten.
4: Norman, ik zou graag mevrouw Haverton nog willen horen hoe zij over wat haar ervaring is met haar.
1: Dan moet het na 4:00.
4: Na 4:00, we zitten er nog.
1: Dan zitten jullie er nog?
2: Ja, dan blijven we nog even een uurtje.
1: Is goed. Dan neem ik Haverton.
2: Oké. Ja, oké. Yes. Oké.
1: Is goed hoor.
2: Ja, tot zo.
1: Doei.
4: We smoken aan tabakken.

dit is nog steeds een live uitzending in verband met de 100-jarige verjaardag van Max Zordam.

zometeen worden we onderbroken door de nieuws- en de reclameblok. Maar we hebben net afgesproken met de directeur dat we dus nog een uurtje hier achter de blijven. En ik ben hier samen met mijn guru, de heer H&Wix.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Rond het asielzoekersaanmeldcentrum in het Groningse Ter Apel komt een veiligheidsrisicogebied, zodat de politie daar preventief kan fouilleren. Ook opent er deze week een dagopvang op het terrein, zodat asielzoekers niet langer buiten hoeven te wachten. Minister Van den Brink wil daarmee de onrust en overlast rond het centrum terugdringen. Er komen bovendien extra camera's, beveiligers en boa's. Volgens de minister blijven de maatregelen tijdelijk en is extra opvang elders in het land hard nodig. De 6 slachtoffers van de grote natuurbrand in Zuid-Spanje zijn inmiddels geïdentificeerd. Het gaat om mensen uit het Verenigd Koninkrijk, België, Frankrijk en Spanje. Het dodental staat nu op 13 nadat gisteren een 93-jarige Britse vrouw in het ziekenhuis overleed. De brand brak donderdag uit bij Los Gallardos en verspreidde zich razendsnel. Sommige mensen overleden toen ze probeerden te vluchten. De autoriteiten zijn nu de andere slachtoffers aan het identificeren met behulp van DNA-onderzoek. Bij een incident waarbij de Amerikaanse immigratiedienst ICE betrokken was, is in Biddeford in de staat Maine iemand om het leven gekomen, volgens nieuwszender CNN. De toedracht van het incident is nog niet bekend. Vorige week schoot een federale immigratieagent in Houston een Mexicaanse immigrant dood tijdens een verkeerscontrole. Dat leidde in de VS tot veel protesten, omdat het niet de eerste keer was. Later bleek het slachtoffer helemaal niet het doelwit van de federale operatie te zijn. En de extreme hitte in Italië bedreigt de productie van Parmezaanse kaas. Door de temperaturen van boven de 40 graden geven koeien tot 10% minder melk. Ook groeit er te weinig gras voor het vee en is er dus later ook onvoldoende hooi. Boeren zetten extra ventilatoren en watervernevelaars in, waardoor de energiekosten flink oplopen. Kaasmakers waarschuwen dat de aanhoudende hitte de productie en de prijs van de Parmezaanse kaas onder druk zet. Want de rijpende kazen moeten ook gekoeld worden. Het weer, vanavond en vannacht is het helder en droog. Het kwik daalt 's nachts naar een graad of 17 bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Morgen blijft het opnieuw droog met volop zon bij 23 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws.
2: ACT, Andris Caribbean Tours. Ire tek opalani guaser nang ano notete. Alas if grontapu Andris Tour na yujaja opalani apirtimam er grontapa lundu. Andris Tours gevestigd aan de Nassaukade 334 te Amsterdam. Kijk voor meer informatie op www.andristours.nl of bel snel 020-68-33840. Arki Arki. Epa som foi a ting sobun suma no so December. Esi nanga go bipoyula sapakara nanga lancer Andres Tours 020-68-33840. De opo van maandag tot vrijdag van 9 uur morgens tot 5 uur middags en zaterdag van 10 tot 1 uur middags. Andres Tours around the world.
3: Op zaterdag 5 september vieren we 20 jaar Big Time met alleen de lusten, niet de lasten, 21 plus party. Imperial Venue is the place. Floraweg 198, Amsterdam Noord. Van 8 uur 's avonds tot 5 uur in de ochtend is het feesten met Big Time. Featuring Carlos Aron, Ravenna, Lando en Jamal van Black Harmony.
4: De vrouw doet het beter dan de man.
3: Verder in de feest line-up, Corona Band. Samaku, Young Kosje, Sankofa, DJ Facebase, MC Zitlet en een verrassing. Dress to impress, want de mooiste outfit vindt €500. Haal de tickets online of koop ze in de voorverkoop. Onder andere bij Ricardo's Eethuis, Nieuwe Dravers en alle leden van de band.
5: VIP available.
3: Imperial Venue is the place for the big time. 20 jaar alleen de lusten, niet de lasten party. Voor VIP en info 06410-529-46. Zaterdag 5 september.
6: Dat is leasing.
7: This is your captain speaking.
8: Fuck!

0: Dit is Mart. Al langer dan
1: 40 jaar.
0: De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
2: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd?

0: En goedenavond, luisteraars van Radio Maart, wees u van harte welkom. U bent nu afgestemd op uw favoriete en familiezender Radio Maart. U bent beland in het programma Maart Gevarieerd. En mijn naam is Raymond Dalvoer. De bedoeling is dat ik een uurtje bij u in de huiskamer mag zijn. En dat is tot de klok van 7 uur. Na 7 uur hebben we een herhaling van het programma, een podcast van Vivel. En dat is een uurtje van 7 uur tot 8 uur. Na 8 uur hebben we het programma van de heren in stand. En dat wordt u gebracht door de twee heren Gordon Kruden en Vito Boerne. U heeft de afgelopen 2 uur mogen luisteren naar een bijzondere herhaling. Dat is bewust gekozen door de directeur van deze prachtige zender. U heeft de afgelopen 2 uur mogen luisteren naar een herhaling de uitzending van gisteren. Dat was zondag. En dat heeft allemaal te maken met de verjaardag van oom Max Sordam. Die 100 jaar is geworden. Dat is niet voor een ieder weggelegd. Het is een zeken van boven dat je een gedenkwaardige leeftijd mag bereiken. In dit geval is het 100 jaar. U merkt dat velen van ons niet aan kunnen tippen. Het is hem gegund en niet door mensen zoals u en ik, maar door de opperbouwmeester. Met de wil van hem heeft oom Max Sordam gisteren zijn 100 jaar mogen vieren. Net wat ik al zei, u bent afgestemd op de familiezender Radio Maart. En Maart is hier in Zuidoost aan de Woutrichemstraat nummer 8. En het telefoonnummer van deze zender is 020-471-4291. Ik herhaal 020-471-4291. Goedenavond, u bent nu live in de uitzending, zegt u het maar.
1: Ja, goedenavond. Ik spreek met Sierra Elverig.
0: Dag, mevrouw. Dag.
1: Goeiedag. Ik wilde meneer Max Sordam een gezegende verjaardag toewensen. Ik heb hem 2 keer mogen ontmoeten. En dan wel op Kwakkoe. 1 keer met mijn zus, die inmiddels overleden is. En hij heeft me een boek gesigneerd. Het ging toen over Wimpy. Ik was toen geïnteresseerd daarin. Maar het was meer om de woorden en de manier waarop hij tegen me sprak. Was net een vader en een mentor. Dus ik kan me zo goed voorstellen dat heel veel mensen door zijn woorden een ander leven hebben geleefd en gingen nadenken over hun leven. Want ik zei ook toen tegen mijn zus, ondanks dat ik zo jong was, van dit is een biggieman. En dat zei ze ook van ja. En dus ik ben dankbaar dat ik hem ooit heb mogen ontmoeten en die tekst die hij geschreven heeft in mijn boek, dat klopt ook helemaal bij mij.
0: Kijk.
1: En ik wens hem nog zoveel, weet je, in ieder geval heel veel liefde om hem heen. En dat zal hij ongetwijfeld hebben. Kan niet missen. En dit is een legend voor onze Surinamangs. Deze man mag je nooit meer vergeten.
0: Klopt allemaal.
1: Ja. Dat wilde ik zeggen.
0: Hartelijk dank voor uw bemoediging en uw verwensingen. Wij zijn er heel blij mee. En zeker ook meneer Max Sordam, die 100 jaar is geworden gisteren. Ik denk dat hij ook meeluistert. Dus hij zal u ongetwijfeld gehoord hebben.
1: Ja, ik hoop dat ik een van de mensen ben die hij nooit meer. En weet je, ja. Maar het heeft mij geraakt.
0: Alsjeblieft.
1: Dank u wel, meneer Max Sordam.
0: Hij luistert mee.
1: Ja,
0: daar gaan we vanuit.
1: Zeker.
0: Okay.
1: En heel veel love.
0: Ja. Hey, bedankt dat u de moeite hebt genomen om even te bellen naar de studio.
1: Tuurlijk. Ja. Graag gedaan.
0: Oké. Okay. Bye bye. Doei. Doei.
1: Doei.
0: Doei. En dat is een trouwe beller ook geweest. En die heeft op haar eigen manier en op een heel mooie manier geprobeerd om meneer Max Zwartdam te gedenken en te herdenken. En dat vinden we allemaal leuk. Want nogmaals, het is een mijlpaal. Het is een mijlpaal. Juni het 100 jaar is hij naar go. Snap je? Dus dit is echt een mijlpaal. En het is een grote zoon van ons. Wij hier die Suriname vertegenwoordigen. We zijn vele van ons van Surinaamse afkomst. En het maakt niet uit welke kleur we hebben. Maar dit is echt een mijlpaal. Oom Max Zwartdam. Ik hoop dat u een fijne dag hebt mogen hebben gisteren. En vandaag bent u 100 en nog een dag erbij. Mag je bijschrijven. In de naam van de opperbouwmeester. Grand Tangi. En de respectabele groeten naar u toe. Oom Max. Van deze plaats uit. Net wat ik zei, u bent beland in het programma Mart Gevailleerd. En ik ben uw gastheer tot 7 uur. Dus maar een uurtje. Maar ja, goed, de show must go on. En ik heb dan na afstemming met de directeur besloten om dit uurtje vol te maken hier in de studio. En daarna hebben we een podcast van Vivel. Dat is een herhaling van 7 tot 8. En van 8 uur tot 10 uur hebben wij Vito Boerne en Gordon Kruder met hun programma De Heren van Stand. En zij zullen u allemaal bijpraten over de voetbal, de sportontwikkelingen. Vooral nu in het kader van de WK die nu gaande is. Nou, elke maandag bent u van mij gewend dat ik het nieuws in het Surinaams bij u thuis in de huiskamer breng. En wij gaan daar nu aanvang aan maken. Granlanti Fusernang, wanneer dat den grong die de smafu kosu so bon koroni kisi, tru de mus broko nanga agrong. Presidenti Fusernang, sisa Jennifer Simons taki dat apis grong die de smafu kosu kisi, koroni so bon, mus broko na fasi, de mus broko agrong dati na fasi. Di lanti wani. If den do trasan nanga agrong, den kan lasi den grong dati. En an agrong wanat je lasi, je las ook to na grong papira di je kisi. Want fosi kisa grong, je kisi fu lanti, je kisi wan grong papira. In wankom makandra ini kosu, koroni sobung, 2020 fosma kis den grong papira fu presidenti, nanga ministri fu grong affersi masara Stanley Suro pa wiro ya amarat na fu masara Suro pa wiro na ministri fu grong affersi nanga bustori jwitok smadi aksi wan grong sakisi den grong papira moro go sisa Simons presidenti fu sanang sobung Fristeri ala dens ma di kisi wan grong papira. Dat na wan chat pistori fu en sma in koroni kosu sobung di kisi grong papira. En dat na 2024 sma in koroni. We gaan wan torif SLM. SLM no e agri nanga abosroiti di amarabasi teki dat SLM mustang put wan moni tapu na pensioen di den ouro orokomang e kisi noya so. Iviri. Noya so. SLM mustang poti na moni tapu. Dus SLM mustang moni de mustang pot a moni tapu na pensioen de kare wan suplisi te SLM kong nanga wan boom pensioen fonsu. Tina siksi ouro gorokomang fu SLM cha atori disi go na krutu na krut bakra. SLM ben hori pensioenpremie na baka. Na premie die si, no, no ben go na pensioenfonso. Na vast die si, den pensioenuitkering voor den oeroerokoman ben chatu tumsi. Na olo die ben konfadon en salem ben ji den oeroman wan supleetsi, maar na tor die si, no ben fasi in wan pensioenreglement. Amra basitaki dati SLM moest tang pai na aanvulling funa pensioen disi. Na tor disi de ini wan verklaring fu na amrabasi fu 12 Mei 2026 en SLM moest pai den proces koste. SLM no agri na tor disi fu amrabasi so isitak SLM gona hei fu na tor disi. En na a hof van justitie moest lugu a sandisi eten wan trong a song SLM wani. Dat bede a tori fu SLM nang a den pensioen fu den oru rokomang nang a supplesif den. Tide, rokomang fu brandweer puru wan deresting fu wan mansman ini parakriki. Wawagi bank mopofu la vigilantia en brandweer purna wagi uit parakriki en zo de conveni na dedesking funa mansma disi. Tanga no anakona kring sumana mansma disi. Skoutu en onderzoeku na tordisi moro fara. Etewang dedetori seisef fapasi. Fu weg naar west, zo de garapasi, weg naar west. Want er is geen feni, tapu zonder manting. Bri, negiro manting, voor 20 minuten, dus bijna. 10 winti kik, voor zich met 10 euro manting. A denk je dat, na der is geen, de fu een masma, fu. De mij denk ik dat ik aan mijn moest abi voor 10 jaar. En aan mijn belas, aan mijn belas is sinds sebi juli, juli. In een busi baga mata. En ook na kring ete, evo wan ogri ben fin presi, voor die aan mijn las en libi. Skoutu en lugo na tordisi moro fara. En ja, want toen tratratori ook toe. En de toer dat hij koolukou zei tegen hem. Want zo is hij ook aan een computer. Maar hij lukou ook toe zijn computer het traki. Adesso ook toe taki. De woroko die de woroko na van togro strati. Bijna de woroko die is eisoko fukba. De karen wang noodherstel. Dat is een boon jongen, want aan de hand ook uit straat die wang. Slangen uit straat die ook toe, dan ben je in een boon vast. Je vierde. Dus mijn lees naar staat nu, dat je een noodherstel voor van toch uit straat bijna de ijsselkofba. En ik hoop dat die wagi naar een bron bij Sigri zal gaan rijden naar vast die fiti. Je begreep dat ik van toch uit straat heb begin bijna kom met molenpad, pef. Bij zoals een bergstraat eindigt, dat je kies van Togro straat en een passie van Togro straat, hij gaat van Tena aan je broodje. Je vierde. De man voor Atori voor Akwek. De man voor DNA vindt dat hij een speciale Tori voor een comité-generaal bijna Atori dat Nabi Anabi Sousou. Want in een vergadering die erbij hoort, een vergadering die erbij hoort zonder pers, naar Libisma, aan de man van de DNA, want bij de takanga de schrijfie over een tori van Kwek, en de man Tjara tori is gewoon een comité-generaal, maar de man van de DNA vindt niet dat hij in een vergadering die vindt precies, nog een nieuw tori, leksa de non ook ba. Na kafesi. Ifiri. Dus ja, De vraag is, wie houdt wie voor de gek? Maar goed, wij bennen en blijven benieuwd. We gaan op een week aan Tori, want de man voor heel van stand die net hier tak moro voetbal te rangen. Maar met Johan to headline. Tide na moende, tamarana, to de uroko. To de uroko, bijin voor ne juru aan neti. Dat je kisa pre voor Fransman en Spanjolo. Dat is trouwens een spanplayer. Juno man tak nono, ino man tak suma a winnie of suma olasi. In een mantak en schrift schriftje. Kwit kwitty. Nou een spanplay. To de Rocco. Tamara so boom. Dat je iets Fransman. Naar Spanje. Spanjoro. En play dat op begin. Negura neti. Dat je kies. Drie de Rocco. Woensdag so boom. Drie de Rocco. Naar Semjoro. Negura neti. Dat je iets. De Englishman. Naar Arge. Ook toen een spanplay. Ook toen een spanplay, yeshi, en dat is maar soms mij vind ik dat je referee en far, als je dat mij bevoordeel arge. Nou, jullie daar ook zo, en we hebben een prakserie voor het oor, dus nou, ik kan karko naar studio, alle ting. Nummer van concrete de voor Radio Markt naar 020-471. 4291. Ja, want als hij moest wakken naar Letfasi, in een kan abi, en dan kan de soort play dan attractief abi naar Apkoloku, omdat hij ref naar een vaar en tek trabos roiti, ifiri. En dat aan mijn takkie er, dat na zowel los mijn takkie. Mij elke bal lang wel heel traai. Maar de man die laat zien, hij agri. Dus hoe zal ik ook vast aan hem lopen? Moro fara. Je vieri. En ja, met die takkie 25 kilo bunu voor ayuru komt hij half 7. Dan moet er een chimpo koe. Dan met elkaar unubaka. En dan wat ik heb zien door die morofara is nog eens mijn karkon. Ook al heb ik voor Gijver Live Band Amsterdam Medley.

Guy for the Life Band. Dan in Amsterdam medley. Bij Ibeke Achastin ook toe voor Frans Abori. Dan Errol Burger. Dan gaan we Tra. Mang. Ja, lobby wang. Foude, Foutang. Van Funo. Fopsa D. Aweer mooi. Mina mag Joku. Aweer mooi Tumsi. Oh, valk mooi weer nou. No. No man kan kruto. Aweer de 100 in Viri. En de soort weer die snel de Aladei in Viri. Dus tere weer is de. En Yabak Okasi. Fuguadoro of Winsaiwan Piwango. Teka de geniet feng. Usap alamala wa unusai libi langaja. Dadelijk gaan we weer klaar. Ja, klaar dadelijk. Daar hebben we weer jas baka in Viri. Dus de spaarzame momenten daar weer mooi. Teken, teken. Je ziet. Want in een man was er dan, die kan een koffer. Die put mooi weer in een koffer, die brengt een jokjes mooi weer jas. En hij ook. In Viri. Dus daar weer mooi, ja. De one die man, want trouwen moest hij woorden. Trouwen op alle soort zand heeft doen. Want de one die abba okasi. Heeft naar barbecue, je barbecue. Heeft naar watra zee goes don. Heeft naar foto zee go. Heeft als je kant je koiri. Karkom. Je teki wagi of je teki train. Je go look want to presidia in een kondre. Holland is een mooi presier, mijn naam Joku. Walo mooi preside ja na tata Viri tumsi mooi preside solesi apistendi mi compas ja so da ala vakansi de chief mi be jongete ala vakansi we go on tra presi if na Drenthe we go if we go Overijssel if we go Groningen if we go Limburg ala vakansi on tra presi en un geniet fu den ten dati. Bij de tumsi mooi, je begrijpt de pching, de jongete, 4 jaar, 9 jaar. Ik heb ervan genoten, psi om mijn pressie. Maar aan een lange vakantie, wang, ik heb ook een bedu fossi. Ik ben Jana Holland, ik ben attending bij Oroko. Ik ga alle pressie van Holland, Noord-Holland, Zuid-Holland, Groningen, Schrevi. Alle pressie, ik rijd ook, ik doe mijn Oroko. Die een bedrijf. Mijn afkaart een bedrijf, want de neemt een bedrijf, want dat is dat naar reclame de kaart en zo boem. Dus mijn aba een powerful kaart in, want dan praten we over reclame. Maar altijd mijn bouw een bedrijf, wagi, dus op een busje, een VW-bus, nog zo'n kaart in Faiwani. En dan zo'n Aladdin Press dat missie. Dus zo'n trant heb ik mijn pa alsof gauw een pressie, maar die net daar damscore, maar meneer let. Meneer lep, als aan die dekaar tom-tom of mijn telefoon, meneer lep, want dat mis ik precies van mijn rij. Dat naar de ervaring die ik bouw op in de 30 jaar die ik hoor ook al jas. Mijn tante hier, vanaf mijn kon, ja, mijn hoor ook al. Nou is hij mijn hoor ook al, maar dat is mooi geweest. Mijn hoor ook al 10 jaar als er lang. En mijn hoor ook al 30 jaar ja naar Holland. Even terren, gooi terren, qua controle voor 20 jaar. Nou, Ching zo moro bijna al leeftijd voor radio, maar het is mooi geweest. Iviri, als Ching, ik moet zeggen, Archie als Ching na mamoro. 40 jaar hier, ik had sari. Sabi, je hebt tegen sweetie, tegen relax, geniet voor de day die Masra abji. Nog een vet, go looku money. Ja, money, allemaal looku money, wat hertrafasi, wat mensen is, maar die bijna allemaal aprolator. Maar ik wou ook eten aan een relator. Bij wijze van praten. Allemaal moet sap van serifi. Omdat je zo'n man, de man bij Osho, of de man op hypotheek, of de man op DC. Dus de man die. De man wou ook tere fadong. De gwanga langa, want ja. De man gwent amoni sere chisi. Maar ja, amoni mooi. Amoni sweetie. Maar meer elke kozontu. Kozontheid. Dat moron van nam kutori. Iviri, na moro van am kutori di de. En mi kies wan bo skopo di John Snow. Tak i lek van betegu nu, tak mi bo de 1 euro jay na studio. Mi verleng.
Mi verleng. Ana mi verlengen. Mi kiswa mbosko putak mi kan godoro te aichuru. Dan na ten dati dan yo kis deman Gordon Cruden nan a fito. Nado te kamraf mi. Mi fini des nan mbosko pusam chisi. Ana mi bosroiti dati. Wan mine dusan if mi serefi wan ta studio an of mi. If mi kisi... If mi kis pichi... Fu... De edeman fa studio ja... Dan... Dan me agri. If mi man... If hiri... En atide mi man... Dan... Mo go an yurete nan ga uno. Next no fout... Wan mi zap takwe po jesi arji... Wan tu lop den lof mi. Ya... Barang asa... No usabi taki... No na kwaku time... Kwaku time de no. And mi bedanga wa matif mi SD famane mbaga Shaki out DJ Rotterdam mbaga Shaki betek waka mi ab mi pres pe me go pe me woroko ane tak me woroko ma me ondersteun kota gen so dat mi ben drape ook tu de ma reken na itapu ala weekend ifiri marang mi tek warondo fosi. Na mi lipe Shaki, mi gwe lipe Shaki rape na da mala. Attentive mala, jabi na mi go domitori baka sa mi blu. Ma a mo ifshi ara, kwa ku mo ifshi. Ifiri, ma ya, ya bif dukuru go ini port money tu. Dat moet gezegd worden. Het is mooi waar, kwa ku de, wa lof unu lop kwa ku, mina waf de man. Maar als je zwak in die portemonnee, dan moet man... je nog maar tegen praten naar kwaku. Je brengt een taki... A karta voor gonsi. Als je bij een kassa... Na deze kwaku de, satra no zo zonde. A 20 euro, ja. 220 euro, een karta. Soms maar, je bij een karta via internet. Dan moet je zo boende karen online. Dan je kan bij een karta ook toe. Dan a day karta dati saya pay na kasa voor 220 euro. If you buy online volgens mij account op 14 euro. If mine vergis misrefi jullie daar also if you sabem kring kring moro boom. Om een karta online dan ik kan teka occasie of kar kong na studio. Dat we hier en Teidora in zee. Amang sma of oma sma die pay 20 euro. A 220 euro. Te den sei den den dore te want lu ina man pai la lamu na la lamu ni. Sei. Amang sma ofa umas

0: uitgaven. Want ik kan het taipai nou aan je bankpas, maar te voetbal. Te voetbal. In de controle, maar. Als je door zo'n jasitak jongen bijna, Bartje misschien uit. Als je bij een kaart hebt, moet je money in de tap of bak. Je met die sma. Sma bij jou. Je bij je sma baga. Je vier, zijn ego. Es do beluku uma porsi saté. Da ya 3 saté in uma porsi. €15. Uma bigi fisi, red fareka. Ana red snapper na. Um bekende fisi van wa los mai seri de mai bakengi, sabe. Uma baga fisi uma herwa na chawa. Na chawa euro. 20 na €5. Jij nu. Dan zeggen we, angri chiri, igua kwaku. Abedrin jij ons ook mopo, fosie kondrap, na precies. Drie dat in no man chakong. Want de mij luku, teikon si, de mij hoor controle tap. Yo, sting, zei je chana sting, maar ook toen zei je abini tas. Ifiri. Maar voor de rest, het was wel leuk. Nou, sweet tori fosie. Luku, ja, bismadi ne mangwa. Dena man tek opalanyi tak de gwa senang in vakansi teng. Da aku aku in den fu wiki, den fu wike. Nama mwe besek he jides ma, des ma ik geniet. Ye mitang a walos ma ik mokof ala sot seifa a grun tapu, Amerika, Canada, Europa, Viri, Australia. Walos ma ikong, de dongo kong, spes rutu, ji kwaku. Dus, kwaku na wan begrip. Alleen, ja. Maar die abem, no abem, des madina abem paradi, even dan gewoon gezien, joh, deed niet, want het gaat je kosten. In ons abefa, a orgaf kwaku, kan luku a tordati, want ja, je moet het ook mogelijk toegankelijk maken, die, want los maar. Ik vond dat even in abtum si voor money, dan excess goed erop, even hier, toch, want, na pijs aan doe, ja, wif pijn.
1: Sorry.
0: Maar ja, het is toch een ontspanning. Maar nou een ontspanning. Ik wil ook zo, en ik doe niks ook toe. In Viri. Nou een ontspanning dan zo. Jullie liefjes maar, ik moet zo ontspannen toe. En ik kan tegen jou zo heer die. Maar nou jij bepaal. Mijn kan bepaal die jou. Mijn doen in een studio, ja. Mijn kan bepaal die jou. Even go, even om go. En je schrijft een tak, zei jij doe. In Viri. Maar nou een mooi zijn fouchier, ja, om een band te play. Is de babi, wat ik had, de man van Kosu, de man dan een tournee gaan op Tata Kondre, wat ik had, Melody Travels, de man had bij play naar La Spang, Roba Sobung. Geen toegang, druk. Maar zo je ziet. Dat hij is een band, hij doet een boonja, een man kan tournee ja, en après best pang voor true. Ik ben daar straat hier, zei lang die me met napu, zei passie. Mijn man gaat om zich drukte, dus mijn volgende kwam toen pokoe de bagarad, mijn waga gomorro fara. En atenti, a eerste podium zei hij met die teko in een kwakoe, bij ab satraai, bij ab roots readers. Mijn schoonzoon heeft een keyboard drapen, dus nou, de man had een reggae band, maar de man gaat wel zien. De man gaat in heel Europa, de man gaat Amerika konden, alle pres de man gaat. Het is een zeer bekende band, Roots Raiders. Viri. Nou, ik geniet van is dat ook toe, mijn om Joko. En natuurlijk, je drie op Chinsani, je hebt gewoon een postbeweging. En meestal je de U-White naar Pan toe maakt, Awai bij zo, Atrawai bij Dati, Atrawai bij Telo, Atrawai bij Karkong, Sati, Atrawai bij Sperrips. Dus, if je dan een groep, dan heb je een barrio. Allemaal pot op Chimoni, is habito. Dan, je begrijpt dat je kan doen, polsbeweging, no more, dan in een pot noti. Want dan moet de tapa in haar body. Je begrijpt, dus dat is die ding. En minister, van jullie daar ook zo, van jullie praxeer van door dat die. Ja, bisma die. Nou loopt kwak, tref je de manier go. En niks nog fout in dat door dat jaar, niks nog fout. Uno man, botek, bostrootje, genoeg, maar.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Oekraïne gaat met Nederland en 8 andere Europese landen nauwer samenwerken aan de verdediging tegen Russische ballistische raketten. Ze willen samen nieuwe onderscheppingsraketten ontwikkelen en kennis delen. De landen willen ook de militaire vereisten en de regels gelijk trekken. Oekraïne kampt met een tekort aan Amerikaanse Patriot-raketten, terwijl Rusland de productie van zijn aanvalsraketten opvoert. De 10 landen hopen dat meer Europese partners zich snel bij het initiatief aansluiten. Rond het asielzoekersaanmeldcentrum in het Groningse Ter Apel komt een veiligheidsrisicogebied, zodat de politie daar preventief kan fouilleren. Ook opent er deze week een dagopvang op het terrein, zodat asielzoekers niet langer buiten hoeven te wachten. Minister Van den Brink wil daarmee de onrust en overlast rond het centrum terugdringen. Er komen bovendien extra camera's, beveiligers en boa's. Volgens de minister blijven de maatregelen tijdelijk en is extra opvang elders in het land hard nodig. Er mogen meer energie-intensieve bedrijven van het kabinet aanspraak maken op een subsidie voor hun hoge stroomkosten. Minister Van Veldhoven breidt de regeling verder uit met onder meer producenten van kunstmest, glas, steenwol en keramiek. Ook wordt de subsidie sneller uitbetaald. Voor de regeling is in totaal 318 miljoen euro beschikbaar. De subsidieregeling is opgezet als compensatie voor de hogere stroomkosten die het gevolg zijn van het Europese emissiehandelssysteem. En de extreme hitte in Italië bedreigt de productie van Parmezaanse kaas. Door de temperaturen van boven de 40 graden geven koeien tot 10% minder melk. Ook groeit er te weinig gras voor het vee en is er dus later ook onvoldoende hooi. Boeren zetten extra ventilatoren en watervernevelaars in, waardoor de energiekosten flink oplopen. Kaasmakers waarschuwen dat de aanhoudende hitte de productie en de prijs van de Parmezaanse kaas onder druk zet. Want de rijpende kazen moeten ook gekoeld worden. Het weer vanavond en vannacht is het helder en droog. Het kwik daalt 's nachts naar een graad of 17 bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Morgen blijft het opnieuw droog met volop zon bij 23 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Help jij ook om levens van mensen van ons te redden? Ga naar donorvanons.nl.

0: Hier is Mart. Al langer dan
1: 40 jaar.
0: De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
2: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd.
3: Ja, daar zijn we weer, hè.
4: Ja, lobby one and also. Alek van Betaka Afesi. Dan mi dena om. Mi dorona om baka. Zodat hij je kisa occasie voor Archie mee. In je voor ooit zie. Mijn naam is Raymond Dalvoer. En mijn presteren aan het programma van de Kari maat gevarieerd. En deze dag moet ik door het aan Aijuru. En Aijuru naar Fisi. Dan met de kang over teen en tander. En ik hoop dat hij. Oeh, beloba. Apis dati. Nono, esitaki feifi wintiki gweli bunuk baina yuru fu seib yuru. En a yuru nes do wakti mina nga yu. Ifiri. En sa wa duno. O takip chinsa nga usirefi. Ef uwani. Kwa tak ala sotori era. Mi sotori is don. Yabi. Ika charen kong. Charen kong. Ik kan jaren kon na studio je je potent totalmente da so alasma na egor tapu ka archi san you shy one bedoy na den tori sa you abi en no asma ne hor you if you wani je te ka jenge de kar kon na studio 020 471 4291 eto antron noti tu noti 4CB1 4291. Ja. En dan lek voor Gwenty. Sap taki uchale speci to en imuse gile speci fi kan kisem baka. Adat meki wotantiri. Na de wang di gwa ofisi. Waloman gwa ofisi. Viri Bucci Gwelibuno Miere Aboidis Fu Pokorni Gwelibu Oktu Ala Den Bakawang We Wins Den Bumfu Krakti Ala Wan Di Last Wan Lobby Wan We Wins Ala Den Baka Famiri Bumfu Krakti In Den Dunguru Dei Disi Ya Na Wan Pisfa Libi Iwani Fino Wani Ma Adina Libi Juno kan zorgen dat de sandis niet vindt precies. Zo adekba. Ik ga gewoon tapu, ik zie zon. Ik kroepie, ik waka. Ik was koro, ik go roko. Ik doe zij moest doen. En dan bakarati. Dan je kies zo'n tentaki. Ja, biftek prati van gewoon tapu. Dus dat is de. Alamang, alasma. Une purno wang. Alamala, alanem baka familie wewens. Bonfur krakti. De wandi da siki bedi bunfuru krakti oktu we wins ding en we hopu tak isi nanga go de mag betre de mag kombaka lek alibisma di de bende afisi aso miere oktu ina programma fu tori echa tori ubeka archi masra frank kreton abe tegunu taki Masra Banansi Nemeke on so boom. Masra Banansi fu apres Jafura yo mart we wins you one low crackti lobby nanga betre. That we wins you, Masra Banansi, if you archi boom for crackti betre lobby. That we wins you nanga la le speci. Ya trawa ook tu wana atali bide malkba libi na. Nou, een loterij. alors ça n'est pas un précis dédé siki ma ya suite ten ook tu ya bisma di verjari de verjari ba of dem verjarete if no so de one vier one sani alle des ma dat we bar one hippie people re en we wish alle des ma di si ala krakti nanga lobby nanga alle den boon denki di da abi in den serifi Ogen niet voor de, we hebben een hippie piep, hoere! Als je naar Radio Mart, in Viri, om moet je memoreren alle deze soort sandici. Omdat die eenmaal een alibisma. Ik heb een bon pritunu, een alibisma. En libisma fasi, de altijd moet je memoreren een trawang. Een trawang, je wens alle kolokujen, alle stembeste, in Viri. Alles ten beste. Una danga takru praxera nga takru maniri. Ifiri. So drai uden wa libi makandra de we wins ala bung. I ala funo. Una e purno wang. Inaka ap takru praxeri. No so inakan dena a sistem funo. Ifiri. A sistem funo na lobby krakti. Ifiri. Goson tu lespeci. Sasante en sa mustang ook toe. Moest hij abon praxeri voor serifi. Van trouwen ook toe. Een berdoji serifi. Het hoort niet. Ja, toks maar zij doen het. Maar ja, jullie het doen. Na doen moro. Libe na baka. Libe schwitang ook serifi. Ap sorgutak alles maar mag aben boom. Ifiri. Sasane go. Ja. Lugu grong apa lo pernasi serenang sobung ya bi maruina ya bi kosu koroni ya nikeri ya sramaka ya kauna ya brokopondo khaso mardor ifiri en walofu di usisong na serenang usap tak altijd Den prespeek mopo na moro sweet presi. Na moro sweet presi. Ek mopa kosu, koroni so bung, boi. Na drapim de moi meti. Kronto li ook tu de. Yab den meti di de kar Arnold. Dat na agu meti. En je ziet dat ik bouw een programma. De man voor 1-1-1-3. De man had bij een uitzending, een programma over Coroni. Dan je ziet dat alle de agu apneng, awana hugo, atrawana len, je ziet van een voet op bij je. Maar meti, ameti, dat nou een sweet meti, tumsi. Dan trawan aksa trawan tak, maar dan vader me kipching. Dan, maar zelfs huis dan tak, even van, sap vader me kipching, dan, in dongo go in a peng. Nee, dat is a Fare me kipching. Maar nee, lugu uba aba gwenti unolek fotosma. De vakantie de dan de bigisma via seni gua pernasi. Ef na nikeri, ef na kosu, ef na kauna, ef na mungo, ef na albina. De prespe moi tumsi suiti. Tumsi suiti. Tembe gua koroni, boyu, teidoro. A kronto watara ya bingin dringi, wanda son fayato, kronto watara da mai kure ji. Ya dringa kronto watara. Ya luku den pransa de prani. Ya luku den kau, ya luku den dagu. Datu matak Arnold. Ya luku fade wakaina peng, ifiri. Te fukbang, dan kare omono so tanta e bori. Da mai bora nga kronto li. Ya inu, wo ye nyan tum si suiti ala ne vakansi ina kan forget deng ina kan forget deng en so yang walo traples lek nikeri Wageningen nu nikeri ya bi Karangayar ya bi Waterloo ya bi Paradise tum si moy presi ina tende ati du e grokoyara mine sa pou nou te me taktora radio na me taktori ina tende u grok we grokong ifiri nikeri tu prespen begwa nikeri na temi wan yang chuti nyang dem begona bada bada na dali bimoro bada bada be suer chuti nyang in attenti di rekari China dan bawang tu snakes mati mi forget dem manat neng na manat bab chapelin dat na teneti weekend dat be de one discotheque ye donga gwa chapelin fare boy is nem bagayo audi and one of them been audi fan fest neng mana up snakes neng want one of the bawang wen kiri drapena Brina Klepstein, Stratenseri, Mishuk Instrument, Orgu, Trompet, alla sotto santo beseri. Ma non è famiglia, ma abbiamo preso drapena a Chaplin. Te i begua a Chaplin, dai, altri ti besi un cin opalagni, vedi te pagliari. E ciò, ya tra preso o tu, ya montage. L'ho preso, ma i cari non sono presi, i sabito. Tra me, nian, fare care, de lobby qui ne lobby de nikeri qui ma da ya walotori ya walotori tra un fenta che vignan e sa pusu ma yan qui fu nikeri quando sole se vignamen in sa pek mo pomorina in e dongo ka foto moro a so de mai tagiara yuri da oso kana yu a point her tra den ki fator dati dai mak chare cafe situ ma sole osi Solis jullie mans maar vooral want dan die dan aan vakantie je weet maar dat je gaat de stoute schoenen buiten zetten dan maakt dat geen om jang in zorg in sappe en jang kui want solis even jang kui in de sabah passief gua voor tomorrow en zo ja bi sami safu mungo die bergen aan vakantie Moro voor me be play basquita, dus dan bongo be op mooi veld trappen, want dat is dat natuurlijk ook be trappen ook in Viri. En hij heb den Becker, hij heb den jonger man, maar dat is er wars, die babi, omu, en dan mi omu, maar met Becker, omu, en maar dat bere, ja, beus fu, mungo, gua, fotosi, kombaga, mene Keerveld, maestra Keerveld, Man had better and better, so drop and bellow share all that if he and attend that it a mountain for a coup. Then I put the young who won the first merky, the butter merky damo for door, and no man a fur not if no one trawan if he first moy dick merky. I me boy that na mungo if he mungo be sweet tumsi oak too if he that's on throne there with Dongo Albina. Dat na moro voor begin vakantie, score vakantie toch. Dat ik bij een keer black bij een appartementencomplex die kan juren, je paaiaman, je tandrapen. Maar niet aan dat daar in na zo siribi. Dat denk ik aan meneer black. Men zei van meneer black daar liepje moro, jullie daar ook zo. Ik zei van meneer black daar liepje, maar ik denk dat na boelang ator zijn met tegen aan de jaren 70 met takie. Ik babi chonkisi. De man had bij hotel drapen, hotel Marowijnen. Die babi, wat discotheek bij drapen, ook toe de bekaring. Van discotheek, Anjumara, bij de one discotheek. Na Bojisi, Paul Indian, bij drapen, jeffrey. En atenat die tewego lo share albina. Na gewoon, zei wat er we tij amaka de wesiribi. A bij de toen si suiti. Jullie hebben de tent dat het daar vier kar kon dat we ik kan praten tori ook toe if hier sanderij ook toe sanderij me we go fura sanderij maar tief me bij de douane dus de CC apacite voor op Polanyi bab den brochel woning dat bij de score meester en score je vrouw dan gaan de douane maar bij tandra if hier. Me ook to betan drape ma dat bede din beda uroko. Na u betana erokarto, ma dat nou a hertrator baka me etagi young boy tori funu. Na so we dongo, na skoro vakansi dai, ba ma pres drape sa ne kar Koula Creek. Koula Creek ay mi boy, you, drug te lexanti. Yon, me na kan tegi fam kaniti na ten dat jere, na ba de wan tumsi sweet thing. If you really falik shwiti and then that's why na den prespe mi go mi be gua ook to na fare kareng 106 dat na brokopondo Mi bri drape a fosfosi a Lokobe rei, da Lokobe stop na on the church. Mi sabi a fare cara presi. Kwaku gron, ook tu, i firi, kwaku gron. Ma lei mi gona wan pur blaka, o bes danga ne kapten, nga basha, nga gramang. Wan pur blaka, dat wan taji baka so menten di a vrouw of a man fu atrawan dede na baka so menten da de hor pur blaka en a pur blaka na un falek le spechitori en mi be aba a okasi fu danga de en bigeman fa pres drape sa vidok en abe de tum si moi fushi ifiri dat na wan tu pres pen ben goer kan e you gonna wan her tra presi. Dan, je kan tjare ook toe taptalmente, je kan verteren tot dat ook toe, die vier. En dan, als we hier het torif makandra, maar heeft nog een torne de, je begrijpt. Dan wou ik pokoe. Dan pokoe ook al. Koko Archie en corona bent naar een medische redenen. Koko Archie zou de tak in haar toren dat.
2: Mi odo,
4: tak so. Mo po sera Eva. Mo po sera Eva en mensen wat lobby wij karkon. Goedenavond, u bent nu live in de uitzending. Wees u van harte welkom.
5: Vado, brada. Je bent naar Frank.
4: Om Frank van?
5: Je redt door ik dat. Mi lopiede naar studio to.
4: Jim Tori.
5: Je no. Mo Tori.
4: Ai man.
5: Mo mande karso, wa mago ka mongo na mongo na gishura ko.
4: Ai man.
5: Di karama sombi, mati kene di kar sombi. Nama bana le ke poku toro berara.
4: So.
5: Nama me terutama ibu rekat trofi ama wali bamongo.
4: Ayo mi boy. Atama belo ba presi.
5: Ini betak tama bana le ke. Troy ale ke si.
4: Ayo.
5: Sombi aksi ala mongo ma fama dan sombi.
4: Ya ana masara bana si musa pamon, masara bana si be li bamongo tu.
5: Ya,
4: Abu man, grand tangi hè? Yo man, oké man, grand tangi. Ya man, ma beji wan tu moi tori fu man di mo pa foto dongo da dongo gua mungu gua broko te fuk ba abere wan tru man broka her tru ma tandra pa mungu da tu matanga no spot shoot mungu be shooti. Balik fam taki dan mi bo bijina ngom poko apoko dat naf corona band Arun na de mafu sangrafu de mesing medische redenen
2: humu jaja fi agentu hebas no ayuruf daga oloisi atesa sit.

0: yere sayere. And then he have a high fushi sashi.
1: And that's the Corona band. Masara Harun ng minsapfa band ng pangara. Masara Harun ng etong antara band be Fania Karing. Mga besing mga pagkufa. Harun ng Sangrafu. Harun ng en Corona band. Ana poko dat. A poko sab tare besingi de kari medisa redenen. De wandi no ya so de lepting archi dosu no no de ya archi radio mart en i confadon in a programma di de kari mart gevarieerd en a man se pristera a poco di a programma di si dat na masra Raymond Dalvour Dala en me godoro na nga unote a juru na bakarat we ci si de man fu here van stand fito boer na nga Gordon Cruden Iviri. Voor Wintiki, hij praat nu van Ayurufu Arf IT. Ayure Gwanga, Ayure Gwe. Maar je kan zitten gaan zomeren, want als je een Piren TV en van winter, de Juru staat Dungroek bijna loon toe. Maar ja, alle foten ja na Nederland, na tata aben MMOI fasi, yabi winter, yabi baga winter ye chis moro fur lente, baga lente ye chis somro, baga somro, de chis herfs, asasan de, en alle den ten dat hi aben MMOI shani, tsoang, sons mai gudongo gwe, yabisma di, te somro kba, ana tag wante mari si tag des marate begin gue fosa begin kouru de mai dongo gue na grong de gua senang de gue de tenfu kotaki september oktober be efine look mu fosa oktober doro de ma angue ba en te sines maris bakana te mart april maar ja het is gegund Ifiri, jullie worden ook trangaja, en dan een pensioen, en dan een kroku, het don't tap exija, if jaba okasi, je worden ook tranga, is parimoni, dan kan geniet, dan kan gua grong, en dan natuurlijk, if je daar grong, je mouw een boom presel die tang, jari na presin om sumu, I mus awa prespe tang, I mus awa pchin furfur ook tung, pchin waji, na suma brom bai sigiri efa sai odu. En isaka mus abip chin so spang alek fa lifo yuko botaki. En in afgoji, ala day tak ye ji moni uit. In a lao, furu funu sa borong preti, borong patu. Fosik mo pa, fosik wa strati, songsma, misapwa losma. Dene bortan son faya frugum manten e bin starten borik ba. A pata gua faya ba frugum manten. Wanti... If you go start tak yogo bor wan yoran a 2 euro. Yo de ni wan da yero son warang. And then am I bori, then am I tek waka. A ini se san sa dem I baya strati na kane wan san if dringi. Of des dona kousi, of des dona watrasi, of des dona fade kar de presi. Fam no golang am na sab den pres moro. Ma na des don drink mo pchim bita, trawe gwa kurt, trawe gwa loche. Ala sot pres de. Iviri. So man fin tak no boy. Mi jari biji, winte white bakan na. No, me ga wengri me bay mi pchins drinki. Mes don drink mi drinki tap mi jari. So mai tek tu stong. Want to stone the mighty kick that if you bar the mighty want to stone and want to is rishani. Now barbecue the my barbecue bar, my crap. You must leave yourself gezellig maken, want niemand gaat het voor je doen. I usually have moose making, if you see. So long I have a crack in a okasi, you see, doing. You know, I'm clang at a young better in bed, do this, better in bed, do that. You must gewoon doen. If you man, want an alama man. Je hebt zo'n man dat kon, ja, de man vindt dat je mijn tang. Ja, allemaal aben zijn niet. Allemaal aben zijn niet, is dat niet ook. Dus alles maar moet sap vinden, Serifi. Want of de uitzending Tante Loes Dulder voor Capella de IJsselberg. Aben, abe kanga wan aksi abe wan sap tru abe wan sabi fades madu kang kong tapaneng ta de kar kastil in sam fosi de agreement de be kar kastil her in sernanto ma tanto lusu kapelanda esel tru awan sabi fa aneng du kong onsta tak de kar de mandati de agreement kastil her. So lees den bigis ma fi sref e fi ne gedrag is ref de maite yi tak no dole kon kastel her ya in firi mino sabi wa ma sabi ma mino sabi fa ma wa tamarat bogodna ato so fen kindi dat na masra ajoja masra ajoja be taken wa lesik ba ma tanto lush ne ba aba okasi fu archi atori sha masra ajoja be taki ufer kastel her isabi yudi da osho Archibong, yuri da oso efisap fa kastel her du onstang. En waloma musabi de maleki masara uferman de sigara kasabi. No so mener mene frey. De marat musabi fa anen du onstang. En anaf de bigisma wan sabi are ya wantu yongusma ook tu de bigisma fne leer de wantu exempre van fufosi viri. Maar if you sabi fa kastel her du ontstaan, ik kan kar kong, ya kar kon na studio, noti to noti, fo sebi wang, fo tu negi wang. Da ik kan verteer, tanto luz, fa anen dat du kong, fa du kong, tanga so de kare, de man kastel her, viri. Masra minera isap suma mnere langa masra Jerry fu spanyoro masra Jerry fai de fai tang tamara de man fia plenga suma de o plen bri Fransman spanyoro plenga de Fransman masra Jerry uansa mi fia archi wa yere fang fai o sha play dati wan Jerry ba spanyoro ifiri dan fia archi dan ikan karkong dewe yere fai guanga yu oktu ifiri wan juna wan lespechi man alas ma sol trong ne agri lang ayu ma next no fault if nei imus api ina libi makandre imus abi son trong imus a verskel ya wan verskel fu mening mus mande ma alen we kurdene tap wan suiti fascina ou serifi ifiri dat nasani en moga wa poco fu masara iwa aso boom isabi amarat be amabe lu kwa umasma tung silanga amata kek so mo yo mate yai ni

0: schat, ik wil echt wel met je trouwen. Maar ik wil een huis helemaal compleet ingericht. En natuurlijk een hele mooie auto. Wat denk je ervan?
1: Voor me toe aan de show. Ik heb money, jongen. Voor ons zit aan de show. Ik ga doen, jongen. Maar mijn lobby is maar. Pama, als je vraagt.

Iwan Asseboom was dat. Nou, en kijk, kijk, kijk, zo'n mooie meid. Maar ja, je hebt ze. Ja. Hier is een dame takkie. Of een dame wanneer een mooi osso. Mooi krozi, mooi waji. Na amoni. En even in abdati. Dan gaat het feest niet door. Jij nu. Ach ja. Lugu. Waarom maak ik pogo over de toer die zie? Van man is neem baga. Met de sabef na Mikey Sparrow. Of King Fighter. Of zo maar. Maar ze heeft betaald. You can't make love without money. Als je op een. Ik dacht dat ze op een touché. Jabi. Natuurlijk. Als je op een vriendin of je op een vrouw. Ja, je wil leuke dingen doen. Dan, ja. Vaak genoeg, van een kwekkie. Nou, je tjaar een dame gaan wat kino. Of je tjaar een gaan gonjang uit eten. Je tjaar een gaan dansen. Je vier. Dan met elkaar ten vernaar, hè. Want mijn contrapartor heeft jou ook toe. En ja, even op dat die. Even op dat die, dan gaat het feest niet door. Van jou, tjaren, iemand wat blauwgrong. Ik heb al drie tempen blauwgrong toch. En dat heeft nu, want nu meer alles wat zandes hier drapen. Maar goed, dat heeft maar aan jou blauwgrong bij de blauwgrong schrift. Bij een bami, nazi, soto, een karkon. Maar even op dat die. Boy, hier geen grap. Even als hij zeer 5 cent ziet, hij heeft 3 cent nog maar in die portemonnee. Niet man, bij jou of zo. Jij nu. Maar zij als je nou wat hertraten, ja in ja na Tatania, dan je kies gewoon zo toe, want zij ik heb ze, om als maar ook toe, de kies is boemskoro. En een boemskoro die de kies is, die vindt boemroko toe. Dus je euroko, een vrouw euroko, een dame euroko. If he dan mijn karen sam no. If je jouw dame go uit eten, je moet er niet vreemd op kijken. Taka dame tak jongen, zullen we het delen of ik betaal is dat niet. Je hebt zo man, dan maar bij je tenen, maar dat nee hoor. Kan hij hard en schrijf maar man play gentle. Man play bij je boy. Ah, maar dat is op voor jou, maar op play aan je boy. Nee, ik ga zelf betalen. Ik kan de laatste money van me bij. Maar goed, tegenwoordig naar Samsam. Tegenwoordig, ik heb een dame gaan of gedringen, of geplezier, kino, noem maar op. Of kan de vakanties revie. Ja, een trend zijn op nodig is samen. We gaan het samen delen, is je habit ook. Je pot afu, mijn pot afu, heb je toch. Even een lukboef, ja. Trend zij op nono is samen. We gaan het samen delen, is je heb je toch. Je pot afu, mijn pot afu, heb je toch. Even een lukboef, ja, kolok, ik ga dat vrouw zelf tank blad, maar ik betaal alles. Nou, maar suikertante, even niet. Je hebt suikeroom, maar je hebt suikertante toe. Alleen, we gaan

Gofen wan wan anko. E sap san be fal mi op tradeyi. Tradeyi wan koma kandra be fen presi na Torku. Da a presidenti Torku masra Erdogan. Na ak bafa a koma kandra di be fen presi in tangane bigi kondre. Tata be de be tu. Amanis prati, amanji ala na mani be tek presi. Na ako makandra amaji ala mala wang gong na patron nisano gong wang patron ook tu yang wang tu mali ki a premier fujaso mener yete ama edoga langa gong jama na patron aman tekeng le speci fasi wana so hortet if wang president Didi wang kado dan le speci fasi dan emus teken enon trunks amanteka go na nga patrong mar anakangan na tata aliba go na nga patrong na ambasada fu tata in Turku in firi mi bri aman fu England ook to doa sref tori mar toki aba denki ya is dona nga denki tak sana fu sa edemek aman potne ede of kisne ede tako prat gong na nga patron ji alares mari betek prati na komakandra in Turku ama me kanji de wantra kado ifiri kanji de ma awapen fu Turku of ma fraga of numarop ma efi langa wang gong na antibung na nga srap patron scherpe patron na shobung ifiri. Je kan het à la fois, je kan vertalen op is dus jaar, hè. Weet je, à la fois, je kan vertalen op door dus hier. Zij neemt met je zo'n gong. Na zoek me zo'n toesma. Of samen, zijn er denk ik van, man, dan ga mij praat gong. Ik snap het niet, maar goed. Het is zo'n vals terecht. In een man tapen man voor die soort cadeau en wan die zomaar wan die verrieden. Maar het was opmerkelijk, hè. Atorat misref bella fatora met dat doen. Wat krijgen we nou? In vierde, tide jama wan gong. Tamare kalang wan kanu jama. Ik kalang, tide na wan gong, tamare na wan kanu. Tratamara kan, na wan F-16 ni langa jama. En dan toer dat hij zei langa jingwa trawang. En of kon futan tiri. Dan toer dat hij nekan chibri tiri. Dan toer dat zei langa jingwa trawang. Na. Mek trobi. Oorlog. Of kan de waman die de zei. Etakais. Ja, bisma zei. Dan mij verzamel den soort toer dat hij. Wapen verzamelaar. Kan de ook toe. Alla soort fascikalugatori. Ifiri. Maar ja, het was opmerkelijk, Firi. En dan samen denk ik aan mijn doer. Man praat om een gong naar een patroon. En mij ook praat ja, sweet poko juno. Wou donga gua kosu baka. Wou praxe tak samen is abang a kosu. Wou gua kosu baka. Wou gua trangarugi. Trangarugi gosing wapoko. Ukoroni, ukosu.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk hervatten vanaf woensdag hun hulpverlening in Ter Apel bij het aanmeldcentrum. Dat kan volgens de organisaties weer veilig, omdat asielzoekers voortaan overdag in een kantoorpand op het terrein worden opgevangen en er ook extra beveiliging komt. Vorige week stopten de beide organisaties nog vanwege de onveilige situaties. Wel benadrukken ze dat de nieuwe maatregelen volgens hen geen structurele oplossing zijn voor de opvangproblemen in Ter Apel. De EU is fel tegen tolheffing in de Straat van Hormuz. Dat hebben EU-buitenlandminister Berendsen en zijn Europese collega's afgesproken in Brussel. Aanleiding is een plan van de Amerikaanse president Trump om 20% tol te heffen op de scheepvaart door de zeestraat. Berendsen zegt dat vrije doorvaart niet onderhandelbaar is. De doorgang door de Straat van Hormuz was altijd gratis en moet dat ook blijven, zo vertelde EU-buitenlandchef Callas na afloop van de bijeenkomst in Brussel. Oekraïne gaat met Nederland en 8 andere Europese landen nauwer samenwerken aan de verdediging tegen Russische ballistische raketten. Ze willen samen nieuwe onderscheppingsraketten ontwikkelen en kennis delen. De landen willen ook de militaire vereisten en de regels gelijk trekken. Oekraïne kampt met een tekort aan Amerikaanse Patriot-raketten, terwijl Rusland de productie van zijn aanvalsraketten opvoert. De 10 landen hopen dat meer Europese partners zich snel bij het initiatief aansluiten. En er mogen meer energie-intensieve bedrijven van het kabinet aanspraak maken op een subsidie voor hun hoge stroomkosten. Minister Van Veldhoven breidt de regeling verder uit met onder meer producenten van kunstmest, glas, steenwol en keramiek. Ook wordt de subsidie sneller uitbetaald. Voor de regeling is in totaal 318 miljoen euro beschikbaar. De subsidieregeling is opgezet als compensatie voor de hogere stroomkosten die het gevolg zijn van het Europese emissiehandelssysteem. Het weer vanavond en vannacht is het helder en droog. Het kwik daalt 's nachts naar een graad of 17 bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Morgen blijft het opnieuw droog met volop zon bij 23 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Op zaterdag 5 september vieren we 20 jaar Big Time met alleen de lusten, niet de lasten, 21 plus party. Imperial Venue is the place. Floraweg 198, Amsterdam Noord. Van 8 uur 's avonds tot 5 uur in de ochtend is het feesten met Big Time. Featuring Carlos Aron, Ravenna, Lando en Jamal van Black Harmony.
3: De vrouw doet het beter dan de man.
2: Verder in de feest line-up, Corona Band. Samaku, Young Kosje, Sankofa, DJ Facebase, MC Sitlet en een verrassing. Dress to impress, want de mooiste outfit wint 500 euro. Haal de tickets online of koop ze in de voorverkoop. Onder andere bij Ricardo's Eethuis, Nieuw Dravers en alle leden van de band.
4: VIP available.
2: Imperial Venue is the place for the big time. 20 jaar alleen de lusten, niet de lasten party. Voor VIP en info 06410-529-46. Zaterdag 5 september.
5: Dat die leasing.
6: Thuis bij Mayet Woonzorg. Wilt u genieten van uw oude dag in land van herkomst? Of heeft u een dierbare die hulpbehoevend is? Of gaat u met vakantie en hebt u zorg nodig? Dan bent u welkom bij Thuis bij Mayet Woonzorg. Mayet is een kleinschalige woonvorm voor ouderen die liefdevolle zorg, persoonlijke aandacht en een warm thuisgevoel nodig hebben. Verder bieden ze begeleiding en een veilige en comfortabele woonomgeving met veel groen en natuur in het district Para aan de Indira Gandhiweg 760. Wilt u uw dierbare ouderen nog een mooie, rustige tijd gunnen? Neem dan contact op met Mayet Woonzorg. Voor meer informatie kunt u bellen met 821-4103 of 06-83-80-74-19. Mail thuis bij Mayet at outlook.com voor een fijn en veilig thuisgevoel. Thuis bij Mayet Woonzorg is de plek.
7: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

0: Sing.
1: Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

Jawel, dames en heren, het is weer tijd. En dat zei ik met een beetje echo erbij, want dat speaker liet ik hier nog aanstaan. Goedenavond, dames en heren. Welkom bij een nieuwe editie van Heren van Stand. Dit is Late Night Radio, maar ik noem het nu maar even zomerradio. Boy, aweer en poesu, no? Dus ik denk, daar hoort dus passende muziek hoort daar in ieder geval bij. Laat met het riedeltje wat ik altijd maak even aanhouden. We zijn nu gasteren tot klokslag 10 uur. En met wij bedoel ik Gordon Kruden en natuurlijk Vito Boerne. Mijn co-piloot die het vliegtuig van de heren van Stand veilig gaat helpen landen. En mocht u wat oefeningen willen doen op de salsa muziek die u hoort, schaam je niet. Ga los, laat het zien, laat die heupen bewegen. Wat die abeteren, oké. En nog even onze felicitaties aan Oom Max. En complimenten aan onze collega's die dit weekend een prachtig programma hebben verzorgd. En waarmee Oom Max terecht in het zonnetje werd gezet. Hoe ken ik Oom Max? Nou ja, Oom Max heeft vroeger in Suriname, heeft hij samen met mijn inmiddels overleden vader gewerkt. En bij de LTT. Ja, mensen van een bepaalde leeftijd weten wat het betekent. Mocht u het niet weten, vraag aan iemand van die leeftijd wat de LTT was. En dat is eigenlijk mijn connectie met Oom Max. Oom Max, we versteren hier, hè.

0: En weet je wat het is, dames en heren? Het is zonde dat we geen camera hebben. Fishy samen met Janangami heup jij naar studio, boy. Nog grap. Maar ik val in het niet bij wat Vito laat zien, man. Vito, van je soep al zo, jongen. Boy, mino, wissabi bang. Roomba, we gaan de muziek bedanken. Café Ritmo Cubano, Congo to Cuba. Prachtig, ja, laten we zeggen, salsa tonen vanuit het eiland Cuba, wat ons heel veel muzikaal heeft gebracht. Vito!
1: Ja.
0: Goedenavond, jongen.
1: Goedenavond.
0: Hoe gaat het met je?
1: Goed, hoor.
0: Ja?
1: Jawel.
0: Oké, okay. Heb je een goed weekend gehad?
1: Jawel.
0: Ja, kun je nog delen wat je hebt gedaan?
1: Nou,
0: dus niet het afwassen en het schoonmaken, hè?
1: Behalve dat. Dat is standaard. Dat, sorry.
0: Ja, klopt.
1: Dus dat ja. Nou, kwaku time.
0: Je bent naar kwaku geweest?
1: Zondag, ja.
0: Ja, en genoten?
1: Ja.
0: Gezellig?
1: Ja,
0: drukte. De moeite waard? Ja. Kun je misschien ons een beetje meenemen wat veel je hebt gedaan op zo'n dag?
1: Veel bekende.
0: Ja, gezien?
1: Ja, zelfde.
0: Mensen van toen of mensen die iedere week ziet? Want dat is natuurlijk wel een beetje waar kwaku voor staat, hè? Ja, ontmoetingen.
1: Nou, mensen die je lang niet hebt gezien.
0: Ja.
1: Dus dat, het was gezellig.
0: Het was gezellig.
1: Ja, vele artiesten, optredens, dat was er ook. Maar het was gezellig.
0: En hoe laat ga je daar naartoe? Want ik bedoel, wat is voor jou de meest geschikte kwaku-tijd?
1: Ik ging iets van 17:30, 18:00 of
0: zo. Zo laat?
1: Ja, toch? Ja. Je kan niet als vroeger. Jij was altijd het maar opener bij een feestje.
0: Nee. Half 6.
1: Zes uur. Ja. Zo. Ja, je moet niet te vroeg zo. Nee.
0: Nee, toch niet? Is die goed voor je reputatie?
1: Nee, je moet niet te vroeg zo van. Zo van je open, je bent blij. Ja.
0: Want je hebt die zwabber nog in je hand.
1: Je helpt mee die stoelen neerzetten.
0: Je moet zeggen, werk hier, dat je hier bent.
1: No. Dus tegen die tijd.
0: Ja, half 6. Oké.
1: Het duurt tot 10:00. Dus,
0: tot 9:00 is het toch? 9:00 is de muziek of niet? Of is het 10:00?
1: 10?
0: Ja?
1: Ja.
0: Oké, ik dacht dat het 9:00 was.
1: Nee. Ja, en jij moet het weten, je hoort toch muziek?
0: Nou, ik moet je eerlijk zeggen dat we, ondanks het feit dat ik dichtbij woon, dat ik eigenlijk nooit muziek hoor.
1: Nee?
0: Nee, bijna niet. Nee, ik zie dat kwaku er is aan de drukte op straat.
1: Okay,
0: en de auto's die de garages in willen en de mensen die lopen om richting kwaku te gaan, daar zie ik het. Maar ik hoor eigenlijk geen muziek. Okay. Wat ik wel hoor bijvoorbeeld zijn die Sensation Face van vroeger in de arena.
1: Die hoor je wel?
0: Die hoor je wel.
1: Terwijl dat verder weg is.
0: Dat is verder weg, maar die hoor ik wel, maar kwaku hoor ik niet.
1: Nou, misschien hebben ze een bepaalde decibel. Ik denk dat ze een bepaalde decibel.
0: Ze hebben zeker decibel en natuurlijk is ook welke kant je het geluid op laat gaan. Ja. Maar ik moet zeggen, ik heb geen last van ik heb geen geluidsoverlast. Dit jaar is wel iets nieuws dat de wijk is afgesloten.
1: Ja, je mag ook niet eens op bezoek komen.
0: Nee, dat zeggen ze inderdaad. Alleen, er was wel een systeem dat je moest registreren. Je kenteken moest registreren.
1: Ja,
0: maar dat
1: mag ook niet meer.
0: Als je daar woont. Hè. Kijk, je hebt parkeervergunning. Maar mensen die een garage hebben, die hebben geen parkeervergunning.
1: Maar als ik nou bij jou op bezoek kom, dan is het jammer.
0: Dan moet je zonder auto komen. Ja.
1: Ja. Zonder auto, ja.
0: Dat is een beetje wat het idee is daarachter. Alleen voor de mensen die waarschijnlijk in de garage staan, ja, daar ging het niet zo soepel voor. Dus mensen moeten toch een kentekenbewijs laten zien als ze bij de verkeersregelaars komen. En dat is wel wat minder, omdat je dan weer als bewoner. Kijk, bedoel, als de maatregel is dat je het afsluit en nu kan geen bezoek komen, Allah. Maar dan moet het wel voor de bewoners nog wel geregeld zijn. Het moet niet zo zijn dat je dan vervolgens zelf erachteraan moet rennen. Dus dat is wat minder. Maar voor de rest, ja. Wat je wel merkt, hè, en dat is wel opvallend, dat bijvoorbeeld de vuilcontainers, die zijn boom en bomvol. In de omgeving van mijn woning. Want daar wordt heel veel vuil gedumpt, omdat er dus veel meer mensen voorbij komen. Dus dat merk je wel. Dat is absoluut waar. Maar dat is even iets terzijde. Maar in ieder geval, kwaku is begonnen. Het weer was mooi. Het was een mooie zondag, toch?
1: Ja.
0: Om daar een beetje... Brazilbar of niet?
1: Laspang
0: ben je geweest.
1: Nieuwe tent. Groot.
0: Nieuwe tent?
1: Nee, het is bijna 2 of 3 keer zo groot als de oude.
0: Ik vind dat...
1: In ieder geval 2 keer zeker.
0: Ik vind dat wel een vooruitgang. Want ik vond die andere tent altijd een beetje aan de krappe kant bij Laspang.
1: Ja, maar nu is dat te groot hoor.
0: Oké.
1: Ja, nee, ik zat eens te kijken. Is dat het? Ja, toen
0: is mooi.
1: Ik zie vrienden altijd daarvoor staan, maar hij is mooi groot geworden. Ja, hij was krachtig.
0: Hij was te klein hoor. Ik bedoel, dus
1: het was altijd toch? Dus
0: ja, maar als je eenmaal binnen was, kwam je bijna niet meer buiten omdat je door al die mensen heen moest gaan.
1: Nu hebben ze een mooie grote.
0: Oké.
1: Dat is een mooi groot geworden.
0: Nou, ik ga zeker nog een weekend kijken bij Kwaku. Dit eerste weekend heb ik allemaal voorbij laten gaan, maar. Het is Kwaku time, zeggen we dan maar weer, hè?
1: Ja.
0: Nou, Vito, we gaan dus nog even snel naar het voetbal even kijken. We komen in de beslissende fase van het toernooi. Wat zijn de meest opvallende dingen die jij hebt gezien? Laten we beginnen. Spanje-België.
1: Ja, ik vond Spanje's... Het is steeds niet echt overtuigend.
0: Nee.
1: Ook tegen België. Oké, ze hebben wel verdiend gewonnen hoor. Maar net voor tijd trouwens.
0: Net voor tijd.
1: Maar het is niet overtuigend. Spanje was vroeger echt... Je komt haast niet aan de bal.
0: Nee.
1: Het positiespel was zo goed dat ze echt het spel dicteerden. En dat heb je nu gewoon niet. Je ziet gewoon dat België ook zijn kansjes krijgt. Weet je, loert. Ik vind Spanje... Wat Spanje vooral heeft... Ik vind hun aanvallend...
0: Ja.
1: En niet zo goed.
0: Nee.
1: Kijk, Yamal is buiten categorie.
0: Klopt.
1: Maar dat is ook de enige.
0: Maar niet fit.
1: Nee. En dan de andere, die kwam er wel in.
0: Nico Williams. Ook niet fit.
1: Ook niet fit. Maar die kwam een kwartier voor tijd of zo kwam hij erin.
0: Ja.
1: De rest...
0: Maar als Nico Williams zo ver in het toernooi maar een kwartier kan spelen... Dat is slecht nieuws, ja.
1: Dus die zijn gewoon niet fit. Nou ja, die Olazabal spits is een goed voetballerspits. Ja. Maar ook niet een echte goalgetter.
0: Nee.
1: Dani Olmo is net niet.
0: Vind ik ook net niet, ja. Ben ik met je eens. Ook bij Barcelona vind ik hem net niet.
1: Nee, ook bij Barcelona, ja. Vind ik ook niet. Het is een goed hoor, maar niet top.
0: Achterhoede ben ik ook niet van onder de indruk.
1: Ja, dus ik weet niet wat er met Spanje, maar ik vind ze niet zo overtuigend, want ze zijn Europees kampioen, hè, toch?
0: Nee. Ik bedoel, we kunnen niet ontkennen. Ze zijn leidend daarin. En ze hebben niet zo'n heel. Ja, ze hebben wel wat wijzigingen in de selectie, maar het is niet een bijster ander team. En je zou denken dat die jonge spelers die erin staan nu meer ervaren zijn, wat ze natuurlijk ook zijn. Waarvan een groot deel ook nog kampioen is geworden.
1: Ik denk
0: geworden.
1: Dat ze als een beetje tegen een echte team gaat die gewoon verdedigend gewoon goed staat, gaan zij moeite krijgen.
0: Even kijken, we zien Pedro Porro als rechtsback, Cubarsí in de verdediging, Laporta, Cucurella. Van Laporta ben ik geen fan.
1: Nee.
0: Nooit geweest eigenlijk.
1: Nee.
0: Cubarsí in principe...
1: Maar die is erg jong.
0: Ja, Porro bij Tottenham gezien. Nou ja, het ligt niet aan hem natuurlijk, dat ze zo bijna gedegradeerd zijn. Dan kijken we naar het middenveld, Rodri. Lijkt toch ook niet helemaal meer wat het was. Ruiz speelt daarnaast. En dan hebben we natuurlijk Lamine Yamal.
1: Ja, Pedri was geblesseerd.
0: Ja, en Olmo hebben we daar. En dan zijn ze gestart met Basna of Besna, hoor je die man?
1: Ja.
0: Of Bena, geloof ik.
1: Op
0: en dan Oyarzabal staat dus in de voorhoede. En dat blijkt niet. Trouwens, als je ziet, België is stugger gebleken dan men had verwacht. Toch, op de een of andere manier.
1: Dat klopt.
0: En zolang die 1-1 was... Ja, en ik denk dat Courtois zich genekt heeft. Het feit dat Courtois uitgevallen is.
1: En dan zegt later Courtois zegt van... Nou, ik had niet eruit gehoeven. Dat denk ik. Dat zegt hij dan later.
0: Ja.
1: Maar dan denk ik, waarom ga je er dan uit? Ja, je bent een verdette. Als jij zegt gewoon, ik wil niet gewisseld worden. Alles is oké, wordt hij niet gewisseld.
0: Ja, behalve als die trainer al heeft ingeschreven dat het bordje omhoog moet. Want het gebeurt vanaf de zijkant.
1: Maar dat is toch een communicatie van gaat het nog?
0: Zou je haast denken.
1: Ja, en hij geeft toch niet aan van ik wil wisselen of zo.
0: Ja,
1: en komt die andere erin, maakt meteen de fout klaar.
0: Ja,
1: uitgeschakeld.
0: Ja.
1: Ja.
0: En nou, uiteindelijk zijn Witsel er nog ingekomen. Lukaku is erin gekomen. Seis. Lammens is erin. En dat is Sam Lammens, toch? Of niet?
1: Nee,
0: is dat niet? Oh, oké. Ik dacht even dat het die was. En de Salemakers. Volgens mij speelt hij ergens in Italië. En het is niet, ook niet overtuigend. Eigenlijk helemaal vanaf het begin is. Kijk, en als je goed weet dat zowel Yamal als Nico Williams nog niet fit zijn. Ja, dan kan het wel eens een moeilijke zaak worden. Hè? Nu is een stapje hoger moeten.
1: Ja.
0: Dan komen we al heel snel aan bij Noorwegen tegen Engeland. Die wedstrijd heb ik niet gezien. Ik zag wel natuurlijk de doelpunten van
1: Jude
0: Bellingham.
1: Die speelt alweer lekker hoor.
0: Wat trouwens met de doelpunt van Jude Bellingham zijn Real Madrid spelers behoren alleen tot de topscorers op dit hele toernooi. Hè?
1: Ja, Jude Bellingham, Mbappé.
0: Ja, zelfde Vinicius met 4 of 5. Ja.
1: Ja, dat zijn
0: en
1: ze.
0: Dingen ook nog een keer. Die Turkse speler, die heeft er ook nog...
1: Wie?
0: Hoe heet die? Die ook bij Real speelt. Oh, Guler, Arda Guler. Ja, die heeft ook nog een keer gescoord.
1: Er was een moment, en ze zeggen, ja, hij heeft het niet geraakt. Bij de 1-1, dacht ik. Of het was de 1-1, want hoe heet het, komt op voorsprong.
0: Ja.
1: Noorwegen.
0: Noorwegen, ja.
1: Op een gegeven moment schiet die, volgens mij de keeper schiet de bal uit.
0: Ja.
1: Hij komt tegen een camera.
0: Ja.
1: Tenminste, mensen claimen dat hij tegen die camera uit. En het lijkt er ook op in herhaling.
0: Ja.
1: Want je ziet dat de bal ineens recht naar beneden valt.
0: Ja.
1: Een Spaanse speler pakt die bal.
0: Ja.
1: Wat andere mensen denken, hij gaat lang.
0: Ja.
1: Pakt de bal uit dezelfde aanval.
0: Ja.
1: Wordt ervoor gegeven goal. Ze gaan nu protesten aantekenen, maar dat blijkt nu dat die...
0: Nee,
1: dat
0: maar die protesten kunnen alleen Amerika doen, hè? Dus dat kan de rest niet, hè? Dus laten we wel zijn. Dus ga niet protesteren als je weet dat je niet gaat.
1: Normaal gesproken, bij zoiets, is het een scheidsrechterbal.
0: Zou je denken.
1: Nou, is gewoon de regel.
0: Ja.
1: Maar dan nu zeggen ze, jij heeft die camera niet geraakt, want er zit een soort sensor en aan de hand van de sensor blijkt dus niet... Maar je moet het, als je toevallig een keer drukt, dan zie je gewoon dat die bal niet een normale beweging naar beneden. Hij gaat ineens recht naar beneden.
0: Het is niet de eerste. Er zijn wat rare beslissingen dit werd aangenomen.
1: Dat je denkt,
0: kijk, sommige kun je zeggen, de scheidsrechter bevoordeelt ze. Maar soms, ik heb ook toch Argentinië een paar keer bekeken.
1: Nou, dit is de volgende wedstrijd, toch?
0: Argentinië tegen Zwitserland.
1: Ja.
0: Maar iedere keer bij een wedstrijd van Argentinië zijn er van die momenten bij dat je denkt van, oh, wacht even. Normaal gesproken zou je een kaart krijgen, maar bij Argentinië gebeurt dat op de een of andere manier niet.
1: En dan krijgt die andere een kaart en dan blijkt het, zegt hij een zwalbe.
0: Ja.
1: En dan krijgt hij zijn tweede gele kaart. Er zijn genoeg
0: Iedere voetballer rolt bijna alsof hij half dood is.
1: Maar, er zijn genoeg gevallen waarbij ze niet voor een overtreding floten.
0: Ja.
1: Dus betekent dat er niets aan de hand is. Hè? Dan heeft 9 van de 10 keer die man een zwalbe gemaakt.
0: Ja.
1: Want als ik val en het fluit niet voor mij, dan is het een zwalbe.
0: Dan moet je hem consequent een gele kaart geven.
1: Al die mannen een gele kaart krijgen.
0: En dat gebeurt niet.
1: Ik vind een tweede gele vind ik helemaal zwaar.
0: Een beetje te zwaar, inderdaad. Ben ik met je eens. Maar sowieso, ten aanzien van Argentinië, in de wedstrijden die ik heb gezien, ik zie Messi overtredingen maken en geen kaart krijgen. Ik zie andere mannen voor halve dingetjes al bijna weer een gele kaart krijgen.
1: Dat zag je ook tegen Egypte.
0: Tegen Egypte ook.
1: Tegen Argentinië.
0: Ja.
1: Op een gegeven moment scoren ze, dat wordt afgekeurd, want daarvoor was er een overtreding. Ja. Op een gegeven moment scoort Argentinië en dan kijken ze daar niet wat er daarvoor gebeurde.
0: Nee, precies. Dat is daar niet...
1: niet meer relevant. Dus.
0: Ik moet je eerlijk zeggen, ik ben niet van een complottheorie, maar ik moet je wel zeggen dat ik een beetje het gevoel krijg van, ja, Argentinië heeft wel een hele gunstige...
1: Eigenlijk lijkt het... Kijk, ze vinden het leuk, hè, al die kleine landen.
0: Ja.
1: Maar ze willen niet dat ze te ver komen.
0: Nee.
1: Dus deze 4 die nu in de halve finale staan...
0: Ja, dat zijn de gedroomde.
1: Kijk, er kan altijd een wisseling, maar dan moet het Duitsland erbij zijn. Weet je, dan moet het toch groot land...
0: Nee, maar weet je, maar ik vind dat Frankrijk heeft niet het voordeel. Ik vind dat Frankrijk weinig voordeel heeft in de wedstrijden.
1: Nee, maar die zijn zo...
0: Ja.
1: Oppermachtig sterk.
0: Ja, op dit ogenblik nog wel. Maar kijk, die wedstrijd tegen Paraguay vond ik echt... dat ik denk van scheidsrechter... op een gegeven moment was het een beetje schandalig.
1: Ja, het werd een beetje schandalig. Dat die Fransen gewoon... En op een gegeven moment zeiden ze ook van... luister, kan die gele kaart teruggetrokken worden?
0: Ja.
1: Uiteindelijk is dat gewoon niet gebeurd.
0: Natuurlijk is het niet gebeurd. Maar het feit
1: toen
0: dat...
1: Toen zag
0: dat,
1: je
0: dat,
1: al van... Hij deed helemaal niks, die Olysee.
0: Nee.
1: Die man valt gewoon alsof hij wordt geraakt op zijn hoofd. En die begint te rollen.
0: Ja.
1: En eigenlijk zou... Dan grijpt de VAR ook niet in.
0: Nee.
1: Van, luister, dit is ook een zwalbe.
0: Klopt.
1: En die man loopt dan gewoon met zijn gele kaart.
0: Ja.
1: Die consequenties zou kunnen hebben. Nu niet meer, dacht ik. Hè? Volgens mij
0: niet dat je weer...
1: Maar het zou kunnen hebben. Van, als hij bijvoorbeeld nu gele kaart... zou hij niet meedoen in de halve finale.
0: Ik vind het wel een beetje jammer dat er te veel controverse zijn. Als ik kijk naar het WK... zijn er echt wel genoeg hele goede wedstrijden geweest. Meeslepende wedstrijden. Wedstrijden waarvan je zegt... oké, dit is waar het uiteindelijk om gaat. Toevallig zag ik iets voorbij komen. Ik weet niet of je dat ook hebt gezien. Dat ging over Crystal Palace. En het aandeel van Crystal Palace op de WK. En dat is dus enorm groot. Dat geldt ook voor Bournemouth, die ook nog een behoorlijke inbreng heeft. Maar Crystal
1: Palace is voor mij kampioen met...
0: Die is dominant aanwezig in ieder geval. Maar oké, Argentinië. Is dat een wereldkampioen? Nee? Denk je niet?
1: Ik hoopte ook dat ze verloren toen tegen Egypte.
0: Maar dat is wat anders.
1: Nee, maar ook gewoon qua hoe ze voetballen.
0: Ja.
1: wat ze wel hebben, zij kunnen wel een tandje meer erbij zetten gewoon. En ze hebben altijd wel individuele kwaliteiten.
0: Maar wat kunnen ze een tandje meer zonder Messi erbij zetten?
1: Ik denk dat Engeland ze uitschakelt.
0: Ik denk het ook.
1: Ik denk dat Engeland, het wordt een nieuwe Falklandoorlog.
0: Ja, ik denk ook dat... Maar ja,
1: gaat het laatst nog met iemand erover.
0: Aan de andere kant zeg ik, als er dan een land weer kan van Engeland zou kunnen winnen, is het Argentinië ook wel weer aan de andere kant. Maar
1: Maradona speelt niet mee, hè?
0: Nee, maar ik denk niet dat ze goed genoeg zijn. Dat denk ik ook.
1: Dat denk ik niet. Ik
0: want, niet. Want ze hebben tot nu toe, als je dus kijkt puur naar de tegenstanders, hebben ze nog niet...
1: Maar Engeland overtuigt ook niet, hoor.
2: Nee.
0: Het is wel vooral Bellingham die ze mee moet trekken.
1: Eigenlijk die twee in het centrum gewoon. Het zijn Kane en Bellingham.
0: Maar ik denk trouwens dat er heel veel Barcelona supporters toch een beetje angstig kijken naar die wedstrijden van Engeland. Om te weten dat de club hoeveel 80 miljoen heeft uitgegeven aan Gordon als linksbuiten.
1: Ja, ik weet ook niet waarom.
0: En hij speelt wel consequent, maar het is niet best.
1: Ik weet niet waarom je 80 miljoen aan zo'n man uitgeeft.
0: Ja, ik ook niet.
1: Ik vind dat gewoon weggegooid.
0: Ik zie hem zo en ik denk van ja, het is heel veel moeite nog om een man te passeren. Weet je, dan zit, ja, Jude is de man. Madueke, die doet zijn best, weet je.
1: Maar het feit dat je Madueke voor Saka...
0: Maar Saka is ook een man die heel zo niet fit is geweest.
1: Ja, maar op het laatst speelde hij wel. Ja. En normaal gesproken als hij...
0: Omdat ze kampioen moest worden. Ik denk nog steeds niet dat hij fit is. Nee. Helemaal fit is. Nee, dat denk ik niet. Want normaal gesproken als Saka fit is, speelt hij.
1: En speelt Anderson. Die is ook voor, ik weet niet hoeveel miljoen, volgens mij 140 miljoen naar Manchester City gegaan.
0: Ja.
1: Dat denk ik. Omdat het een Spaanse speler, ga je voor 140 miljoen ga je kopen.
0: Ja.
1: En niet dat slecht. Ik vind het geen slechte speler, hoor.
0: Nee, het is geen slechte speler. Maar die bedragen matchen niet met...
1: Nee, want Van Hekken ging ook voor 80 miljoen.
0: Voor 80 miljoen weg, ja.
1: Als er zulke bedragen worden...
0: Ja, Van Hekken is dat geld niet waard, dan gaat hij naar Spurs. Maar is dat nou... Is Van Hekken nou een man die Spurs nodig heeft? Ja, blijkbaar wel, denken ze daar, maar... Ja.
1: Ik vind Engeland, weet je... Ik hoop dat ze winnen. Want ik ben Argentinië ben ik helemaal klaar mee.
0: Ja.
1: Engeland hoop ik dat ze winnen, maar... Het wordt dus een tweede Falkland.
0: Ja, misschien wordt het een tweede Falkland.
1: Het gaat wel een beetje naar voren komen.
0: Ze hebben nu een president die heel pro-westers is. Hè? Dus,
1: maar het is nog steeds voor Engeland, toch? Falkland?
0: Nog steeds, er is niks in veranderd. Er zijn ook mensen dood.
1: Falkland is?
0: Ja?
1: Het ligt helemaal naast Argentinië. Dus het is helemaal niet op je route. Het is gewoon helemaal daar.
0: Maar Gibraltar is ook nog steeds van Engeland.
1: Ja, maar Falkland heeft ook niet olie of zo. Het is gewoon
0: niks. Een paar schapen.
1: Het is gewoon van... Nee, wij willen het niet afgeven.
0: Ja.
1: Het is gewoon een soort principe kwestie. Want het is ook niet zo. Kijk, soms kan je nog denken, maar nou, er is veel grondstoffen daar. Maar dat is het
0: Nee, dat is
1: gewoon.
0: Niks. Het is gewoon een kolonietorie. Ja, dat is het.
1: Gewoon principe. Het is van ons, dus ik ga het niet geven.
0: Het was van ons. We hebben het afgepakt van jullie. We hebben iets op papier gezet. Okay. Je voorspelling. Frankrijk tegen Spanje.
1: Nou, had je Frankrijk-Marokko gezien?
0: Ja.
1: Frankrijk was sterk. Hoor.
0: Frankrijk was heel sterk.
1: Ja, je ziet Marokko geen kans gehad.
0: Marokko kwam er niet aan te pas.
1: Die heeft geen kans gecreëerd.
0: Nee.
1: En ook fysiek. Alles.
0: Fysiek.
1: Het was gewoon... Ik weet nog, ik sprak daar nog met iemand die... hij is ook een keer bij de Heren Verstand. Die zei ook gewoon, waren kansloos.
0: Ja.
1: En dan moet je denken hoe Nederland tegen Marokko heeft gespeeld.
0: Ja.
1: Nederland speelde ook met 5 verdedigers ook. Hè? Dus, ze waren een beetje bang.
0: Marokko speelde ze eraf.
1: Ja, die speelden ze gewoon eraf. Ja, gewoon.
0: Maar ook
1: als je zag hoe Marokko tegen Brazilië speelde.
0: Ja.
1: Ze hadden veel meer balbezit tegen Brazilië.
0: In de eerste helft. Ik zeggen dat Brazilië ze de tweede helft ook klem heeft gezet.
1: Ja. Maar Frankrijk heeft gewoon...
0: Frankrijk heeft er ook overheen gedenderd. Ja,
1: geen
0: schot op doel volgens mij in de tweede helft.
1: Misschien eentje volgens mij.
0: Ja, in de eerste helft. Maar in de tweede helft is er geen schot meer op doel geweest. Dus eigenlijk hadden jij en ik ook op doel kunnen staan.
1: En vanaf na de pool heeft Frankrijk geen doelpunt tegengehouden.
0: Nee.
1: Dus Frankrijk heeft wel... Nou, Frankrijk-Spanje... Nou ja, 2 jaar terug heeft Spanje ze uitgeschakeld.
0: Ja. Dus,
1: dat wordt ook nog gezegd.
0: Ja.
1: Door Jamal.
0: Ja.
1: Dat vind ik wel van Jamal, hè?
0: Ja, Jamal.
1: Hij praat best wel veel.
0: Nee, hij moet zijn snuit leren houden. Want kijk,
1: hij ook een keer tegen Real
0: Madrid. Ja.
1: En toen gingen ze hem loeren.
0: En toen waren die mannen helemaal opgefokt.
1: Ja, dus dat moet hij wel.
0: Ja,
1: dat
0: moet hij niet
1: dat
0: doen.
1: Dat doet hij toch wel anders. En dat is eigenlijk niet des Barcelona.
0: Nee, maar.
1: Barcelona is heel vaak. Dat zei toen Ibrahimovic. Ze zijn allemaal van die, weet je, van die nette schoolmannetjes.
0: Ja, maar
1: Iniesta.
0: Maar Jamal is dat niet.
1: Nee, Jamal is dat totaal niet. Die is gewoon een grote mond.
0: Zit een rauw randje op, een beetje uitdagen. Ja. Maar die wedstrijd tegen Real Madrid, dat was niet verstandig. Want ja. Je hoort toch altijd dat trainers dan die kranten ophangen in de kleedkamer.
1: En dan, dan kan je springen als je die bal aanneemt.
0: Die mannen sprongen, want ze vlogen erin. Ik weet niet wat ze hadden geslikt die dag, hoor. Maar dat was,
1: nee, dus het is ook niet handig om te zeggen, ze zijn bang voor ons en blablabla.
0: En hij zeker ook als hij niet helemaal een goede doen is. Hè? Ik bedoel, ik zeg niet dat hij slecht speelt, hè? Ook niet. Maar hij speelt niet op het niveau waarop hij zou kunnen spelen.
1: Nou ja, ik denk als je Spanje-Frankrijk. Ja, het is met Frankrijk. Die zetten gewoon Barcola erin. Zetten gewoon mannen erin. Dat je denkt bij jezelf van, die zijn overal basis. En dan dat soort mannen vallen gewoon
0: in. Ze hebben ook zoveel concurrentie op de bank. Want die jongen, Doué speelde dan.
1: Ja.
0: Maar die Doué weet, als hij even instakt, dan komt Barcola erin. Hè?
1: En die andere man die is een beetje geïrriteerd nu, die van City.
0: Ja.
1: Die is wat Algerijs.
0: Ja, die is geïrriteerd, maar ja. Voor wie?
1: En ik moet zeggen, die Kone is wel heel goed.
0: Die is geweldig.
1: En die Kone speelt
0: bij AS Roma. Ik kan me niet voorstellen.
1: Nee. En die Kone speelt ook dat Tchouaméni nu niet speelde. Ja, dus als Tchouaméni speelt, dan is het al. Ik weet niet of je Kone of hem moet zetten. Nee, terwijl Tchouaméni staat wel weer op de bank.
0: Maar die zit op de bank. Maar die is al, ik denk dat hij meer voor onze vriend, onze blonde vriend, dat hij daar een stand-in voor is.
1: Oh, daarom.
0: Maar heb ik het idee. Maar hij komt niet aan spelen, toch?
1: Nee, maar ik moet zeggen dat hij niet slecht speelt.
0: Hij speelt niet slecht.
1: Ik heb een beetje
0: voor het eerst. Nee, maar voor het eerst. Ja, Rabiot heb ik wel. Ik heb hem wel eerder gezien. Hij heeft me nooit kunnen bekoren.
1: Maar ik vind hem wel. Hij hoort wel in het elftal op dit moment.
0: Hij is daar wanneer het moet gebeuren. En die Kone, wat ik mooi vind van Kone, is dat hij kan breken. Maar hij kan voetballen. Pasen, voetballen.
1: Weet je wat ik ook zo mooi vind bij Frankrijk? Je ziet soms gewoon Dembele en Olise van positie wisselen. Af en toe zie je dan Olise, gaat hij weer op zijn rechts buiten, zoals bij Barueta. En dan gaat hij daar zijn acties maken en dan gaat Dembele door het midden.
0: Ja.
1: Zo scoorde ook Dembele die tweede goal. Hij komt vanuit het midden gewoon en die is gewoon tweebenig. Dus dat kan hij wel.
0: Dembele weet je nooit van welke kant. En trouwens, in de slipstream van Mbappé pakt hij zijn doelpunten wel mee, hè, trouwens. Laten we dat. Kijk, natuurlijk is Mbappé geweldig wat hij aan het doen is. Maar in de slipstream is het wel fijn dat je nog wat andere mannen hebt.
1: En heb je nog Zaïre Emery, die er soms ook
0: gewoon inkomt.
1: Ja, weet je, dus zij zijn zo ontzettend sterk. Konaté speelt niet eens, hè?
0: Nee.
1: Die kan ook gewoon centraal gewoon.
0: Nee, maar in dit centrum. Met Saliba en hoe is die andere verdediger?
1: Dat is die van
0: Bayern speelt, toch? Die twee.
1: Ik weet niet of hij beter is als Konaté.
0: Ik weet nooit of hij beter is, maar die combinatie met die twee werkt gewoon goed. Wat moet je doen? Dan ga je daar niet in zitten broeten, denk ik.
1: Nee, dus dat klopt, maar.
0: Linksback, Digne speelt
1: dan. Dat is nog de enige.
0: Van West Ham, maar zijn vervangers zijn Hernandez, de gebroeders Hernandez, toch?
1: Ja, maar die zijn ook niet. Dat is nog enigste punt dat je.
0: Dat zeg je wel, maar vergeet niet dat onze vrienden Hernandez ook alweer een kampioen geworden. Hè?
1: Ja.
0: Dus laten we daar eventjes wel bij stil blijven staan. Leef Binder, hè?
1: Maar Digne.
0: Digne, ja.
1: Gaat wel zwaar krijgen tegen Jamal, hoor.
0: Ik vond hem wel erg goed spelen trouwens. Technisch veel beter dan ik had voor.
1: Jawel, hij kan wel. Hè? Weet je, dat wel. Ja. Maar ik vind als je het hele elftal kijkt, is de linksback misschien. Kijk, ik hou ook niet van de rechtsback, maar die is gewoon nuttig. Die passeert niet zo makkelijk.
0: Precies, ja. Wie verdedigt vooral?
1: Koundé.
0: Ja.
1: Hij is gewoon.
0: Ik vind Koundé altijd bij Barcelona een beetje suspect.
1: Nou, ja, maar je moet maar eens opletten. Hij maakt weinig fouten.
0: Ja,
1: hij doet gewoon zijn ding.
0: Jawel, dat doet hij inderdaad wel.
1: Laten we zeggen, hij is betrouwbaar.
0: Ik heb er wel een paar keer tegen Finici. Oké, maar dat is op zich niet. Iedereen kan het op een bepaald moment lastig hebben ten opzichte van dingen. Maar ik weet niet. Ik ben niet een. Maar misschien laat ik me afleiden door de kleding waarmee hij aankomt tijdens de. Misschien is dat het wel, hoor.
1: Met zijn hoge hakken.
0: Zijn hoge hakken. En hij heeft nu ook weer zijn dreads of zo op een of andere manier.
1: Hij is ook monomaat.
0: Hij zoekt altijd iets, hè, dus om te vinden. Maar het is wel een verdediger op niveau. Je kan niet zeggen dat hij niet ervaren is of zo. Dat niet. Maar ik weet niet. Soms vind ik hem een beetje suspect bij technisch vaardige spelers.
1: Ja.
0: Want ik vind hem niet. Hij is niet supersnel. En zeker niet met ruimte in de rug. Hè? Maar ja, aan de andere kant. Dan staat hij ook wel tegen spelers die beschikken over een enorme snelheid. Dat is meer dan gemiddeld.
1: Maar ik denk toch dat ik denk Frankrijk. En ik hoop ook Frankrijk.
0: Ja, Frankrijk, Spanje. Ik denk ook Frankrijk. Ik hoop ook op Frankrijk.
1: En dan wordt het Frankrijk-Engeland.
0: Dan wordt het Frankrijk-Engeland. Ja. Engeland in de finale, kan je dat voorstellen?
1: Nou ja, de laatste tijden. De laatste jaren ook in de EK en dat soort dingen. Doet Engeland het wel gewoon goed.
0: Weet je wat
1: ik bijna altijd in de laatste.
0: Weet je wat ik wel een zwak ben? De keeper, Jordan Pickford.
1: Ja, die is geen goeie.
0: Nee, nou,
1: de goal ook die tegenkreeg. Het leek wel mooi, maar hij had die gewoon moeten pakken.
0: Ja, maar soms doet hij fantastische dingen hoor. Maar ik zie te veel dat hij soms wild. Hij komt ook wild uit heel vaak.
1: Tegen die Noren. Die man scoort een mooie goal, maar die man had die bal moeten pakken. Ja, en ook wild uit. Op een gegeven moment.
0: Maar ik schrok van die bal van die Noren, want ik moest even goed kijken hoe die bal erin was gegaan. Want ja, ik
1: maar
0: zag het niet zo goed.
1: Dat hij hem gewoon moest springen gewoon en moest hebben. En
0: Hij stond te ver naar voren.
1: En op een gegeven moment komt hij uit. Komt hij tegen zijn eigen speler. Dus het was echt een harde botsing. Ja. Fluit die scheids af.
0: Ja.
1: Terwijl die Noren zeiden. Je botst tegen je eigen speler.
0: Dus je kan niet fluiten ervoor.
1: Op dit moment.
0: Ja, klopt.
1: En dan fluit hij op. Nou, die Noren natuurlijk boos. Ja. En die zeggen ook nu. Ja, de scheidsrechter, die geven heel veel dingen. De scheidsrechter de schuld dat grote landen uiteindelijk worden bevoordeeld.
0: Worden bevoordeeld, ja. Maar wat trouwens niet nieuw is, want grote landen worden vaak bevoordeeld.
1: Nou, dus, dan wordt het Engeland, Frankrijk. Nou, die hebben ook oorlogen gevoerd.
0: Ja.
1: Nou, niet normaal in het Caribisch. En normaal ga ik naar die eilanden, daar hoor je verhalen.
0: Ja.
1: Volgens mij was het Sint Lucia. Ja. Die is bijna, volgens mij 15 keer Frankrijk. Dan was het 3 jaar Frankrijk. Dan was het 2 jaar Engeland. Dan was
0: om en om
1: voeren ze oorlog.
0: Ja, en nu mogen ze het keer op het veld. Alleen nu wordt de oorlog wel gevoerd door mensen die in de diaspora zijn geboren, om het zo maar even te zeggen. Dus dat is wel apart.
1: Dat klopt, ja.
0: En dat Frankrijk op Blancamans in het team heeft. De vraag is hoeveel durft Engeland er tegenover te stellen?
1: Ze gaan toch met Rice en die Anderson spelen.
0: Ja, maar totdat ze achterkomen.
1: Ja, dan moeten ze.
0: Dan gaat hij wat moeten doen.
1: Maar Kane speelt?
0: Ja, Kane sowieso. Maar Kane zou bij mij ook spelen. En een keeper. Achterin is het ook bijna wel zeker. Die centrale verdediger die nu bij City speelt.
1: Ja, die vind ik ook niet zo. Stones.
0: Nee, niet Stones.
1: Ja, maar Stones speelde laatst.
0: Ja, ik zag het. Nee, die andere. Die van Crystal Palace is gekomen.
1: Guiyu.
0: Hoe je het uitspreekt. Die speelt sowieso.
1: Ja.
0: Opvallend dat die back van City speelt. O'Reilly heet die volgens mij.
1: Dat is een goede speler hoor.
0: Ja, maar ik was me verrast, want ik vond hem in de Champions League. Ik vond hem nou niet alles is gekomen.
1: Guiyu.
0: Ik hoef je het uitspreekt. Die speelt sowieso.
1: Ja.
0: Opvallend dat die back van.

0: ja, dan heb je ook een jonge, of tenminste een donkere speler.
1: Laten we even kijken. Wat,
0: van Aston Villa, dacht ik. Of
1: ja,
0: zo.
1: We pakken het er even bij natuurlijk. Hè, want we houden niet van speculeren. We houden ons bij de feiten. Ik praat zoveel omdat ik nu het beeld op de computer moet laden. En dat doet hij natuurlijk niet, nu ik erom gevraagd heb. Nee, jammer genoeg kan ik het nog niet zien. Is dat niet die jongen van Spurs die daar achterin speelde? Als rechtsback?
0: Nee.
1: Oh, oké. Okay. Ik dacht het, dat hij was het was.
0: Iemand was geschorst.
1: Was hij geschorst? Oh, daarom viel hij in. Nou, ik kan het dus niet meer terughalen, dames en heren. We hebben ons best gedaan. Misschien kan het straks nog wel even. Ja, ik denk dus uiteindelijk wel. Dus we denken dat we afsteven op een finale tussen Frankrijk en Engeland.
0: Ja, en dan hoop ik Frankrijk.
1: Ik hoop ook dat Frankrijk hem
0: wint. Nou, er zijn nu hoeveel teams? 45 teams?
1: Ja.
0: En ze willen het naar 62 of zo?
1: Naar 62, ja. Nou, ze twijfelen nog erover, hè?
0: Ja, maar ik vind het te veel.
1: Nou ja, kijk.
0: Ik vind het ook. Je ziet
1: de format begint te veranderen natuurlijk.
0: Ja,
1: hè,
0: maar
1: nu?
0: Je ziet het ook een beetje afzwakken. Er is zoveel en zo lang duurt het.
1: Ja.
0: Gewoon dat iedereen een beetje snakt naar de finale.
1: Ja.
0: Cool. Want als er 62 teams, dan wat, hoeveel pools en hoeveel. Want als je vierde wordt, dan mag je ook door.
1: Ja, ik weet niet of ze dat gaan
0: Het een beetje te veel, hoor.
1: Ja, dan wordt vierde.
0: Voor Nacho is het gunstig natuurlijk.
1: Nou ja.
0: Nacho
1: moet straks weer opboksen tegen Amerika, Mexico en...
0: Ja, maar misschien kan je als derde door of vierde door.
1: Nou, derde. Dan komt Panama. Die loopt er ook nog rond. Ik weet het niet. Nacho heeft nog wel een weg te gaan. Trouwens, over Nacho gesproken. Ze zijn nu weer een onderzoekscommissie instellen. Omdat de hele dubbele nationaliteit ding die ze toch niet zo goed hebben aangepakt blijkbaar. Om dat weer onder de loep te houden. Dus nou ja, we gaan het zien.
0: Ja, dat moet toch gewoon kunnen, want Kaapverdi heeft het toch ook gewoon.
1: Ja, natuurlijk moet het kunnen, maar je moet daar waar nodig moet je de wet aanpassen.
0: Ja.
1: En tegelijkertijd heb je intussen in Nederland, maar ik dacht dat de Hoge Raad daar een uitspraak over gedaan, dat je in eerste instantie naast de Nederlandse nationaliteit, geen andere nationaliteit kon hebben. Ik weet er niet het fijne van, maar ik dacht dat het getackeld werd. Maar mensen spraken over een sportpaspoort.
0: Sportpaspoort,
1: maar nu blijkt dat er helemaal geen sportpaspoorten zijn geweest. Ze hebben gewoon een paspoort uitgegeven.
0: Ja.
1: Waardoor die spelers opeens niet EU-spelers werden.
0: Oh,
1: nou, in het geval van Eentje en Fase, maar dan moet je boven een bepaalde norm verdienen. Nou, Eentje en Fase verdient boven die norm. Dus voor hem was het niet zo'n probleem om dan het Surinaamse paspoort te hebben. Maar als jij bij Telstar speelt...
0: Alleen, dubbele paspoorten, dat is ook altijd een... mag ook niet.
1: In het geval van Suriname kon het niet. En er was iets van de Hoge Raad, dat ik weet, dat er uitspraak werd gedaan... waarbij die dubbele nationaliteit wel mogelijk zou moeten zijn.
0: Maar normaal gesproken mag het niet in Suriname, toch?
1: Nee,
0: maar in Nederland dus ook niet. In Nederland mag het wel
1: Nederland
0: als
1: was het ook niet. Maar ik weet nog wel...
0: Marokkanen zijn gewoon geboren. Die kunnen niet weigeren. Turken.
1: Ja, waar je ook geboren bent, je bent ook al ben je daar precies. Geboren, je hebt die nationaliteit. Dus dat is...
0: Maar dit zou niet mogen eigenlijk meer.
1: Nou ja, ik ben geen specialist op dat gebied. Maar ik begreep toen dat uiteindelijk was opgehelderd... waardoor die jongens inderdaad die paspoorten konden krijgen.
0: Ja.
1: Maar... Ik weet het niet. Ik weet niet precies wat er aan de hand is. Het zou wel heel erg slordig zijn als ze iets hebben gedaan, maar het eigenlijk niet mag.
0: Oké, ja. Maar goed, je hoort nu weinig meer. Ik ben benieuwd hoe de volgende wedstrijden eruit gaan zien van Nacho. Weet je, misschien weer een Gold Cup of een kwalificatie voor CONCACAF of zo. Dat soort dingen. Ik ben benieuwd hoe dat... op gaan roepen.
1: Ik heb het hier erbij gepakt, want ik was het toch. De Hoge Raad der Nederlanden heeft recentelijk in mei 2026 en in de jaren daarvoor verduidelijkt dat het bezit van een Surinaamse nationaliteit niet altijd automatisch leidt tot het verlies van de Nederlandse nationaliteit. De jurisprudentie van de Hoge Raad en lagere rechters richt zich voornamelijk op de vraag of het Nederlanderschap van rechtswegen is vervallen op grond van de toescheidingsovereenkomst, de TOS. De remigratiewet of de rijkswet op het Nederlanderschap. Dus de Hoge Raad oordeelde in eerdere mijlpaalarresten dat het Nederlanderschap bij een dubbele nationaliteit niet zomaar verloren gaat door langdurig verblijf in het buitenland, als betrokkenen niet onafgebroken 10 jaar buiten het Koninkrijk of de EU heeft verbleven, terwijl hij meerderjarig was. Ook moet er sprake zijn van effectief bezit van een andere nationaliteit. Nou, de Hoge Raad heeft onderkend dat het onvrijwillig moeten aannemen van de Surinaamse nationaliteit, bijvoorbeeld om aanspraak te kunnen maken op een remigratieuitkering, niet automatisch betekent dat men

0: de Nederlandse nationaliteit verliest. Nou, de Hoge Raad, in lijn met de Europese rechtspraak, oordeelt dat bij nationaliteitsverlies altijd specifiek moet worden gekeken naar de gevolgen voor het privéleven van de betrokkenen, het tijdsverloop en of iemand niet stateloos wordt. Nou ja. Voor degene die het helemaal snapt, ik hoop dat ik u van informatie heb voorzien, maar er zijn een aantal termen die gebezigd moeten worden. Althans, in ieder geval Suriname gaat ermee aan de slag, zegt men. Dus we gaan horen als het experiment met Nacho voortgang gaat vinden. Aan de andere kant is er natuurlijk veel in het nieuws geweest hoe bijvoorbeeld Marokko zijn voetbal op de rit heeft gekregen. Maar dat is een enorme financiële investering geweest. Hè? Investering in stadions, investering in trainingscomplexen, investering in het opleiden van trainers, et cetera, et cetera. En daar kan je zomaar 10, 20 jaar mee bezig zijn.
1: Precies.
0: Om dat zo ver te krijgen. We zullen zien wat het in ieder geval gaat worden. We gaan nog even kijken wat enkele geruchten die in de voetbalwereld rondgaan. Nou, de Engelse topclubs die azen dus op komst van de Marokkaanse WK-uitblinker Boadi. Manchester City, Liverpool en Arsenal die azen op de komst van de Marokkaanse WK-uitblinker. Ze zijn alle drie met Lille in onderhandeling om een transfer van de middenvelder te bespreken. En op dit moment heeft geen enkele club een voorsprong op een concurrent in de strijd om de handtekening van Boadi. En het wordt omschreven als een open race. Wat denk jij?
1: Welke clubs waren het?
0: Manchester City, Liverpool, Arsenal.
1: Ik zou naar Arsenal gaan.
0: Ik zou naar Liverpool gaan.
1: Nee, niet
0: voor. Ja. Nee, Liverpool moet.
1: Gravenberg speelt al daar. Voor zijn verdediging.
0: Ja, maar ja, deze jongen kan ook op een andere positie op het middenveld spelen. Komt toch? Nee, ja, dat denk ik wel.
1: Je moet zijn eigen positie in Engeland laten spelen. Je moet hem niet.
0: Maar dan bij Arsenal, dan voor wie?
1: Nou, die ene Spanjaard. Je hebt een soort Spanjaard op het middenveld daar voor zijn verdediging.
0: Ja, maar heeft het toch goed gedaan als een kampioen geworden?
1: Ja, maar. Nee? Is gewoon, hij gaat in ieder geval veel spelen, laat me het zo zeggen.
0: Ja.
1: Dus hij gaat echt wennen aan het ding, aan voetbal. En ook het type voetbal, denk ik toch, Arsenal.
0: Arsenal, denk je? Oké. Ajax pakt ook door en slaat toe bij Juventus. Ze gaan Diego Puño overnemen van Juventus. Ajax heeft een mondeling akkoord bereikt met de Italiaanse topclub over de transfer van een 19-jarige spits. Is Puño een Italiaan of niet?
1: Is Italiaan. Maar ja, maar
0: die staan niet bekend om de vele spitsen die vele doelpunten maken, toch?
1: Nou, die moet eens een soort kruising tussen Mancini en Viali.
0: Okay.
1: Dus zo moet je het een beetje kijken. Altobelli.
0: Op papier bedoel je toch of niet? Of bedoel je qua uiterlijk? Dat kan natuurlijk ook.
1: Ken je hem nog?
0: Natuurlijk ken ik Altobelli. Okay. Alessandro Altobelli met het beroemde juichen gaat toch op, jongen?
1: Oh, nee. Kijk, ik wil even kijken of je wakker was.
0: Nee, ik hoef niet wakker te zijn.
1: Of je voetbal keek.
0: Deze antwoorden kan ik slapen dan geven. Dus ik bedoel, dat is voor mij geen punt.
1: Ja? Altobelli was goed, hoor.
0: Ja, dat was uitstekend. Ja, hij scoorde tegen Cameroen volgens mij ook nog een keer. Ja,
1: ook en zo. Dus,
0: ja, maar sowieso, dat zijn hele goede voetballers. Dus, in die tijd.
1: Maar Ajax heeft een nieuwe Braziliaanse spits gekocht.
0: Ja, een Braziliaanse spits, dat vertelde hij me inderdaad. Nou, ja.
1: Marcos Leonardo. Kom van Santos.
0: Aan de naam ligt het bijna nooit bij de Brazilianen.
1: Ze hebben rond de 17,5 miljoen.
0: Dat is veel geld voor Ajax.
1: Wat geld.
0: Nou, aan de andere kant, ze hadden toen ooit een keer onder Van Basten enorm veel geld uitgegeven voor die Serviër, toch? Die van Groningen.
1: Soleimani. Dat was 16 miljoen.
0: 16 miljoen. Toen, hè?
1: Toen, ja.
0: Toen wel te verstaan, hè?
1: Dat was toch helemaal niks meer.
0: Nee, maar hij was wel geweldig bij Groningen, volgens mij. Soleimani.
1: Heerenveen.
0: Of Heerenveen, sorry. Ja.
1: Nou, dit is een jonge speler. Overmars wilde hem ook al, maar toen was hij 17.
0: Oh.
1: Toen had hij hem op een jeugd-WK gezien. Maar ja, toen was hij onhaalbaar. Toen lukte het niet. Nou, en toen is hij weggegaan naar Benfica. Volgens mij daar ook een jaartje gespeeld. Ook best wel wat doelpunten gemaakt. Hè. Toen is hij naar Al Hilal gegaan voor 40 miljoen. Benfica heeft hem gewoon in de jeugd. Volgens mij toen hij 19 was of zo.
0: Ja.
1: 19 of 20 heeft hem gekocht voor 20 miljoen.
0: Uh-huh.
1: Dat is toch best wel veel.
0: Veel geld.
1: En toen is hij voor 40 miljoen, volgens mij nog niet eens een jaar, is hij naar Al Hilal gegaan.
0: Ja.
1: Naar Saudi-Arabië. Maar goed, daar hebben ze een soort regel met buitenlanders. En ze hebben daar Núñez en Benzema.
0: Ja.
1: En volgens mij mag je er maar twee opstellen.
0: Oh,
1: ze hebben
0: tegelijk
1: een soort regel of zo.
0: Okay.
1: Je mag niet met z'n drieën spelen of iets in die richting. Dus dan moest hij dus weer weg. Want ja, de andere twee zijn grote sterren.
0: Zijn grote sterren, ja.
1: En toen heeft Ajax toegeslagen. Nou ja, en het wordt een nieuwe spits, want Dolberg mag weg en Wout Weghorst is al weg.
0: Maar ik zie ze dus alweer fouten maken bij Ajax. Want ik zie ze dus nu bijvoorbeeld, wordt er alweer gesproken over de nieuwe Luis Suarez. Die binnenkomt. En
1: waarvoor is dat fouten bij jou? Dat heet gewoon bluff. Je moet met je borst vooruit.
0: Ja.
1: Weet je, mensen die tegen Ajax, die vinden het altijd. Dan gaan ze weer.
0: De nieuwe Luis Suarez. Luis Suarez was ook geen speler die Ajax heeft gescout of iets dergelijks.
1: Ja, maar hij is wel groot geworden bij Ajax.
0: Nee, maar die hebben ze gewoon gekocht van Groningen.
1: Ja, maar hij is groot geworden bij Ajax.
0: Dus dat wil zeggen dat. En ik zei het al in de uitzending.
1: Hij is groot
0: geworden
1: bij Ajax. Zo moet je het kijken.
0: Moet je het zien. Oké. Okay. Ja. Nou ja,
1: anders kan je in de gang blijven.
0: Ik weet het niet hoor. Ik vind dat een beetje. Ik denk, waarom is dat nou nodig? Waarom moet je nou zo'n speler belasten dat hij als een nieuwe Luis Suarez binnenkomt? Dus wij gaan dus allemaal kijken, is hij even goed als Luis Suarez? Toch?
1: Ja, maar dat is de overtuiging van Ajax. Die denken gewoon, we worden kampioen.
0: Oké. Ja.
1: Maar weet je, mensen die tegen Ajax of buiten Amsterdam,
0: ik ben niet tegen.
1: Dat een beetje arrogantie.
0: Ik ben niet tegen. Ik kijk gewoon naar de feiten. Want op welke plek zijn ze nou de afgelopen 3 seizoenen geëindigd?
1: Real denkt toch ook dat ze kampioen in de Champions League winnen. En La Liga alles.
0: Nee.
1: En de Cup gewoon. Dat denken zij ook elk jaar.
0: Nee, maar heb je uit Real Madrid Confetti League zien spelen? Nee, toch? Oké. Laten we dat punt gewoon even afsluiten. Dan weten we dat. Ik heb ze nog nooit daar gezien spelen.
1: Ja, omdat de La Liga een beetje zwak is.
0: La Liga
1: is nooit vierde of vijfde.
0: Met 2 clubs in de halve finale van de Champions League. Zijn ze zo?
1: Dan worden zij nooit vijfde.
0: Laten we eerlijk zijn. Ik bedoel, als je nu weer in de Conference League speelt, ja, ik weet niet. Dat is dat 3 seizoenen komen en kwel, hè?
1: Ja, dat kan. Je hebt wel eens een dipje.
0: Een dipje? Oké.
1: Okay. Ja,
0: een slecht seizoen bij Real, waar wanneer we boos worden, is we de tweede worden. Ja, dat is toch een verschil.
1: Nee, maar geen prijzen winnen. Dat moet je hebben. Je hebt geen prijs gewonnen.
0: Ja, maar ja, het valt tegen, we zijn tweede geworden. Nou ja, oké, okay, dat vind ik.
1: Je hebt geen prijs gewonnen.
0: Je hebt geen prijs gewonnen. Nee, dat is waar. Rob Dieperink, een scheidsrechter van 38 jaar, is overleden. En hij heeft 100 wedstrijden in de Eredivisie gefloten. Maar Dieperink kwam 2 maanden geleden negatief in het nieuws nadat hij was gearresteerd op verdenking van aanranding van een 17-jarige jongen in een Londens hotel. Daar was hij op dat moment VAR tijdens het Conference League duel tussen Crystal Palace en Fiorentina. De zaak werd geseponeerd wegens gebrek aan bewijs, maar de FIFA wilde hem als gevolg van de beschuldigingen niet meer inzetten als VAR op het WK. Het doet mij veel verdriet dat ik ten onrechte beschuldigd ben, zegt hij tegen de Telegraaf. En in juni liet de scheidsrechterbaas Raymond van Menen weten dat Dieperink intensief wordt begeleid door de KNVB. En na de zomerstop had hij moeten terugkeren in het betaald voetbal. Dat heeft een ontzettende impact gehad.
1: Ja.
0: Lastig verhaal, hè? Dit soort dingen allemaal. Ja.
1: Er is een talent van Ajax is naar Newcastle United, hè?
0: Ja.
1: 27 miljoen.
0: Ja, nou ja, dat is een koopje. Want als je ziet, dat zal 80 euro moeten uitgeven, of 80 miljoen moeten uitgeven aan Van Hekken, bij wijze van spreken. De Premier League is 20 niks.
1: Maar Kief zegt, hij valt niet eens op tegen FC Volendam. Hij zegt, het is een lichte jongen, 17 jaar.
0: Ja.
1: Dan ga je nu naar de Premier League. Hij heeft volgens mij 20 wedstrijden gespeeld bij Ajax.
0: Ja, maar dat zeggen ze wel vaker.
1: Het punt is.
0: Vroeger hoorden ze moesten niet naar het buitenland gaan, maar ja.
1: Nee, hier is het punt van. Soms zie je wel eens donkere jongens dat doen. Dan wordt het heel vaak. Ja, zijn familie zit niet goed erbij.
0: Ja,
1: en
0: dan moet je weer doen, precies. Ja.
1: Maar dan nu is het gewoon. Nu is het een beetje moeilijk voor ze om te zeggen. Want hij komt gewoon uit Volendam. Zijn
0: precies.
1: Vader is de zaakwaarnemer.
0: Ja.
1: En die heeft gewoon gecashed.
0: Ja, dat is het.
1: Gewoon, die heeft gewoon een 5-jaar contract, 4 miljoen per jaar. En die denkt.
0: Doen die handel als het mislukt, ga je nog altijd naar Volendam.
1: Ja, dan ga je naar Burnley of zo.
0: Of iets. Ja,
1: precies. Dus kies gewoon puur voor het geld. En iedereen vindt dat zonde.
0: Ik hou hem vast. We gaan naar de reclame. Blijft u luisteren naar de Heren van Stand. Tot na klokslag 9 uur. Na de reclames.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Amerikaanse president Trump zegt het congres te hebben gemeld dat de strijd met Iran is hervat. Hij schrijft dat Amerikaanse strijdkrachten op 7 juli defensieve aanvallen op Iran hebben uitgevoerd. Zijn melding kan leiden tot discussie over de bevoegdheid van de president om weer oorlogshandelingen uit te voeren. Ondertussen neemt de scheepvaart door de straat van Hormuz verder af. Er waren vandaag geen zichtbare scheepvaartpassages, maar mogelijk hadden die schepen hun transponder uitstaan. Frankrijk organiseert militaire oefeningen voor een internationale troepenmacht die Oekraïne moet ondersteunen. Ook Nederland doet daaraan mee, zo bevestigt premier Jette. De oefeningen met het Oekraïnse leger vinden de komende maanden plaats in buurlanden. De troepenmacht moet worden ingezet zodra er een staakt het vuren komt met Rusland. Nederland werkt daarnaast met Oekraïne en nog 9 andere Europese landen aan gezamenlijke raketverdediging en de productie van meer drones. Het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk hervatten vanaf woensdag hun hulpverlening in Ter Apel bij het aanmeldcentrum. Dat kan volgens de organisaties weer veilig, omdat asielzoekers voortaan overdag in een kantoorpand op het terrein worden opgevangen en er ook extra beveiliging komt. Vorige week stopten de beide organisaties nog vanwege de onveilige situaties. Wel benadrukken ze dat de nieuwe maatregelen volgens hen geen structurele oplossing zijn voor de opvangproblemen in Ter Apel. En de EU is fel tegen tolheffing in de straat van Hormuz. Dat hebben EU-buitenlandminister Berendsen en zijn Europese collega's afgesproken in Brussel. Aanleiding is een plan van de Amerikaanse president Trump om 20% tol te heffen op de scheepvaart door de zeestraat. Berendsen zegt dat vrije doorvaart niet onderhandelbaar is. De doorgang door de straat van Hormuz was altijd gratis en moet dat ook blijven, zo vertelde EU-buitenlandchef Callas na afloop van de bijeenkomst in Brussel. Het weer vanavond en vannacht is het helder en droog. Het kwik daalt 's nachts naar een graad of 17 bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Morgen blijft het opnieuw droog met volop zon bij 23 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Thuis bij Mayet Woonzorg. Wilt u genieten van uw oude dag in land van herkomst? Of heeft u een dierbare die hulpbehoevend is? Of gaat u met vakantie en hebt u zorg nodig? Dan bent u welkom bij Thuis bij Mayet Woonzorg. Mayet is een kleinschalige woonvorm voor ouderen die liefdevolle zorg, persoonlijke aandacht en een warm thuisgevoel nodig hebben. Verder bieden ze begeleiding en een veilige en comfortabele woonomgeving met veel groen en natuur in het district Para aan de Indira Gandhiweg 760. Wilt u uw dierbare ouderen nog een mooie, rustige tijd gunnen? Neem dan contact op met Mayet Woonzorg. Voor meer informatie kunt u bellen met 821-4103 of 06-83-80-74-19. Mail thuisbijmayet@outlook.com voor een fijn en veilig thuisgevoel. Thuis bij Mayet Woonzorg is de plek.
3: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

0: sing.
1: Toujours, na wie reisbureau Capricho Stoers. Is dat padet toch? Hartje Amsterdam, Albert Kuipstraat, 43A. Anno 5 jaar, anno 10 jaar, na 310 jaar is gewoon 30 jaar uw goedkoopste en betrouwbaarste partner in uw vliegreizen naar Paramaribo. Jere te jere gronta pa lontu, dat wan taki, de ma abiro koma kananga ANVR nanga IATA internationaal. Igam sakong. Onda Albert Kuipstraati, voor zet je op een landje vrij, gua Paramaribo, nanga kande, isa fasande, trasef gronta pa lontu. Ook toe kan na kuwan konkrutei 020-6737-342 of kijk op www.caprichostours.nl. Drapeetjes à la info. Jereno, u op bije munde manting, ja? Ajuru, tu de roko, drie de roko, voor de roko, man. Van maandag tot en met zaterdag, reisbureau Caprichostours. Al meer dan 30 jaar, uw reispartner in hartje Amsterdam. Baby, we gonna Capricho Stoers.

0: Dit is Mart. Al langer dan
1: 40 jaar.
0: De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
2: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd.

0: Ja, maar welkom aan de andere kant van 9 uur. En nu hoort het al een beetje. We zijn een beetje in... staat zeer ontmoet, hè? Ja, ik denk eens gewoon eventjes dat Latijns-Amerikaanse, dat zwoelen, wat past bij het weer toch zo een beetje.
1: Precies.
0: Vito, ben je een salsa danser?
1: Nou, ik ben wel in Cuba geweest, hoor. Ze dachten dat ik een Cubaan was.
0: Volgens mij, ja, ja.
1: Nee.
0: Ik denk dat de meeste blakkermans kunnen doorgaan voor een Cubaan, maar dat even...
1: Nee, maar ik geef
0: je
1: deze.
0: Danselt, bedoel je dat?
1: Hey,
0: Quanta Namira. Ja, weet je, je hebt opengeknopt het op je navel, toch? Dat toch een beetje, of niet?
1: Ja, dan zat ik gewoon met een sigaar.
0: En een sigaar ook nog een keer, oké. Toem, toem, toem, toem, toem. Oké, je doet het goed, Cubaan.
1: Mooi land, hoor.
0: Ja, dat geloof ik graag.
1: Het is een van de meest speciale landen waar ik ben geweest.
0: Ja, Cuba?
1: Ja, het is gewoon... maar ook gewoon, weet je, praat je hoe je het systeem is, alles. Het is wel armoe, wel dat... Maar gewoon hoe de mensen zijn. En dat ze zijn wel vindingrijk. Zelfs nu.
0: Zelfs nu.
1: Ja, maar als je ziet wat er nu aan de hand is. Maar
0: ja, de groene revolutie is begonnen op Cuba eigenlijk. Hè? Dus ja, met zonne-energie.
1: In principe zijn het echt overlevers. Ja, maar gewoon het hele systeem, gewoon hoe zij... denken, ja, er zitten natuurlijk voor- en nadelen aan. Maar als jij ziet bijvoorbeeld dat onderwijs gratis is.
0: Ja.
1: En als je ziet hoeveel mensen... hoe de gezondheidszorg op zo'n hoog niveau staat gewoon. Hoeveel, dat je ziet dat hoeveel mensen met mastertitels gewoon. Dus als jij ziet van, ondanks dat de armoe is... Als je ziet dat onderwijs gratis is...
0: Ja.
1: Zouden andere landen een voorbeeld daar kunnen nemen?
0: Zeker, en ze zijn leidend ook in de biochemie onder andere. Dat wordt ook nog eens vergeten.
1: Ja. Dus als je ziet gewoon dus dat het heel veel door intrinsieke motivatie... dat het niet door het geld
0: hoeft te komen, laten we het zo zeggen. Ja, het is een goeie. We hebben een beller volgens mij, Vito. Goedenavond.
2: Ja, goedenavond. Dag meneer Gordon en die meneer...
0: Meneer Vito.
2: Ja. Ik wil zeggen... economische, dat is mijn stijl, want ik woon... vanaf 1960 in Nederland, dan kan je begrijpen, Suriname.
0: Ja.
2: Dat zijn gek met salsa en al die soort dingen.
0: Maar waar ben je begonnen? Hoe ver terug zijn je eerste herinneringen?
2: Nou, ik word over 3 weken 89 jaar.
0: Oh.
2: Dus dat ga je naast van.
0: Laat me gok doen. La Sonora Matancera? Ongeveer in die richting? Perez Prado?
2: Ja, als je op Cruz, al die soort dingen.
0: Ja, oké.
2: Okay. Allemaal, ik word op Land van Dijk gewoon.
0: Ah, oké. Okay.
2: Elke weekend, weet je, die soort muziek allemaal.
0: Ah, oké.
2: Okay. Mijn Spaans is niet zo geweldig, hoor. Ik ben jaren maar danseren, al die soort dingen.
0: Die van Vita ook niet, hoor, maar hij doet alsof. Dus maakt niet uit. Maar even een vraag. Je hebt nu te maken met de echte dansman. Ik bedoel, eentje die...
2: Nou, ik dans nu bijna niet meer, hoor.
0: Nee, maar toen. Eentje die ruimte nodig had.
2: Ik ging vroeger naar Serezade. Ja. En Blue Note, weet je, al die soort dingen. Ik ben van die lichting, weet je. Dus in Nederland, weet je.
0: Ah, oké.
2: Maar ik heb het Tata veel gewerkt, weet je. 40 jaar zo wat.
0: Ja.
2: Dus dan ging het zo 40 jaar, 42 jaar.
0: Misschien moeten we toch wat les komen nemen, toch? Een beetje, Vito.
2: Hè? Ja. Dus,
0: dat kan nog, toch?
2: Ik kan je heel goed ook horen. Want vanuit bepaalde programma's op de televisie heb ik je wel eens gezien.
0: Oh, oké.
2: Vroeger kwam ik ook van Rios.
0: Ja, ik ben opgegroeid bij Rios Renang. Dus dat klopt.
2: Vanaf het begin, 1961.
0: Nee, ik ben pas in 67 geboren, dus ik kwam iets later. Maar, ik kwam toen ze naar Amsterdam-Noord waren verhuisd uiteindelijk.
2: Ja.
0: Want die periode daarvoor ken ik niet. Hey.
2: Ja. Maar doordat vaak in de ploegendienst moesten werken en zo, weet je. 4 ploegendienst, 5 ploegendienst.
0: Ja.
2: Je moet nood op de plank, hè. Dus de delinquentie tegenwoordig heb je een baantje voor. Als je, sorry dat ik moet zeggen, even je kleur doen, je komt niet zo vaak aan een baantje. Weet je.
0: Maar dat is waar, ja, klopt.
2: En bestuurder en al die soort dingen tegenwoordig zie je. Goed plekken maar op de bestuurder. Vroeger was het heel moeilijk.
0: Ja.
2: Zelfs bij het postkantoor was het moeilijk.
0: Ja, dus kan je nagaan, hè.
2: Ja. Ik heb gisteren de lokale televisie gekeken, Salto 1.
0: Ja.
2: En ik zag dat we, verkijk me, en de Surinamse voetbal, ben ik even die naam kwijt. Noah Lang,
0: Denzel Dumfries, geloof ik. Ja,
2: die is goed gebracht aan Suriname. is ontvangen door de president. Dat is wat van die geweldig.
0: Ja, toch?
2: En dus ik beloof dat hij de meerdere keren Suriname gaan bezoeken.
0: Nee, het is altijd positief als ze die binding voelen met Suriname. En iets willen doen voor het land. Hè? Het moet wel duurzaam zijn, vind ik. Maar ja, het feit dat ze het doen, want ze hoeven het niet te doen, dat is natuurlijk.
2: Oh ja, ik ben ook positief. Ik ben een aantal jaren hier, had ook niks. Heb ik zelf mijn best gedaan. Heb ik wat, iets moois dan in Suriname ook, hoor.
0: Ja, en toch?
2: Als eenvoudige jongen dat we. Je nou dat nodig waren, weet je. Maar,
0: ja. Op uw leeftijd mag u Biggie maken, want het feit dat hij al die jaren al achter de rug heeft, geeft privilege. Ja, in deze uitzending wel hoor.
2: Ik draaier van een 9-0 kon door, dat kan een kopje zo.
0: Ja. Maar grabbel.
2: Dat wil ik alleen zeggen.
0: Oké, bedankt voor de bijdrage.
2: Want we hebben kast wat de man die takt op radio, weet je, die mensen die. Surinamse mensen die tak toezet op haar radio.
0: Oh nee. Wij hebben een praatprogramma, dus atak-tak, hier zonder atak-tak een programma nodig.
2: Ik ken het zo, weet je.
0: Ja.
2: Ik zeg maar niet extra in Radio Maart, maar ik wil wel eens wat ook zeggen. Ja.
0: Ik begrijp het.
2: Ja, oké, dag meneer Gordon en meneer.
0: Bedankt voor het luisteren. Ja, hartelijk dank voor het inbellen. Goedenavond. Kijk, zo hoor je maar weer. Sherazade, Baya. Dat zijn namen die ik alleen maar van gehoord heb. Hè? Dus ik kan niet zeggen dat ik er ben geweest. Hè?
3: Precies.
0: Maar dat zijn wel allemaal toppers van toen. Het blijft in ieder geval heel interessant. Ja, Noah Lang en Denzel Dumfries is er in Amsterdam. Dat
3: is natuurlijk heel goed, vind ik.
0: Dat is een positief iets, toch?
1: Ja, maar ook gewoon dat ze dingen, weet je, dat ze activiteiten, dat ze langs scholen gingen, weet je, naar instellingen. Ze waren volgens mij ook naar een, tenminste dat zei Denzel Dumfries, gingen ze ook naar een soort Blijf van mijn Lijf, Achterhuis
0: gingen ze daar, ja.
1: Dus dat soort dingen zijn wel goede initiatieven. Dest heeft een voetbalveldje gefinancierd en geopend. Dat heeft Sergio Dest ook gedaan.
0: Sergio Dest, dat soort dingen zijn die wel trans-Amerikaans international is. Hè, voor de mensen die misschien iets minder bekend met hem zijn. Maar toch wel die Surinaamse vibes voelt. Hè.
1: Ja, die was er ook eventjes. Dus dat soort dingen zijn wel goed hoor. Dat het in beeld wil worden gebracht. Je hoort het wel eens vaker dat ze het doen. Maar dan wordt het, dan willen ze het een beetje. Nou ja, niet geheim, maar geen publiciteit.
0: Nou ja, het moet niet om de publiciteit gaan. Want we horen van Giorgino Wijnaldum, die ook actief is. Ja. Maar toch wel minder daar de camera bij betrokken is.
1: Ja, weet je, het is ene kant kun je zeggen van er hoeft niet altijd publiciteit bij. Want op een gegeven moment word je dan. Ik weet niet hoeveel mensen. Word je benaderd door. Ik weet niet hoeveel instellingen.
0: Uiteraard,
1: Maar het kan ook een eye-opener zijn voor anderen. Voetballers of mensen die denken van, ik moet ook helpen.
0: Ja, maar toch, dus, ik wil toch even de kont tegen de krip gooien, zoals dat zo mooi wordt genoemd. Al die goed bedoelde acties met veldjes, en dit heeft geen structurele impact. Hè? Als je dus gewoon kijkt en je gaat naar het stadion en je ziet het trainingscomplex bijvoorbeeld van Suriname, is dat in, deplorabele staat. Je hebt dus een diepte-investering nodig voor iets wat op lange termijn. Het trainingscentrum moet een trainingscentrum zijn met de faciliteiten, met de velden. Als je structureel aan iets wil gaan bouwen. Clubs hebben ondersteuning nodig.
1: Krijgen ze soms van de FIFA natuurlijk.
0: Ja, dat krijgen ze
1: en
0: wel.
1: Als je punten haalt.
0: Maar je hebt trainers nodig om op te leiden. En eigenlijk. En dus. Luistert u goed. Ik wil niet zeggen dat wat die jongens doen, dat ik dat niet waardeer. Maar als je dus echt wil investeren, moet je dat aan de structurele kant doen.
1: Nee, maar goed. Zij
0: en dat kan je niet verwachten van die jongens. Ik bedoel, daar ben ik het ook mee eens. Maar het zijn vaak van die incidentele dingen die.
1: Nou, niet alleen hoor. Want
0: die niet in een lange lijn passen.
1: Ja, maar jij kijkt alleen naar het voetbalgedeelte. Ze investeren ook in weeshuizen, dat soort dingen.
0: Ik heb het specifiek over het voetbalgedeelte, want daar wil je ontwikkeling gaan brengen.
1: En
0: daar is ontwikkeling
1: voor kinderen
0: nodig.
1: Is een voetbalveldje, gewoon qua beweging, qua alles, is dat gewoon goed.
0: Maar dat is prima. Maar je begrijpt, doe alsof je me niet snapt. Hè?
1: Nee, dat klopt.
0: Ja, structureel hebben we het over van dat je denkt van je moet ergens in investeren. Maar ik ben een beetje getriggerd natuurlijk, omdat ik zie, en dat kunnen we niet vergelijken, dames en heren. Ik weet het, dus non-jami, maar in ieder geval in wat we in Marokko hebben gedaan. Het gaat dus in infrastructuur, in complexen, in trainers, in opleiding. En dat in alle lagen er een kwaliteitsinjectie en een organisatie omheen staat. En dat heb je dus eigenlijk nodig als je structureel iets wil doen. Maar we gaan onze jongens wel de props geven. Denzel Dumfries en Noah Lang. Die waren dus op bezoek bij de openbare school, de Lobato-school. Nou, we gaan eens even luisteren hoe dat is gegaan. Als het goed is tenminste. Te Beekhuizen.
4: Noah Lang en Denzel Dumfries in Suriname. Noah, wat doet dit met je om de kinderen zo te zien?
5: Het is het mooiste wat er is. Kinderen blij te maken is het mooiste wat er is. Ik ben heel blij dat we dit kunnen doen.
4: Na Amerika zijn jullie meteen naar Suriname gekomen. Lag dat in de bedoeling?
5: Ja, was al de planning. We hoopten iets later te komen. Dat betekent dat we verder waren gekomen, maar... Het is altijd mooi om mee te zijn.
4: En wat is jullie schema precies in Suriname geweest?
5: Gisteren een andere school bezocht en nu gaan we naar Blijf van mijn lijf huis.
4: Hoe blik je terug op het WK?
5: Ik ben nu in Suriname, het WK is geweest. Ik ben nu hier.
4: Wat vind je van het land zelf?
5: Prachtig, prachtig. Het is mijn tweede keer, dus zeker vaker weer terugkomen.
4: Juf, ik heb vandaag enthousiaste... leerlingen gezien op uw school.
6: Helemaal.
4: Vertel die, wat is er allemaal gebeurd vandaag?
6: Nou, vandaag, kijk, we hebben een bericht gehad. Het is geregeld. Het is dat twee Nederlandse voetballers de school zullen bezoeken. En het is meegedeeld. En we hebben vol enthousiasme op dit moment verwacht. Hè. Dus hoe ze naar binnen zijn gekomen, die kinderen waren allemaal dol enthousiast. Hè. Dus ik vond het geweldig.
4: Je hebt gemerkt dat de spelers niet met lege handen zijn gekomen?
6: Helemaal niet. Die kinderen hebben de hele school heeft donatie gehad. Hè. Het wordt een schooltas met inhoud. Hè. Het is echt op prijs gesteld. Het wordt gewaardeerd. Want kijk, als alle kinderen de hele school een tas met inhoud krijgen, dan heb je de ouders het een beetje lichter gemaakt. Hè. Ja, helemaal.
4: Ik zag de leerkrachten waren ook dol enthousiast.
6: Helemaal, helemaal. Mm-hmm. Ze vonden het geweldig. Ja. Niet alle scholen worden in de gelegenheid gezet om bekende voetballers te ontvangen, toch? Mm-hmm. Dus voor één moment stel je het echt op prijs. Het wordt echt gewaardeerd en het blijft verfriet, hè? Ja.
4: Hoe gaat het verder op de school zelf hier?
6: Nou, het lukt prima hoor. Kijk, u weet wat in het onderwijs gaat nu. Het is vallen en opstaan. Het lukt niet altijd, maar we zetten onze beste ding voor.
4: Succes verder met het schooljaar en we hopen dat de kinderen en de school helemaal blij zijn.
6: Helemaal, dank u wel voor dit moment. Ja.
4: Hoe voelt het aan om zus van zo'n professionele voetballer te zijn die recent nog heeft gespeeld op het WK en nu bij Real Madrid gaat?
7: Nou, sowieso altijd heel trots op mijn broertje. Maar voor mij is het wel mijn broertje, mijn kleine broertje. En dat zal altijd wel zo zijn. Maar ja, als ik hem op televisie zie of als het bij wedstrijden zijn, dan voelt het extra speciaal. Ja, heel trots op wat hij heeft bereikt.
4: Wat voor jongen was Humphrey?
7: Hij was energiek. Hij hield van een lolletje trappen. Super lief. Met zijn vrienden, maar ook veel thuis, met ons als familie. We zijn heel hecht met elkaar opgegroeid. Dus altijd ja, een heel vrolijk kind.
4: Onlangs heeft hij nog gespeeld voor Oranje tijdens het WK. Hoe heb jij gekeken naar deze wedstrijden?
7: Ja, altijd wel heel veel spanning. Dus altijd wel, maar ook vooral omdat je broertje is. Bang, nou niet bang, maar Dat je denkt, ik wil niet dat hem iets overkomt, of dat hij wordt getackled. Of... Dus als ik hem zie vallen, denk ik, oeh, gaat het goed?
4: En heb je hem nog kort voor de wedstrijd?
7: Ja, we bellen altijd, net voor de wedstrijd. Als we er niet bij kunnen zijn, dan bellen we altijd. En dan wensen we hem succes, dan praten we even. En dan, ja.
4: Nu zijn jullie in Suriname. Was deze trip gepland naar Suriname?
7: Dat was eigenlijk spontaan. We zijn hier vanwege het overlijden van een tante. Zijn we met z'n allen gekomen, maar ook wel ja, met z'n allen gewoon familie, met familie bij elkaar. En ook ontspannen en relaxen. Ja. Ja, we zijn als familie heel actief in Nederland. We hebben een jeugdzorginstelling waarbij we kinderen die thuis zitten, dus niet meer naar school gaan, begeleiding bieden. En daarnaast hebben we ook een restaurant en een leerwerkbedrijf. Dus nou, ik denk dat hij is er. Ja, de kinderen die worden helemaal...
4: Maar hij is ook bezig met sociale projecten hier in Suriname.
7: Zeker, maatschappelijke projecten. We zijn nu aan het oriënteren en kijken wat we, ja, wat we kunnen doen.
8: Dank u wel. Waar naar u toe? Namens de
9: stoffees en andere mensen.
8: Dank u wel. Dank u wel.
9: En wanneer kom je niet
8: terug? Het was een hele mooie ervaring voor ons om hier te zijn.
9: Ja, we hebben het ook een feest gesteld.
8: Dank u wel. Dan moeten we er nu vandoor, want we moeten nog naar de volgende locatie.
9: Oké, prima. Hartelijk dank.
0: En dat waren Denzel Dumfries en Noah Lang in Suriname. Hulde aan de heren die ja, ook een helpende hand uitsteken. En zich richten op de kinderen in Suriname, maar ook een blijf van mijn lijf heeft. Nou, hebben ze bezocht. Ik ben er heel erg trots op dat ze zijn geweest, toch? Applaus voor de heren.
10: Ja, heel goed.
0: En natuurlijk wensen we Denzel Dumfries heel veel succes toe met zijn ja, grote stap. Hij gaat naar de grootste club ter wereld, Real Madrid. En ja, weet je, Vito, ik durf bijna niet meer deze de vraag te stellen. Gaat Denzel Dumfries slagen? Bij Real. Nee, je moet daar niet komen storen met die telefoon op de lijn.
10: Ik denk het wel.
0: Ja?
10: Ja, met Mourinho als trainer wel.
0: Nee, maar hij is zo'n typetje die altijd wel op de een of andere manier slaagt. Er zijn altijd een beetje twijfels in eerste instantie, maar hij slaagt toch, ja... Bij Inter toch altijd ook weer...
10: Ja, maar dat deze spel is ook mooi. Want we spelen
0: maar ook weer belangrijk,
10: soort,
0: toch?
10: Ja, maar we spelen met een soort vijfman verdediging. Dus dan kan hij langs de flank kan hij opkomen. Dus dat is heel gunstig voor hem.
0: Maar Mourinho zal waarschijnlijk met één spits of twee spitsen spelen, denk ik, in ieder geval.
10: Mourinho speelt nooit druk helemaal. Druk op de tegenstander, helft van de tegenstander. Dat doet Mourinho.
0: Nou ja, hij zal moeten kijken wat hij nu in huis heeft natuurlijk. Dus het gaat wel interessant worden, in ieder geval. We hebben daar in ieder geval goede verwachtingen van.
10: Heb je goede verwachtingen van Mourinho?
0: Nou, goede verwachtingen? Nou, misschien, ja. Ja, ik heb eigenlijk best wel goede verwachtingen van Mourinho.
10: Nee, ik niet.
0: Binnen een bepaalde speldiscipline. Al vind ik Ancelotti is nog wel bij uitstek de beste, meest geschikte trainer voor Real Madrid. Vind ik nog steeds, hoor.
10: Ja.
0: Al is er wel wat kritiek in Brazilië op Ancelotti geweest. Ik vind eigenlijk dat hij weinig te verwijten valt, zeg ik eerlijk.
10: Nou, ik denk wel dus dat hij op het middenveld, dat ze in de zone bleven. En ze bleven tot, ik weet niet hoe lang in de zone. En dan kan jij als coach zeggen van luister, net zoals bij die waterbreek. Je gaat nu gewoon op de man spelen en niet in de zone blijven hangen in het middenveld. Want op het middenveld was het helemaal open. Je mocht die bal aannemen. Ze bleven maar in de zone spelen. Ik vind, en dat kan hem wel verwijten.
0: Nou ja, maar daarentegen denk ik dat hij goed heeft gekeken naar wat hij had. En,
10: maar die had, je hebt toch gewoon middenveld. Dus ga gewoon bij je man staan.
0: Nou, ik vond eigenlijk wat erin kwam ook niet super geweldig. Niks was een meerwaarde.
10: Nee, maar je kan wel zeggen van je gaat nu niet meer in de zone. Je gaat op je man staan op het middenveld.
0: Ja.
10: En dat deed hij niet.
0: Maar ik kan me niet voorstellen dat hij dat dus niet heeft gezegd.
10: Ja, dus je zegt het ook voor de wedstrijd, in de break, en ze doen het niet.
0: Ja, dat...
10: Nee, dat geloof ik niet.
0: Nee, maar serieus. Ik kan
10: als
0: me
10: ik
0: niet,
10: zeg, je ik, moet op je man ik, staan,
0: ik,
10: ga je niet
0: ik kan me blijven. Niet voorstellen dat hij zegt dat ze dat niet moeten doen. Ik denk dat ze niet bij machten waren en te weinig kwaliteit hadden.
10: Het was niet bij machten. Wij keken ook. En op een gegeven moment zie je gewoon, hij moet gewoon drie meter naar voren gaan. Ja. En als ze dat niet... Hoe bij machten ben je dat om dat niet te doen?
0: Nou ja, ik weet het niet waarom, maar je merkte dus... Kijk, in Engeland hebben ze een mooie term. Daarbij zeiden ze, het middenveld van Brazilië, they didn't have the legs. Hè? Ze hadden niet het loopvermogen.
10: Nee, dat heeft
0: want Bruno Guimarães zag ik op een gegeven moment weglopen van de bal. Ik moet je eerlijk zeggen, dat is getreurig uit.
10: Ja, maar Bruno Guimarães en Casemiro spelen gewoon in de Premier League. Dus kom niet zeggen dat zij niet geen loopvermogen hebben, want anders spelen ze niet
0: Ja, maar kijk, in combinatie met de andere spelers erbij. Maar nu zijn die andere spelers er niet en nu zijn ze met z'n tweeën. Dat was niet best.
10: Maar je zag wel eens van waarom doet hij geen 3 stappen naar voren om dicht op die man te staan. Ja. Dat had niets met loopvermogen, dat had gewoon met tactiek te maken.
0: Zijn ze te lui? Ja, je denkt dat het toch de tactiek was? Nou ja, ik vraag het maar af hoor. Maar ik zelf denk, ook in die wedstrijd die Brazilië heeft verloren, klopte de tactiek eigenlijk in grote lijnen wel. Alleen die mensen van Brazilië hebben verzuimd de doelpunten te maken.
10: Dat wel, maar vooral tweede helft hadden die... Wat waren het? Noren,
0: ja.
10: Die hadden wel erg veel de bal.
0: Ja, maar in het tweede deel van de tweede helft, eigenlijk anderhalve wedstrijd, was Brazilië de dominante partij. En waarbij de kansen gewoon niet gemaakt zijn. Ja. Dan heb ik het over de penalty. Dan heb ik het over de bal die Vinicius gaf op Endrick.
10: Ja, maar dat waren bijna alleen maar,
0: maar dat zijn
10: tegenstoten uit de counter.
0: Nee, dat mag niet, maar dat zijn contante doelpunten.
10: Dat wel, maar eigenlijk beheerste Noorwegen de wedstrijd qua balbezit.
0: Jawel, maar ik zou er wel balbezit.
10: Ja, maar niet tegen Frankrijk.
0: Nee, maar geen gevaar. Maar daarentegen, de kansen waren er. En als je verzuimt af te maken, en je verdediging is niet al te sterk. Dan,
10: ja, dat klopt.
0: Het is niet, kijk, ze hadden wel de bal, maar het is nou niet dat ze het doel aan het bestoken waren, die Noren. Dat is pas in dat latere deel gekomen.
10: Ik vond het altijd wel gek dat bijvoorbeeld een Casemiro en een Guimarães, die konden gewoon niet samen. En die speelden gewoon elke keer samen. Je moet één van de twee moet je gewoon wisselen.
0: Dat klopt, maar Paqueta stond er ook nog voor. En die heeft hij uiteindelijk gewisseld. En dat was ook niet Jovanet. Terwijl we allebei toch wel gecharmeerd waren van Paqueta in de Premier League.
10: Dat klopt, maar die eerste wedstrijd tegen Marokko, op een gegeven moment tweede helft wisselt hij 2 van de 3 middenvelders. Ja. En dan gaat het beter lopen. Dat had ik verwacht. Dus dat die tweede wedstrijd misschien een verandering. Nou, dat gebeurde ook niet. En de derde wedstrijd
0: ook niet. Hoort die Fabiano?
10: Fabiano kwam.
0: Die kwam erin. Ja, maar die zat wel heel erg diep op zijn voorhoede. Nou, in ieder geval, op zich zou ik zeggen van er zijn genoeg kansen. Gelegenheid is gecreëerd voor Brazilië om het af te maken. Om tenminste de kwartfinale voorbij te komen. Nou, dat is niet gebeurd. Maar die kansen, dat ligt vooral bij de Braziliaanse spelers zelf, vind ik. Maar ja, dat is mijn, mijn punt.
10: Je moet denken, je zag hoe vaak balbezit. En ondanks dat Brazilië tweede veel kansen had, Marokko. Als dit Brazilië tegen Frankrijk zo. Dus je geeft ze zoveel ruimte zoals je ze nu.
0: Ze hebben gespeeld, hè, 2-0.
10: Ja, maar als.
0: Vlak voor de WK.
10: Ja, vlak voor de WK. Jij bent altijd de meneer voorbereiding. Van, de WK, de voorbereiding. Ik kan me nog een lange discussie herinneren met Scolari.
0: Heb ik weer gelijk gekregen?
10: Ja, we gaan kampioen maken. Nou, ze waren dat was de WK dat ze zo vernietigend van Duitsland hadden verloren.
0: Nadat Neymar in de rug was gepunt door tegen was het Uruguay of Colombia, een van de twee.
10: Ze stonden met de rust met 5-0 achter. Denk je dat Neymar er 6 had gemaakt?
0: Nee, met Neymar was het nooit 5-0 geworden. Maar dat is het hele punt. En Neymar was een goede doen. Het team was niet geweldig, maar Neymar was een zeer goede doen. En het moment dat hij eruit werd gepunt, was het klaar.
10: Was het van, nou, we worden wereldkampioen.
0: Ja, ik vond dat we goed stonden. En ik had
10: Scolari.
0: Ik had vertrouwen in wereldkampioen Filipao. Dus
10: met Fretsch.
0: Nee, maar hoor wat ik zeg. Wereldkampioen Filipao. Het is niet de eerste keer dat hij daar stond.
10: Maar hij was oud.
0: Die Fretsch.
10: Ja. Die was gewoon net zo oud als Colorado.
0: Maar Fretsch was goed in Frankrijk in zijn tijd, weet ik veel hoe oud hij is.
10: Gewoon klasgenoten. En Colorado was al 60 of zo.
0: Nee, Fretsch was niet heel goed. Nee. En daar heb ik trouwens ook ontdekt dat die Fretsch wordt genoemd. Hè? Net als Luis Arrique heet Luis Arrique.
10: Arrique.
0: En Drigi is het inderdaad ook. En dan klinkt het toch anders. Hè?
10: En Marcelo?
0: Nee, Marcelo is volgens mij Marcelo, toch?
10: Nee, Marcelo.
0: Marcelo? Oh, oké. Okay. Marcelo, oké.
10: Dat moet je toch wel weten. Je hebt toch wel een beetje Portugees? Kom op.
0: Nee, ik heb alleen dat de Braziliaanse in mijn spel. Maar dat is niet, ik spreek het niet. Nee? Nee.
10: Oh, oké. Okay. Dus
0: hoe zal de toekomst van Brazilië eruit moeten gaan zien? Want er moet iets op de schop daar in dat land.
10: Ja, maar die oude mannen die kunnen gewoon stoppen nu gewoon. Met je Casemiro en consorten.
0: Ja, maar Casemiro gaan we sowieso niet meer terugzien. Dus de kans is niet groot. He?
10: Maar in 3 keer gaat het een beetje worden. Nou, wordt aanvallen. Vinicius wordt Rodrigo heb je dan ook.
0: Rodrigo komt terug. Wel gemist, Rodrigo, laten we eerlijk zijn.
10: Estevao heb je ook erg gemist.
0: Estevao heb je gemist, ja.
10: Nou, dan heb je die ene man op het middenveld.
0: Nou, ik zie die middenvelders maak ik me een beetje zorgen
10: over. Nou, je hebt die Edem een soort...
0: Daniel Jan vind ik een goede speler, maar ik heb hem te weinig toch aan het werk gezien. Maar ik mis een patroon.
10: Evaartsen of zo, volgens mij is hij naar Manchester United toch?
0: Ja, maar die viel in. Eva Nielsen, maar
10: Eva Nielsen, nee.
0: Van Atalanta, ik bedoel...
10: Volgens mij gaat hij naar Manchester United.
0: Ja, ja, nuttige speler in een bestaand systeem.
10: De backs zijn treurig.
0: Ja. De backs zijn echt treurig. Ik denk dat ze maar gewoon op mannen moeten gaan naturaliseren. Ja, het is misschien pijnlijk voor Brazilië, maar daar zijn we aangekomen. Toch? Mexico speelt toch ook met de Colombiaanse spits?
10: Ze moeten gewoon een beetje denken. Je moet gewoon een middenvelder met loopvermogen en dan maak je er een back van.
0: Ja, maar...
10: Dat je opkomt gewoon moet toch in de competitie moet het wel te maken zijn. Een back kan je wel
0: opleiden. Nee, maar ook internationaal. Wie dan? Wie zijn dan?
10: Nee, ik ken die Braziliaanse competitie, maar dan moet wel toch zo'n speler zijn van, nou, we gaan jou een...
0: Er spelen veel buitenlanders trouwens aan de Braziliaanse competitie.
10: Een aanvallende back maken.
0: Ja, je hebt wel gelijk hoor. Maar ik
10: Michael Reijsler was gewoon een middenvelder gewoon.
0: Dat klopt.
10: Volgens mij nog een 10 ook nog.
0: Ja, die is uiteindelijk rechtsback geworden. Ja. Dat
10: Beetje zoiets. Gewoon, je moet gewoon een balvaardige speler. Dan denk je van, nou, misschien komt hij wel net te kort als aanvallende middenvelder. Laten we hem omturnen naar een back. Dat hij de flank kan opkomen.
0: Kijk, er gaat structureel iets mis in
10: hun... Hogarde. Die was linksbuiten.
0: Ja, klopt. Die is verdediger geworden. Maar alleen, ik zie in Brazilië zie ik dus een ze hebben nog steeds talent. Hè? Ik bedoel, ze produceren nog steeds talent. Neymar is een geweldig talent. Vinicius is een geweldig talent. Dus ze hebben wel de talenten produceren ze nog wel, maar niet meer in de breedte. Dat ze op verschillende posities. Maar ik denk dat zij echt in hun opleiding eventjes moeten gaan kijken van, oké, hoe leiden we spelers op en op welke manier wordt er gevoetbald? Want blijkbaar is hun visie op het voetbal toch een beetje een andere geworden die afwijkt van de manier waarop ze dus spelen en denken te kunnen spelen internationaal.
10: Ja.
0: En dat is huiswerk. Maar ja, ik volg de Braziliaanse competitie niet geweldig, maar als ik dan wel vaak hoor van bij clubs en het gedoe wat er allemaal is, of de spelers zijn piepjong of ze zijn weer op leeftijd, hè, en de tussenspelen. De spelers die daartussen vallen en die kwaliteit hebben, zitten allemaal in Europa. En die zijn op zeer jonge leeftijd weg. Dat heeft ze geen goed gedaan. Dus dat zou je wel eens moeten bedenken. Is er een transfer binnen?
10: Nou, ik zie Lazio Roma. Die heeft Danilo Duki. Ik weet niet of hij nog doorgaat naar Nacho.
0: Nee, hij kan niet naar Nacho. Ze hebben hem geweigerd, toch? Danilo Duki.
10: En hij kan ook niet meer een hoger beroep. Het is klaar.
0: Het is klaar. Ja, FIFA heeft dat afgewezen. Ze moeten Donald Trump even laten bellen. Ik denk dat het belangrijkste is.
10: Dat denk ik wel. Want ik denk niet dat... Tante Jenny kan niet bellen, denk je? Of
0: nee, ik denk het niet.
10: Rob Jetten?
0: Ik heb niet het idee. Nee. Ik weet ook niet als Rob een voetbalman is.
10: Huh? Nee.
0: Nee, toch?
10: Nee, maar goed, hij zal niet bellen, want dit is voor Nacho.
0: Hij zal niet bellen. Trouwens, er zijn geen enkele president in de wereld waarvan ik weet dat hij gebeld heeft, maar namelijk bij FIFA. Toch?
10: Maar hij gaat tot juni 2029, gaat Danilo Duki gaat voor Lazio Roma spelen.
0: Ja, trouwens, een club met een zeer extreem rechtse aanhang trouwens, hè, Lazio Roma.
10: En toch hebben zij donkere spelers.
0: Altijd, vanaf Winter heeft daar zelf gespeeld.
10: Ja. Maar ik vind het zo raar.
0: Ja,
10: ik ga toch maar daar, want...
0: Ja, maar dat is het ook een beetje. Hè? Want er was een discussie in Engeland, omdat Engeland heeft zich geplaatst. En Bellingham scoorde natuurlijk twee keer. En een van die, hoe heet die nou? De Reform Party, geloof ik, of zo. Een van die kopstukken die schreef op zijn Instagram, Jude Bellingham, met hoofdletters. Hè? Omdat hij gescoord heeft. Want ze juichen nu allemaal met z'n allen. Ja. Diezelfde partij heeft namelijk in zijn uitspraken gedaan en op papier gezet dat mensen à la Bellingham, hè, dat ze twijfel trekken dat die mannen echte Engelsen zijn. Hij heeft eigenlijk zijn commentaar gericht op Frankrijk en gezegd, ja, dat zijn eigenlijk spelers, maar dat zijn geen Fransen.
10: Maar dat doet het Spaanse...
0: Spaans hetzelfde.
10: Die deed dat ook.
0: In Paraguay zien we hetzelfde gebeuren.
10: Maar als jij als club naar wat je gaat naar de training toe en dan zie je die supporters.
0: Ja.
10: Dan gaan ze... Ja, wat dan?
0: Nou ja, maar dat is het hypocriete.
10: Voor jou gaan ze dan wel juichen.
0: Want diezelfde man in Engeland, die juicht dan omdat Bellingham heeft gescoord. Maar tegelijkertijd vindt hij Bellingham van... Stelt hij ter discussie als Bellingham maar Engels is.
10: Ik vond bijvoorbeeld het commentaar van bijvoorbeeld toen Henk Vrezer.
0: Ja.
10: Nou, er waren oerwoudgeluiden.
0: Ja.
10: Richting,
0: ja.
10: Hoe heet die man van die het nu bij Antilles speelt? Hij was bij Ajax.
0: Ja, ik weet wie je bedoelt. Mendes, nee?
10: Nee, was die...
0: Nou, ik weet het niet meer. Maar ik weet achterin. Wie je bedoelt, ja.
10: En er was oerwoudgeluiden.
0: Ja.
10: En die wedstrijd werd gestaakt.
0: Ja.
10: En ze vragen aan Henk Vrezer.
0: Hij heeft niks gehoord.
10: Hij heeft niets gehoord. Ja, maar waar verstaken ze dat? Ja, maar je hebt niets gehoord.
0: Nee, maar vanaf dat moment had ik een beetje
10: toen
0: moeite.
10: Dacht ik van, ja. Hoe heb jij niets gehoord dan?
0: Ja.
10: Maar dat is hij was trainer van ADO.
0: Ja.
10: Dus dan is het moeilijk om te gaan zeggen, ik word hier helemaal ziek van. Klopt. Ik wil mijn spelers van het veld afhalen. Dus dan zeg je gewoon, ik heb niets gehoord.
0: Maar ADO, afgelopen weekend, jongetje van 8 jaar,
10: ja,
0: liep met een Ajax shirt rond en... Ja. Is bedreigd nog een keer, want hij moet maar zelfs zijn shirt uit gaan trekken. Dat is voetbal anno nu, hè, een klein beetje.
10: Maar dat is niet... Kijk, het kan natuurlijk totaal.
0: Maar treurig.
10: Maar jij als vader zijnde weet je dat je dat niet moet doen. Als jij een keer met je kleinkinderen die kant op gaat, moet jij gewoon Rotterdam of
0: ja, maar ik vind het gek.
10: Den Haag. Ja,
0: maar
10: ik vind het gek, maar je moet gewoon niet doen.
0: Nee, maar ik vind het gek.
10: Ja.
0: Ja,
10: maar ik kan jou aanraden.
0: Ik denk zelf,
10: ik geef jou advies.
0: Ik denk, hoe
10: als jij met
0: haal je het in je kop om een jongen van 8 jaar te gaan bedreigen omdat die man een Ajax shirt aan heeft? Kom op, jongens.
10: Maar ik zeg jou.
0: Nee, man, hou op.
10: Als jij met jouw kleinzoon die regio opgaat, laat hij geen Ajax dingen aantrekken. Dat zeg ik je gewoon.
0: Ja, ja, oké, dat zeg je. En natuurlijk,
10: nee, gewoon,
0: en het blijkt ook weer dat je gelijk hebt. Maar
10: je kan wel zeggen van, nou, ik ga het gewoon doen, want
0: ik
10: moet
0: kunnen.
10: Ik kan
0: gewoon niet voorstellen dat Biggie man. Hè? Biggie mangs. Ja?
10: En dan kan je zeggen, als jij wat gaat zeggen, dan richten ze op jou.
0: Ja, nee, natuurlijk gaan ze op jou richten. Maar ik kan me gewoon niet voorstellen dat een volwassen man zit te kijken naar een jongen van 8 en dan die man een soort dreigende woorden gaat spreken. En het mooie is, hè, die supporters, die zogenaamde supporters die zo fanatiek zijn.
10: Ja.
0: Je zou denken dat ze salaris van de club zouden ontvangen. Maar niet eens dat,
10: nee,
0: hè?
10: Nee.
0: Niet eens dat.
10: Weet je dat je dat als je een sportzaak hebt, gewoon in Rotterdam,
0: ja,
10: moet je niet Ajax shirt. Je hebt van die sportzaken, die heb je van allerlei clubs, hè?
0: Ja.
10: Je moet die er niet inhangen.
0: Nee.
10: Want het is gebeurd gewoon. Dan ruit in. Dat moet je gewoon niet doen.
0: Ik kan me dat gewoon niet voorstellen. Ik zou je eerlijk zeggen, ik ben ook niet geschikt als hooligan. Totaal niet als hooligan.
10: Ja.
0: Dat me ego fitty. Dus ik het weekend naar dingen ga om te kijken en
10: er was laatst een
0: soppie te drinken en dan wachten dat ik ga vechten met die andere mannen.
10: Er was laatst iets bij Opsoort verzocht. Volgens mij iemand in een Feyenoord shirt. Volgens mij ging hij pinnen bij Museumplein.
0: Ook nog.
10: Zoiets. Nou, hij heeft letsel echt. Zo'n letsel opgelopen. Ja. Het werd gefilmd. En ze vermoeden dat het, omdat hij met een Feyenoord shirt gewoon liep, gewoon in het centrum van het museum. Volgens mij ging hij pinnen bij Museumplein.
0: Ook nog.
10: Zoiets. Nou, hij heeft letsel echt. Zo'n letsel opgelopen. Ja. Het werd gefilmd. En ze vermoeden dat het, omdat hij met een Feyenoord shirt gewoon liep, gewoon in het centrum van het museumplein. Gewoon.
0: Ik kan me gewoon dat.

0: opa zeggen van nou...
1: Wat mijn kleinzoon eigenlijk ook doet. Ja,
0: dan gaat hij zeggen, ja waarom dan?
1: Ja.
0: Nee, maar dan moet je gewoon zeggen,
1: omdat
0: nee.
1: Je bedreigd gaat worden door een volwassen man van 40
0: maar
1: jaar.
0: Maar dan gaat hij zeggen, maar ik ben toch met mijn sterke opa.
1: Ja. Zeg ik, je hebt gelijk. En
0: dus,
1: je
0: opa, nou aantrekken?
1: Je opa is sterk, maar hij is slimmer dan dat hij sterk is, zeg ik dan. Hè?
0: Ja, dus je wil toch een beetje... Je denkt niet van, nou, kom op, we gaan het...
1: Nee, maar ik kan me er niet bij. Kijk. Dat, het verwonderlijke, wat ik net wilde zeggen, ik woon daar in de buurt van Bijlmer Arena en ik kom dus bij het station.
0: Ja.
1: En iedere keer, als er dus een voetbalwedstrijd is en Ajax speelt, verbaas ik mij over gewone mannen die uit de metro stappen, opeens een blik bier in hun hand hebben. En dat bier moet vooral op de grond van de metro verspreid worden, toch? Dat is dat ding. En dan zodra ze uitstappen, roepen die mannen...
0: Ja.
1: Big kill. Big kill. Ik snap het niet. Dus die mannen komen en dan brullen ze. En dan lopen ze dus in een groepje. Naar de maaibaar. De hele dag. En dan gaat die man naar voetballen. En dan gaan ze dus bij de bekende supermarkt beneden. Gaan ze nog meer biertjes kopen. En dan gaan ze dus naar de wedstrijd. En op dat moment zijn die mannen hele andere mannen. Die dag daarna zit hij gewoon weer aan zijn bureau. Bij wijze van spreken.
0: Ja.
1: Maar of ze willen dan de metro schommelen. Dat heb ik ook geregeld meegemaakt. Dat ze de metro schommelen. Want op de een of andere manier is dat dan geweldig. Met als gevolg dat de metro stopt op een ander station. En iedereen moet eruit. I don't get it, man.
0: Nee, I don't get it. Nee.
1: En mi ego fedjua voetbalteam. Daar zijn de jongens op het veld zijn al lang in de kleedkamer in. Daar ga ik daarvoor voornemen.
0: Maar stel, jij speelt bij ADO Den Haag.
1: Ja.
0: En jij hoort jouw supporters, zijn jouw supporters, oerwoudgeleiders maken.
1: Ben ik geen supporter meer van die club?
0: Nee. Je speelt daar, dus je verdient je geld gewoon daar. Dus jij bent Henk Vreese.
1: Ja.
0: Wat dan?
1: Ja,
0: dat is een moeilijke zaak.
1: Als je broodvrees hebt, dan zeg je, ik heb niks gehoord. Maar ja, ik vind niet dat je broodvrees moet hebben. Nou,
0: hoezo vrees je dat je broodvrees moet hebben?
1: Broodvrees, want dat ze in zijn tuin staan, want dat is wat die mensen doen.
0: Ja.
1: Maar dat vind ik, dan moet je geen trainer worden van die club. Maar luister nou. Kijk hoe lang we hier al in Nederland zijn.
0: Nee, maar je moet geen trainer worden van die club.
1: Vind ik, ja, dan moet je dan geen trainer worden van die club.
0: Als je een aanbieding krijgt, wil je zeggen... Nou, maar niet voor die.
1: Nee.
0: Laten we zeggen, Lazio Roma komt.
1: Ja.
0: Als Lazio Roma komt, komen er wel andere clubs. Want het is toch wel een vrij goede club. Nee. Dus als jij ongeveer Feyenoord van Italië
1: vindt. Ik vind, je moet geen trainer worden van die club. Maar waarom?
0: Maar ook geen speler.
1: Nee, ja, waarom?
0: Nou ja, geld.
1: Ja, nee, ik snap wel dat geld het is. Maar als je naar geld, maar dan moet je, als je verliest, dan moet je angstig door je lamellen kijken als er iemand voor de deur staat.
0: Nee, maar ook als het heeft niet alleen dat, maar ook... andere spelers van de tegenpartij... die worden racistisch bejegend.
1: Ja.
0: Jij staat dus eigenlijk aan de kant... op dat moment... van die mannen. Want jij speelt voor die mannen.
1: Ja.
0: En jij hoort gewoon hoe ze met anderen omgaan. En dan zeg je maar niets.
1: Nee, maar dat vind ik gek.
0: Ja?
1: Ik bedoel, kijk, het feit dat we, als ik zeg, Lazio Roma heeft een hele rechtsextreme tak.
0: Ja, ja. Echt, hè? Nazi.
1: En dat is niet nu pas. Hè? Dat is al toen wij nog zo lang geleden, dames en heren, toen we nog bij onze ouders thuis woonden. Hè? Om maar even een idee te geven.
0: Komen er ook vooruit, hè?
1: Ze dus komen er vooruit. Het is niet nieuw. Dus iedereen weet, oh ja, dat zijn die rechtse rakkers die zitten daarbij. En zo heb je nog een aantal clubs, hè? Waar dat rechtsextremisme heel populair is. Ik zou niet daar gaan voetballen. Nee, wat moet ik daar zoeken? Ik zou er ook geen trainer van willen worden. Waarom?
0: Ja, als je ze niet voor het uitzoeken hebt, weet je. Je kan wel zeggen van, ja, ik wil het niet. Maar
1: je moet ook een beetje vrede met jezelf hebben. Hè? Want dit zijn dingen die toch aan je knagen achteraf gezien, hoor. Dat je toch bij jezelf denkt van, hey, wacht eens even.
0: Het lijkt me erg als je een interview krijgt, zoals we toen.
1: Ja.
0: Ik heb niets gehoord.
1: Dan moet je liegen.
0: Ja, dat lijkt me erg. Omdat je weet, als je zegt wat je wel hebt gehoord... dan moet je een standpunt gaan innemen.
1: Ja.
0: En het standpunt is tegen de clubstandpunt. Want
1: maar dat
0: de voorzitter zegt altijd... ik heb niet gehoord.
1: Ik heb niks gehoord.
0: We gaan erachteraan.
1: Nee, we gaan een onderzoek doen. Ja, weet je wel, dat is die hele theorie, toch?
0: Worden, wie. Maar jij als trainer... je kan niet dat er niets gebeurt. Want anders ga je zeggen, zomaar gestaan. Gewoon.
1: Ja.
0: Gewoon. En ik denk, wat zo. Oké, maar ik heb niets gehoord. Maar dan kan je altijd doorvragen... oké, maar dat is er gezegd. Jij hebt het niet gehoord. Wat nu?
1: We gaan het uitzoeken. We gaan met de leiding praten. Dan krijg je allemaal die vage antwoorden. Maar ik zou niet kiezen om voor zo'n club te gaan trainen of te gaan spelen. Nee, ik vind dat je eigen waarde is meer waard dan die stuivers. Want daar moet je de rest van je leven mee doen. Maar dan denk je bij jezelf van, ja,

0: ga ik net doen alsof ik het niet zie.
1: Ja, en het, kijk, het punt is...
0: Is vreemd, sorry.
1: Het punt is, kijk, als je op het niveau op een gegeven moment van ADO... Ja, dan kan je ook zo naar de amateurs gaan, hè? Dus dat is moeilijk.
0: Dat
1: Want
0: denk
1: als
0: ik
1: je
0: ook.
1: Prof wil blijven, dan kan je dus... of het wordt Katwijk bewijzen van, of het wordt ADO. Dus dan kan je nog een beetje broodvrees krijgen.
0: Ja.
1: Maar als je bij Lazio zit... Dan kan je heel veel clubs kan je geld verdienen. Want Lazio heb je gewoon goed salaris. En misschien wel voor iets minder kan je ook naar... Laten we zeggen, misschien naar Villarreal bij wijze van of zo.
0: Ja.
1: Als je bij Lazio, dan kan je ook... dan kan je naar andere leuke... Fiorentina zou je zo kunnen gaan bij wijze van.
0: Maar ik denk van, ja, weet je... Kijk, uiteindelijk moet je met jezelf leven.
1: Ja.
0: Weet je, en we hebben allemaal dingen... We zijn inmiddels oud genoeg, dames en heren... Dat je wel eens terugdenkt van... Ah, die had ik toch wel anders gedaan nu.
1: Ja.
0: En het blijf je toch altijd bij. Lieg ik of niet?
1: Ja.
0: Toch? Het blijf je altijd bij. Dus uiteindelijk merk je dat datgene van... Dat weegt toch zwaarder. Want het blijf je bij. En dan denk je bij jezelf... Ah, toch niet zo goed gehandeld, weet je. Ik had het anders moeten doen. En nu, met de kennis, had ik anders gehandeld. Maar ja, bewust gaan doen alsof je niks gehoord hebt. Alsof er niks gebeurd hebt. Ja, ik vind dat altijd zo slap. En ik weet dat we het zwaar hebben. Maar tegelijkertijd, ja... Ja, je hebt toch een beetje gevoel voor eigenwaarde, zeg ik dan maar.
1: Of stel dat een tegenstander naar jou toe komt. Je voetbalt daar en die zegt... Wat vind je nou van jou? Moet je horen hoe ze tekeer gaan?
0: Ja.
1: Gewoon een andere zwarte voetballer. Hè? Die
0: komt
1: tegen, kijk nou, kijk hoe ze tegen mij doen of tegen anderen. En het zijn...
0: Ja, nou, vind ik ook. Dus. Maar ik blijf dat raar vinden gewoon. Het is... in ieder geval, dat is wat ik vind, hoor. En natuurlijk, maar het gaat altijd om dat geld. En dan hou je dat geld. Want dit. Maar is dat geld je eigen waarde waard? Nee, volgens mij niet. Volgens mij echt niet.
1: Maar volgens mij kan je niet eens met je gezin daar op die tribune. Ja, je moet op een bepaalde... Weet je, misschien op de VIP-ruimte of zo. Maar je moet niet zomaar lopen gewoon als vrouw en kinderen daar. Bepaalde gedeeltes van die extreemrechtse mensen.
0: Nee, ja, precies. Maar ik snap ook niet dat mensen zo helemaal zich kunnen opgaan in voetballen. Ik hou van voetballen. Ik kan er ook in opgaan. En ik kan ook teleurgesteld zijn. Maar om nou te denken van... Oké, Brazilië verliest nu van Noorwegen. Dat ik nu een Noor ga uitzoeken om een paar klappen te geven. Nee.
1: Maar kan je het ook niet met... kan je het ook niet met wijken?
0: Weet je? Niet. Ja,
1: Noord tegen West. Weet
0: heb
1: je,
0: ik ook nooit gesnapt vroeger.
1: Inglewood tegen South Central. Weet je, US. Wat je hoort.
0: Did it US eruit. Kill.
1: Want je weet gewoon, vroeger Noord, bannen tegen Flora.
0: Ik heb het nooit gesnapt. Ik heb het echt nooit gesnapt. Ik vond het ook allemaal gek. Ik denk een paar stenen.
1: Want het is ons gebied.
0: Ons gebied, het is ons gebied. Het is ons gebied. Het is niet ons gebied.
1: Nee,
0: behalve dat je er nou woont. Maar de huis...
1: soms hoorde je wel eens. Je had bijvoorbeeld bepaalde buurten ook wel eens in Suriname. Je moet niet zomaar met een vrouw vandaag gaan. Hè?
0: Is helemaal waar.
1: Want ga dan.
0: Ik heb dat nooit gehad. Van kleins af heb ik met grote verbazing gekeken. Dat bijvoorbeeld mensen hun tv pakken. Hè, als een wedstrijd voor je bossa. Snap ik niet. Ik heb het nooit begrepen.
1: Nee, maar je kan wel zo teleurgesteld raken. Laten we zeggen...
0: Ja, maar ik ben nooit zo teleurgesteld dat ik mijn eigen bezit ga vernietigen. Nee, zo teleurgesteld ben ik nog nooit geweest. Sorry.
1: Nee, maar dat je iets wil gooien en dan je hebt het per ongeluk.
0: Ja, dan gooi ik iets voor iemand anders, maar niet mijn eigen spullen. Nee, heb ik niet. Nee, sorry. Nee.
1: Want hoe voelde jij gewoon WK82 Brazilië verlies?
0: Teleurgesteld.
1: Had jij niet zoiets van, luister, als je... Kijk, bijvoorbeeld, je hebt het telefoon toen nog niet, maar je gooit het op de grond per ongeluk.
0: Nee.
1: Gewoon uit woede.
0: Nee, heb ik niet.
1: Want je hebt wel eens mensen die slaan hun vuist op een muur. En dan zijn
0: nee,
1: ze
0: nee, die kras is zeer klein in mijn geval. Nee, sorry.
1: Je hebt nooit een woede-uitbarsting.
0: Ja, tuurlijk heb je wel een woede-uitbarsting. Maar aan de tak van dat ik mijn hoofd door een glas... Nee, helemaal niet. Of nee, maar gewoon het feit van... Met dat voetballen vind ik ook. Dus na die wedstrijd... Ze slikken pillen, ze drinken voor alles. En dan gaan die mannen elkaar ontmoeten op een soort grasveld.
1: Ja.
0: En dan gaan ze
1: de eer van je club.
0: En dan gaan die mannen middeleeuws tegenover elkaar staan.
1: De eer van je club.
0: En dan rennen die mannen, want wat was het ook alweer? Een Ajax die rent niet. Kan je nog herinneren?
1: Ja, ja.
0: De man bij Kira, man. Pocone heette die volgens mij toch?
1: Ja.
0: Een Ajax die rent niet.
1: Je moet nooit wegrennen. Stand your ground.
0: Stand your ground. En die mannen rennen op jou.
1: Ja.
0: En die Fitty waar ik het over heb, die speelde zich af langs de snelweg notabene.
1: Beverwijk.
0: De snelwegkill.
1: Ja, maar...
0: Wat doe je daar om daar uit te stappen bij de snelweg? Om in gevecht te gaan?
1: Omdat je clubkleuren wil verdedigen.
0: Ja. En dan zitten die voetballers thuis.
1: Nee, maar het gaat om die club.
0: Maar die voetballers spelen voor die club.
1: Nee, maar dat zijn passanten.
0: En die mannen zitten in een koopwoning.
1: Dat zijn passanten.
0: Nee, de supporters zijn passanten.
1: Nee. Je bent je hele leven ben je... Ja, je hebt mannen die overstappen gewoon. Het gaat niet goed. Tuurlijk. En ze stappen over naar een andere club. Tuurlijk. Maar normaal gesproken...
0: Net als jij met energie, dan stap je ook over.
1: Ja, energie.
0: Je bent ook niet trouw aan je leverancier.
1: Normaal gesproken, ik ben vanaf kleins ben ik voor een club.
0: Ja.
1: Ik heb rood-wit... Mijn hart is rood, wit, bloed. Ja. En ik ga ook sterven als Ajaxiet. Ik ga nooit overstappen. Nooit.
0: Broer, laat die mannen dienstplicht invoeren. Laat maar zien hoe je de vlag gaat vasthouden. En je gaat daar sneuvelen. Ik ben ver weg, Mimati. Ik ben waarschijnlijk aan de andere kant van de wereld.
1: Ja, maar je moet wel principes hebben als man.
0: En dan stuur ik je... wat zegt die Engelse? Thought and prayers. Dat stuur ik voor je.
1: Kijk, met jou ga je ook niet de oorlog winnen.
0: Nee, met mij ga je absoluut niet de oorlog winnen, nee. Ik vecht niemands oorlog. Absoluut niet.
1: Maar hoe voelt dat gewoon?
0: Geweldig. Nee, dat voelt geweldig.
1: Ja?
0: Want ze hebben je gek gemaakt dat het principes zijn.
1: Nee, maar je moet denken,
0: ik ga geen enkele oorlog vechten voor niemand.
1: Nee, maar je moet denken, ze komen, dus ik moet mijn familie veilig stellen.
0: Ja, nou, daar zal ik alle moeite voor doen.
1: Nou.
0: Maar bakken dat mee.
1: Nee, maar dat bedoel ik. Dus dan zeg je van, hey, we moeten de rand van Amsterdam verdedigen, want ze komen richting Amsterdam.
0: Nee, wanneer ik mijn familie moet redden, betekent van, we moeten in een vliegtuig zitten, we zijn weg. Dat is wat ik bedoel. Ik ben diegene die naam moet vertellen in die documentaire hoe we weg zijn gevlucht.
1: Ja, maar voelt dat niet laf?
0: Nee, totaal niet. Dat is zeer verstandig, voelt dat uit. Ja, zeker.
1: Gewoon vluchten.
0: Ja, toch?
1: Wegrennen.
0: Wegrennen, wegwezen. Make them off it.
1: Ik vind het jammer. Ik vind het
0: mag het jammer vinden, maar ik bedoel...
1: Je hebt nooit in het leger gezeten, hoor ik.
0: Ik ben degene die kan navertellen hoe het af is gelopen.
1: Ja?
0: Maar wat heb ik aan een medaille? Want dan krijg je een medaille omdat je kind...
1: Dapper,
0: of je dapper en je bent gesneuveld.
1: Nee, hoeft niet.
0: Of ik vecht langs de snelweg. Die mannen knuppelen en steken je dood. Maar je bent wel een Ajax, die te hard en nieren.
1: Ze herdenken hem nog steeds.
0: Ja, nou, dat is mooi.
1: Aan anderen herdenken ze niet meer zo lang.
0: Nee, maar vertel het aan zijn gezin dan.
1: Ja.
0: Ze herdenken hem nog steeds.
1: Maar die gaan hem een held vinden.
0: Ja. Nee, ze herdenken hem nog steeds. Nee, maar kom op. Nee.
1: Maar jij bent pacifist een beetje.
0: Ik ben helemaal geen pacifist. Ik ben een egoïst.
1: Oh, je bent een egoïst.
0: Ik ben een andere soort ist. Ja?
1: Nee,
0: en ik zit primair, mijn leven, ga ik niet in de waag stellen voor geen club.
1: Dus in het verzet zou je ook niet zitten?
0: In het verzet zou ik niet zitten. Als ik de kans niet heb kunnen nemen om weg te gaan, dan zou ik waarschijnlijk wel bij het verzet uitkomen.
1: Maar dat wordt als eerste. Hè? Meestal zijn luchthavens vrij snel gesloten.
0: Je wil maar miflexie. Dus dat is iets anders. Miflexie.
1: Nee, maar zou je wel dan in het verzet zitten?
0: Ik denk als ik geen andere keuze heb.
1: Je kan ook gewoon niet in het verzet
0: zitten. Als ik niet weg kan komen. Maar ik zeg bij deze, als de kans is om weg te komen, is dat mijn prioriteit. Mijn prioriteit is niet om in het verzet te gaan. Nee.
1: Nee?
0: No. In alle oorlogen die ik heb gezien, is de vijand van gisteren is de vriend van vandaag.
1: Houd toch op.
0: Alsof er nooit een oorlog geweest is tussen Amerika en Vietnam.
1: Ik hoor niet Bonnie hier praten, hoor.
0: Wat zeg je?
1: Ik hoor niet Bonnie of Jolie Keur hier praten. Is geen reactie. Hij is niet
0: geluisterd. Zij konden niet terug.
1: Zij zijn ook gevlucht en ze zijn gekomen.
0: Nee, maar ze konden niet terug waar ze vandaan kwamen.
1: Ze zijn gevlucht in het binnenland.
0: En ik zei je, als er geen mogelijkheid... Nee, daar ben ik wel bij het verzet.
1: Ik ga niet.
0: Maar ik heb het over deze oorlog. Geen enkel land gaat mij naar de frontlinie.
1: Maar ik voel wel dat je denkt, nou, je kan me niet, gaan beledigen.
0: Nee, ik ben geen Bonnie. Dames en heren, we gaan deze uitzending afsluiten. Mijn naam is Gordon.
1: Gordon de Hel. 107.9 Marie.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Nederlandse archeologen hebben bij de Egyptische stad Luxor een 3000 jaar oude graftombe ontdekt. Het graf blijkt van Paser te zijn, een vizier en later hoge priester onder de farao's Seti I en Ramses II. De goed bewaarde muurschilderingen worden de komende tijd schoongemaakt en onderzocht. Daarna moet de graftombe worden opengesteld voor bezoekers. Bij Luxor liggen onder meer het Dal der Koningen en het Dal der Edelen, waar nu al jaarlijks miljoenen toeristen op afkomen. De Amerikaanse president Trump zegt het congres te hebben gemeld dat de strijd met Iran is hervat. Hij schrijft dat Amerikaanse strijdkrachten op 7 juli defensieve aanvallen op Iran hebben uitgevoerd. Zijn melding kan leiden tot discussie over de bevoegdheid van de president om weer oorlogshandelingen uit te voeren. Ondertussen neemt de scheepvaart door de straat van Hormuz verder af. Er waren vandaag geen zichtbare scheepvaartpassages, maar mogelijk hadden die schepen hun transponder uitstaan. Frankrijk organiseert militaire oefeningen voor een internationale troepenmacht die Oekraïne moet ondersteunen. Ook Nederland doet daaraan mee, zo bevestigt premier Jette. De oefeningen met het Oekraïnse leger vinden de komende maanden plaats in buurlanden. De troepenmacht moet worden ingezet zodra er een staakt het vuren komt met Rusland. Nederland werkt daarnaast met Oekraïne en nog 9 andere Europese landen aan gezamenlijke raketverdediging en de productie van meer drones. En de Franse politie heeft 2 verdachten opgepakt voor de brand die ten zuidoosten van Parijs woedt. De brand bij Fontainebleau heeft nu al een gebied van zo'n 1000 hectare in de as gelegd. Binnenlandminister Nunes maakte de arrestaties vanavond bekend op televisie. Hij zei dat in Frankrijk de afgelopen tijd in totaal 59 mensen zijn opgepakt wegens opzettelijke of onopzettelijke brandstichting. Frankrijk zit nu in zijn 3e hittegolf van het jaar en voor een deel van het land geldt code rood vanwege de hoge temperaturen. Het weer vanavond en vannacht is het helder en droog. Het kwik daalt 's nachts naar een graad of 17 bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Morgen blijft het opnieuw droog met volop zon bij 23 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Laat mij u vertellen, lieve luisteraar, dat ook dit programma mede mogelijk gemaakt wordt door de New Draver aan de Tweede Oosterparkstraat, nummer 2 in Amsterdam-Oost. Een traditioneel Afro-Surinaams restaurant. De New Draver is al langer dan 30 jaar bekend om haar authentieke, lekkere Surinaams gerechten, dranken en snacks op het allerhoogste niveau. En als u mij niet gelooft, pak de telefoon en bel. Behalve op de dinsdag hoor, want dat bereikt u niemand. Maar bel met 020-6630-230 of kijk voor het menu van de dag op njoendraver.nl. Restaurant De Draver is ook een vertrouweling van deze zender en daarom zorgen ze ook voor de ondersteuning van dit programma. Mart Radio en De Njoendraver hand in hand. Ik ben nog steeds afgestemd op uw favoriete omroep. Uw beste vriend in blije, maar vooral ook in bange dagen, Maart Radio. Te beluisteren via de ether, de kabel en langs de elektronische snelweg het internet over geheel de wereld.
3: Thuis bij Mayet Woonzorg. Wilt u genieten van uw oude dag in land van herkomst? Of heeft u een dierbare die hulpbehoevend is? Of gaat u met vakantie en hebt u zorg nodig? Dan bent u welkom bij Thuis bij Mayet Woonzorg. Mayet is een kleinschalige woonvorm voor ouderen die liefdevolle zorg, persoonlijke aandacht en een warm thuisgevoel nodig hebben. Verder bieden ze begeleiding en een veilige en comfortabele woonomgeving met veel groen en natuur in het district Para aan de Indira Gandhiweg 760. Wilt u uw dierbare ouderen nog een mooie, rustige tijd gunnen? Neem dan contact op met Mayet Woonzorg. Voor meer informatie kunt u bellen met 821-4103 of 06-83-80-74-19. Mail thuis bij Mayet at outlook.com voor een fijn en veilig thuisgevoel. Thuis bij Mayet Woonzorg is de plek.
4: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

0: leasing.
1: Denkt u eraan om uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Prezen BV staat voor u klaar. Met ons uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 020-66-926-70. Prezen BV aan de Binderij 7G in Amstelveen. Uw partner in vastgoed. Surinaamse Uitvaart is een uitvaartorganisatie onder leiding van Dennis Frieperson, waarbij traditie, persoonlijke aandacht voor de overledenen en nabestaanden hoog in het vaandel staan. Een ervaren team zorgt ervoor dat u op eigen wijze en naar eigen ideeën afscheid kan nemen van uw dierbaren. Voor, tijdens en na deze emotionele periode is onze gespecialiseerde team 24 uur per dag bereikbaar om u bij te staan. Bel met 088 880 1200. Of kijk voor meer informatie op Surinaamse-uitvaart.nl. U bent altijd welkom voor een informatief en vrijblijvend gesprek.

Dit is MART, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Goedenavond. Het is 9 minuten over de klok van 6. Als u aan tafel gaat, zeg ik smakelijk eten. Dit is, ik ben nog steeds afgestemd op Marta Radio op de 107.9 FM. En dit is een special in verband met de jaardag van de heer Max Zordam. Ik zie dat de telefoon overgaat en ik zal even die opnemen. Marta Radio, goedenavond. Marta Radio, goedenavond.
1: Ja, goedenavond. Norman is terug.
0: Oké.
1: Mooie liederen gezongen hoor. Steeds meer bekende mensen komen binnen.
0: Oké.
1: Ik zie de heren van Radio Damsko, hè. U weet dat Mart ook een sleutelschutter is, hè. Af en toe had de sleutel ook een andere radiostation.
0: Oké.
1: Want ik ben naar Damsko aan botsen. Daar heeft hij jarenlang ook programma's gemaakt.
0: Oké.
1: Op de zondag. Ze gaan voor ons mee ook een woordje richten. Amak, dus dan gaan we dat live uitzenden ook.
0: Oké.
1: Okay. Ja, toch om te laten zien dat we geen concurrentie hebben. We allemaal gaan dat doen, dat gaan we.
0: Oké.
1: Ongeëvenaard.
0: Ja, ja.
1: Wel
0: ja, ja, ja.
1: Dus ze gaan zo direct Max feliciteren.
0: Oké.
1: Okay. En dan blijven jullie aan de lijn.
0: Ja.
1: Dan gaan we dat ook opnemen.
0: Oké.
1: Okay. In die tussentijd heb ik ook... Het wordt live uitgezonden, heren. Jullie moeten het wel op de radio doen.
0: Ja.
1: Live. Wesley Amstand en Krishna Salikram. Twee programmamakers van de Radio Tamara, Damsko. En ze willen ook wat zeggen. Dus ik wacht even terwijl jullie nog. Oké, ik ben er. Kan je deze twee heren op de microfoon steken? Laat ze iets zeggen tegen Max. Wesley Amstand is zo Miabikba.
2: Dat is wel een keer.
1: Ja, Miabi. Ben je aan het dan moet ik het. Oké, nee, ik krijg zoveel eten hier van binnen, maar ik kom ze voor hoe anders. Doe het andere tekort. Jullie horen alles ook, hè?
0: Ja, ja, ja, ja, ja.
1: Oei,
0: En de Unuang. Nee, maar dat hoort erbij toch?
1: Maar dat hoort er toch bij?
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Ja, maar net gaven ze me weer eten. Denken van, hey, ze zien me niet met de tas lopen.
0: Okay.
1: Maar eerlijkheid zal van niet dat nog. Ik heb al 3. Waarom moet ik nog 4 nemen?
0: maar je kan toch ook denken aan je collega hier zo, een HM?
1: Dat die maar andere mensen gaan misschien lopen met 3 tassen, 4 tassen. Ze moeten naar Lukuja, Lukuja de mafmaat.
3: Dan ben je wel een tikje dat per.
1: Nee, ja, maar op. Moet je HM lenen, Orban, op? Nee, dus ik gedraag me, ik gedraag me.
0: Oké. Okay.
1: Ik gedraag me. Dus ik wacht even, de heer Leslie Amstand is bijna aan de beurt.
0: Mm-hmm.
1: Dan ga ik daarna Gerda Haverton naar buiten meenemen.
0: Oké.
1: Okay. Om iets te zeggen. Ik zie ook een oud collega van Max hier, ook op de radio bij Mark. Ze deden een christelijke programma, zei tenminste, zij is pastoor, die dame. Dus ze gaan het nu doen volgens mij. Ja, is live? Ja. Leslie Amstand. Mag ik even hier.
4: Een hele eer om hier te zijn bij jou op je 100ste verjaardag. Je bent een icoon binnen de Surinaamse gemeenschap. Sinds ik in de jaren 80 in de gemeenteraad zat, was lid van de commissie politiezaken. Je hebt een externe klachtencommissie politie optreden. En jij was een van de mensen die regelmatig op de politiebureaus onaangekondigd bezocht. En je vertelde me ook dat je soms af en toe daar aantrof.
5: Beetje
4: leider,
5: hè, anders
4: kan je uitvallen. Ja, functie, je gevangeniswezen, je hoofd, noem maar op. En later ook via Radio Tamara hebben wij ook samengewerkt, ook weer samen met Krishna, Alikraam, Owen Fellow en anderen. En ik vind het buitengewoon verheugend dat we hier zijn om je te mogen feliciteren met je 100ste verjaardag, Max. De heren, may the Lord bless you. May the Lord bless you, Max. Ik ben heel blij dat je deze mijlpaal hebt mogen bereiken. Het is onvoorstelbaar. Ja, Max, wij bedanken jou ook.
1: voor al die jaren. En ja, we weten niet wanneer, maar als je bij de heren bent, vrees je dat dus niet.
5: Zo is dat. Je hebt me herkend na al die jaren, dat vind ik ook, dat vond ik mooi. Ja, ik geef even nog het woord aan mijn collega Christa van de Kraan.
6: Max, hartelijk gefeliciteerd met je 100ste verjaardag. Je weet, toen je 90 werd, had je mij uitgenodigd. We maakten toen samen radio bij Iwan Botsen, bij Radio Tamara. Maar ik ben toen niet geweest. Ik dacht toen, als Max 100 wordt, dan ga ik komen. Maar Max, we hebben jou ontzettend gewaardeerd tijdens de tijd dat we samenwerkten. Jouw visie op de samenleving en ook jouw visie op de culturele integratie van minderheden. Dat is bekend hier in Nederland. Je hebt een boek erover geschreven. Ik weet nog, toen ik verslaggever was van de Weekrand Suriname, was ik geloof ik in Amstelveen gekomen om voor de boekpresentatie. Ik weet niet of je nog, ja, weet je wel. En ik heb, ik weet niet of je nog auto rijdt. Ik heb verschillende keren met jou in de auto gezeten.
7: Ja, ik kan nog auto rijden horen, maar ik doe het niet. Ik weet dat we je laten zien. He? Ik kon een auto rijden, maar ik doe het niet meer. Want ik ben niet te goed ter been.
6: Ja.
7: Maar de hersenen, die zijn nog even scherp als toen ik 50 jaar was.
6: Goed, Max. Ja. Max, misschien weet je het nog. Ik heb de neiging om jouw hasje te roepen in de uitzending. Maar Max, ik wens je nog heel veel gezonde jaren. En dat je vele jaren tussen je familie mag doormaken. En we komen elkaar zeker tegen de komende jaren.
7: Ik ben de komende jaren, zie ik dat ik nog een hele poos met jullie samen mag zijn. Om te genieten van de mooie, prachtige, niet alleen prachtige mensen, maar de mooie, prachtige dingen om ons heen. En dat de Heere mij dat gunt heeft en nog steeds gunt om dat te kunnen meemaken. En dat vind ik geweldig. Geweldig dat ik met jullie nog mag meegaan in het leven.
6: En Max, je had het altijd over die tijd als bewaarder, hè? Dat je hervorming hebt doorgevoerd en dergelijke. Dus je moet je biografie laten schrijven.
7: Wat dan?
6: Je biografie.
7: Ja.
6: Ja, alles wat je hebt meegemaakt in het verleden, optekenen en publiceren.
7: Nou, mijn biografie is algemeen bekend. Ik hoef er niks meer aan toe te voegen. Ja, vandaar dat jullie ook hier zijn hoor. Want ik zal je vertellen, ik heb het gedaan en ik ben niet in details gegaan. Ik heb alleen maar de dingen verteld die van belang zijn en die leerrijk kunnen zijn voor de gemeenschap en voor de samenleving. Die dingen heb ik gepropileerd. En ik zie dat het resultaat enorm is geweest. En daar ben ik even blij van. En ik vergeet niet. Dat heb ik kunnen voortzetten. En dat heb ik kunnen uitbreiden. Door niemand. En niets minder dan mijn grote vriend. Lorman van Gogh. Die heeft mij de gelegenheid gegeven. Om uit te dragen wat in mij zit. Dank u wel nogmaals, Norman.
6: Max, mag je even...
8: Nee, dat kom maar op beginnen.
0: Ja, dan moet je muziek... Hey, Norman, hoor je mij nog?
8: Nou, prachtig. Dit allemaal, ik zit naast mevrouw Helen Bustamante. En dat doet toch ook toe. En ik denk, oh, dat kwam voor toe, dat is hier. Dus ook radio persoonlijkheid. Dus hij gaat ook een woordje doen. Hoi, je staat ook in de rij, hè? Ja, er was een rij, dus ja, maar jij moet via de microfoon praten, dan zijn we het live. Zo, je
1: gehoord, lieve luisteraars en collega's daar in de studio. Mooi dat jullie dit voor Max willen doen, hoor.
0: Ja, natuurlijk.
1: Ik wil je alvast hartelijk danken, want normaliter zijn we niet live on air.
0: Nee.
1: Maar jullie hebben het gemaakt. Misschien is dit het nieuwe begin van maart, hè? Ook internetradio op de zondag tussen deze tijden.
0: Ja, klopt.
1: Dat is mooi. Jullie hebben een aanzet gegeven. Prachtig.
0: Oké.
1: Okay. Ja, dus mijn loer Gerda verstaan, maar ik wil het zien, maar ze hebben het nog op. Maar Helm gaat het ook doen, dus Helm gaat ook een woord richten. Die dame daar is ook van de radio, misschien moet ze een microfoon hebben. Ja, die dame met dat blauwe ding. Over een microfoon. Hoe gaat het?
0: U bent nog steeds afgestemd op Mart Radio.
1: Ja, u bent live. Ja.
0: Een live uitzending in verband met de 100 jaar verjaardag van de heer Max Zordam.
1: Hij wordt enorm veel gefeliciteerd. Sommige mensen houden een lang praatje, maar dat is begrijpelijk. En wat leuk is, dat ik zie, dat ze inderdaad enveloppen geven. Dat is een mooie theorie.
0: Oké.
1: Okay. Dat is leuk. Ja, ja, de enveloppen. Ja, dus dat is goed. Omdat hij bijna alles alleen, het enige waarmee je een plek kan maken, is dat zelf bepaalt wat hij met zijn reserve doet. We noemen het een reserve.
0: Ja, ja, ja. Ja, ja,
1: klopt. Oké. Okay. Ja. Okay. Ja, Helen Bustamante komt nu in de uitzending.
0: Oké.
1: Okay. U gaat luisteren.
9: Ja. Ik mag het zeer goedemiddag en gefeliciteerd allemaal. Ik mag het via de microfoon doen. Dat vind ik een hele grote eer. Ik vind het sowieso een eer om vandaag hier te zijn bij oma Max. En ik moet tegen oma Max zeggen, 5 jaar geleden heb ik u deze dag voorspeld. Dat weet u misschien niet meer, maar ik heb gezegd 95 jaar, we gaan op naar de 100. Ik heb niet gezegd, we gaan op naar 96 of 97. Achter die heb ik voorbij gelopen. Ik zeg, we gaan op naar de 100. En u gaat het ook zien. En vandaag is de dag. U hebt het gezien. Ik voel me blij. Ik voel me trots. Helemaal omdat u mijn grote voorbeeld bent. En mijn grote vriend. Ik zeg nog 10 jaar tenminste. Wat daarna na die 10 jaren komt, is winst. Maar ik geef u tenminste nog 10 jaar. Oma Max, gefeliciteerd. En ik ga het kort houden. Want ik heb het allemaal zo'n beetje in Chimoni gezet op Facebook. Maar ik vond die woorden op Facebook zo mooi. Want iemand heeft me ook erop gewezen van, wat heb je dat mooi gebracht. En dat wil ik u nu ook wel weer brengen. Er staat op Facebook, vandaag is de deur van Golden Blessings opengegaan voor een man met een golden mind. It's a big amen. Vandaag is zijn 100ste oudejaarsdag, dus ik heb hem gisteren gepost. God saw him through. He gave him a mind everyone should have. Okay. Positiviteit is zijn ochtendontbijt. Liefde is zijn glaasje gezonde sap. Normen en waarden zijn tussendoortjes. Dankbaarheid is zijn warme maaltijd. Oma Max Zordam is zijn naam. En aangenaam is het om deel te zijn van zijn zijn. Oma Max Zordam, ik geef u een buigje. Nog heel vele jaren na deze in goede gezondheid. Eigenlijk had ik nog een korte. Speciaal voor Margot Morrison. Ze kan er niet bij zijn. Was ze hier, dan stond ze hier ook. En dan had ze het zelf gedaan. Ik ga kijken of ik heel snel erbij kan. Even een moment. Ze heeft een hele lange, maar ik ga kort maken. Kijken of ik erbij kan.
1: Ja, ik wil gewoon een lange.
9: Even kijken. De man die vele deuren voor ons opende. Goede tijden, slechte tijden. Hij is altijd onderweg naar morgen geweest. Hij is altijd onderweg naar andermans zaken geweest. Hij is altijd altijd onderweg naar zijn zaken geweest. Hij is altijd onderweg naar kracht, liefde, hulp, wijsheid, eenheid, advies en positiviteit. Alles wat scheef stond.
0: Ik zie dat ik nog een ander telefoontje heb.
9: Geef een moment dat ze naar losse pad. Maar door zijn positieve kracht was het geven altijd in zijn optiek.
0: Jawel, ja, we zijn er weer.
8: Ja.
9: Waardoor,
8: okay, blijf luisteren.
9: Waardoor overleven op 10 stond. En vandaar staat zijn leeftijd op 100. Margot Morrison. Oh, het is verdwenen. Even kijken. Margot Morrison en ik, Helen Bustamante, of het zijn Helen Bustamante, delen zoveel mooie momenten met hem. En hij stond bij ons als een grote vader, een dikke vriend. 100 waardige jaren, eerlijk en oprecht. Eén uit zijn soort, dat eens in de zoveel tijden geboren wordt. Wat een ere, wat een voorrecht. Lobby Oma Masodam, dank u wel. Namens Marco Morrison en Helene Bustamante. En ik moet nog één ding zeggen, want ik bewonder u. Nou, ik ben vaak weg, maar jaren heb ik u bewonderd met Radio Maart. Ook de laatste tijden. Dus op uw 99ste jaar was u nog bezig ons te onderwijzen via Radio Maart. Daar waar u begon. Een eer om voor Norman van Gom. Geef hem een warm applaus ook. Dat heb ik zeker mis. Ik hoor net van Norman, afgelopen donderdag was hij er weer. Maar er zullen nog meer dagen volgen na afgelopen donderdag. Maar in rust. Oma Mas, Sotolomi, dank u wel.
0: U bent nog steeds afgestemd op Mart Radio. En ik weet niet als de heer Norman mij nog kan horen. Norman, hoor je mij? Dit is een speciale uitzending in verband met de jaardag van de heer Max Zordan. En er is een bankrekeningnummer waarbij u iets kan storten. En het nummer van het bankrekeningnummer is NL81ABNA. 04-09-98-66-74. Ik ga het nog een keertje herhalen. Dat is NL81ABNA 04-09-98-66-74. Daar kunt u een kleine bijdrage of een cadeautje voor de heer, Max Zordan storten. Is vrijwillig.
10: Max Zordan, van harte gefeliciteerd en een vele, vele gezonde jaren toegewend. Grand time, amigo.
11: Dank u wel. Oh ja.
10: Zo bleef ik zeggen. Ja, oh vandaag, ja. Ja.
0: Dit is een live uitzending vanaf de locatie. Waarbij de directeur, de heer Norman van Gom, aanwezig is. En die wat flitsen doorbelt.
8: Oh, we kunnen geen stilte hebben. Dus bij deze heeft u net aan de Marieusel gehoord.
0: Ja, klopt.
8: Ze heeft het mooi verteld en gezongen, een beetje ook voor Max.
0: Ja.
8: Dat is mooi. Maar met Siri, dat is Norman in de juwerie ook. Norman, wat power voor Max. Vooral van de vier lood, dat is eerst Angricon. Zeker, hè? Als je Angricon, dan ben je long.
0: Okay.
8: Ik moet Ger de Haverton nog vragen.
10: Die ambassadeur,
8: dus
10: gaat
8: het proberen. Maar ze zit daarnaast, Max.
0: Okay.
8: Dus ik moet proberen. Ik heb het Chaguadoro zee.
0: Oké, okay, en de ambassadeur, Norman?
12: Ja.
13: Ambassadeur, goed.
12: Klaas, hoe gaat het? Alles goed? We zijn live in de uitzending. Mag ik even, wat vertellen buiten? Kan dat? Buiten. Ja? Ja. Dag, man. Gaat het goed? Ja, we hebben haar te pakken. Leuk, graag.
0: Oké.
12: Gerda Haverton. Ze heeft nog net gezongen voor hem. Net een nachtegaal. Hoe je er nou ook in is, we hebben er live in de uitzending gehad voor de stop. Maar nu is ze buiten en ze gaat iets vertellen over Max. Hoe kent ze Max? Ik weet dat Max er jaren geleden ook voor het eerst had gebracht bij Mart. Als het klopt, daar in Sloterdijk, weet ik nog. Dag Gerda.
14: Ja, dit gaat met je. Mooi, mooi plaatje. Ik vind het best een connect, ik vind het best een compliment. En als je een compliment krijgt, dan faal
12: ik
14: op.
12: Ja, dat is wat. Ik zie wat je ook hebt. Ja, dat ik ook wat aan zeggen. Ja. Oké, okay, dat ga ik wat zeggen, zo direct. Maar laten we eerst...
14: Laten we deze af.
12: Ja, laten we...
14: Ik heb het kort
12: zeggen. Ja.
14: Dat kort te zeggen.
12: Ja.
14: Nou, Max is bijzonder. Het is een mens bovennatuurlijk. En dat zonder dat je hem kent. Als je hem ziet, maakt hij dat. Speelt hij dat. Doet hij dat. Want dat is hij. Hij is puur mens. En wat heel sterk is, is geloof. Dat vind ik ook heel waardevol. Maar wat bijzonder was tussen hem en mij, was wat hij steeds aan mij vertelde. Kom, te taxerenanto, in taxerenanto, je moet het takwalo verdwaal. Nou, dat was echt. En dan kwam dus de discussie. Want hij kent het Serenanto, de Serenanto, of het Serenanto, Serenanto, kent hij dus echt. Bijzonder goed. En heeft mij daarin ook gestuurd. Als ik iets vertelde. We hebben nu Katie Colty. Hè? En dan was ik weer druk bezig een verhaal te verzinnen. Dat, en dan kon hij dat zo goed de juiste richting inbrengen. Waarop je dan iets zegt in het Serenantongo. Ik ben hem heel erg dankbaar. Het is een bijzonder iemand, ja.
12: U heeft dat gehoord. Gerda Haverton heeft dat gezegd. En het is niet zomaar iemand. Dus dit gaan we bewaren.
0: Ja, natuurlijk.
12: Ja, oké. Gerda Haverton.
0: Dat van de ambassadeur gaat niet door, Norman?

0: Norman, goedemiddag.
1: Hi, ja. Hebben jullie Gerda Havertoon gehoord?
0: Ja, we hebben er gehoord. Maar heel duidelijk. Maar daarna onderbrak je weer even en toen was je er weer even uit, maar je bent er weer.
1: Ja, oké. Hij heeft expliciet gevraagd dat ik iets moet zeggen. Dus okay. Daar kwam Tjumo voor op de commissie. Dat ga ik even doen.
0: Ja, want van jou hadden we nog niets gehoord, hè?
1: Ik heb al zoveel gezegd op de radio over Max. Maar toch moeten we het.
0: Ja, oké. We luisteren.
1: Ja. Dan ga ik het alsnog doen.
0: Oké.
1: Okay. Even jullie even luisteren.
0: Ja.
1: Kort een toespraak doen. Korte.
0: Oké. Oké, ja. Ik denk dat hij nu op het ogenblik naar Max toe loopt.
2: Loopt er naartoe dus.
0: En dat duurt eventjes, maar we kunnen geen onderbreking hebben, want anders neemt het systeem het over.
1: Blijven jullie even zingen tussendoor, hoor, want er zijn toch een paar mensen die voor mij gaan.
0: Oké.
1: Dus het moet niet stil blijven, anders zender het ik over, toch?
0: Ja. Nee, ja, maar dan... Die luistert ook, hoor. Ja, die luistert, hoor.
1: Ja.
0: Een vraagje was nog steeds dat van de ambassadeur. Dat gaat niet door?
1: Nee, hij is al weg.
0: Oh.
1: Hij kon niet wachten.
0: Oh.
1: Hij kon niet wachten, nee. Jammer.
0: Ja,
1: hij heeft even gewacht, maar ik was bezig weer. Ja, misschien dat ik hem maar rijd weer.
0: Oh.
1: Hij heeft het druk, hij moet ook naar Kwaku. Hij zat mooi in zijn mooie pak.
0: Oh, oké. Okay.
3: Ja. Goedemiddag luisteraars, het is al voor de appelstik, ja. Maar goed, dat is ons fijn. Hier met Doreet en Eslo. Ja, ik ken meneer Maxie voor vandaag. Al van heel veel jaren geleden. En ik ben blij vandaag om op zijn jaardag te zijn, zo'n 100ste verjaardag. Puur omdat ik veel van hem geleerd heb. Een man die zaken overdraagt, normen, waarden, ook de ontwikkelingen van het leven in de maatschappij, maar ook in ons geloofsleven. Dus ik geniet nog steeds van hem.
1: Hoi.
3: Ja.
1: Hoi. En wat gaat u nu doen?
3: Op dit moment wil ik een kort en krachtig gebed uitzenden naar de Heer toe, of oprichten naar de Heer, speciaal voor meneer Max en al zijn geliefden.
1: Prachtig, dan gaan we dat live uitzenden.
3: Nou, spoelen we dat?
1: Dan gaat u nog eens er gewoon aan. Is hij aan? Ik ken het.
0: Ja, zeg het maar.
2: Ja, hij is luid en duidelijk te horen.
0: Oh. Ja, je bent luid en duidelijk te horen, Norman.
1: Even wachten.
0: Ja, oké. Okay. Ja.
1: Mevrouw Neslo gaat even wat zeggen. Ze is ook jaren verbonden geweest aan Martor. Hallo, Londrie nog? Is die Londrie? De batterij. Want mevrouw Neslo gaat een kort gedetje doen. We lopen langzaam maar zeker richting de afronding.
0: Oké.
1: Heb je twee of één? Hij doet het. Ja. Dan gaan we daarna luisteren. En dan door Rona Kaba Alanga Bakalinari.
0: Oké.
1: Mevrouw Dorita Nesto gaat haar gedetje doen. Ja. U gaat meeluisteren?
0: Ja, zeker.
1: Oké.
4: Dan. We gaan een kort en krachtig gebed richten tot de Heer, speciaal voor meneer Max. Amen. Zullen we dat even doen? Met respect voor onze lieve Heer. Ja. Trouw Vader in de hemel, we willen u van harte danken voor deze dag. Een dag waar meneer Max hier op een zoon van u, maar ook een dienstknecht van u. Misschien niet zo actief in de kerk, maar wel in de maatschappij. En ik wil u danken voor zijn leven. Heer, zijn leven is kostbaar. Maar papa, en we danken u wel voor dit leven. We dragen het aan u op dat u dit.
3: En dan waren het
4: aan normen en in het leven van integriteit, papa, die hij hoog heeft gehouden. We danken u wel voor zo'n kostbare ziel die in ons midden is en waarvan wij veel van hem hebben mogen leren. We danken u wel, vader, dat dit leven aan u op dit moment opgedragen wordt. En ik wil u vragen om dit leven te schrijven, te dragen, papa, papa, tot het laatste snik. Zoals de salmist het zegt in Psalm 23, dat ik zal mij verblijven in het huis des Heren tot lente vandaag. Dat proclameer ik en verklaar ik in het leven van meneer Max tot in alle eeuwigheden. Amen en amen.
1: Lees aan Maslo, heeft gesproken.
0: Ja,
1: en klopt. Ja, we kennen elkaar, ze waren vaak op de radio bij Maarten, zo niet aan dat toe. Leuk. Ja, dan ga je ook wat zeggen. Ja. Oh, dan moet ik gewoon twee stappen toe gaan, ik doe straat. We zijn nu live verbonden in de uitzending. Pas heeft gevraagd om dat normen goed moet zetten. Wat moet ik nog meer zeggen? Zo, pas die kerk inderdaad al langer dan 25 jaar, dat heb ik gezegd. Hij is daar gekomen een keer als gast. We hebben een pas gehoord naar aanleiding van de zaak die hij betrok. Hij ging met pensioen volgens mij toen. En hij was een mensenmens. En we dachten van, hey, deze man is goed om over te dragen, jongen, de manier hoe hij sprak. En zodoende is hij gebleven. En wij zijn bijzonder trots, vooral ik. Want Max heeft niet alleen mij geadviseerd, maar ook de luisteraar. Hij nam ze mee. Soms wanneer ze problemen hadden voor het gerecht. Max heeft gezegd, wel luister, we gaan samen met jou naar de rechter. Als jullie bang zijn voor zo'n mooie pak. Die rechters dragen zo'n soort dingen. Sommige mensen zijn bang daarvoor. Dus het is van die pas dan kom, bij Charlie door. Ik doe het woord voor namens jou. Dat is de deur vandaag een paar keer en paar ook verdiende. Zware tijden, man. Toen op de reis met de tweede klaar. Je hebt zelf ook gevestigd te gaan. Dat woord, man, heeft geen idee. Hij was die man. Deur. Mooie, want ik kon zien dat ik het kon zien, man, dat we samen zijn afgereden. Ja. Veel jaren ook. Ja, we hebben een man. Ik heb namelijk van de kielen zijn taken aan het doen. En ik zeg, maar zeker met de maatregelen, je gaat daar in een hotel, je hoeft niet te betalen hoor, ik heb het al
0: gezien,
1: ik ken
0: je
1: net. Ook dat is het bepaald van nog steeds waardevoller. Nou, ik heb geen woorden meer voor je. Ik heb alles aan gezegd vandaag, ook op de radio, maar nu is het voor een open verkeering, ben ik waardig,
0: Norman, hoor je mij?
5: Ik vind het geweldig en het geeft een prettig gevoel.
6: Vooral als ik nu om me heen kijk. En dan zie ik dat wat ik alle jaren nastreef, gerealiseerd is geworden. Wij zijn allemaal mensen met de menselijke eigenschappen en hoedanigheden. En dat, lieve mensen, moet het uitgangspunt zijn van het leven. Het uitgangspunt mag nooit en te nimmer zijn. Vanuit de soort. Of uit etnische overwegingen. Want wij mensen zijn en blijven mensen met de eigenschappen en hoedanigheden en de mogelijkheden die wij mensen hebben, daar wordt er enig aandacht besteed. Dat wordt niet altijd en op een juiste manier benuttigd. Want wij krijgen allemaal de mogelijkheden om onszelf te ontwikkelen. Vanwege het feit dat we gelijkwaardig zijn. Let wel, gelijkwaardig. Onze normen en waarden, die kunnen verschillen. of dat we uniek zijn als mens. We zijn uniek. Wat u beleeft, kan die mevrouw niet beleven. Omdat uw normen en waarden anders liggen. De kijk op zaken kan nooit gelijkwaardig zijn. Gelijk aan elkaar zijn, maar wel gelijkwaardig. En dat, die gelijkwaardigheid, wordt onvoldoende benut. Waarom? Omdat wij elkaar niet in de gelegenheid stellen om zichzelf te kunnen zijn. Om bewust te worden van jezelf, van wie je bent en wat je bent en wat je mogelijkheden zijn. En als je dat weet, bewust zijn van jezelf, dan kan je jezelf ook ontwikkelen en ontplooien. Alle invloeden die negatief zijn, die op je af kunnen, kun je afweren. Vandaar dat ik zeg, nee, we moeten alle mensen in de waarde laten. Iedereen heeft een eigen mening. En het inzichtelijk maken van je mening, dat is vrij. Mensen hebben vrije meningsuiting. Maar moet je het oppassen dat je met die vrije meningsuiting anderen niet beschadigt. Binnen de perken van welvoegelijkheid blijven. Zodra je die grenzen overschrijdt, betekent het dat jij weinig waardering hebt voor die ander. Het uitgangspunt moet dus zijn, zelfbewust. Als je zelfbewust bent, dan weet je wie je bent en wat je mogelijkheden zijn. En wat je kunt doen. En dat hoeft niet door een ander gezegd te worden. Wat de ander denkt en hoe die ander over dit denkt, dat is zijn probleem. Als je denkt dat ik ga het even gechasseerd zeggen. Als u denkt dat ik een ezel ben in uw mind, nou dan ben ik een ezel in uw mind. Maar ik weet dat ik een ezel ben. Ik weet wie ik ben. En als je dat zegt, dat betekent het dat je dat je beperkt bent om de dingen in een juist perspectief te plaatsen. Om de dingen juist te zien zoals ze werkelijk zijn. Dat wil zeggen, je hebt de mogelijkheid niet. En als je de mogelijkheid niet hebt, een kind dat niet kan lopen, kan je dat kind niet dwingen om te lopen. Die moet groeien. Die moet zich ontwikkelen om te lopen. Als je klein bent, dan ga je ook, je actieradius gaat groter worden. Door de omgeving dat op je inspeelt. Dingen die je beleeft, dingen die je meemaakt. En dan ga je niet alleen wat je meemaakt, maar dan ga je ook realiseren. Laat me het anders zeggen, kort. Er is de beste leermeester. Alle ervaringen die je opdoet, is een les. Van wat je moet doen en nalaten de volgende keer. Zo zit het in elkaar. En dat wil ik u ook vanavond meegeven. Dat is mijn leven geweest, mijn streven. En het resultaat is alleen wat je meemaakt, maar dat ga je ook realiseren. Laat me het anders zeggen, kort. Er is de beste leermeester. Alle ervaringen.

heb al voldoening als ik kijk naar wat we zien. Dan zie ik van alles. Maar het zijn allemaal mensen. Ik zie mensen met Hindustaanse afkomst. Ik zie mensen met Japanse afkomst. Zelfs Chinezen, Joodse in mijn gezin. Omdat ze de ruimte hebben gekregen om vrij te zijn naar anderen. En dan krijg je natuurlijk, als je een andere bekijkt zoals je zelf bent, dan ben je al goed over. En als er iets gebeurt, een onderwerp, noem maar op, dat maakt niet uit. En wij hebben de neiging, neem me niet kwalijk dat ik door blijf praten, nee, wij hebben de neiging wij hebben de neiging, alle mensen hebben dat, u doet dat, iedereen doet dat, om een oordeel te stellen op alles wat je ziet, alles wat je hoort, of alles wat er gezegd wordt of gedaan wordt. Dan hebben wij de neiging om direct daarop een oordeel te stellen. We gunnen elkaar de tijd niet om na te denken, maar waarom doet hij dat? Waarom zegt hij dat? Waarom heeft hij dat gedaan? Als je dat kan doen, dan ben je 50% op weg al om positief antwoord te krijgen op je vraag. Het zij door de persoon in kwestie zelf, het zij door realistische gebeurtenissen om je heen. Dus, ik heb het ook gehad. Maar ik heb, en ik doe dat nog steeds, afstand van te nemen om niet direct te luisteren. Om niet direct te oordelen, maar om veel meer te luisteren. Luister wat die ander wil zeggen. Want soms zegt die ander iets en je denkt dat je al weet wat hij verder gaat zeggen. Terwijl niet zo is. Dat is helemaal niet zo. Soms is het wel raak, maar meestal is het anders. Die ervaring heb ik ook gehad hoor. Dat ik denk dat het zo is. En dan ga ik een oordeel vellen en zelfs handelen daarnaast. En dan krijg ik het lid op mijn neus. Want dat is niet zo. En daarom zeg ik, en wil ik u meegeven, ervaring is de leer, beste leermeester. Doe dat op. En ja. Ik wil hiermee eindigen. Dat is de mensen, een citaat van mij. Elk mens is onderhevig aan de menselijke eigenschappen en de hoedanigheden. Errare humanum est. Bedankt voor al hetgeen ik van jullie. Want ik heb ook van jullie geleerd hoor. Ik ben niet degene die lesgeeft, ik leer ook van wat jullie doen. Maar. En daar trek ik ook mijn conclusies uit. Daarom zeg ik ook aan jullie allemaal bedankt dat ik met jullie het leven, dit leven, 100 jaar heb mogen delen.

0: voor een dame van mijn eigen heren.
1: Ja.
0: Jullie krijgen een stof.
1: Een stof.
0: Mooi rotto, man.
1: Oké.
0: Ik word vast gelet.
2: Ja, was een hele mooie speech van meneer Sordam zelf.
1: Hoor je ons nog? Norman, ben je er nog? Nee, volgens mij hoort hij ons niet meer.
0: Ja.
1: Hoor je ons nog, Norman?
0: Hai, heren.
1: Ben je er nog?
0: Ja.
1: Oké.
0: Okay. Ik loop naar buiten. Terwijl ze in de Gloria voor hem zingen nu nog.
1: Oké.
0: Okay. Was een mooie dag.
1: Mm-hmm.
0: Hij mag zeggen dat hij geliefd is. Ja, heel veel mensen waren er. Ze hebben hem gewaardeerd voor het mooie werk. En jullie nogmaals hartelijk dank. Ik heb geen woorden voor. Ik moet niet zoveel zeggen, want meneer Viertak met Koweri toe.
1: Oké.
0: Okay.
1: Yes.
0: Dank je nogmaals.
2: Mm-hmm. At your service.
0: En ook bedankt.
2: Graag gedaan, door Norman.
0: Deze dagen mee naar Kwanko, want vandaag ben ik ook niet naar Kwanko. We gaan weer naar Mango. Om Max

0: Kijk nou, liep kwak hoe dat man.
1: Ja, maar die ambassadeur wacht op je daar.
0: Ja,
2: ja, maar
0: gaat niet lukken.
2: Maar kwakko is er nog een aantal dagen, maar een...
0: Ja, kwakko is nog een paar weken.
2: Ja, klopt. Maar die 100 jaar, die is eenmalig.
0: Nee, dit is eenmalig, ja.
2: Ja, klopt.
0: 100 jaar.
2: Ja, klopt.
0: Nee, maar goed. Op naar de volgende jaren, maar we hopen dat daar zo lang mogelijk nog mee in drie.
2: Oké.
0: Maar natuurlijk moet ik toegeven dat met mijn eigen ogen kan ik ook zien dat is iemand ook verandert.
2: Ja, ja.
0: Dat is iemand die niet ziek gaat worden, maar in een enkel ziekie. Maar ik lag gewoon nog eens ribi. Klaar.
2: Ja, ja, ja.
0: Dat gaat gebeuren, dat zie je gewoon.
3: Dat is de krakketeren.
0: Als ik krank ben en nog steeds wil je onderwijzen.
2: Ja, ja, ja. Ja.
0: Dan moet je lezingen staan hier nog steeds. Maar ik vind het leuk om te doen. En zo is hij nou eenmaal.
2: Ja.
0: De straf was nog dit.
3: We kennen hem niet anders.
2: Ja? Oké.
0: Okay. Ja, we kennen hem niet anders.
2: Nee.
0: Prima.
3: Oké. Okay. Rust jou goed uit. En
2: ja.
3: We spreken elkaar.
2: Rust goed uit en smakelijk eten zou ik zeggen.
0: Nee, ik ga niet eten. Ben je aan mijn bank?
2: Oké, fijne dag verder.
3: Ja, dat was een prachtige uitzending, hè? Je hebt er ook van genoten, Henk.
2: Ja, ja, ja, helemaal.
3: Hoe heb jij Max leren kennen dan?
2: Ik heb hem maar één keer gezien.
3: Ja?
2: Ja, ik heb hem maar één keer gezien.
3: Maar je weet dat het een boekenschrijver was.
2: Ja, dat weet ik wel, ja, klopt.
3: Het eerste Surinaams woordenboek.
2: Ja, klopt. Nee, maar ik heb hem maar één keer mogen meemaken... met die viering hier zo toen hij een keertje hier was. En voor de rest heb ik hem nooit gesproken.
3: Een vaste uitzending.
2: Ja, klopt.
3: Op donderdag kwam je altijd. En zelfs naar bij zijn broer mee.
2: Ja, ja. En ik heb
3: één zoon kwam ook.
2: Eén keer heb ik ook de techniek voor hem gedaan. Eén keertje
3: ja,
2: maar.
3: Toch wel?
2: Ja, één keertje. Okay. Snap je? Maar,
3: had hij je niet onderwezen van dat moet je maar vragen?
2: Nee. Hij had een gewone lezing. En iemand zou inbellen. Dus, ik moest alleen maar schuiven met de knopjes.
3: Ja. Inmiddels is het 5 minuten voor de klok van 7. Dat wil ik ook toe. Abonneren voor naar Biggie Bari.
2: Ja, natuurlijk.
3: Dat hoort er ook bij, nee. Natuurlijk. We moeten ook wel voor een inwendige mens gaan zorgen.
2: Ja, klopt. Anders worden we niet zo oud als Max natuurlijk. Hè?
3: Dat denk ik niet, nee. Ik heb nog wat op te ruimen hier achter me. Dat ga ik nu doen. Want hiernaast was een lezing van Maureen.
2: Okay. Ja,
3: zeer geslaagd, heel druk. En ja, dus hetgeen wat ik haar uitgeleend heb, die moet natuurlijk weer terug in de kamer.
2: Yes.
3: Ik groet hierbij iedereen die heeft geluisterd. En ik dank u voor de medewerking die we van u mogen hebben gekregen.
2: Ja, en nog een...
3: Ja,
2: en nog eventjes, ik heb nog een paar minuten. Als u natuurlijk iets wilt storten op naam van de heer Sordam. Dat is de heer M. Gewoon M. Sordam. En het rekeningnummer zal ik nog één keertje herhalen. Voor het nieuws- en reclameblok. NL 81 ABNA 04-09-98-66-74. Nog een keer. NL 81 ABNA 04-09-98-66-74. Dat was het rekeningnummer waar je natuurlijk... een klein cadeautje of zo. Het is niet verplicht, maar je kunt dan iets voor de heer Max Sordam storten. Mijn naam is Henk en ik vond het weer aangenaam om hier bij u te zijn. En de tijd zit er weer op. Het is nu 2 minuten voor de klok van 7. Ik ga nu lekker naar huis om even een hapje te eten. Ik spreek u dinsdag weer. Bye bye, swai swai.

Sometien het nieuws van 7 uur en natuurlijk het reclameblok. En na de klok van 7 uur dan gaat het non-stop programma overnemen. Bye.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Nederland verwerpt het Amerikaanse plan om tol te heffen op schepen die door de straat van Hormuz varen. Premier Jette noemt het voorstel van Amerikaanse president Trump heel slecht en benadrukt dat ook de rest van de EU-leiders tegen is. Trump wil de scheepvaart 20% laten meebetalen aan de Amerikaanse bescherming van de vaarroute. Jette noemt een vrije doorvaart niet onderhandelbaar. Morgen begint er een Amerikaanse blokkade van Iraanse havens om de straat van Hormuz weer open te krijgen. Bij een schietpartij in Rotterdam is afgelopen avond een man gewond geraakt. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft een verdachte aangehouden die bij zijn arrestatie getaserd moest worden. Er werd een lijnbus geraakt door een kogel, maar de chauffeur en ook de ongeveer 10 passagiers die achter in de bus zaten bleven ongedeerd. De politie onderzoekt de toedracht van de schietpartij in Rotterdam en roept getuigen, dan wel mensen met beelden op, om zich te melden. Nederlandse archeologen hebben bij de Egyptische stad Luxor een 3000 jaar oude graftombe ontdekt. Het graf blijkt van Paser te zijn, een vizier en later hoge priester onder de farao's Seti I en Ramses II. De goed bewaarde muurschilderingen worden de komende tijd schoongemaakt en onderzocht. Daarna moet de graftombe worden opengesteld voor bezoekers. Bij Luxor liggen onder meer het Dal der Koningen en het Dal der Edelen, waar nu al jaarlijks miljoenen toeristen op afkomen. En de Franse politie heeft 2 verdachten opgepakt voor de brand die ten zuidoosten van Parijs woedt. De brand bij Fontainebleau heeft nu al een gebied van zo'n 1000 hectare in de as gelegd. Binnenlandminister Núñez maakte de arrestaties vanavond bekend op televisie. Hij zei dat in Frankrijk de afgelopen tijd in totaal 59 mensen zijn opgepakt wegens opzettelijke of onopzettelijke brandstichting. Frankrijk zit nu in zijn 3e hittegolf van het jaar en voor een deel van het land geldt code rood vanwege de hoge temperaturen. Het weer, het is helder en droog. Het kwik daalt naar een graad of 17 bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Overdag blijft het opnieuw droog met volop zon bij 23 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws.
2: U bent nog steeds afgestemd op uw favoriete omroep. Uw beste vriend in blije, maar vooral ook in bange dagen Maart Radio. Te beluisteren via de ether, de kabel en langs de elektronische snelweg het internet over geheel de wereld.
3: Thuis bij Mayet Woonzorg. Wilt u genieten van uw oude dag in land van herkomst? Of heeft u een dierbare die hulpbehoevend is? Of gaat u met vakantie en hebt u zorg nodig? Dan bent u welkom bij Thuis bij Mayet Woonzorg. Mayet is een kleinschalige woonvorm voor ouderen die liefdevolle zorg, persoonlijke aandacht en een warm thuisgevoel nodig hebben. Verder bieden ze begeleiding en een veilige en comfortabele woonomgeving met veel groen en natuur in het district Para aan de Indira Gandhiweg 760. Wilt u uw dierbare ouderen nog een mooie, rustige tijd gunnen? Neem dan contact op met Mayet Woonzorg. Voor meer informatie kunt u bellen met 821-4103 of 06-83-80-74-19. Mail thuis bij Mayet at outlook.com voor een fijn en veilig thuisgevoel. Thuis bij Mayet Woonzorg is de plek.
4: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

0: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Nederland gaat meedoen aan militaire oefeningen met Oekraïne, heeft president Jette gezegd na een bijeenkomst in Parijs. De oefeningen zijn niet in Oekraïne, maar op grondgebied van de EU. Het is de bedoeling dat de internationale troepenmacht wel in Oekraïne wordt ingezet, maar pas als er een bestand is bereikt met Rusland. De militaire oefeningen zullen ergens in de komende maanden zijn in buurlanden van Oekraïne. Wat de Nederlandse bijdrage wordt, is nog niet bekendgemaakt. De Franse politie heeft twee verdachten opgepakt voor de grote natuurbrand ten zuidoosten van Parijs. De brand bij Fontainebleau heeft een gebied van zo'n 1000 hectare in de as gelegd. Het vuur is nog altijd niet onder controle. De brandweer denkt dat het blussen misschien nog wel dagen of weken kan duren. Door de bosbrand is een deel van de A6, de autoroute du Soleil, dicht. Bij een schietpartij op straat in Rotterdam is een man gewond geraakt. Hij is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft één verdachte opgepakt. De regionale omroep Rijnmond meldt dat er meerdere hulzen op straat lagen. Er werd ook een ruit van een lijnbus door een kogel geraakt. Daar zaten op dat moment zo'n 10 passagiers in. Niemand in de bus raakte gewond. Meer dan 100.000 Noren hebben in de hoofdstad Oslo hun nationale voetbalelftal onthaald. De voetballers kwamen vandaag terug op eigen bodem na hun uitschakeling in de kwartfinale tegen Engeland. Toch was de trots er niet minder om in Noorwegen. Het was voor het eerst dat de Noren de kwartfinale op een WK haalden. De voetballers werden in een open bus door Oslo gereden naar het paleis, waar het team door koning Harald en zijn familie werd ontvangen. Het weer. Vannacht is het veelal helder en koelt het af naar 15 graden in het noorden tot 20 graden in het zuiden. De komende dag wisselen flinke zonnige perioden en enkele wolkenvelden elkaar af. Van noord naar zuid wordt het 26 tot lokaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen de afrit Haarlem-Zuid en Beverwijk-Oost 10 minuten vertraging. Dat komt door de wegwerkzaamheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2 Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
3: It's Monday.
4: Fantastisch weer dit.
5: Blijft altijd genieten.
6: En het is woensdagmiddag. Dat betekent dat ik er ben, Marco en Maarten.
7: Wat klinkt jij zo goed?
8: Lekker. Iedere vrijdag van 5 tot 7 met Loeken en Renk. En dan komt een weekend altijd toch heel erg leuk, fijn binnen.
6: Iedere maandag, woensdag en vrijdag van 5 tot 7.
9: Red Light Jazz Radio.
10: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Rusland heeft Kiev opnieuw aangevallen, zeggen de autoriteiten van de Oekraïnse hoofdstad. Dat zou zijn gebeurd met ballistische raketten. Ooggetuigen zeggen dat ze meerdere explosies hebben gehoord. Er zijn geen berichten over doden of gewonden. Volgens de autoriteiten zijn twee loodsen geraakt, waardoor brand ontstond. Ook zijn er brokstukken neergekomen in open gebied en zijn auto's in brand gevlogen. De burgemeester draagt de inwoners van Kiev op om een schuilplaats te zoeken. Een Amerikaanse rechter vindt dat president Trump en zijn advocaten misbruik hebben gemaakt van het rechtssysteem bij hun omstreden schikking met de Belastingdienst. Volgens haar gebruikte Trump een rechtszaak tegen de fiscus om persoonlijke voordelen af te dwingen en probeerde hij daarmee het gerechtelijke proces te manipuleren. De schikking die daaruit voortkwam was volgens de rechter bedoeld om belastingbescherming voor Trump en financiële voordelen voor zijn bondgenoten te presenteren als de uitkomst van een legitiem juridisch proces. De Canadese modemagnaat Peter Nygaard is schuldig bevonden aan seksueel geweld en gedwongen opsluiting. Nygaard lokte eind jaren 90 een toen 18-jarige vrouw mee naar zijn penthouse en sloot haar op in de slaapkamer, waar hij haar vervolgens misbruikte. De vrouw wilde model worden en Nygaard had beloofd haar daarbij te helpen. Hij was tientallen jaren lang een van de bekendste figuren in de Canadese modewereld. Welke straf hij krijgt, wordt later bepaald. De 84-jarige Nygaard zit al vast. Hij werd in 2023 veroordeeld tot 11 jaar cel voor het misbruiken van 4 andere vrouwen. Het weer. Vannacht is het veelal helder en koelt het af naar 15 graden in het noorden tot 20 graden in het zuiden. De komende dag wisselen flinke zonnige perioden en enkele wolkenvelden elkaar af. Van noord naar zuid wordt het 26 tot lokaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar, tussen de afrit Haarlem-Zuid en Beverwijk-Oost, 10 minuten vertraging. Dat komt door de wegwerkzaamheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Sorry, mag ik iets vragen? Waar luister je naar?
3: Radio Swammerdam. Hoezo?
4: Je wekelijks uurtje wetenschapsradio op zondagochtend van 11 tot 12 op Radio Salto. 99.4 FM en 24/7 op je podcast-app.
5: Radio Swammerdam.
6: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
7: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.
8: Op ieder feestje ben je erbij.

0: rising to seal your doom. And though you fight to sleep.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Iran en de VS hebben voor de derde nacht op rij aanvallen uitgevoerd. Het Amerikaanse leger zegt dat het in opdracht van de president is begonnen met het bestoken van doelen in Iran. Iraanse staatsmedia melden explosies op verschillende plekken. Over schade of slachtoffers wordt niets gemeld. Iran zegt op zijn beurt ook aanvallen te hebben uitgevoerd. Het spreekt van een raketaanval op een vijandig Amerikaans schip. De Verenigde Arabische Emiraten zeggen dat twee van hun tankers door Iran zijn aangevallen in wateren van Oman. Daarbij is een bemanningslid gedood en raakte er 8 gewond. In de Amerikaanse plaats Biddeford zijn een paar honderd mensen de straat op gegaan om te demonstreren tegen de aanwezigheid van immigratiedienst ICE. Aanleiding voor het protest is het doodschieten van een 26-jarige Colombiaanse migrant door een ICE-agent. De man werd in zijn auto geraakt. Volgens de autoriteiten probeerde hij aan een controle te ontkomen. Bewijs daarvoor ontbreekt. De betrokken agenten droegen geen bodycams. Het is voor de tweede keer in korte tijd dat een ICE-agent een migrant doodschiet in een auto. Vorige week werd in Texas een Mexicaan gedood bij een verkeerscontrole. Rusland heeft Kiev opnieuw aangevallen, zeggen de autoriteiten van de Oekraïnse hoofdstad. Dat zou zijn gebeurd met ballistische raketten. Ooggetuigen zeggen dat ze meerdere explosies hebben gehoord. Er zijn geen berichten over doden of gewonden. Volgens de autoriteiten zijn 2 loodsen geraakt, waarna brand ontstond. Ook zijn er brokstukken neergekomen in open gebied en zijn auto's in brand gevlogen. De burgemeester draagt de inwoners van Kiev op om een schuilplaats te zoeken. Het weer. Vannacht is het veelal helder en koelt het af naar 15 graden in het noorden tot 20 graden in het zuiden. De komende dag wisselen flinke zonnige perioden en enkele wolkenvelden elkaar af. Van noord naar zuid wordt het 26 tot lokaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen de afrit Haarlem-Zuid en Beverwijk-Oost 10 minuten vertraging. Dat komt door de wegwerkzaamheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Halleluja, it's Monday.
1: Fantastisch weer.
2: Blijft altijd genieten.
3: En het is woensdagmiddag. Dat betekent dat ik er ben, Marco en Maarten.
4: Wat klinkt jij zo goed?
3: Lekker.
5: Iedere vrijdag van 5 tot 7 met Loeke en Renk.
6: En dan komt het weekend altijd toch heel erg leuk, fijn binnen.
3: Iedere maandag, woensdag en vrijdag van 5 tot 7.
7: Red Light Jazz Radio.
8: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
9: Je luistert naar Caribbean FM. De stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.
10: Gabriel y Paco Amoroso.